vader het plan op om een huis te bouwen voor de naam van de Heer, de God van Israël. Maar de Heer sprak tot hem: uw voornemen om een huis te bouwen voor mijn naam strekt u tot eer. Toch zult niet u een tempel bouwen, maar de zoon die u zult verwekken. Hij zal een huis bouwen ter ere van mijn naam. En de Heer heeft zich aan zijn woord gehouden. Want ik ben mijn vader David opgevolgd en zetel op de troon van Israël, zoals de Heer beloofd had. En nu heb ik voor de naam van de Heer, de God van Israël, een huis gebouwd. En daarin de ark geplaatst, waarin de akte ligt van het verbond dat de Heer met de Israëlieten gesloten heeft. Daarna ging Salomo voor het altaar van de Heer staan ten aanschouwen van heel de gemeenschap van Israël en strekte zijn handen uit. Want Salomo had een podium laten maken van brons, 5 el lang, 5 el breed en 3 el hoog. En het midden op de voorhof laten plaatsen. Daarop was hij gaan staan. Nu knielde hij daarop neer ten aanschouwen van heel de gemeenschap van Israël en strekte zijn handen uit naar de hemel. En hij zei: Heer, God van Israël, buiten u is er geen God in de hemel of op aarde, die zo barmhartig is en zo getrouw aan het verbond met uw dienaren, die met heel hun hart hun schreden naar u richten. U hebt zich jegens uw dienaar David, mijn vader, gehouden aan wat u hem beloofd had. Wat uw mond had beloofd, heeft uw hand vandaag volbracht. Wel nu, Heer, God van Israël, laat dan ook voor uw dienaar David, mijn vader, uw andere belofte in vervulling gaan. Als uw zonen rechtschapen leven en wandelen overeenkomstig mijn wet, zoals u dat gedaan hebt, zal ik het u nooit aan opvolgers op de troon van Israël laten ontbreken. Nu dan, Heer, God van Israël, laat toch uw belofte aan uw dienaar David in vervulling gaan. Maar zou God dan werkelijk bij de mensen op aarde wonen? Zelfs de hemel en de hemel der hemelen kunnen u niet bevatten. Hoeveel minder is dit huis dat ik gebouwd heb? Geef acht op de smeekbeten van uw dienaar, Heer mijn God, en luister naar het roepen en naar het gebed dat uw dienaar tot u richt. Laat uw ogen dag en nacht waken over dit huis en over het heiligdom waarvan u gezegd hebt dat uw naam daar zou wonen. En luister naar het gebed dat uw dienaar op deze plaats tot u richt. Luister dus naar de smeekbeden van uw dienaar en van uw volk Israël, die zij op deze plaats tot u zullen richten. Ja, u zult ze horen vanuit de hemel, uw woonsteden. Luister en schenk vergeving. Als iemand tegen zijn naaste een overtreding heeft begaan en deze eist een eed van hem, zodat hij in dit huis voor het altaar verschijnt om zijn eed af te leggen, luister dan vanuit de hemel, grijp in en spreek recht over uw dienaren. Vergeld de schuldige en geef hem wat hem toekomt, maar spreek de onschuldige vrij en beloon hem voor zijn onschuld. Wanneer uw volk Israël verslagen is door de vijand omdat het tegen u gezondigd heeft, maar zich dan bekeert, uw naam belijdt en in dit huis voor uw aanschijn bidt en smeekt, luister dan vanuit de hemel, vergeef de zonde van uw volk Israël en breng het terug naar de grond die u zijn vader geschonken hebt. Wanneer de hemel gesloten blijft en er geen regen valt, omdat het volk tegen u gezondigd heeft, en wanneer ze dan komen bidden op deze plaats, uw naam belijden en zich van hun zonde bekeren, omdat u ze vernedert, luister dan vanuit de hemel, vergeef de zonde van uw dienaren en van uw volk Israël. Wijs hun de goede weg die zij moeten gaan, en laat het weer regenen over uw land dat u aan uw volk in eigendom gegeven hebt. Wanneer er hongersnood komt over het land, of pest, of korenbrand en honingdauw, of een plaag van sprinkhanen die alles kaal vreten,
wanneer het volk in zijn steden door zijn vijanden belegerd wordt, of bezocht door welke plaag of ziekte ook, en iemand, of heel uw volk Israël, strekt onder de druk van zijn ellende en leed zijn handen uit naar dit huis, luister dan vanuit de hemel, uw woonsteden. Schenk vergiffenis en vergeld iedereen naar zijn gedrag. Want u kent ieders hart. U bent de enige die het hart van de mensenkinderen doorgrondt. Zij zullen u dan vrezen en uw wegen bewandelen, zolang ze leven op de grond die u aan onze vaderen geschonken hebt. Ook als een vreemdeling die niet tot uw volk Israël behoort, uit een ver land komt, omdat hij gehoord heeft van uw grote naam, uw krachtige hand en uw uitgestrekte arm, en hij komt bidden in dit huis, luister dan vanuit de hemel uw woonsteden en doe alles waar de vreemdeling u om smeekt. Dan zullen alle volken van de aarde uw naam leren kennen en u, evenals uw volk Israël, vrezen. Dan zullen zij weten dat uw naam uitgeroepen is over dit huis dat ik gebouwd heb. Als uw volk op uw bevel ten strijde trekt tegen zijn vijanden en ze bidden in de richting van deze stad die u hebt uitverkoren en van het huis dat ik voor uw naam gebouwd heb, luister dan vanuit de hemel naar hun smeekgebed en verschaf hun recht. Als ze tegen u zondigen, er is immers geen mens die niet zondigt, en u levert ze in uw woede over aan de vijand die ze gevangen wegvoert naar een land, veraf of dichtbij, en zij komen tot inkeer in dat land waarheen ze weggevoerd zijn, en ze bekeren zich en bidden tot u in hun ballingschap. Wij hebben gezondigd, wij hebben verkeerd gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld. En ze keren zich tot u met heel hun hart en heel hun ziel, in het land van hun ballingschap waarheen ze gevoerd zijn, en ze bidden tot u in de richting van het land dat u aan hun voorvaderen geschonken hebt, en van de stad die u uitverkoren hebt, en van het huis dat ik voor uw naam gebouwd heb. Luister dan vanuit de hemel, uw woonsteden, naar hun bidden en hun smeken, en verschaf hun recht. Schenk uw volk dan vergiffenis van de zonde die het tegen u misdreven heeft. Welnu, mijn God, mogen uw ogen geopend zijn en uw oren luisteren naar het gebed op deze plaats. Heer God, trek dan op naar uw rustplaats, uzelf en uw roemrijke ark. Heer God, mogen uw priesters zich kleden met uw heil en mogen uw vrome mensen zich verheugen in uw goedheid. Heer God, wijs het gebed van uw gezalfde niet af. Gedenk uw weldaden aan David, uw dienaar.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 22. Nadat Salomo zijn gebed beëindigd had, viel er vuur uit de hemel. Dit verteerde het brandoffer en het slachtoffer, en de glorie van de Heer vervulde het huis. De priesters konden het huis van de Heer niet binnengaan, omdat de glorie van de Heer het huis van de Heer vervulde. Toen alle Israëlieten zagen hoe het vuur neerviel en de glorie van de Heer het huis van de Heer vervulde, vielen zij op de knieën en bogen zich met hun voorhoofd tegen het plaveisel in aanbidding neer. Zij zongen: "Loof de Heer, want Hij is goed, en eeuwig duurt zijn mededogen." Daarop droegen de koning en het volk offers op voor het aanschijn van de Heer. Koning Salomo offerde 22.000 runderen en 120.000 schapen. Zo werd het huis van God door koning en volk ingewijd. De priesters oefenden hun dienstwerk uit, terwijl de levieten staande zongen: "Loof de Heer, want eeuwig duurt zijn mededogen," waarbij ze begeleid werden door de heilige muziekinstrumenten die koning David had laten maken. Het was Davids loflied dat ze aanhieven. De priesters met de trompetten stonden tegenover hen opgesteld, en alle Israëlieten stonden rechtop. Salomo liet het middengedeelte van de voorhof voor het huis van God afzetten, om daar het brandoffer en de vette delen van het slachtoffer op te dragen. Het altaar dat Salomo had laten maken was namelijk te klein voor het brandoffer, het meeloffer en de vette delen. Bij die gelegenheid vierde Salomo, en met hem een zeer grote menigte uit heel Israël, vanaf de weg naar Hamat tot aan de beek van Egypte feest, 7 dagen lang. Op de 8e dag hielden ze een grote plechtigheid, want de inwijding van het bronzen altaar en ook het feest zelf had 7 dagen geduurd. Op de 23e dag van de 7e maand liet Salomo allen naar hun woningen terugkeren. Het volk vertrok, verheugd en welgemoed vanwege al het goede dat de Heer gedaan had voor David, voor Salomo en voor Israël zijn volk. Toen Salomo het huis van God en zijn eigen huis voltooid had en al het werk voor het huis en het paleis volgens plan tot een goed einde gebracht had, verscheen de Heer hem in de nacht en hij sprak tot hem: "Ik heb uw gebed verhoord en heb deze plaats voor mijzelf uitverkoren tot offerplaats. Wanneer ik de hemel sluit en er geen regen valt, of ik gelast de sprinkhanen de aarde kaal te vreten, of ik zend de pest over mijn volk, en het volk waarover mijn naam is afgeroepen zich vernedert, bidt en mijn aanschijn zoekt, en zich bekeert van zijn slechte wegen, dan zal ik het in de hemel verhoren. Ik zal hun zonde vergeven en hun land genezen. Mijn ogen zullen geopend zijn en mijn oren zullen luisteren naar allen die hier komen bidden. Ik heb dit huis uitverkoren en het geheiligd, zodat mijn naam er voor eeuwig zal blijven wonen en mijn ogen en mijn hart daarvoor altijd zullen vertoeven. Als u voor mijn aanschijn zult wandelen, zoals uw vader David gedaan heeft, en u alles onderhoudt wat ik u bevolen heb, en mijn wetten en geboden naleeft, dan zal uw koningstroon nooit wankelen. Zoals ik aan uw vader David beloofd heb, toen ik hem zei: het zal u nooit aan nakomelingen ontbreken om Israël te regeren. Maar als u zich van mij afkeert en u verlaat mijn wetten en de geboden die ik u voorgehouden heb, en u gaat andere goden dienen en ze aanbidden, dan zal ik hen wegvagen uit het land dat ik hun gegeven heb, en dit huis dat ik aan mijn naam heb toegewijd, zal ik verwerpen. En het zal een mikpunt van schimp en spot worden, bij alle volken. Dan zal elke voorbijganger met ontzetting geslagen zijn over dit indrukwekkend huis,
en hij zal uitroepen: waarom heeft de Heer zo gehandeld met dit land en met dit huis? En het antwoord zal zijn: omdat zij de Heer, de God van hun voorvaderen, die hen uit Egypte geleid had, verlaten hebben, en zij andere goden gevolgd zijn, en zij die aanbeden en gediend hebben. Daarom heeft de Heer al deze rampen over hen gebracht.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 18. Toen Salomo na verloop van 20 jaar het huis van de Heer en zijn huis voltooid had, begon hij met de herbouw van de steden die Huram hem geschonken had en met de vestiging daarin van Israëlieten. Hij trok op tegen Hamat Soba en veroverde deze stad. Ook versterkte hij het in de woestijn gelegen Tadmor, evenals alle proviantsteden die hij in Hamat gebouwd had. Hij bouwde Bet-Goron hoog op en Bet-Goron laag en maakte er sterke vestingen van met muren, poorten en grendels. Verder bouwde hij Baalat, zijn proviantsteden, evenals zijn wagenpark en de steden voor zijn ruiterij. En alles wat hij in Jeruzalem, in de Libanon en heel zijn koninkrijk wenste te bouwen. Alle afstammelingen van de Hethieten, de Amorieten, de Perizieten, de Chiwieten en Jebusieten, dat wil zeggen alle niet-Israëlieten, die overgebleven waren in het land, omdat de Israëlieten ze niet hadden kunnen uitroeien, liet Salomo voor de arbeidsdienst opkomen. En zo is het gebleven tot op de dag van vandaag. Salomo gebruikte geen Israëlieten voor de corvée-diensten, want zij dienden hem als krijgslieden, als officieren, wagenmenners en ruiters. Tot hen behoorden ook de 250 hoofdopzichters van koning Salomo die toezicht hielden op het volk. De dochter van de farao liet hij verhuizen van de Davidstad naar het paleis dat hij voor haar had laten bouwen. Want hij dacht: het past niet dat een van mijn vrouwen in het huis van David, de koning van Israël, woont. De plaats waar de ark van de Heer ondergebracht was, is heilig. Daarna begon Salomo ter ere van de Heer brandoffers op te dragen op het altaar dat hij voor de hal opgericht had. Dagelijks werden vanaf nu alle offers opgedragen die Mozes voorgeschreven had voor de Sabbat, voor de nieuwe maan en voor de hoogtijdagen, 3 keer per jaar, ter gelegenheid van het feest van de ongezuurde broden, het wekenfeest en het loofhuttenfeest. Bovendien regelde hij volgens de voorschriften van zijn vader David de diensten van de priesters overeenkomstig hun afdelingen, evenals de beurten van de levieten bij de zangdienst en het helpen van de priesters, zoals dat dagelijks gebeuren moest. Ook verdeelde hij de afdelingen van de poortwachters over de poorten, zoals dat verordend was door David, de man van God. Stipt werden alle voorschriften van de koning door de priesters en levieten uitgevoerd, ook die betreffende het beheer van de schatten. Zo werd het werk van Salomo voltooid, vanaf het leggen van de fundamenten voor het huis van God tot aan het gereed komen van het huis van God. Daarna trok Salomo naar Eshon-Geber, nabij Elot, aan de oever van de zee van Edom. Huram stuurde hem, met medewerking van zijn onderdanen, schepen en ervaren zeelieden, die samen met dienaren van Salomo naar Ophir voeren, en vanuit daar 450 talenten goud voor koning Salomo meebrachten.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 31. Salomo's faam was ook doorgedrongen tot de koningin van Seba. Zij kwam in Jeruzalem aan met een zeer grote stoet kamelen, beladen met reukwerken, zeer veel goud en kostbare stenen, om hem met raadsels op de proef te stellen. Zij werd tot Salomo toegelaten en legde hem alles voor wat zij in gedachten had. Maar Salomo wist het antwoord op al haar vragen. Niets was voor de koning zo moeilijk dat hij haar het antwoord schuldig moest blijven. Toen de koningin van Seba merkte hoe wijs Salomo was en zij het huis zag dat hij bouwde, de spijzen op zijn tafel, de hovelingen die mee aanzaten, de lakeien in hun uniform, de schenkers in hun uniform en de brandoffers die hij geregeld opdroeg in het huis van de Heer, was zij buiten zichzelf van verbazing. En ze zei tegen de koning: "Het is dus waar wat ik in mijn land gehoord heb over uw wijsheid en uw ondernemingen. Ik kon het niet geloven totdat ik hier kwam om mezelf ervan te overtuigen. Heus, men heeft mij nog niet de helft verteld over uw ontzaglijke wijsheid. Het is allemaal nog veel indrukwekkender dan ik uit de geruchten die erover gaan begrepen had. Wat een voorrecht voor uw mensen, wat een voorrecht voor uw dienaren, dat zij voortdurend voor u mogen staan en uw woorden vol wijsheid horen. Gezegend zij de Heer uw God, die in u zoveel welgevallen heeft gehad, dat hij u op zijn troon geplaatst heeft als koning voor de Heer uw God. En die in zijn niet aflatende liefde voor Israël u voor altijd gemaakt en aangesteld heeft tot hun koning, om volgens recht en gerechtigheid te regeren." Toen schonk zij de koning 120 talenten goud, reukwerken in zeer grote hoeveelheid en kostbare stenen. Nooit meer is er zoveel reukwerk aangevoerd als de koningin van Seba toen aan koning Salomo geschonken heeft. Ook de dienaren van Huram en van Salomo brachten, behalve het goud, nog sandelhout en kostbare stenen mee. Van het sandelhout maakte de koning trappen voor het huis van de Heer en voor het huis van de koning, evenals citers en harpen voor de zangers. Tot dan toe was er nooit zoveel sandelhout gezien in Juda. Van zijn kant gaf Salomo aan de koningin van Seba alles wat zij maar wenste, meer dan zij zelf voor de koning meegebracht had. Hierop aanvaarde zij de terugreis en keerde zij met haar dienaren naar haar land terug. Het inkomen van Salomo bedroeg per jaar 666 talenten goud, buiten wat de handelaars, de kooplieden, de koningen van Arabië en de stadhouders van het rijk Salomo opbrachten in goud en zilver. Koning Salomo liet 200 grote schilden van geslagen goud maken. 600 sikkel goud waren nodig voor één zo'n schild. Verder 300 kleine schilden van geslagen goud. 300 gouden sikkels waren nodig voor één klein schild. De koning liet ze ophangen in het huis Woud van de Libanon. De koning liet ook een grote troon maken van ivoor en die met fijn goud bekleden. 6 treden had die troon en een gouden voetbank die aan de troon bevestigd was, net als de armleuningen aan beide kanten van de zitting. Naast de armleuningen stonden 2 leeuwen. Op de 6 treden stonden 12 leeuwen, aan weerskanten 6. Voor geen koning was ooit zoiets gemaakt. Al het drinkgerei van koning Salomo was van goud. Ook al het vaatwerk van het huis Woud van de Libanon was van zuiver goud. Zilver was in de tijd van Salomo niet in tel.
want de Tarsisschepen, de schepen van de koning die met de dienaren van Huram op Tarsis voeren, liepen eens in de 3 jaar binnen met goud en zilver, ivoor, apen en pauwen. Zo overtrof koning Salomo alle koningen van de aarde in rijkdom en wijsheid. En alle koningen van de aarde verlangden ernaar om Salomo te bezoeken en te luisteren naar de wijsheid waarmee God hem begiftigd had. Zij brachten allen geschenken mee, zilveren en gouden voorwerpen, gewaden, wapens, reukwerken, paarden en muildieren. En dit geschiedde jaar in, jaar uit. Salomo bezat 4000 stallen voor paarden en wagens en 12.000 ruiters die hij onderbracht in de wagenparken en bij zijn paleis in Jeruzalem. Hij heerste over alle koningen, van de rivier tot aan het land van de Filistijnen en de Egyptische grens. Dankzij het beleid van de koning was het zilver in Jeruzalem zo gewoon als stenen. En cederhout zag men er als sycomoren in de Sefela. Ook voerde Salomo paarden in uit Misraïm en allerlei andere landen. Verdere bijzonderheden over Salomo uit vroegere en latere tijd zijn te vinden in de kronieken van de profeet Nathan, in de profetie van Achia van Silo, de Siloniet, en in de visioenen van de ziener Jedo over Jerobeam, de zoon van Nebat. Salomo regeerde in Jeruzalem 40 jaar lang over heel Israël. Hij ging rusten bij zijn vaderen en werd begraven in de Davidstad. Zijn zoon Rechabeam volgde hem op.

10. Rechabeam ging naar Sichem, waar heel Israël samengekomen was om hem tot koning te verheffen. Zodra Jerobeam, de zoon van Nebat, die zich in Egypte ophield, waarheen hij voor koning Salomo gevlucht was, dit vernam, keerde hij uit Egypte terug. Men liet hem ontbieden en zo kwamen hij en alle Israëlieten om met Rechabeam te onderhandelen. Ze zeiden, uw vader heeft ons een zwaar juk opgelegd. Verlicht de zware arbeid waartoe uw vader ons verplicht heeft en het harde juk dat hij ons opgelegd heeft. Dan zullen wij u onderdanig zijn. Rechabeam zei hun, ga heen en kom over 3 dagen terug. En het volk ging heen. Dadelijk pleegde koning Rechabeam overleg met de oudsten die in dienst gestaan hadden van Salomo, zijn vader, toen deze nog leefde. Hij vroeg hun, wat raadt u mij aan het volk te antwoorden? Ze zeiden, als u inschikkelijk bent voor het volk en ze terwille wilt zijn en u spreekt ze vriendelijk toe, dan zullen ze u voor altijd onderdanig zijn. Maar hij sloeg de raad die de oudsten hem gegeven hadden in de wind en ging te raden bij de jongens die met hem opgegroeid waren en in zijn dienst stonden. Hij vroeg hun, wat raden jullie mij aan te antwoorden op het verzoek van het volk dat tegen mij gezegd heeft, verlicht het juk dat uw vader ons opgelegd heeft? En de jongens die met hem opgegroeid waren zeiden, dit antwoord moet u geven aan het volk dat u gezegd heeft, uw vader heeft ons een zwaar juk opgelegd. Maakt u het nu lichter? Zeg ze dit. Mijn pink is dikker dan het middel van mijn vader. Heeft mijn vader u een zwaar juk opgelegd? Ik zal uw juk nog zwaarder maken. Heeft mijn vader u geslagen met zwepen? Ik zal u slaan met schorpioenen. Toen Jerobeam en het volk 3 dagen later bij Rechabeam terugkwamen, zoals de koning gezegd had, kom over 3 dagen bij mij terug, gaf de koning hun een hard antwoord en sloeg hij de raad die de oudsten hem gegeven hadden in de wind. Hij volgde de raad op van de jongens en sprak, ik zal u een zwaar juk opleggen en ik zal het nog zwaarder maken. Heeft mijn vader u geslagen met zwepen? Ik zal u slaan met schorpioenen. De koning luisterde dus niet naar het volk. God had het zo beschikt om zich te houden aan zijn woord, dat hij door Achia van Silo tot Jerobeam, de zoon van Nebat, gesproken had. Daarmee was het voor alle Israëlieten duidelijk dat de koning niet naar hen wilde luisteren. Het volk antwoordde de koning dan ook, wat hebben wij met David te maken? Wat hebben wij uit te staan met de zoon van Isaï? Ieder naar zijn tenten, Israël. David, zorg maar voor uw eigen huis. Alle Israëlieten trokken dus naar huis. Alleen over de Israëlieten die in de steden van Juda woonden, werd Rechabeam koning. Koning Rechabeam probeerde nog iets te bereiken door Hadoram, het hoofd van de corvée-diensten, maar de Israëlieten stenigden hem dood. En koning Rechabeam zelf kon ternauwernood in zijn wagen stappen en naar Jeruzalem ontkomen. Zo braken de Israëlieten met het huis van David. Dit is zo gebleven tot de dag van vandaag.

Beste luisteraars van Radio Maria in de reeks Heilige Getuigen. We lezen uit het boek Het Wonder van Guadalupe van Francis Johnston. Oorsprong en verering van de miraculeuze beeltenis van de gezegende maagd in Mexico. En de Nederlandse vertaling is van Jos Jacobs. Het boek werd geschreven in 1981 en deze versie is uit 1991, de Nederlandstalige versie van het boek Het Wonder van Guadalupe. De schrijver heeft een voorwoord. Het is een van de grote paradoxen van onze tijd dat wanneer het geloof in het bestaan van God totaal achteruit blijkt te gaan, misschien nooit tevoren in de geschiedenis er zoveel concrete wetenschappelijk aangetoonde klaarblijkelijkheid is geweest die zijn bestaan bevestigde. De technologie die aangewend wordt om het bestaan van een oppermachtig wezen te ontkennen, heeft ook gediend om zijn bestaan te bevestigen. Dankzij navorsingen en waarnemingen gedaan in de meest strenge voorwaarden die de moderne wetenschap kan eisen. Ten bewijze slechts enkele recente voorbeelden. De medisch bevestigde onmiddellijke genezingen van ziekten in hun laatste stadium, in strijd met alle gekende wetten van de wetenschap, die plaats hebben te Lourdes, Fatima, Banneux en andere heiligdommen. Het onbedorven lichaam van de heilige Garbel Maclouf, de grote heilige van de mis, dat nog steeds bloed en water zweet 83 jaar na zijn dood, wat officieel erkend wordt door de medische wetenschap. Het verbazingwekkend eucharistisch mirakel te Lanciano, dat door gezaghebbende geleerden in 1971 werd bevestigd na een grondig onderzoek, en het 13,5 jaren durende vasten van de dienares gods Alexandrina da Costa van 1942 tot 1955, bij wie de grootste medische autoriteiten haar in leven blijven op alleen maar de heilige Eucharistie als wetenschappelijk onverklaarbaar bestempelden. En dit boek verhaalt een ander zulk wonder, de heilige beeltenis van de maagd Maria de Guadalupe, Mexico City, waarvan de bovennatuurlijke oorsprong aangetoond werd in de 60er jaren. Een degelijk tot op heden bijgehouden relaas van het wondergebeuren, gezien in het licht van de geschiedenis en de moderne wetenschap, is hier te boek gesteld, aangezien betrekkelijk weinig geweten is over de opzienbarende ontdekkingen van recente jaren in verband met de heilige beeltenis. Als basis van een studie heb ik me heel sterk verlaten op het uitgebreide en uitstekende boek van een zekere Lee over dit onderwerp, gepubliceerd in 1896, met zijn talrijke verwijzingen naar eeuwenoude Spaanse boeken, waarnaar ik in voetnoten verwezen heb, ten einde gemakkelijk de bron te kunnen raadplegen. Ik nam mijn toevlucht tot de meerderheid van de boeken vermeld in de bibliografische lijst. Om het werk in het perspectief van de 80er jaren te brengen, ging ik uit van een massa nieuwe gegevens, waarin begrepen zijn de recente proefnemingen betreffende beelden in de ogen van het heilig portret gedaan door dokter Walich Ogarts van New York, een der grootste levende autoriteiten omtrent Guadalupe. Het in 1979 gevoerde onderzoek met infraroodbestraling op de verheven beeltenis door professor Philip Callahan van de Universiteit van Florida en professor Jody Smith van Pensacola, Florida. En in het bijzonder van de geschriften van broeder Bruno Bonnet-Aimard, een leidinggevende Franse autoriteit omtrent Guadeloupe, die in oktober 1980 op schitterende wijze de tegenwerpingen van zekere Franse agnostische intellectuelen weerlegde. Bij de verslaggeving van de grote gebeurtenis van 1531 heb ik gepoogd zo getrouw mogelijk het relaas van de verschijningen te volgen. Maar in zekere passages heb ik als schrijver de creatieve vrijheid genomen de waarschijnlijk innerlijke gedachten van Juan Diego en bisschop Zumarraga te schetsen om het eigene van deze historische personages uit een ver verleden te typeren.
In verscheidene plaatsen heb ik ook de vertaling van Don Valeriano gewijzigd in een meer zinvolle en moderne versie. Een verdere belangrijke reden om dit boek te schrijven is het bestaan van een in brede lagen verspreide verkeerde opvatting dat de verering van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, of juister nog Onze Lieve Vrouw van het Amerikaanse continent, een uitsluitende aangelegenheid is van de Nieuwe Wereld, vermits ze verscheen in het geografische middelpunt van beide Amerika's in 1531. In de tijd dat men deze uitgestrekte streken begon te koloniseren en zichzelf bekend maakte als uw genadevolle moeder, de moeder van allen die in dit land verenigd leven. Maar diegenen die dat beweren zien over het hoofd dat zij ook zichzelf aankondigde als de genadevolle moeder van heel het mensdom, van al diegenen die mij beminnen, van diegenen die tot mij roepen, van diegenen die hun vertrouwen in mij hebben gesteld. Het is mijn vurige hoop dat dit boek zal bijdragen tot het rechtzetten van die ongelukkige tekortkoming en steeds grotere aantallen van nieuwe toegewijden naar haar wachtende armen zal strekken. Dezelfde armen die eens Christus omhulden en die naar ons toereikten van de Fatima-hemelen in 1917... met het aanbod om ons te redden van de ondergang, indien we ze vastgrijpen met kinderlijke liefde en vertrouwen en haar boodschap van gebed en boete aanvaarden. Dit boek, gedrukt in een tijd van erge persoonlijke beproeving, is een huldeblijk aan de ondersteunende kracht van deze moederlijke armen, waarvoor ik nooit genoeg mijn dank zal kunnen uitdrukken. En mocht dit boek ook de lezer tot de overtuiging helpen dat in de heilige beeltenis van Onze Lieve Vrouw in Mexico City we het enige bestaande ware portret van de Moeder Gods hebben, de tegenhanger, als we het zo mogen uitdrukken, van de heilige lijkwade van Turijn. Onderschreven Francis Johnston, 12 januari 1981. En beste luisteraars van Radio Maria, we weten dat onze radio in België op de feestdag van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe is ingezegend. Daardoor is dit boek toch wel heel speciaal om het ook te kennen. Het wonder van Guadalupe. En nu volgt hoofdstuk 1. De verovering van Mexico. De geschiedenis van Guadalupe begint pas echt met de aankomst van Spaanse strijdkrachten in Mexico. In het jaar 1519, onder leiding van hun briljante aanvoerder, kapitein Hernando Cortés. Toen de soldaten het uitgestrekte hinterland binnendrongen, doorheen de zandwoestijnen en de groene vlakten, afgewisseld met ruwe bergmassieven en diepe ravijnen, waardoorheen zich de rivieren wrongen, stonden ze verwonderd over de betrekkelijk hoge graad van cultuur van de Azteken. In vele opzichten benaderde het peil van de Azteken dat van de Spanjaarden zelf. Het land met een bevolking van zowat 10 miljoen inwoners was ingedeeld in 38 provincies, bewoond door verschillende stammen die door de Azteken waren onderworpen en ingelijfd bij hun rijk. Elke provincie werd bestuurd door een gouverneur. Deze hoogwaardigheidsbekleder controleerde samen met de voornaamste edelen het leger in de belastingen en regelde de handelsbetrekkingen. Dat alles gebeurde onder het keizerlijk gezag en toezicht vanuit Tenochtitlan. Tenochtitlan is het latere Mexico City. De Azteken waren volleerde mathematici, astronomen, architecten, geneesheren, filosofen, handarbeiders en kunstenaars. Het rechtssysteem vertoonde een treffende gelijkenis met dat van vele Europese landen. De opvoeding begon op serieuze leeftijd, maar lezen en schrijven waren beperkt tot een soort ideografisch schrift te vergelijken met het Egyptische hiërogliefen. Niettegenstaande deze indrukwekkende verwezenlijkingen waren de Azteken verwonderlijk genoeg ten achter in sommige kennisgebieden. Zo waren ze onwetend van de wetten der fysica die reeds 2000 jaar vroeger door de Grieken waren geformuleerd.
Hun wiskundigen hadden geen weet van experimentele wetenschap. Ook kenden ze het wiel niet, nog de dierlijke kracht als strekmiddel, nog de boogvorm in de architectuur. De steden der Azteken waren gewoonlijk gebouwd rond een stenen piramideachtige tempel, waarin ze hun godsdienstige plechtigheden hielden. In de buurt daarvan bevond zich meestal een groot plein dat dienst deed als vergaderingsruimte en marktplein. Hier rond stonden dan altijd de stenen huizen der hogere klassen met ruime kamers en patio's. En in sommige steden ontdekten de Spanjaarden dat deze huizen waren opgetrokken op houten platforms om ze te beschermen tegen overstromingen. De buitenwijken van de steden waren meestal bewoond door de lagere klassen en bestonden uit met stro gedekte lemen hutten zonder vensters. Er waren verschillende dichtbevolkte steden. Tenochtitlan alleen al telde 300.000 inwoners. Zoals vele volken in Europa hadden de Azteken een streng kastensysteem ontwikkeld. Bovenaan stonden naast de keizer de leden van de hoge adel, de leidende priesters en rechters. En dan kwamen de edelen van lagere rang die de administratie verzorgden. Daaronder stonden de vrijburgers te vergelijken met onze middenstand. Zij vormden het grootste deel van de bevolking. En daaronder kwamen de ongeschoolde werklieden en de zeer armen. Op de onderste trap van de sociale ladder stonden de slaven. Landbouw was de belangrijkste vorm van levensonderhoud en graan het belangrijkste gewas. Andere gewassen van minder belang waren bonen, tomaten, verschillende fruitsoorten, katoen en tabak. De maguey-cactus had een grote waarde omdat hij verschillende producten leverde die nuttig waren. Het sap liet men gisten om een soort bier te maken, de doornen werden tot naalden gevormd, de vezels konden tot touwen gedraaid worden of geweven worden tot kledingstoffen. Omwille van hun belang voor de economie werd het graan en de maguey-cactus door de Azteken als goden vereerd.

Afgodendienst en mensenoffers is het volgende hoofdstuk. De schijnbaar hoge graad van beschaving werd op een tragische wijze bezoedeld door een godsdienst die de ergste excessen van superstitie bevatte. Voor een moderne geest is het moeilijk zijn afschuwelijkheden te vatten, ondanks de overeenkomst die hij vertoont met de vreedheden als concentratiekampen en de praktijken van de totale oorlog. De rituele handelingen der Azteken kwamen voort uit het ingeboren instinct dat men natuurkrachten die heilzaam waren voor de mens moest te vriend houden en degenen die schadelijk waren moest elimineren. En de meeste van deze natuurkrachten, zon, regen, wind, vuur enzovoort, werden verpersoonlijkt als goden en godinnen. En hun afbeelding werd in de massieve piramide-achtige tempels vereerd. De Azteken voelden zich verplicht aan hun goden mensenoffers te brengen, om plagen zoals pest en aardbeving te doen ophouden of een dreigende tegenslag af te wenden. Zo bijvoorbeeld beschouwden de Azteken zich als het volk van de zon. En daarom voelden ze zich verplicht deze godheid geregeld te voorzien van voedsel onder de vorm van menselijk bloed, uit vrees dat ze anders niet langer meer aan de oostelijke horizon zou verschijnen. De slachtoffers van deze sacrificies waren meestal slaven of krijgsgevangenen, en de methode van offeren was uitzonderlijk wreed. Zingende priesters met lange haren, in zwarte mantels gekleed, rukten het hart uit het lijf van de levende slachtoffers. En deze dood was dan nog zachtzinniger dan levend verslonden te worden of andere afschuwelijkheden die hier moeilijk onder woorden te brengen zijn. Het aantal slachtoffers liep soms op tot in de duizenden op één dag, als de goden zich niet goedgunstig toonden. Deze bloedige hecatombe was in feite de afschuwwekkende tegenstelling van het christelijk offer, waarin het bloed dat vergoten werd door de ongelukkige slachtoffers moest dienen om het leven af te kopen van een godheid, en waarbij het voortdurend herhalen van deze menselijke offeranden beschouwd werd als een heilige plicht voor de welvaart van het volk. De sacrificies werden gehouden in de grote stenen tempels van elke stad. De machtigste god was Quetzalcoatl. De gevleugelde of stenen slang, aan wie elk jaar vele duizenden werd geofferd. Eigenaardig genoeg werd deze naam ook gebruikt voor een grote profeet, die in het duister verleden was opgetreden en een geloof had gepredikt dat geleek op het christendom. Geleidelijk echter was deze geloofsvorm gemengd geraakt met gebruiken van het heidendom. Toch werd algemeen aangenomen dat deze profeet eens zou terugkeren en de Azteekse maatschappij zou bevrijden. Een andere te vermelde godheid was de god van de oorlog en van de zon, Huitzilopochtli. Te zijner ere was een vreesaanjagende tempel opgericht in Tlatelolco, dichtbij Tenochtitlan, waarvan de Spanjaarden ontdekten dat hij een echt vleeshuis was. Bij deze opening in 1487 werden op bevel van keizer Ahuizotl 20.000 krijgers op zijn altaar geofferd om deze monsterachtige godheid te bedaren. 20.000 krijgers. Misschien is het betekenisvol dat de ligging van deze tempel een belangrijke rol zou spelen toen het christendom zich over het land begon te verspreiden. In het licht van wat komen moest, is het de moeite waard hier de grote moedergodin Tonantzin te vermelden, wier tempel eens op de top stond van de Tepeyac-heuvel, ongeveer 6 mijl ten noorden van Tenochtitlan, wat nu dus Mexico City is. Een beeld van deze grimmige godin, dat zich in het Antropologisch Museum van Mexico City bevindt, toont ons vandaag nog de echte gevoelloosheid van de Azteken natuur. Haar hoofd is een combinatie van
afschrikwekkende slangenkoppen en haar kleren een massa van wriemelende serpenten. Zoals de afbeeldingen van andere godheden in het museum, vertoont Tonantzin een blik van onmetelijke droefheid in haar nietsziende ogen. Alsof ze in voortdurende rouw was om de zelfslachting van haar kinderen. Zelfs het daarnaaststaande beeld van de god der vreugde, Xochipilli, heeft een uitdrukking van uiterste droefheid op zijn gelaat. Niet zonder reden beschouwden de Spaanse missionarissen, die de veroveraars op de voet volgden, deze vreselijke scheppingen als een uiting van duivelse bezetenheid. De zuster van de keizer heeft een droom gezegd. Ten tijde van de Spaanse invasie was de keizer van Mexico, de grote Montezuma II, die op de troon gekomen was in 1503. Hij was een uiterst bijgelovige en filosofisch man die geloofde in toverij en die tyranniserende aanleg had ook. Zijn harde gedragsregels stemden de volkstammen in de uithoeken van het rijk bitter en opstanden braken geregeld uit. Montezuma's duistere natuur koesterde echter ook een groot respect voor voortekens en voorspellingen. En deze schenen in kracht toe te nemen toen de berichten van naderende vreemde schepen zijn oor bereikten. Teneergeslagen luisterde hij naar zijn raadsheren die de vernietiging van zijn koninkrijk voorspelden. In 1509 had zijn zuster, prinses Papantzin, een buitengewone droom die een beslissende invloed schijnt gehad te hebben op de fatalistische keizer. In dat jaar werd ze ernstig ziek en viel in coma. Omdat ze geloofden dat ze dood was, legden de Mexicanen haar in het graf. Maar nauwelijks hadden ze dat gedaan of ze hoorden haar geroep vanuit de lijkkist. Toen ze hersteld was, deelde ze haar droom die ze juist gehad had mee aan de keizer. Het bleek dat een lichtende gestalte haar naar de oever van de oceaan had geleid en dat ze toen ze ver over de zee uitkeek een reeks grote schepen had gezien die zwarte kruisen op hun zeilen droegen die overeenkwamen met het zwarte kruis op het voorhoofd van haar geleider. De prinses had vernomen dat deze schepen mannen brachten uit een ver land die het land zouden veroveren en aan de Azteken de kennis van de ware God zouden brengen. De piekerende Montezuma zag in deze droom de ondergang van zijn rijk en het lot van Mexico was mogelijk al bezegeld jaren vooraleer de eerste schitterend gewapende Spaanse soldaten aan land waden vanuit hun voor anker liggende galjoenen. De Mexicanen waren geïntimideerd door de donderende kanonnen en musketten der Spanjaarden die dankzij hun bewonderenswaardige krijgstactiek snel vorderden. Hun ruiterij scheen onoverwinnelijk in de ogen van een ras dat nog nooit een paard had gezien. Om zich te vergewissen dat de blanke soldaten inderdaad degene waren die door zijn zuster waren gezien, liet Montezuma zich een Spaanse helm brengen en bemerkte duidelijk het zwarte kruis op de voorkant. Hij raadpleegde zijn edelen en na een zonder beslissing geëindigde vergadering besloot hij te proberen om Cortés met de rijkelijke gaven af te kopen. Ondertussen echter hadden de legereenheden van Cortés een groeiend aantal stammen ontmoet die de ijzeren voorschriften van de Azteken verachten en op de gelegenheid wachten hen te ontronen. En Cortés beloofde hen te helpen als zij beloofden zich bij zijn leger te voegen. En spoedig bevocht een groeiend leger van Spanjaarden en Mexicanen zijn weg naar Tenochtitlan. Na elke overwinning werden de overwonnenen bepraat zich bij de strijdkrachten te voegen en met hen op te rukken naar de Aztekenhoofdstad. En toen hij zag dat de balans in zijn nadeel sloeg, voelde Montezuma dat hij geen andere keus had dan de komst van Cortés en zijn troepen af te wachten en te proberen met hem een overeenkomst te sluiten. De Spanjaarden en hun Indiaanse geallieerden kwamen voorzichtig de stad binnen, zich wel bewust van de verraderlijke reputatie van Montezuma. En Cortés hield een wakend oog op zijn nieuwe geallieerden, want hij kon nog niet zeker zijn
van hun loyaliteit.

0: Uit het boek Het Wonder van Guadalupe van Francis Johnston gaan we verder met het hoofdstukje Een Mexicaans Venetië. In die tijd was Tenochtitlan omringd door grote meren en kon slechts langs 3 toegangswegen bereikt worden. Een van de Spanjaarden, Díaz del Castillo, heeft ons een tekening nagelaten van de eerste indruk van Montezuma's fabelachtige hoofdstad. We staarden naar dat wonderlijk gezicht en wisten niet of wat we zagen echt was of niet. Aan een zijde op het vasteland waren grote steden en in het meer nog veel meer. Het meer zelf lag vol met kano's en op de toegangswegen lagen met tussenpozen talrijke bruggen. Voor ons lag de grote stad van Mexico en wij Spanjaarden waren met niet eens 400 soldaten. De randen van het eiland waren afgeboord met groen en stonden vol witte huizen met hun patio-tuinen. De metropool zelf werd doorsneden door kanalen waarover bruggen liepen, precies zoals in het huidige Venetië. Er waren maar weinig straten en pleinen. Hier en daar rezen grote tempels als geblokte piramiden ten hemel. Vergulde paleizen en statige openbare gebouwen verrezen te midden van krioelende markten, dierentuinen, vogelreservaten en tuinen met kleurrijke bloemen. Met open mond van verbazing stonden de Spanjaarden vol ontzag te kijken naar de uiterlijke verschijning van de Aztekenbeschaving. Op 8 november 1519 ontmoette Cortés Montezuma op een luisterrijke plechtigheid in aanwezigheid van edelen en hoogwaardigheidsbekleders. Een toon van geaffecteerde vriendelijkheid verborg hun wederzijds wantrouwen. Montezuma zorgde er zelfs voor dat de Spanjaarden ingekwartierd werden in een van de mooiste paleizen van de stad. En gedurende verscheidene dagen duurden de onderhandelingen en oppervlakkig gezien scheen alles in orde. Maar Cortés en zijn mannen waren zich wel bewust van het dreigende gevaar. Montezuma moest maar één woord spreken en ze zouden vernietigd worden, want de smalle, besloten ruimten van de stad liet geen plaats om een leger te ontplooien dat weerstand kon bieden aan de massa van duizenden Azteekse soldaten. De achterdocht groeide spoedig tot vijandigheid en de Spanjaarden besloten dat de beste verdediging was zelf het initiatief te nemen. Cortés arresteerde Montezuma en hield hem krijgsgevangen om de invloed van de keizerlijke bevelhebber uit te schakelen. Deze reactie van het volk hierop was er een van razernij en een wedloop naar de wapens. Een uitbarsting was te verwachten. Op dit kritische ogenblik ontving Cortés het bericht dat een van zijn bevelhebbers op de kust aan het muiten was geslagen. Vergezeld door een kleine escorte van ruiters verliet hij de stad om de opstand te onderdrukken. Gedurende zijn afwezigheid ontstak de bevolking van Tenochtitlan in woede tegen de Spanjaarden. Cortés keerde terug toen de wilde woedeuitbarsting haar hoogtepunt had bereikt en na een hopeloze strijd waarin Montezuma werd gedood, slaagden de Spanjaarden er slechts in zich uit de stad terug te trekken. 3/4 van hun soldaten, werd gedood of opgeofferd. Maar Cortés was verre van uitgeteld. Hij hergroepeerde zijn uitgedunde strijdkrachten, versterkte ze met zijn geallieerde Indiaanse troepen en slaagde er tenslotte in de hoofdstad door een massale aanval te veroveren. Het Aztekenrijk viel spoedig uiteen en heel Mexico werd geleidelijk ingelijfd bij de Spaanse kroon. Dan begon Cortés aan de reusachtige taak de eeuwenoude Aztekencultuur om te vormen tot een Europese. Een van de eerste daden van de veroveraar was het verwoesten van de met bloed doortrokken tempels en het oprichten van katholieke kerken op diezelfde plaatsen. De grote tempel van de gevleugelde serpentengod Huitzilopochtli werd vervangen door een kerk genaamd Santiago de Tlaltiolco. Santiago de Tlaltiolco. Namen zijn moeilijk. Die in de komende dramatische gebeurtenissen die op komst waren een belangrijke rol zou spelen. Missionarissen waaierden uit over heel het land, openden daar scholen, bouwden kerken en hospitalen, maar de diep ingewortelde traditie van het heidendom was moeilijk uit te roeien. En de bekeringen tot het christendom waren klein in aantal. In 1524 reisde Cortés af naar Honduras. Tijdens zijn afwezigheid stuurde zijn opvolger valse beschuldigingen tegen hem naar de Spaanse keizer Karel V. Die stuurde een afgezant over de Atlantische Oceaan om de zaak te onderzoeken. Toen Cortés terugkeerde van Honduras, was hij blij het bestuur van het nog altijd rumoerige land in handen te kunnen geven van de afgezant van Karel V. Die vond het echter praktisch onmogelijk de wispelturige situatie alleen in de hand te houden en in 1528 werd hij vervangen door 5 administratoren, gekend onder de naam van Eerste Raad. Cortés keerde naar Spanje terug, waar zijn naam van alles met gezuiverd werd en hij de eerbewijzen kreeg die toekwamen aan een zegerijke generaal. De eerste bisschop van de Nieuwe Wereld. Als tegengewicht voor het gezag van de Eerste Raad om de Mexicaanse bevolking te beschermen tegen misbruiken vanwege hun veroveraars, besloot Karel V een bisschop te benoemen voor het hele land en hem aanzienlijke macht te geven. Na een rijpe beraad koos hij prior Zumarraga van de Franciscanen klooster te Abrojo in Spanje. Deze man was een priester die op hem een grote indruk had gemaakt, naar aanleiding van een retraite die hij in het klooster aldaar tijdens de Goede Week van 1527 had meegemaakt. De keizer had hem toen een belangrijke geldsom overgemaakt die de prior onder protest had aangenomen en onmiddellijk had verdeeld onder de armen van de streek. In december 1528 werd prior Juan Zumarraga benoemd tot eerste bisschop van de Nieuwe Wereld en naar Mexico gezonden, nog voor hij zijn eigenlijke wijding had ontvangen. Onmiddellijk na zijn aankomst zette de nieuwe bisschop zich met onvermoeibare ijver aan het werk voor de evangelisatie en het sociale welzijn van Mexico. Hij was een man die zeer onderlegd was, vroom en soepel in de omgang. Zijn portret, geschilderd door El Greco en dat zich in het Archeologisch Museum van Mexico City bevindt, toont hem als een waardige geleerde en asceet. Zumarraga verzette zich tegen het groeiende despotisme van de Eerste Raad. Hij bracht de eerste drukpers naar het Amerikaanse werelddeel, voelde tot nog toe onbekende fruitboomsoorten uit Europa in om de armelijke voeding van de Mexicanen aan te vullen, en hij liet landbouwexperten overkomen om de inheemse landbouw te moderniseren en introduceerde de Europese methodes van linnen- en zijdeproductie. De bisschop stichtte ook talrijke scholen, waaronder het College van het Heilig Kruis in Tlatelolco bij Mexico City, waar we later nog meer zullen over horen. En effende de weg naar de stichting van de eerste universiteit van het land, die op onze dagen met bij de 90.000 studenten de grootste van de wereld is. Zumarraga legde nog meer ijver aan de dag voor het geestelijk welzijn van de Mexicanen. Hij drong er bij de Spaanse kerk op aan vele missionarissen te zenden en bevorderde de opleiding van de inheemse klerus in door hem gestichte seminaries. Maar de wortels van het heidendom zaten diep in de Aztekenziel. De grote meerderheid der Mexicanen was niet geneigd de verering van de voorvaderlijke idolen op te geven. En het aantal doopsels bleef zeer miniem. De moeilijkheden van de missionarissen werden nog vergroot door het feit dat de Eerste Raad werd geleid door Dom Núñez de Guzmán, die spoedig de reputatie kreeg van een wreed en tyrannieke man in de uitoefening van de macht, hem door de zeer veraf wonende Karel V toegewezen. Guzman rechtvaardigde zijn harde reglementen door de bewering dat de Azteken wezens waren zonder ziel, verwant aan de monsters uit de oude sagen en legenden. Volgens hem was het tijdverlies te proberen hen te bekeren en mochten zij wettelijk geëxploiteerd worden. De missionarissen van hun kant stonden op het standpunt dat de indianen met verstand begaafd waren, dat ze dus kinderen van God konden worden door het doopsel en bij gevolg het recht hadden met eerbied behandeld te worden. Zumarraga's aanhoudende tussenkomsten bleven echter zonder gevolg. Gedreven door hebzucht folterden en vermoorden de regeerders talloze onschuldige burgers. En toen de bisschop met klem protesteerde, werden een aantal van zijn broeders door Guzman overvallen. Hij voelde zich zelfs sterk genoeg om de bisschop persoonlijk te bedreigen. De zware vervolging waaraan de bisschop blootstond ten gevolge van zijn onophoudelijke inspanningen om de rechten van de Mexicanen te vrijwaren, verklaart ten dele het betrekkelijk stilzwijgen over een gebeurtenis die zou plaatsgrijpen. De vervolging die de voorzitter van de raad en zijn rechters voortzetten tegen de monniken, zo schreef hij, die is erger dan die van Herodes en Diocletianus. Nu gaan we er terug uit, beste luisteraars van Radio Maria. Bedankt voor het luisteren naar een deel van het wonder van Guadalupe van Francis Johnston. Volgende week gaan we verder. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.
1: Oh.

0: de kerkleraars. Hun leven en hun leer. Een programma van Radio Maria.
1: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma De Kerkleraars. Vandaag zullen we opnieuw kennis maken met een grote, belangrijke leraar in de kerk. Iemand die van belang is geweest voor het beter begrijpen van de geloofswaarheden, met een relevantie voor gelovigen van alle tijden. En vandaag gaan we niet zo heel ver terug in de tijd. We gaan terug naar de 18e eeuw, waarin de heilige Alphonsus Maria de Liguori leefde. De stichter van de Redemptoristen, zo is hij het meest bekend vandaag de dag. Maar ook de auteur van een van de meest gelezen en verspreide Maria-boeken, De Glories van Maria. Hij wordt wel de prins van de moralisten genoemd en wordt vandaag vereerd als patroon van de biechtvaders en de moralisten. En onder alle kerkleraars wordt hij de meest ijverige leraar genoemd. Als jonge man maakte hij ooit de belofte om nooit een moment van zijn tijd te verliezen en alles ten dienste te stellen van het hogere. Alphonsus Maria de Liguori werd geboren op 27 september 1696, aan het einde van de 17e eeuw dus, in Marianella, een klein stadje net buiten Napels. Hij was het eerste kind van Don Giuseppe de Liguori, een edelman en kapitein in de vloot van de koning van Napels, en Anna Cavalieri, een diepgelovige vrouw met een grote innerlijke kracht. Het gezin zou uiteindelijk 8 kinderen tellen, waarvan meerdere broers en zussen eveneens een religieuze roeping ontvingen. Naast Alphonsus werden ook 2 andere broers priester en 2 zusters traden in als religieuze in het klooster. Een beetje de context van het Italië van de 18e eeuw schetsen. Het politieke landschap was erg versnipperd. Koninkrijken, hertogdommen en pauselijke staten wisselden elkaar af. Er was nog geen sprake van een eengemaakt Italië. En vaak werden deze verschillende deeltjes beïnvloed door buitenlandse mogendheden, zoals Spanje, Frankrijk en Oostenrijk. En in deze context speelde de katholieke kerk een centrale rol in het dagelijkse leven van de bevolking. Maar ze werd ook geconfronteerd met uitdagingen. Het was de periode dat de verlichting zich langzaamaan verspreidde, met nadruk op rationalisme en kritisch denken, terwijl bewegingen anderzijds, zoals het jansenisme, streng de nadruk legden op zonde, schuld en rechtvaardigheid van God, vaak ten koste van barmhartigheid en de sacramenten. Dus eigenlijk 2 uitersten waartussen de mensen van die tijd moesten navigeren. Tegen deze achtergrond ook werd de heilige Alphonsus Maria de Liguori geboren. De opvoeding van Alphonsus werd sterk gevormd door het geloof van zijn moeder. Zij bracht haar kinderen van jongs af aan in contact met het gebed, met de sacramenten en met het voorbeeld van de heiligen. Er is geweten dat de heilige Alphonsus als kind vaak priester speelde. Hij bouwde dan een klein altaar en deed de heilige mis na. Dit imitatiespel van een kind bleek de voorafschaduwing van zijn latere levensweg. Alphonsus blonk van jongs af aan uit in zijn studies en was uitzonderlijk verstandig. Dit combineerde hij met een grote discipline en op reeds 16-jarige leeftijd behaalde hij diploma's zowel in het kerkelijk kanoniek recht als in het burgerlijk recht. Een prestatie die in die tijd vrijwel ongezien was, dus hij blonk echt uit. Reeds op zijn 18e begon hij zijn carrière als advocaat in Napels. Nog voor hij de hiervoor officieel vereiste leeftijd had bereikt. Zijn juridische talenten maakten hem snel beroemd. Hij was erg scherp in zijn redeneringen, eerlijk in zijn optreden en onverzettelijk in zijn integriteit. Dat wordt over hem gezegd. Gedurende bijna 10 jaar wist hij elk proces dat hij voerde te winnen. Totdat hij bij 1 belangrijke zaak, waar de twist om een enorm geldbedrag de zaak uitmaakte. Het ging om een hedendaags equivalent van een klein 500.000 euro. Een cruciaal document over het hoofd zag, waardoor hij de zaak verloor. Voor Alphonsus, die toch heel ambitieus ook was en streefde naar volmaaktheid in alles, was dit een enorme schok. Maar tegelijkertijd gaf hij ook meteen in de rechtszaal toe dat hij dit belangrijk document over het hoofd had gezien. Vervolgens sloot hij zich 3 dagen lang op in zijn kamer. Hij weigerde voedsel en overwoog om zijn leven radicaal te veranderen. Hoewel Alphonsus als jurist zeer veel succes kende, voelde hij dat de wereld van prestige en macht hem niet kon vervullen. Hij had al lange tijd de gewoonte aangenomen om zieken en armen te bezoeken, al van jongs af aan, en hij ervoer daarbij steeds een diepe vrede. Een innerlijke rust die hij niet per se ervoer in zijn carrière. Tijdens een bezoek aan een hospitaal in Napels kreeg hij een religieuze ervaring die hem ervan overtuigde dat God hem riep om alles achter te laten en priester te worden. Op 28 augustus 1723 legde hij symbolisch zijn zwaard, dat teken was van zijn wereldlijke status, neer op het altaar van Santa Maria della Redenzione dei Captivi. Daarmee verbrak hij de band met zijn vorige leven. Zijn vader verzette zich heel fel hiertegen. Hij had voor zijn briljante zoon een verdere groei van een wereldse carrière op het oog en deed zelfs een heel pijnlijke uitspraak, namelijk: ik bid God om ofwel mijzelf ofwel jou uit deze wereld weg te nemen, omdat ik de aanblik van jou niet meer kan verdragen. Maar toen hij doorhad dat er met zijn vastberaden zoon niet te onderhandelen viel, heeft hij zich uiteindelijk neergelegd. En uiteindelijk zou Don Giuseppe zijn zoon zelf voorstellen bij de aartsbisschop van Napels met de vraag om hem te aanvaarden in de priesteropleiding. Zo begon Alphonsus aan zijn priesteropleiding en werd hij uiteindelijk op 21 december 1726 tot priester gewijd, op 30-jarige leeftijd dus. Na zijn priesterwijding stortte Alphonsus zich op het missionaire werk in en rond Napels. Hij verbond zich met de diocesane congregatie van apostolische missies. Hij predikte op straat, bezocht gevangenen, begeleidde leken en stichtte kleine gemeenschappen waarin gelovigen samenkwamen om te bidden, te leren en elkaar te ondersteunen. Deze avondkapellen zouden later uitgroeien tot een belangrijke lekenbeweging. Vele van de mensen tot wie hij zich richtte waren arm en bescheiden en gaven zich regelmatig over aan ondeugd en criminaliteit, en de heilige Alphonsus leerde hen met geduld bidden en moedigde hen aan hun levenswijze te veranderen. En hij deed dat ook erg succesvol. De avondkapellen werden ware bronnen van morele opvoeding, onderlinge hulp tussen de armen, sociale sanering, zo verdwenen diefstal, duellen en prostitutie bijna volledig in de wijken waar Alphonsus zich inzette. Paus Benedictus XVI zegt dat deze avondkapellen een model van missionaire actie kunnen zijn waarop wij ons ook vandaag kunnen inspireren. Tijdens deze periode ontwikkelde Alphonsus ook zijn bijzondere liefde voor de Maagd Maria, die hij beschouwde als de middelares van alle genade en de beschermvrouwen van zijn toekomstige congregatie. Hij zag in Maria het model van volledige overgave aan Gods wil en een barmhartige bondgenoot in de redding van de mensheid. In 1731 was Alphonsus betrokken bij de oprichting van een vrouwelijke religieuze gemeenschap, de Redemptoristine, samen met zuster Maria Celeste Costarosa. Dit is eigenlijk al een heel verhaal op zich, want er was een zuster die bepaalde visioenen ontving van Jezus met een regel voor een nieuwe congregatie. Die zuster werd eerst niet geloofd, maar werd dat door een bisschop onder de geestelijke begeleiding van de heilige Alphonsus geplaatst, wat uiteindelijk zou uitgroeien tot deze nieuwe congregatie. En later zou de heilige Alphonsus ook een mannencongregatie stichten. Op 9 november 1732 werd in Scala de congregatie van de Allerheiligste Verlosser geboren, gesticht, de Redemptoristen. Hun doel was duidelijk: het evangelie verkondigen aan de meest verlatenen, vooral de armen op het platteland, die vaak verwaarloosd werden door de parochiale structuren. Over de geest van de congregatie schreef de heilige Alphonsus het volgende: het doel van het instituut van de Allerheiligste Verlosser is om zo nauwkeurig mogelijk de voetstappen en het voorbeeld van Jezus Christus te volgen, wiens leven in deze wereld er een was van onthechting en versterving, vol lijden en verachting. De heilige Alphonsus was er zeker van dat wie deze regel naleefde, gered zou worden. Hij schreef ook: weet dat ik niet bedroefd ben, mijn dierbare broeders, wanneer God een van ons tot het andere leven roept. Ik huil omdat ik van vlees en bloed ben, maar ik ben getroost wanneer ik eraan denk dat hij gestorven is in de congregatie. Want ik ben er zeker van dat iedereen die sterft in de congregatie zal worden gered. Paus Benedictus XIV zei: iedereen die deze regel naleeft zal een heilige zijn. De weg van de heilige Alphonsus met de congregatie van de Redemptoristen is al een uitzending op zich waard. In ieder geval, aan het einde van zijn leven waren er 200 Redemptoristen en die congregatie is sindsdien over de hele wereld verspreid geraakt. Op latere leeftijd vroeg de paus aan de heilige Alphonsus om bisschop te worden van Sint Agatha de Goti. In 1762. Een bisdom in het zuiden van Italië. Klein, maar moeilijk. Alphonsus had al een zekere leeftijd bereikt. Hij was al 66 en hij had eigenlijk een zeer slechte gezondheid. Hij leed aan astma, jicht, blindheid en misvormingen door reuma. Maar hij gehoorzaamde aan de pauselijke wil. Hij vond dit samen met de afwijzing van zijn vader toen hij koos voor het priesterschap het moeilijkste moment uit zijn leven. Hij heeft het echt aanvaard als offer. In zijn 13 jaar als bisschop hervormde hij het seminarie, bezocht onvermoeibaar zijn parochies en bracht een ware heropleving van geloof en moraal teweeg in het bisdom. Reeds na enkele maanden werd er door een medebroeder een verslag gemaakt over de werken van de heilige Alphonsus. Pater Magione schreef op 2 augustus 1762: iedereen bewondert zijn onvermoeibare toewijding aan zijn werk, zijn geduld met mensen die gunsten komen vragen, zijn vriendelijkheid tegenover de kleinsten, zijn liefde jegens allen, zijn bereidheid om af te dalen naar de kerk, om naar de een of de andere te luisteren, om naar de ontvangstruimte te gaan, om een ander te woord te staan, om overal heen te gaan, om hulp te bieden, aan wie het ook vraagt. Al zijn tijd wordt besteed aan prediken en werken en aan de organisatie van dit arme bisdom, zonder enige rust of medelijden met zichzelf. De ene overtreder roept hij op voor een terechtwijzing, een ander beveelt hij aan bij zijn pastoor. Aan weer een ander schrijft hij een persoonlijke brief. Ze was een echte herder. En ondanks het feit dat hij terughoudend was om bisschop te worden en eigenlijk de paus had gevraagd om deze beker aan hem te laten voorbijgaan, bleek de paus toch de juiste beslissing te hebben gemaakt om voor de heilige Alphonsus te kiezen. In zijn eigen verslag aan de heilige stoel in 1765 geeft Sint Alphonsus een goed beeld van de richting waarin zijn inspanningen zijn gegaan. Misbruiken, zedeloosheid en bijgelovige praktijken worden nog in de stad, nog in het bisdom aangetroffen. Het doet mij veel plezier een lovenswaardige gewoonte te vermelden die recentelijk overal in het bisdom is ingevoerd, namelijk deze. Iedere dag op een vast uur luiden de klokken en begeven de gelovigen zich naar de hoofdkerk. De deur van het tabernakel wordt geopend en de aanwezigen aanbidden het Allerheiligste Sacrament, waarbij zij hiervoor bestemde gebeden opzeggen of vrome overwegingen maken. Ikzelf ben nooit afwezig bij een publieke aanbidding in de kathedraal. Sinds mijn komst is de gewoonte om een geestelijke overweging te houden tijdens de vroege missen en de devotie tot de Heilige Maagd, in het bijzonder op zaterdagen, overal verspreid. Zijn gezondheid bleef echter zeer zwaar omdragen en bleef hem ook parten spelen, waardoor hij het gevoel had dat hij zijn taak als bisschop niet als behoren kon volbrengen. Twee keer wees de paus een verzoek van de heilige Alfonsus tot ontslag af, omdat de paus vond dat zelfs de schaduw van de heilige Alfonsus het bisdom goed zou besturen. Maar uiteindelijk schreef de heilige Alfonsus de paus een brief waar we nu een fragment uit gaan lezen en waardoor hij uiteindelijk toch verhoord werd in zijn vraag om afstand te mogen doen van de bisschopszetel. Een brief van april 1775 aan paus Pius VI. Ik ben in zeer hoge ouderdom, schrijft de heilige Alfonsus, want in de maand september begin ik aan mijn 80ste jaar. Hij was dan al 13 jaar bisschop. Behalve mijn leeftijd heb ik vele kwalen die mij waarschuwen dat de dood nabij is. Ik lijd aan een zwakte van de borst die mij al meerdere keren tot het uiterste heeft gebracht en aan hartkloppingen die mij eveneens verschillende keren bijna het leven hebben gekost. Op dit moment lijd ik aan zulke aanhoudende hoofdpijnen dat ze mij soms maken als iemand die zijn verstand verliest. Behalve deze kwalen word ik ook geplaagd door allerlei gevaarlijke aanvallen die ik moet behandelen met aderlatingen en andere remedies. Zo heb ik tijdens mijn episcopaat 4 keer het viaticum, het sacrament der zieken, ontvangen en 2 keer het heilig oliesel. Mijn gehoor gaat sterk achteruit, zodat vele van mijn mensen eronder lijden, want wanneer zij in het geheim willen spreken, kunnen zij zich niet verstaanbaar maken, tenzij zij hun stem verheffen. Ik ben zo verlamd dat ik geen regel meer kan schrijven. Met moeite zet ik mijn handtekening, en zo slecht dat die nauwelijks leesbaar is. Ik ben zo kreupel geworden dat ik geen stap meer kan lopen en 2 helpers nodig heb om mij überhaupt te verplaatsen. Ik breng mijn leven door op een bed of alleen in een stoel. Ik kan geen wijdingen meer toedienen of preken. En wat nog erger is, ik kan niet langer rondgaan om de mensen te bezoeken. Daardoor leidt het bisdom werkelijk schade. In mijn toestand zie ik dat ik tekortschiet in mijn plicht en in het bestuur van mijn kudde. Ik hoop met vertrouwen dat uw heiligheid, wanneer u deze ellendige toestand in overweging neemt, medelijden met mij zult hebben en mij zult troosten door mijn ontslag te aanvaarden. Allereerst om mijn kudde te verlichten, die weinig hulp heeft van een herder die niet meer in staat is hen bij te staan. En ook om mij te bevrijden van de scrupules die mij kwellen, wanneer ik zie dat ik niet in staat ben mijn bisdom te besturen. In de zomer van 1775 aanvaarde paus Pius VI dan uiteindelijk het ontslag uit het actieve bestuur van het bisdom. Sint Alfonsus was dan 79 jaar oud en had zijn kudde 13 jaar lang geleid, ondanks een gebrekkige gezondheid. Na zijn ontslag als bisschop in 1775, waar hij meermaals om had gesmeekt, keerde hij terug naar zijn klooster in Pagani. Zijn gezondheid bleef sterk achteruit gaan. Hij was vrijwel blind, doof en lichamelijk zwaar gekromd. Zo rustte zijn kin voortdurend door de reuma op zijn borstkas, dat daar een open wonde ontstond. En dat is ook een afbeelding die misschien wel het meest bekend is van de heilige Alphonsus, met een voorover gebogen gezin met zijn kin op zijn borst. Maar ondanks deze zwakke gezondheid zou hij na zijn ontslag als bisschop nog leven tot 1787, nog 12 jaar dus. Hij overleed uiteindelijk op 1 augustus 1787 op 90-jarige leeftijd. Alphonsus werd reeds in 1839 heilig verklaard door paus Gregorius XVI en in 1871 uitgeroepen tot kerkleraar en later tot patroon van de moraaltheologen en de biechtvaders. Naast zijn pastorale, maar ook theologische werk, waar we het dadelijk over zullen hebben, had de heilige Alphonsus ook artistieke gaven. Hij speelde muziek, componeerde liederen en schilderde. Sommige van zijn mariale hymnen worden in Italië nog steeds gezongen, vooral rond Kerstmis. En hij schreef de woorden en de muziek van een van de populairste kerstliederen in Italië, en niet alleen daar. Tu scendi dalle stelle, gij daalt neer van de sterren, waar we nu naar zullen luisteren.

Tushendi, Dalestelle, gij daalt van de sterren neer, o koning van de hemel, en komt in een grot, in koude en ijzige kilte. O mijn goddelijk kindje, ik zie u hier beven. O gezegende God, ach, hoeveel heeft het u gekost om ons lief te hebben? Aan u, die de schepper van de wereld zijt, ontbreken kleren en vuur, o mijn Heer. Lief uitverkoren kindje, juist deze armoede maakt mij nog verliefder, omdat het de liefde was die u arm maakte. In de ontroering van de tekst van dit lied, geschreven door de heilige Alphonsus de Liguori, schemert ook al een beetje zijn visie op de menswording door, die overeenkomt met de thomistische visie, of de visie van de heilige Thomas van Aquino, namelijk Christus is uitsluitend mens geworden om ons te verlossen na de zondeval. Menswording was dus een daad van Gods barmhartigheid. Als de mens niet gezondigd had, zou Christus niet mens geworden zijn. Dit is een visie die bijvoorbeeld verschilt van die van de heilige Franciscus van Sales, waar we het in de toekomst nog over zullen hebben. Wij hebben het vandaag dus over de kerkleraar, de heilige Alphonsus de Liguori. Zo net hebben we zijn leven al overlopen en daaruit komen natuurlijk al verschillende elementen van zijn persoonlijkheid in naar voren. De heilige Alphonsus is een man van contrasten. Zijn persoonlijkheid laat zich moeilijk vangen in één beeld, om zo te zeggen. Hij was enerzijds een briljante intellectueel, een jurist en een schrijver. Maar anderzijds was hij ook een man die zwak was van lichaam. Hij werd vaak door ziekte gekweld. Hij was erg streng voor zichzelf, soms op het scrupuleuze af, en zeer gevoelig. Maar tegelijkertijd was hij mild en zeer hartelijk voor anderen. Zijn vrienden en medebroeders beschreven hem als iemand die een enorme vastberadenheid bezat en koppig kon zijn, waardoor hij heel veel bereikte en waar hij doorzette waar anderen al zouden hebben opgegeven. Maar tegelijkertijd was hij ook nederig en zich bewust van zijn eigen zwakheden en voortdurend gericht op gebed en Gods genade. Alphonsus had van nature een zeer fijn, gevoelig geweten. En zo is er een periode geweest in Napels, toen hij nog studeerde of toen hij als jurist werkte, dat hij wat minder met zijn geloof bezig was en dat er misschien wel een risico had kunnen zijn dat het geloof wat op de achtergrond zou zijn geraakt. Maar toch in die periode, waarbij hij zich liet afleiden door het sociale leven, vermeed hij elke vorm van zonde. Zo vertelde hij bijvoorbeeld dat hij bij theaterbezoeken zijn bril afnam om niet te kijken naar de acteurs, maar enkel te luisteren naar de muziek. Heel zijn leven bleef hij last hebben van scrupules. In zijn laatste jaren werd hij zelfs gekweld door hevige geloofstwijfels en bekoringen. Maar telkens zocht hij rust in het eenvoudige gebed en in gehoorzaamheid aan zijn geestelijke begeleiders. Het gebed is voor hem het allerbelangrijkste. Wie bidt, die wordt gered. We zullen het daar later nog over hebben in de uitzending. Maar boven alles was dus de heilige Alphonsus een herder. Hij hield ervan om tussen de armen te zijn. Ondanks zijn hoge studies was hij er voor de kleine en kon hij ook in heel eenvoudige taal het geloof bij de mensen verkondigen. Hij luisterde naar hun zorgen, hij onderwees hen in een eenvoudige taal en hij gaf hem toegang tot de sacramenten. Hij geloofde sterk dat het christelijk geloof niet alleen maar een leer is, maar vooral een levensstijl van liefde en barmhartigheid. Zijn pastorale nabijheid kwam ook naar voren in zijn schrijfstijl. Zijn boeken, waar we het zo dadelijk nog over zullen hebben, zijn niet louter academische traktaten, maar vooral praktische gidsen, vaak geschreven in volkse taal en gericht op de gewone gelovigen. Hij schreef honderden preken, catecheses, gebeden, meditaties. En zeer beroemd is zijn werk over de glories van Maria en ook zijn bezoeken aan het Allerheiligste Sacrament, waar we in deze uitzending nog een fragment uit zullen lezen. Aan het begin van de uitzending
werd reeds vermeld dat hij patroonheilige is van de moralisten en de biechtvaders en ook wel de prins van de moralisten wordt genoemd. En dit heeft te maken met zijn evenwichtige aanpak wat de moraal betreft. We hebben het al gehad over de periode van het strenge jansenisme, waarbij de nadruk werd gelegd op de zondigheid van de mens en het bijna onbereikbare van Gods genade. Het was eigenlijk een heel hard godsbeeld, een afstandelijke straffende god. En anderzijds was er dan een opkomend laks moralisme dat de morele eisen van het evangelie naar beneden haalde door de verlichting die toenam. En in dit klimaat zocht Alphonsus een middenweg. Hij kende de hardheid van het jansenisme, dat mensen bang maakte voor God en hen weghield van de sacramenten omdat ze zich niet waardig voelden om Gods genade te ontvangen. Maar anderzijds wilde hij ook vermijden dat mensen te gemakzuchtig werden. En zo ontwikkelde de heilige Alphonsus een pastorale moraaltheologie die zowel trouw was aan de waarheid van het evangelie, maar ook recht deed aan de concrete situatie van mensen. Alphonsus' hoofdwerk op dit vlak is de Theologia Moralis, of ook wel de moraaltheologie, dat men kan beschouwen als een handboek en dat jarenlang de referentie werd voor biechtvaders. Hierin ontwikkelde hij de methode om steeds te zoeken naar de weg die enerzijds trouw blijft aan de leer van de kerk, maar anderzijds rekening houdt met de concrete omstandigheden. Zijn principe was eenvoudig, maar zeer diep, namelijk: God is een liefdevolle vader, geen tirannieke rechter. Daarom moet de biechtvader mild zijn, mensen begeleiden en stap voor stap dichter bij God brengen. Hij schreef: de biechtstoel is geen tribunaal van angst, maar een plaats van barmhartigheid. Zijn geschriften werden al snel standaardliteratuur in seminaries en kloosters. En Paus Pius IX verklaarde later dat het de veiligste gids is voor biechtvaders en moraaltheologen. En we lezen nu nog uit een catechese van Paus Benedictus XVI over de heilige Alphonsus om dit verder toe te lichten. De heilige Alphonsus biedt in dit werk, de moraaltheologie, een evenwichtige en overtuigende synthese tussen de vereisten van Gods wet, die in ons hart gegrift is en ten volle door Christus werd geopenbaard en op een gezaghebbende manier door de kerk geïnterpreteerd, evenals de dynamiek tussen het geweten en de vrijheid van de mens, die juist door de waarheid en het goede te aanvaarden tot de rijpheid en verwezenlijking van zijn persoon komt. Alphonsus gaf de zielenherders en biechtvaders de raad trouw te zijn aan de katholieke moraal en was daarbij beminnelijk, begripvol en zachtmoedig in de omgang, zodat berouwvolle mensen zich op de weg van hun geloof en christelijk leven zouden begeleid, gesteund en bemoedigd weten. De heilige Alphonsus hield nooit op te herhalen dat priesters een zichtbaar teken zijn van Gods oneindige barmhartigheid, die vergeeft en de geest en het hart van de zondaar verlicht, opdat hij zich zou bekeren en zijn leven zou veranderen. In onze tijd, zo schrijft Paus Benedictus XVI, waarin wij duidelijke tekenen zien dat het morele geweten ontspoort en we moeten het erkennen van een zeker gebrek aan waardering voor het biechtsacrament, is het onderricht van de heilige Alphonsus nog zeer actueel. Tot zover Paus Benedictus. De 13 pausen die voorafgingen aan Paus Pius XII hadden op de een of andere manier allen in het bijzonder de moraaltheologie van de heilige Alphonsus reeds aanbevolen. En Paus Pius XII zelf wees hem ter gelegenheid van de tweede eeuwherdenking van de eerste uitgaven van dit grootse werk aan als de patroon van moraaltheologen en biechtvaders. In zijn verklaring op 26 april 1950 verwees Paus Pius XII naar het biechthoren als het voornaamste werk
dat door de stichter aan de redemptoristen was toevertrouwd. Inderdaad, hij droeg aan zijn metgezellen verenigd in de congregatie van de Allerheiligste Verlosser als hun voornaamste plicht het biechthoren op. Het is dus duidelijk waarom de heilige Alphonsus een relevantie heeft voor alle tijden, voor de kerk van alle tijden, en waarom hij tot kerkleraar is uitgeroepen. Het vernieuwende van zijn theologie ligt vooral in zijn pastorale toepassing. Hij was niet de man van theoretische systemen, ondanks zijn grote intellect, maar van de praktijk. Hij kende de strijd van de mensen, hun zwakheden, hun angsten. En daarom pleit hij voor een moraal die realistisch is en die de mens vooruit helpt te gaan in plaats van hem te verpletteren. Daarnaast had hij ook een vernieuwende devotie tot Maria. Zijn boek De Glories van Maria is een van de meest gelezen mariale werken ooit. Daarin presenteert hij Maria niet als een afstandelijke koningin, maar als de moeder vol barmhartigheid, onze voorspreekster die de zondaars nabij is. En dit sluit aan bij zijn visie op de incarnatie. Zoals reeds gezegd, kwam volgens de heilige Alphonsus de Liguori, evenals de heilige Thomas van Aquino, Christus uitsluitend in de wereld om de mens te verlossen. En dit beïnvloedde ook zijn mariologie. Maria werd moeder van God omdat de mens zondigde en God onze verlosser schonk. En daarom mogen zondaars zich met groot vertrouwen tot haar wenden. De vele verhalen die hij vertelt tonen dat Maria werkelijk de moeder van barmhartigheid is en een krachtige voorspreekster is, de krachtigste, bij haar zoon. Alphonsus verzamelde jarenlang materiaal en publiceerde de Glories van Maria in 1750 als antwoord op aanvallen in die tijd tegen Maria als middelares. Hij stelde dat elke lof die wij Maria bewijzen, die we haar geven, altijd te weinig is in verhouding tot haar waardigheid als moeder van God. Dit werk werd wereldwijd verspreid en geldt als het meest gelezen boek over Maria, waar we in de toekomst misschien nog een volledige uitzending aan kunnen wijden. Alphonsus verdedigde krachtig de leer van de onbevlekte ontvangenis en droeg zo bij aan de uiteindelijke dogmaverklaring die er later zou komen. Hij vertrouwde op de regel lex orandi, lex credendi, een klassiek katholiek principe waarbij het erop neerkomt dat de bestaande gebedspraktijk bepalend is voor wat men moet geloven. Aan dit principe heeft de inspiratie van de Heilige Geest de grondslag, namelijk de overtuiging dat de kerkelijke gebedspraktijk te allen tijden geïnspireerd wordt door de werking van de Heilige Geest. In de devotie van de gelovigen tot de onbevlekte ontvangenis zag hij een bevestiging van deze waarheid. En al vroeg legde hij zijn orde op om Maria onder deze titel als patrones te kiezen. Alphonsus benadrukte dat Maria in Gods plan meewerkt met Christus aan de verlossing. Christus is de enige middelaar van rechtvaardigheid, maar Maria is middelares van genade, volledig afhankelijk van haar zoon. Ze is medeverlosseres door haar rol in de verlossing en bedeelster van alle genaden door haar voortdurende voorspraak. Wie de glorie van Maria leest, of de glories van Maria, merkt meteen dat dit werk de ziel van de auteur zelf weerspiegelt. Het was een werk van vele jaren met heel veel liefde geschreven. In de inleiding kunnen we lezen: alles wat de heilige vaders en de meest gevierde schrijvers over dit onderwerp hebben gezegd, heb ik, zoveel ik kon, verzameld met het werk van vele jaren. En aangezien ik bemerk dat de barmhartigheid en de macht van de Allerheiligste Maagd prachtig worden weergegeven in het gebed Salve Regina, zal ik dit vrome gebed in afzonderlijke hoofdstukken verdelen en uitleggen. Tot zover het citaat uit de inleiding. Een werk van grote liefde waar hij vele jaren aan besteed heeft
en waarvoor hij ook veel opzoekingswerk heeft gedaan. Alphonsus voelde Maria's liefde en stelde zijn absolute vertrouwen op haar. Hij zei dat de grote heiligen, ontstoken door de liefde tot God, veel deden voor hun naasten. Maar Maria beminde God meer dan al deze heiligen. En daarom bemint zij ons meer en zal zij meer voor ons doen dan eender welke andere heiligen. Wij zijn haar dierbaar, ook door het grote lijden dat wij haar hebben bezorgd. En omdat zij, meer dan wie ook, weet welk lijden haar zoon voor ons heeft doorstaan. Dus omdat zij God meer kon beminnen dan wie ook, kan zij ook ons meer beminnen dan wie ook. Alphonsus zei wel eens: wees vroom naar onze lieve vrouw toe, houd van haar en zij zal je redden. Hij verkortte zijn middagsrust om de 5 psalmen van de heilige Bonaventura ter ere van Maria te bidden. Hij legde een gelofte af om elke zaterdag over Maria te preken en deed dit zelfs nog op zijn 80ste, na zijn aftreden als bisschop. Ook vastte hij op zaterdagen ter ere van haar. Voor de 2 moeilijkste beslissingen in zijn leven die hem het meeste pijn kosten en waar we het al over hadden, namelijk zijn ingaan tegen zijn vaders wens door priester te worden en anderzijds het aanvaarden van zijn bisschopsambt, voor die 2 beslissingen riep hij vurig de hulp van de heilige maagd in. Op weg naar Rome voor zijn bisschopswijding trok hij zich 3 dagen terug in het heiligdom van Loreto. De heilige maagd verscheen hem daar verschillende keren en maakte haar wil duidelijk aan hem kenbaar. Toen het graf van de heilige Alphonsus jaren na zijn dood geopend werd, vroeg paus Pius VII dat de 3 vingers van zijn rechterhand naar Rome gestuurd zouden worden. Laat deze 3 vingers, zo zei de paus, die zo goed hebben geschreven tot eer van God, van de heilige maagd Maria en van ons geloof, zorgvuldig bewaard en naar Rome gestuurd worden. In de kerk van de heilige Alphonsus in Rome bevindt zich het beroemde, miraculeuze icoon van Onze Lieve Vrouw van altijd durende bijstand. De icoon kwam in de 13e eeuw vanuit Creta en volgens een visioen moest ze geplaatst worden tussen de Santa Maria Maggiore en Sint-Jan van Lateranen. Zo werd de icoon in 1499 geplaatst in de kerk van de Augustijnen, gewijd aan Sint Matthäus. Toen die kerk in 1811 door de Fransen werd verwoest, verdween het beeld uit het publieke zicht. En in 1866 werd het op bevel van de paus overgebracht naar de kerk van de heilige Alphonsus, die in 1855 vlak bij de ruïnes van Sint Matthäus was gebouwd. De komst van deze icoon naar de kerk van de heilige Alphonsus in Rome kan gezien worden als een bijzonder teken

En dat was het Salve del Ciel Regina, een gebed of een liedtekst geschreven door de heilige Alphonsus de Liguori, waarin hij eigenlijk het Salve Regina parafraseert. De heilige Alphonsus de Liguori, de grote kerkleraar, de patroonheilige van de biechtvaders en de moraaltheologen, waar we vandaag over spreken. Eén uitzending is zeker veel te kort om alles te behandelen van het rijke leven en de vele geschriften van de heilige Alphonsus de Liguori. Maar in dit laatste deel staan we daarom nog graag even stil bij een stokpaardje, om zo te zeggen, van de heilige Alphonsus de Liguori, namelijk de uitspraak: wie bidt, redt zich. God weigert niemand de genade van het gebed, waardoor men de hulp krijgt om begeerten en bekoringen te overwinnen. En ik zeg en zal altijd zeggen, zolang ik leef, dat heel ons heil in het gebed ligt, zo zei de heilige Alphonsus de Liguori. Onder de vormen van gebed die de heilige Alphonsus vurig aanbeval, is de bijzonderste toch wel het bezoek aan het heilig sacrament, of zoals we vandaag zouden zeggen, de aanbidding.

kort of langdurig, persoonlijk of gemeenschappelijk, de aanbidding van de Eucharistie. Onder alle devoties is na de sacramenten de aanbidding van Jezus sacrament God zeker het meest dierbaar en voor ons het meest van nut, zo schrijft de heilige Alphonsus. O, welke zaligheid zich vol geloof voor het altaar te bevinden en hem onze noden voor te leggen, zoals een vriend doet bij een andere vertrouwelijke vriend. En om deze vertrouwelijkheid met onze lieve Heer van de heilige Alphonsus te illustreren, kunnen we nu ook lezen uit zijn beroemde bezoeken aan het Heilig Sacrament. Waarin hij tot Jezus spreekt. Jezus Christus, mijn Heer, die uit liefde voor de mensen dag en nacht in dit sacrament tegenwoordig blijft, vol goedheid en liefde, wachtend, nodend en ontvangend allen die u komen bezoeken. Ik geloof dat jij in het sacrament des altaars tegenwoordig zijt. Ik aanbid u uit het diepst van mijn onwaardigheid en dank u voor alle gunsten welke gij mij hebt bewezen. In het bijzonder dat gij mij uzelf in dit sacrament hebt geschonken en dat gij mij uw heilige moeder Maria tot voorspreekster hebt gegeven en dat gij mij hebt geroepen u in deze kerk te bezoeken. Ik groet vandaag uw allerbeminnelijkste hart en wil dat doen om 3 redenen. Allereerst om u te danken voor deze grote weldaad. Ten tweede om u voldoening te geven, eerherstel voor alle beledigingen die uw vijanden u in dit sacrament hebben aangedaan. En in de derde plaats heb ik de mening u door dit bezoek te aanbidden op alle plaatsen ter aarde, waar jij in uw sacrament het minst aanbeden en het meest verwaarloosd wordt. Mijn Jezus, ik hou van u met heel mijn hart. Ik heb er berouw over dat ik in het verleden uw oneindige goedheid zo dikwijls heb mishaagd. Ik neem mij voor met de hulp van uw genade u in het vervolg nooit meer te beledigen. En op dit ogenblik, nietswaardig als ik ben, wijd ik mij geheel aan u toe. Ik verzaak aan mijn wil, aan mijn genegenheden, aan mijn verlangens en aan alles wat mij toebehoort, en geef het allemaal aan u. Van deze dag af, doe met mij en met al het mijne wat u behaagt. Ik vraag en verlang niets anders dan uw heilige liefde, de eindvolharding en de volmaakte vervulling van uw wil. Ik beveel u de zielen in het vagevuur aan, in het bijzonder hen die een grote godsvrucht hadden tot dit sacrament en tot de heilige maagd Maria. Ook beveel ik u alle arme zondaars aan. Ten slotte, mijn lieve verlosser, verenig ik al mijn gevoelens met die van uw liefhebbend hart en offer ze zo aan uw eeuwige Vader, hem biddend ze in uw naam aan te nemen en te verhoren. Amen. Over zijn leer, over het gebed, die de heilige Alphonsus neerschreef in zijn boek Del Gran Mezzo della Priera, dat teruggaat tot het jaar 1759, zegt hij dat het meest nuttige is van al zijn geschriften. Hij beschrijft het gebed namelijk als het noodzakelijke en zekere middel om het heil te verkrijgen, evenals alle genade die wij nodig hebben om er te geraken. En deze zin is eigenlijk de samenvatting van de opvatting die de heilige Alphonsus had over het gebed. Paus Benedictus XVI vat deze opvatting als volgt samen. Eerst en vooral, als wij zeggen dat het gebed een middel is, herinnert ons dat aan het te bereiken doel,
namelijk God heeft uit liefde geschapen om ons het volle leven te kunnen geven. Maar omwille van de zonde heeft dit doel, dit volle leven, zich bij wijze van spreken verwijderd. Dat weten wij allemaal. En alleen Gods genade kan het terug toegankelijk maken. Om deze fundamentele waarheid uit te leggen en onmiddellijk te laten verstaan hoe reëel het gevaar voor de mens is om verloren te gaan, had de heilige Alphonsus een bekend, zeer eenvoudig gezegde bedacht. Indien u bidt, is uw heil verzekerd. Bidt u niet, dan is uw ondergang zeker. In zijn commentaar op deze bondige zin zei hij ook: het is heel moeilijk, zo niet onmogelijk, zich te redden als men niet bidt. Maar het is zeker en gemakkelijk zich te redden als men bidt. En hij zei ook: als u niet bidt, is het voor u geen enkele verontschuldiging, want de genade van het gebed wordt aan alle mensen gegeven. Als wij niet aan ons heil werken, ligt heel de fout bij ons, omdat we niet gebeden hebben. Door te zeggen dat het gebed een noodzakelijk middel is, wou de heilige Alphonsus laten verstaan dat men in geen enkele levenssituatie zonder het gebed kan, vooral op ogenblikken van beproeving en moeilijkheden. Wij moeten zonder ophouden met vertrouwen kloppen aan de deur van de Heer, in het besef dat Hij bij alles voor zijn kinderen zorgt. Hij draagt zorg voor ons. Daarom wordt ons gevraagd geen schrik te hebben onze toevlucht tot Hem te nemen en Hem onze verzoeken met vertrouwen voor te leggen, ervan verzekerd dat wij verkrijgen wat wij nodig hebben. Vaak erkennen wij wel wat goed is, maar zijn we niet in staat om het te doen. Door te bidden komen we er wel toe. Een leerling van de Heer weet dat hij dikwijls blootgesteld wordt aan bekoringen. Om die te overwinnen, laat hij niet na Gods hulp te vragen in het gebed. De heilige Alphonsus geeft het heel interessante voorbeeld van de heilige Philippus Neri, die vanaf het moment dat hij ontwaakte, 's morgens tot God zei: Heer, leg uw handen op Philippus, anders zal Philippus u verraden. Wat een realisme. De heilige Alphonsus herinnert ons eraan dat de relatie met God essentieel is in ons leven. Zonder die band met God ontbreekt het ons aan een fundamentele relatie en deze relatie met God komt tot stand in de dialoog met Hem, in het dagelijks persoonlijk gebed en de deelname aan de sacramenten. Zo alleen kan deze relatie in ons groeien. Neemt Gods aanwezigheid in ons toe en wordt ons de weg getoond. Krijgt Hij licht, wordt Hij zeker en sereen, zelfs te midden van moeilijkheden en gevaren. Tot zover Paus Benedictus. De grote, intellectueel en briljante Alphonsus de Liguori zegt dat alleen het gebed en het vertrouwen op God belangrijk is. En dat heeft hij ook onderwezen aan alle gelovigen die aan zijn zorgen waren toevertrouwd, in alle lagen van de bevolking. De katholieke kerk erkende de grote invloed van de heilige Alphonsus de Liguori door hem op 7 juli 1871 uit te roepen tot kerkleraar, zoals verkondigd in de apostolische brief van Paus Pius IX. Dit gebeurde 32 jaar na de heiligverklaring van de heilige Alphonsus die plaatsvond op 26 mei 1839 en minder dan een eeuw na zijn overlijden. De heilige Thomas van Aquino moest 3 eeuwen wachten, heilige Robertus Bellarminus en Petrus Canisius meer dan 3 eeuwen. En de heilige Albertus de Grote werd pas na 7 eeuwen tot kerkleraar uitgeroepen. Maar Sint Alphonsus daarentegen ontving deze titel binnen een eeuw na zijn dood. Vandaag, meer dan 200 jaar na zijn dood, blijft de heilige Alphonsus een bron van inspiratie. Nog steeds wordt zijn boek over Onze Lieve Vrouw en de bezoeken aan het Heilig Sacrament veel gelezen door gelovigen. De redemptoristen dragen zijn charisma verder in hun missionaire aanwezigheid bij de armen.
Zijn moraaltheologie is nog steeds een belangrijke referentie in de katholieke kerk. En we kunnen zeker ook stellen dat zijn spiritualiteit van barmhartigheid ook actueel blijft in onze tijd, waarin toch vele mensen opnieuw op zoek zijn naar een God die nabij is en liefdevol is. Zo zijn we aan het einde gekomen, beste luisteraars, van deze inleidende uitzending op de grote kerkleraar, de meest ijverige van alle leraars, de heilige Alphonsus de Liguori. Een heilige die voor iedere gelovige wegen opende naar vreugde en vrede in God. Tot binnenkort.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lezingendienst op deze dag waar wij de heilige Augustinus, bisschop en kerkleraar, gedenken. Augustinus werd in 354 te Tagaste in Noord-Afrika geboren. Na een woelige jeugd en een bewogen studentenleven werd hij in Milaan tot het geloof bekeerd en in 387 door bisschop Ambrosius gedoopt. Na zijn terugkeer in zijn vaderland leidde hij een ascetisch leven en werd hij gekozen tot bisschop van Hippo. 34 jaar lang was hij een voorbeeld voor zijn gelovigen die hij onderrichtte door zijn talrijke preken en geschriften, waarin hij ook tegen de dwalingen van zijn tijd krachtig optrad en de geloofsleer op een knappe wijze verduidelijkte. Hij stierf in het jaar 430. U kan de openingspsalm terugvinden op bladzijde 662, gevolgd door de hymne bladzijde 1626, en de psalmen vindt u terug op bladzijde 850. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Christus is de opperherder, komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn. Waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Christus is de opperherder, komt, laat ons hem aanbidden. De geest des Heren is op hem, die tot verkondiging verkoren ons aanspreekt, zodat wij het horen, als hoorden wij Gods eigen stem. Wat is het dat hij aan ons meldt? De blijde boodschap voor de armen, het overweldigend erbarmen, dat ons gebroken hart herstelt. Dat de gevangenen bevrijdt en ons verlost uit schande en schade, en meldt het jaar van Gods genade, zijn recht en zijn barmhartigheid. Wij danken God voor deze stem, die heeft geklonken in ons midden, ons aangevuurd heeft bij het bidden met uitzicht op Jeruzalem. Verhef u, Heer, om mij te helpen. Heer, klaag mijn aanklagers aan. Bestrijd hen die mij bestrijden. Grijp wapenrusting en schild, verhef u om mij te helpen. En zeg mij, ik ben uw heil. Dan jubelt mijn geest in de Heer, verheugd omdat Hij mij bijstaat. Van harte zal ik erkennen, Heer, wie is aan u gelijk? Die zwakken verlost uit de greep van sterken, en armen van plunderaars redt. Zij stonden op als valse getuigen, en vroegen naar iets waar ik niets van wist. Het goede vergolden zij mij met kwaad. Ik voel mij van ieder verlaten. Maar ik heb, toen ziekte hen trof, een zak omgedaan als mantel. Ik heb mij vernederd met vasten en droeg mijn gebed met mij rond. Als gold het een vriend of een broeder, zo leefde ik met hen mee. Bedroefd als een mens die zijn moeder beweent. Maar toen ik wankelde, juichten zij en kwamen samen mij kwellen. Als waren zij vreemden voor mij. Zij treiterden mij en hielden niet op. Zij dreven de spot met mij en knarsten van nijd met hun tanden. Hoe lang nog, Heer, zult Gij dit aanzien? Bescherm mij tegen hun snode plannen en red van de leeuwen wat ik nog heb. Dan zal ik U eren voor heel de gemeente, U prijzen waar velen verzameld zijn. Mijn valse vijanden laat ze niet juichen, met spot in de ogen, in zinloze haat. Je hebt het gezien, Heer, zwijg dan niet meer. Mijn God houdt u niet afzijdig. Ontwaak en sta op om mij recht te doen. Kom op, Heer mijn God, voor mijn zaak. Dat zij die mij recht willen doen zich verheugen en steeds weer zeggen, groot is de Heer, die vrede schenkt aan zijn dienaar. Dan zal mijn tong uw rechtvaardigheid prijzen, uw lof zingen heel de dag. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verhef u, Heer, om mij te helpen. Gij zult een woord uit mijn mond vernemen, Gij zult het namens mij verkondigen. Uit de eerste brieven van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Veelgeliefde, dit woord is betrouwbaar. Streeft iemand naar het leidersambt, dan begeert hij een voortreffelijke taak. Een leider in de gemeente moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, matig, verstandig, beschaafd, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen, niet aan de wijn verslaafd, niet opvliegend, maar inschikkelijk, niet strijdlustig, niet geldzuchtig, iemand die zijn eigen huis goed bestuurt en met ernst en waardigheid gezag uitoefent over zijn kinderen. Als iemand zijn eigen huisgezin niet weet te besturen, hoe zal hij dan zorg kunnen dragen voor de gemeente Gods? Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en hem het vonnis van de duivel treft. Hij moet ook goed aangeschreven staan bij hen die niet tot de gemeente behoren. Anders komt hij in opspraak en valt misschien in de strikken van de duivel. Evenzo moeten de diakens mannen van eer zijn, mannen van hun woord, niet aan de wijn verslaafd of belust op winstbejag. Trouw aan het geheim van het geloof met een zuiver geweten. Ook zij moeten eerst een onderzoek ondergaan. Daarna kunnen zij, als er geen klachten zijn, hun dienst vervullen. Ook moeten hun vrouwen waardig zijn, geen kwaadspreeksters, matig en in alle opzichten betrouwbaar. Diakens moeten mannen van één vrouw zijn en hun kinderen en hun huisgezin goed weten te leiden. Zij die hun dienst goed vervullen, verwerven zich een eervolle positie en het recht om vrijuit te spreken in zaken het christelijk geloof. Ik schrijf u dit in de hoop vrij spoedig bij u te komen. Mocht ik worden opgehouden, dan weet gij hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods. Dat is de kerk van de levende God, pijler en grondslag van de waarheid. Ja, groot is ongetwijfeld het geheim van onze godsdienst. Hij is geopenbaard in het vlees, gerechtvaardigd in de geest, verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, geloofd in heel de wereld en opgenomen in heerlijkheid.

geef acht op heel de kudde waarover de Heilige Geest u tot leiders heeft aangesteld, om Gods kerk te hoeden, die hij zich verwierf door het bloed van zijn eigen zoon. Van een beheerder wordt geëist dat hij betrouwbaar blijkt. Om Gods kerk te hoeden, die hij zich verwierf door het bloed van zijn eigen zoon. Uit de belijdenissen van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, gestorven in het jaar 430. O eeuwige waarheid, ware liefde en geliefde eeuwigheid. Aangespoord om tot mijzelf terug te keren, ben ik onder uw leiding in mijn binnenste getreden. Ik was daartoe in staat, want gij zijt mijn helper geworden. Ik ben er binnen getreden en met de ogen van mijn ziel, hoe zwak die ook waren, zag ik verder dan mijn blik reikte, zag ik hoog boven mijn geest een onveranderlijk licht. Het was niet dat gewone, voor allen zichtbare licht. Het was ook niet hetzelfde licht, maar dan groter en vele malen sterker en alles met zijn glans vervullend. Dat was het niet, maar iets anders, geheel verschillend van dit alles. Ook was het niet zo boven mijn geest als olie op het water of als de hemel boven de aarde, maar het was hoger en verhevener, want het heeft mij geschapen. En ik was lager, want ik ben hierdoor gemaakt. Wie de waarheid kent, kent dit licht. En wie het licht kent, kent de eeuwigheid. De liefde kent het. O eeuwige waarheid en ware liefde en geliefde eeuwigheid. Gij zijt dat, mijn God. Naar u verzucht ik dag en nacht. Zodra ik u leerde kennen,

is van de volwassenen. Groei en gij zult mij eten. Gij zult mij niet veranderen in u, zoals lichamelijk voedsel, maar gij zult in mij veranderen. Ik zocht de weg om kracht te krijgen, die mij in staat zou stellen u te genieten, en die weg kon ik niet vinden, totdat ik hem zou omhelzen, die de middelaar is tussen God en de mensen. De mens, Christus Jezus, die God is, boven alles verheven, de gezegende tot een eeuwigheid. Hij roept ons toe en zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is het die het voedsel dat ik niet tot mij kon nemen, verenigde met het vlees, want het woord is vlees geworden, ten einde uw wijsheid, waardoor gij alles geschapen hebt, melk te laten worden, omdat wij nog als kinderen zijn. Te laat heb ik u lief gekregen, schoonheid, zo oud en toch zo nieuw. Te laat heb ik u lief gekregen. Gij waart in mijn binnenste en ik was buiten. En daar zocht ik u. En ik, wanstaltig als ik was, stortte mij op de schone dingen die gij hebt gemaakt. Gij waart bij mij en ik was niet bij u. Die dingen hielden mij ver van u, die niet zouden bestaan als zij niet in u bestonden. Gij hebt geroepen en geschreeuwd en mijn doofheid doorbroken. Gij hebt gefonkeld en geschitterd en mijn blindheid verdreven. Gij hebt een aangename geur verspreid, ik heb die ingeademd en nu snak ik naar u. Ik heb geproefd en nu honger en dorst ik. Gij hebt mij aangeraakt en ik ben ontvlamd in verlangen naar uw vrede.

waarheid, licht van mijn hart. Laat niet mijn eigen duisternis tot mij spreken. Ik ben verdwaald en ik heb mij u weer herinnerd. En zie, nu keer ik, verhit en hijgend, terug naar uw bron. Zelf wil ik mijn leven niet zijn. Uit mijzelf heb ik slecht geleefd. In u kom ik weer tot leven. En zie, nu keer ik, verhit en hijgend, terug naar uw bron. En laat ons bidden. Heer, vernieuw in uw kerk de gezindheid waarvan gij de heilige bisschop Augustinus hebt doordrongen. Wij vragen u, wek ook in ons de dorst naar u alleen, de bron van ware wijsheid. Trek ons naar u, die de oorsprong van de hoogste liefde zijt, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: bei Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. De profetes Hanna verbleef in de tempel en diende God dag en nacht door vasten en gebed. Ze kwam naderbij, dankte God en sprak over het kind tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachten.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
5: bid voor ons.
4: Heilige Jozef,
5: bid voor ons.
4: Heilige aartsengel Michael,
5: bid voor ons.
4: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus onze Heer verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan vandaag voor de kerk van Sint Martinus in Moorselede, want in een vorige aflevering mochten we niet alleen de kerk bezoeken, de geschiedenis van de Zwarte Madonna van Loreto beter leren kennen, maar zeer zeker ook het leven van pater Constant Lievens, die zijn hele leven heeft gegeven in de missies in India. Wij gaan van hieruit opnieuw de fiets opnemen en gaan de Brulstraat inrijden, richting de Slijpstraat. Nog een goede 6 kilometer fietsen en we komen aan onze eigenlijke eindbestemming. Laten wij samen de fiets opnemen richting de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Tadizelen.

We zijn wel onderweg, maar we houden even hier halt. Niet zo heel ver van Dadizele vindt men namelijk verschillende bunkers terug die getuigen van de Wereldoorlog. Tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden de Duitsers namelijk de strategisch belangrijke hoogten rond Ypres in handen en bouwden verdedigingsstellingen in de diepte uit met betonnen schuilplaatsen, loopgraven en bunkers. Sinds 1916 verrezen er als belangrijk onderdeel van de Duitse verdediging tal van bunkers in Moorsleden. De mitrailleurbunkers en de betonnen schuilplaatsen maakten deel uit van de Flandernstellungen. Die dienden om Roeselare, dat ook echt een knooppunt was van het Duitse vierde leger, te beschermen tegen een aanval van geallieerde troepen. De Flanderen 1 en Flanderen 2-stellung liepen op grondgebied Moorsleden. De Flanderen 1-stellung speelde een grote rol in het bevrijdingsoffensief van 1918. Hier liep de bloedige aanval van de Belgen vast van 29 september tot 14 oktober, de dag dat Roeselare bevrijd werd. Reeds kort na de oorlog werden er reeds enkele bunkers vernietigd toen het land opnieuw werd geëffend. Het puin werd meestal gerecycleerd voor het aanleggen van wegen. En de overgebleven bunkers werden aan het begin van de Tweede Wereldoorlog vaak gebruikt als schuilkelder voor de lokale bevolking. De Duitse bunkers, die er vandaag nog zijn, bevinden zich dus meestal bovengronds. Deze worden het vaakst aangetroffen bij boerderijen, waar ze tijdens de oorlog moeilijker te ontdekken waren. Er bestaan echter ook nog een ondergrondse bunker op de Drogenbroodhoek. Er zijn dus verschillende van die bunkers terug te vinden, zo ook de Duitse bunker Sinnerfarm, een bunker die gebouwd is in 1917 bij de hoeve De Mittenaren, waarvan de bewoners vluchten tijdens de Eerste Wereldoorlog naar Krombeke. Het is een Einheitsunterstand, of gestandardiseerde bunker. Het is pas in november 1917 dat er voor het eerst zo'n bunker uitgetekend wordt, waarmee alle andere types in principe afgeschaft werden. Dit type had het voordeel van eenvoudige bouw, verregaande standaardisering van de bekisting en de betonijzers. Ze konden gebruikt worden als commando-mitrailleur, manschap of observatiepost. De bunker heeft binnenin twee kamers van 2 op 3 meter en is 1,8 meter hoog. De plafonds worden gevormd door een bekisting van golfplaten. Er is plaats voor een kachel en de bunker is voorzien van verluchting en verlichting. Ongeveer 20 man kon in zo'n bunker schuilhouden. Verschillende van deze bunkers zijn dus terug te vinden ook op de route die wij vandaag aandoen. We gaan nog een klein stukje verder fietsen tot op het einde van de Waterstraat. We gaan dan rechtsaf de Ledighemstraat in en rijden zo tot aan de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizele. Het eerste wat we echter gaan bezoeken is het prachtige rosarium dat zich

aangekomen op onze eindbestemming. De basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizele, in Dadizele natuurlijk. En vlakbij de basiliek vindt men het rosarium. En daar bevind ik mij nu. Aan de rechterzijde van de ingang is dat terug te vinden. Het is een gebedspark dat onder impuls van pastoor De Weer werd gerealiseerd op de plaats waar zich vroeger de boomgaard van het kasteel bevond. Door monsieur de Smet werd dit op 1 mei 1956 ingezegend. En de rondgang die we hier vinden brengt ons langs de 15 mysteries van de Rozenkrans, uitgebeeld door Gustave de La Fontaine in 12 kapellen met bas-relief en 2 beelden, de geeseling en de doornenkroning en ook het kruisbeeld in de openluchtkapel. Ook het altaar in de openluchtkapel is van zijn hand. Bij de toegang tot de kapel staat een groot Mariabeeld dat gemaakt is door Edouard Mallet of Malfait. Je vindt er diverse kunstwerken van Godfried Teunink, de Emmausgangers, 3 zuilen met de mysteries van de Rozenkrans, een altaar met lezenaar en 5 schilderijen die het mysteries van het licht verbeelden. Pastoor Monstret die verving de crypte onder de openluchtkapel door een stille gebedsruimte. En in een gang achter deze kapel bevinden zich schilderijen van pater Wilfried Joie. Rechts bij de ingang van het rosarium vind je in 9 kaders de voorstelling van de 3 legenden van Dadizele. Dus we gaan even binnen wandelen in het gebedspark. En dan zien we eerst een soort van rondplein, zeg maar, waar dus die 3 legenden uitgebeeld zijn. Enkele van de verhalen die hier in de gebedstuin, in dit gebedspark, het rosarium, wordt uitgebeeld en verteld. We lopen dus verder met de basiliek aan onze linkerzijde en komen aan 3 beelden die de Emmausgangers uitbeelden. Wandelen wij verder. Dan komen we het rosarium eigenlijk binnen, hè, want dit is het voorportaal. En dan kom je op een soort van groot binnenplein met in het midden een openluchtkapel. En langs de buitenzijde vindt men dus de mysteries van de Rozenkrans terug. En zullen wij van de gelegenheid gebruik maken om per mysterie 1 wees gegroet te bidden. Laten wij beginnen met een Onze Vader. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Het eerste blijde mysterie, de boodschap van de engel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. En terwijl we deze gebedsweg afleggen, denken we aan de intenties van de Zusters van Liefde, de Korte Mark, natuurlijk ook hier in Dadizele. We denken aan de mensen die we hebben mogen ontmoeten op onze weg. We denken aan u allen, dierbare medepelgrims, aan uw zorgen en uw noden. En vertrouwen ze toe aan Maria in het tweede blijde mysterie, het bezoek van Maria aan Elisabeth. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars.
nu en in het uur van onze dood. Amen. We vragen aan de Heilige Maagd Maria om vrede in de wereld, vrede in onze harten, vrede daar waar verdeeldheid is, dat daar eenheid mag komen. Het derde blijde mysterie, de geboorte van onze Heer Jezus Christus. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En voor dit vierde blijde mysterie willen wij bidden voor alle priesters. We bidden voor moed, kracht, standvastigheid, voor roepingen, voor heilige priesters die ons kunnen leiden naar het eeuwige leven. Het vierde blijde mysterie, de opdracht van Jezus in de tempel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven.

0: We bidden voor alle religieuzen en voor roepingen tot het religieuze leven. Het vijfde blijde mysterie, de terugvinding van Jezus in de tempel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. We komen, als we verder wandelen, aan het eerste droevige mysterie. De doodstrijd van onze Heer Jezus Christus. We bidden voor iedereen die geplaagd wordt door confrontatie met moeilijkheden, voor moed en kracht om te delen in de kracht die Jezus heeft gekregen om zijn lijden op te nemen. Voor iedereen die een kruis te dragen heeft. Voor ons allen. De doodstrijd van onze Heer Jezus Christus. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Het tweede droevige mysterie. Onze Heer Jezus Christus wordt gearresteerd en gegezeld. En terwijl we aan het bidden zijn, komen we hier al een zuster van liefde tegen. Dag zuster. Oh, maar je moet geen schrik hebben van de microfoon. We zijn in gebed verenigd alleszins. Ja, zeker. Dag zuster. Ja, u ziet het, beste luisteraars. We zijn zeker niet alleen onderweg. De geesteling van onze Heer Jezus Christus wordt uitgebeeld, zoals we daarnet al hebben verteld, door een groot beeld. Jezus is vastgebonden aan wat men noemt de heilige pilaar. Hè? De pilaar waaraan Jezus Christus zijn geesteling heeft gedragen. De wonden van Jezus, hij is door zulke pijn en lijden gegaan. En wij worden genezen door zijn striemen, door zijn wonden. We bidden voor een ieder die lijdt. Op welke manier dan ook. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Het volgende beeld is de doornenkroning van onze Heer Jezus Christus. Het is het koninkrijk van God dat bespot wordt. Men lacht met het koningschap van de Heer. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. En tegelijkertijd, dat kon u natuurlijk niet horen en ook niet zien, maar er was een dame met een rollator, moeilijk te been, die eigenlijk zachtjes onze bedeweg aan het volgen was. En dit moment, waarop bleek dat de zuster ook de dame in kwestie kende, was er een korte begroeting tussen de twee, maar volgde spontaan een gesprek met Colette, die dus samen met ons een stukje van de bedeweg is gevolgd. Er volgde een mooie ontmoeting en een boeiend gesprek.
1: Zo verenigd zijn met God.
0: Wat zei je, mevrouw?
1: Het zijn er niet zoveel meer mensen die verenigd zijn met God.
0: Dat klopt. En tegelijkertijd geloven we ook bij Radio Maria dat we door deze momenten te delen, door elkaar te ontmoeten hier op deze plaats, dat we kunnen helpen om andere mensen ook het geloof te laten delen, te laten ervaren. Hè? Want u zelf, u bent met

0: Een rollator onderweg.
1: Ja.
0: U bent moeilijk te been en toch gaat u deze gebedsweg.
1: Ja, het is een stille gebedsronde.
2: Ja.
1: Waar ik zo van geniet. En hier vind ik mijn vertrouwen terug.
2: Ja.
0: En dat is soms moeilijk natuurlijk in het leven, hè? Ik had daar net uw naam al opgevangen, dat was Colette.
1: Ja.
0: Ik had de zuster van liefde die u ook kent natuurlijk en die u ook heeft aangesproken. Komt u hier vaak?
1: Ja, ik kom hier heel vaak. Ik zoek de stilte op en hier vind ik dat nog.
2: Ja.
0: Vindt u het anders moeilijk om stilte te vinden?
1: Ja. En de wereld is bijna geen stilte meer.
2: Mm-hmm. Ja.
0: En als u hier komt, dan vindt u die, ondanks het feit dat ik wel luidop aan het bidden was.
1: Nee, maar dat is, voor mij is dat geen bezwaar. Luidop bidden, dat maakt je ook stil.
2: Ja.
0: Ik vind het prachtig dat u dat zegt, want de mensen kunnen het natuurlijk niet zien, maar terwijl we de mysteries was u eigenlijk een beetje al aan het meegaan zo in uw gebed. Daar ben ik ook heel, heel dankbaar voor. Als u mensen zou kunnen aanspreken over het belang van het geloof, wat zou u hen zeggen?
1: Dat ze vriendelijk zijn onder elkaar. Dat ze die stilte momenten met elkaar zouden delen.
0: Enerzijds de stilte, maar anderzijds toch delen met elkaar.
1: Ja, delen met elkaar.
2: Mm-hmm.
0: Heeft u het geloof van jongs af aan gekregen?
1: Ja, ik heb dat van jongs af aan gekregen. Maar mijn eerste communie, Bergtreukommunie. En hier nu ook. Mijn ouders zijn al twee gestorven, maar ik zet mijn geloof verder.
0: Ik vind het prachtig, want het is sowieso niet gemakkelijk. Ja, we horen en we zien ook dat u
1: ja, een leeft.
2: Ja, ja.
1: Ja, ik leef terug en in deze luidruchte vlugge wereld is dat wel moeilijk.
2: Ja.
0: Inderdaad, ja. Dus mevrouw loopt met een rollator. U bent moeilijk te been. Hoe ervaart u het zelf in deze maatschappij? Voelt u zich gezien in deze maatschappij?
1: Nee, ik voel me niet gezien, maar hier tussen en de stilteplaats voel ik me wel gezien.
0: Ja, dat is prachtig. Door Maria en door God zelf natuurlijk. Hè? Ja. Bent u altijd mariaal geweest?
1: Ja, bedoelt u mariaal?
0: Heeft Maria altijd een plaats gehad in uw leven?
1: Bij mijn moeder veel meer dan ik. Maar ik geloof meer in Jezus, God.
2: Mm-hmm.
0: Maar toch komt u naar de tuin, hè, het rosarium hier, ook uitgesproken mariaal is natuurlijk, vlakbij de basiliek ook, vandaar die zelen. Waarom is het voor u belangrijk de stilte op te zoeken? Wat ervaart u dan?
1: Dan voel ik dat mijn traag leven een beetje begrepen wordt en dan hou ik kracht om verder te doen.
0: Wel, ik ben zo blij dat ik u heb mogen leren kennen hier, Colette, in deze mooie tuin van onze lieve vrouw, vlakbij de basiliek van Dadizele. En ondanks uw traag leven toch een stukje hebt kunnen delen met ons. Misschien moeten wij die wel op een of andere manier snel door het leven kunnen gaan, moeten gaan, wel misschien ook een beetje vertragen.
1: Ja, zeker. Leren vertragen. Dan ga je veel gelukkiger zijn. En niet roes.
0: Dus u zegt, ik ben gelukkig.
1: Ja, ik ben wel gelukkig.
0: in deze plaats inderdaad. Hij kan nu zijn wie u bent. En als u of nu traag of snel bent, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Onze lieve vrouw ontvangt hier iedereen. Colette, ik dank u voor dit korte ontmoetingsmoment. We gaan onze gebedsweg misschien verder zetten. Hè?
1: Dank u.
0: Ik wens u een fijne dag hoor.
1: Dag.
0: Tot ziens.
3: Na het gesprek met Colette, hoe kon het ook anders in de droevige mysteries? Bij Jezus Christus die zijn kruis draagt, bij de vierde van de droevige mysteries gaan wij onze bedeweg verder zetten, dierbare luisteraars. Laten we ons verenigen in gebed en verder de weg van het rosarium afleggen.
0: Ja, Colette heeft een kruis te dragen, dat is niet altijd makkelijk. We zijn aan het vierde droevige mysterie gekomen. We gaan in het bijzonder bidden voor u, Colette, voor uw intenties. Hè? Jezus draagt zijn kruis. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Ja, het is toch om stil van te worden, zulke ontmoetingen. U hoorde, mevrouw kon moeilijk spreken, maar de woorden die ze heeft gesproken heeft toch een diepe impact, ontroerend zelfs, op deze gebedsweg die wij samen gaan. Het vijfde droevige mysterie, daar zijn we nu aangekomen. De kruisdood van onze Heer Jezus Christus. En dat is in de openluchtkapel zelf. Laten we even de trappen opwandelen. En daar zien we dus een openluchtkapel met de gekruisigde Jezus, heel groot, op het altaar. En dan de heilige Johannes en onze lieve vrouw natuurlijk onder het kruis. Wel, wij bidden voor alle intenties die u wilt toevertrouwen aan de Heer op dit moment. En we willen de Heer danken voor onze hemelse moeder, voor de heilige maagd Maria die trouw gebleven is tot aan het kruis. Vraag aan onze lieve vrouw om diezelfde trouw. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik word er zowaar een beetje emotioneel van. We gaan terug de trappen afdalen van de openluchtkapel. En we zetten zo onze gebedsweg verder. Wandelen naar het volgende kapelletje. Want na de droevige mysteries, het blijft niet bij de kruisdood. Onze Heer overwint de dood, hij overwint alle zonden. Hij overwint alles wat ons tegenhoudt om werkelijk te kiezen voor het leven. Ook voor het eeuwige leven. En opent voor ons de poorten van de hemel. En dus bidden wij het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Bidden wij voor alle mensen die het nodig hebben om na een val terug op te staan. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En zo zien we, wanneer we geraakt worden, zeker de emotie kan ook een plaats hebben in het gebed, maar de Heer roept ons altijd op om terug blij te zijn en vreugdevol. De hemelvaart van onze Heer Jezus Christus. Hij zegt hier, zalig zij die niet hebben gezien en toch hebben geloofd. Ja, de Heer noemt ons zalig. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zo komen we aan het derde glorierijke mysterie. De Heer vaart wel ten hemel, maar hij laat ons niet in de steek, hij laat ons niet alleen. Hij zendt ons de Heilige Geest, de helper en de vertrooster. Laten wij de Heilige Geest aanroepen om hulp te krijgen in alles wat nodig is om een leven te leiden dat trouw is aan de beloften van Jezus Christus. Wees gegroet, Maria, vol van de genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En terwijl we dit gebed deden, kwam er een geen witte duif, maar een zwarte merel op de hoek van de kapel zitten. En twee zelfs. Het vierde glorierijke mysterie. De heilige maagd Maria wordt in hemel opgenomen. Onze lieve vrouw gaat ons met lichaam en ziel vooraf om onze voorspreekster te zijn bij Jezus. Laten wij dan ook al ons vertrouwen leggen in Maria en bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. En ondertussen kwam ik ook de zuster opnieuw tegen die we daarnet zijn tegengekomen. Maar die niet zo happig was om voor de microfoon iets te zeggen. Dat was zelf ook natuurlijk in gebed. En zo komen we aan het laatste, vijfde glorierijke mysterie. De kroning van onze lieve vrouw. Koningin van het heelal. Koningin van de engelen, koningin van de apostelen, koningin van alle hemelingen, koningin van de martelaren, koningin van de maagden, koningin van ons hart, koningin van de vrede. Bid voor ons. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze lieve vrouw van Dadizele, bid voor ons. Ja, een prachtige plaats, dit rosarium. Voor ons is het zeker tijd geworden. We hebben ons goed kunnen voorbereiden om binnen te treden in de basiliek. En alles wat ons bezwaart gaan we neerleggen bij Maria. Op het einde van onze bedevaart, onze pelgrimstocht vandaag, waar we zoveel dingen hebben mogen ontvangen. Laten wij samen binnengaan in de basiliek van Dadizele. MUZIEK

0: Onze woorden waren nog niet koud. Of het kleine klokje hier in de openluchtkapel nodigde ons uit om naar binnen te gaan. We gaan dat dus ook doen. En zijn onze lieve vrouw dankbaar voor deze kleine momenten die we mogen ontvangen. Uit dankbaarheid voor alles zullen wij naderen tot onze lieve vrouw van Dadizelen.
1: En u kon het al horen, de basiliek riep ons op om naar binnen te gaan. Onze lieve vrouw verwacht ons. En dit bedevaartsoord is toch wel heel bijzonder. Dadizelen waar Maria thuis is, zo wordt het omschreven. Het is onmogelijk om te zeggen exact wanneer het bedevaartsoord van onze lieve vrouw in Dadizelen is ontstaan. Een eerste spoor van deze plaats is te vinden in de 9e eeuw, toen Dadizelen afhing van de Sint-Pietersabdij van Elnon. Het staat ook vast dat Dadizelen reeds in de 12e eeuw een kapel had. De parochie hing toen af van het bisdom Doornik. En het eerste mirakel buiten en na de drie legenden dateert van 1353. De oorspronkelijke kapel werd in de 15e eeuw vervangen door een nieuwe kerk. In gevolge brandstichting door de Schotten, bondgenoten van de Geuzen in de Beeldenstorm, zowat rond 1581, zijn al de kerkelijke archieven jammerlijk vernield. Uitgezonderd een groot perkament waarin tal van mirakelen door tussenkomst van onze lieve vrouw vermeld staan. Uit dit archiefmateriaal kan besloten worden dat de verering van de heilige maagd Maria, moeder van God, in Dadizelen ten minste 700 jaar en eigenlijk, vermoedelijk, 1000 jaar oud is en dat Dadizelen wellicht de oudste bedevaartsplaats is in de Lage Landen. En u kon het daarnet ook al meemaken, naast de huidige basiliek bevindt zich dat Rosarium, Latijnse woord voor rozenkranstuin, met een wandelpad dat de bedevaarders leidt langs de mysteries van de rozenkrans. Laten we dus nog even die legendes goed op een rijtje zetten. Daarnet, bij het begin van ons rosariumweg, konden we er al mee kennis maken. Het verhaal van die witte en zwarte ossen. Een rijk en vroom man in Dadizelen beschikte in zijn veestapel over twee prachtige zwarte ossen, die plots verdwenen waren. Hoe de landbouwer en zijn knechten ook zochten naar de zwarte ossen, zij vonden ze niet. Een kluizenaar, die hiervan gehoord had, besloot tot Maria te bidden. Plots verscheen Maria en zei tot hem in een visioen: ga naar de meester van de boerderij en zeg hem dat hij nooit zijn zwarte ossen zal terugvinden. Zeg hem naar het Elzenbos te gaan en aan de rand ervan zal hij twee sneeuwwitte ossen vinden. Vraag hem op die plaats een kapel te bouwen ter mijner ere. In een tweede legende wordt verteld hoe Maria zelf de kapel wijdt met een teken van wonderlijke rode draad. De notabelen van Dadizelen waren op weg naar de bisschop van Doornik met de vraag om de kapel in te wijden. Onderweg ontmoetten zij een vrome vrouw die hen zei dat hun tocht niet nodig was, omdat onze lieve vrouw de kapel reeds had ingewijd. Ze zei hen: als ge terugkeert, zal u een rode zijden draad vinden rond de kapel. De plaats binnen deze draad is gewijd. Toen ze terugkeerden, zagen zij inderdaad een rode zijden draad, die nog begin, nog einde kende. Hij had bovendien een bijzondere genezingskracht. Zieken namen er een stukje van mee, maar de draad werd nooit korter. Helaas raakte die rode draad verloren in de loop van de tijden. Maar de rode draad wordt dus vandaag de dag nog steeds door pelgrims meegenomen als blijvende herinnering aan hun bezoek bij Maria. En dan de derde legende, zoals u al kon horen, Jan Onraad, de analfabeet, zonder kennis van muziek, zingt de middernachtmis. Kerstmis stond voor de deur en de nachtmis moest gezongen worden. Maar de koster van Dadizelen was ziek. Jan Onraad krijgt de nacht daarvoor een visioen, waarin Maria hem zegt dat hij de koster moet vervangen. Maar Jan was een analfabeet en kende geen nootmuziek. Jan vroeg daarom aan Maria om hem te helpen. En zij antwoordde: "Vrees niet, ge zult onder uw oorkussen een boek vinden, waarmee ge zult kunnen lezen en zingen." Maria lichtte ook de pastoor in en die trok naar Jan om concreet af te spreken. En Jan slaagde erin op het orgel te spelen en de kerstliederen te zingen. En dit tot grote vreugde van de pastoor en de bezoekers van de kerk. Prachtige legenden, een goede opfrissing alvorens wij binnengaan in de basiliek. Het was trouwens monseigneur Jan-Baptiste Malou, die bisschop was van 1809 tot 1864, bisschop van Brugge, die de aanzet gaf om de oude kerk in Dadizelen af te breken en te vervangen door een basiliek voor het gehele bisdom. Dit ter gelegenheid van de dogmaverklaring van de onbevlekte ontvangenis van de heilige maagd Maria in 1854. Hij belastte de Engelse architect Edward Welby Pugin met de bouw van de basiliek. En op 8 september 1857 werd de eerste steen gelegd. Helaas maakte de bisschop de voltooiing niet mee, maar de bouw werd verder gezet door zijn opvolger. Hoe imposant de kerk ons ook mag voorkomen, ze is en blijft slechts een schaduwbeeld van wat de Engelse bouwmeester Pugin voor Dadizelen had gedroomd. Maar in 1882 werd de kerk tot de rang van basiliek, basilica minor, verheven. Het beeld dat we zo meteen zullen bewonderen van Onze Lieve Vrouw stamt uit de middeleeuwen. Het miraculeuze Mariabeeld werd op 20 april 1902 plechtig gekroond. En het toont een ingetogen, lieve moeder begaan met haar kind. En dagelijks komen bedevaarders naar Dadizelen om een kaarsje te branden en een stille tijd bij Maria te blijven. De echte hoogtepunten zijn de meimaand en de noveen. Tijdens de meimaand komen vele groepen bedevaarders, maar ook eenzame fietsers, wandelaars, gezinnen, naar Onze Lieve Vrouw van Dadizelen met hun vreugde en verdriet. De noveen start op 8 september, feest van Maria geboorte en datum van de eerste steenlegging. En heel wat mensen houden er ook aan om in het landelijke Dadizelen, al biddend en bezinnend, de kleine omgang te maken van 1 kilometer, bestaande uit de 7 kapellen die de 7 smarten van Onze Lieve Vrouw uitbeelden. Er is ook een grote omgang van 4 kilometer met 14 kapellen die de taferelen uit de kruisweg bevatten en waarbij de laatste in de crypte van de basiliek te vinden is. Tal van redenen dus om even naar hier te komen. Laten wij samen binnengaan in de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizelen en leggen wij onze intenties neer bij Onze Lieve Vrouw.

zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Pelgrim in Eigen Land. We gaan een volgende keer samen de basiliek van Dadizelen binnen. En daar komt zuster Johanna ons tegemoet. We gaan met haar in gesprek over haar dienstbaarheid in de basiliek. En dalen af in de crypte waar een heuse ridder begraven ligt. Dat is voor een volgende keer. Dan nemen we u opnieuw zeer graag mee. Van harte dank voor het luisteren. En graag tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 8:30 geworden en wij zijn telefonisch verbonden met eerwaarde heer Piet Kapoen om samen met u de lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk, op deze dag waar wij de heilige Augustinus gedenken, bisschop en kerkleraar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 1399 bij de eigen teksten van de heiligen. Bladzijde 1399. Gevolgd door de psalmen die u vindt op bladzijde 853. Bladzijde 853. En de korte schriftlezing, dan gaat u naar de gemeenschappelijke teksten voor herders van de kerk. Bladzijde 1629, bladzijde 1629 voor de korte schriftlezing.
2: God, kom mij te hulp, geef haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Grote Vader Augustinus, hoor nu onze beden aan. Laat ons daardoor met de Schepper weer verzoend door het leven gaan. Leid de kudde en de herders die aan het hoofd der kerken staan.
1: U die armoede beminde, armen spreken lof van u. U die waarheid hebt verkondigd, ware rechters eren u. Als door u de schrift verklaard wordt, worden wij gevoed door u.
2: U die de verborgenheden in de schriften ons ontsloot, van de evangeliewoorden maakte u een heerlijk brood. En de uitleg van de psalmen is de drank die u ons bood.
1: Heilig is de kloosterregel die uw naam draagt voor altijd en die al uw volgelingen op de weg van Christus leidt, zodat zij door u geholpen opgaan naar de eeuwigheid.
2: Aan de hoogste koning glorie, leven, heil en alle macht. Aan God drie en één tezamen zijn u alle lof gebracht, die ons bij de hemelburgers reeds een plaats heeft toebedacht.
1: Alle offers die gij hebt bevolen, ontvangt gij op uw altaar, Heer.
2: God, ontferm u over mij in uw barmhartigheid. Delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
1: Was mijn schuld volkomen van mij af. Reinig mij van al mijn zonden.
2: Ik erken dat ik misdreven heb. Altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
1: Jegens u alleen heb ik gezondigd. Wat u tegenstaat, heb ik gedaan.
2: Dus zijt gij rechtvaardig in uw oordeel, is het vonnis dat gij velt gegrond.
1: Ach, met schuld belast werd ik geboren. Schuldig was ik toen mijn moeder mij ontving.
2: Maar gij hebt behagen in oprechtheid. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien.
1: Sprinkel mij met hyssop dat ik rein word. Was mij dat ik witter word dan sneeuw.
2: Maak mij weer ontvankelijk voor blijde klanken. Geef mijn gekastijde lichaam nieuwe levensmoed.
1: Wend uw ogen af van mijn gebreken. Scheld mij al mijn schulden kwijt.
2: Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest.
1: Wil mij niet verstoten van uw aanschijn. Neem uw heilige geest niet van mij weg.
2: Geef mij weer de weelde van uw zegen. Maak mij weer sterk in edelmoedigheid.
1: Dan zal ik de dwalenden uw wegen leren. Alle schuldigen terugvoeren tot u.
2: houd mij ver van bloedschuld, God mijn redder, dan bezingt mijn tong uw wijs beleid.
1: Heer, maak jij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen.
2: In geschenken gaat gij geen behagen. Wat ik u ook bied, gij wilt het niet.
1: Wat ik offer God is mijn boetvaardigheid. Een vermorzeld en vernederd hart wijst gij niet af.
2: Wees ook Sion in uw goedheid weer genadig. Bouw de muren van Jeruzalem weer op.
1: Dan ontvangt gij alle offers die gij hebt bevolen. Dan komt men weer offeren op uw altaar.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alle offers die gij hebt bevolen, ontvangt gij op uw altaar, Heer. Bij de Heer zal Israëls kroost eerherstel vinden en roem.
2: Waarlijk, gij zijt een geheimvolle God, God van Israël, redder.
1: Schaamrood verslagen druipen zij af, al die makers van beelden.
2: Israël vindt zijn heil bij de Heer, heil dat eeuwig zal duren.
1: Gij hoeft niet verslagen te zijn of beschaamd, tot in lengte van dagen.
2: Zo spreekt de Heer die de hemelen schiep, God die de aarde vormde en grondde.
1: Die haar niet maakte als een woestijn, maar aan de mensen gaf om te bewonen. Ik ben de Heer, naast mij is er geen.
2: Nooit heb ik in het verborgen gesproken, nooit in een donkere hoek mij verstopt.
1: Nooit zei ik, Jacob, gij zoekt mij vergeefs. Ik ben de Heer, ik spreek openhartig. Zeg u nauwkeurig waar het op staat.
2: Komt dan nabij, komt allen hierheen, die van alle volken zijt overgebleven.
1: Dwazen die sleept met beelden van hout. Goden aanbid die niet kunnen redden.
2: Komt, laat eens horen, bespreek met elkaar, wie heeft het tevoren al aangekondigd? Wie heeft het eertijds voorzegd?
1: Ben ik niet de Heer? Verder zijn er geen goden. Buiten mij niemand die recht doet en redt.
2: Keert u tot mij, dan wordt ge gered, alle landen der aarde. Want ik ben God, ik alleen.
1: Ik heb gezworen een eed bij mijzelf, waar is wat komt uit mijn mond? Nooit zal ik iets herroepen.
2: Iedere knie zal zich buigen voor mij. Iedere tong roept mij aan als getuige.
1: Dan zal men zeggen, alleen bij de Heer vinden wij recht en aanzien.
2: Allen die hem weerstreven, keren beschaamd tot hem weer.
1: Slechts bij de Heer zal Israëls kroost eerherstel vinden en roem.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bij de Heer zal Israëls kroost eerherstel vinden en roem. Treed met jubel voor het aanschijn van de Heer.
2: Juicht voor de Heer alle landen, dient met blijdschap de Heer. Treed voor zijn aanschijn met jubel.
1: Waarlijk, de Heer is God, hij is de schepper en meester. Wij zijn kudde, zijn volk.
2: Trekt met een lied door zijn poorten, komt in zijn voorhof met zang. Zegent zijn naam en eert hem.
1: Hij is ons goedgezind, eindeloos is zijn erbarmen. zijn trouw van geslacht op geslacht.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Treed met jubel voor het aanschijn van de Heer. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Hebreeën. Gedenkt uw leiders, die u het eerst het woord van God verkondigd hebben. Haalt u weer hun leven en de afloop van hun leven voor de geest. Neemt een voorbeeld aan hun geloof. Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Laat u niet van de wijs brengen door allerlei vreemde theorieën.
2: Over u, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld.
1: Over u, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld.
2: Om dag en nacht de naam van de Heer te verkondigen.
1: Heb ik wachters aangesteld.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Over u, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld. Door u, Heer, vinden wij er vreugde in uw naam te prijzen, want gij hebt ons gemaakt voor u, en onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u.

0: Door u, Heer, vinden wij er vreugde in uw naam te prijzen, want gij hebt ons gemaakt voor u, en onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u.
1: Brengen wij hulde en dank aan Christus, de goede herder, die zijn leven heeft gegeven voor zijn schapen. En vragen wij hem, Heer, leid uw volk.
0: Christus, gij hebt in de heilige herders uw barmhartigheid en uw liefde willen tonen. Blijf door hun bemiddeling altijd genadig met ons bezig.
1: Heer, leid uw volk.

0: kracht. Laat ons toenemen in heiligheid door de zorg van onze herders.
1: Heer, leid uw volk.
0: Heer, op deze dag waarbij de heilige Augustinus gedenken, willen wij in het bijzonder bidden voor alle religieuzen die in de school van de heilige Augustinus u navolgen. In het bijzonder bidden wij ook voor paus Leo XIV en voor zijn intenties.
1: We bidden samen het gebed des Heren. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Heer, vernieuw in uw kerk de gezindheid waarvan gij de heilige bisschop Augustinus hebt doordrongen. Wij vragen u, wek ook in ons de dorst naar u alleen, de bron van ware wijsheid. Trek ons naar u, die de oorsprong van de hoogste liefde zijt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Amen. Mogen de zegen van God met ons zijn in onze woorden, in onze daden, de ganse dag lang. Hij die is Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Amen.

0: beraamt. Wat hij heeft beraamd, geldt voor alle geslachten. De aarde is vol van de mildheid des Heren. Alleluia. Uw woorden, Heer, zijn geest en leven. Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. Alleluia.
1: Alleluia.
2: De Heer zij met u. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor. Het zal met het Rijk der Hemelen zijn als met 10 meisjes die met hun lampen uittrokken de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren dom, de andere 5 verstandig. Want de dommen namen wel hun lampen mee, maar geen olie. De verstandigen echter namen met hun lampen tevens kruiken olie mee. Toen nu de bruidegom op zich liet wachten, dommelden ze alle in en sliepen. Maar midden in de nacht klonk er geroep. Daar is de bruidegom. Trekt hem tegemoet. Meteen waren al de meisjes wakker en maakten hun lampen in orde. De dommen zeiden tegen de verstandigen: geef ons wat olie, want onze lampen gaan uit. Maar de verstandigen antwoordden: nee, er mocht niet genoeg zijn voor ons en jullie samen. Ga liever naar de verkopers en haal wat voor uzelf. Maar terwijl ze onderweg waren om te gaan kopen, kwam de bruidegom. En die klaar stonden, traden met hem binnen om bruiloft te vieren. En de deur ging op slot. Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden: Heer, Heer, doe open. Maar hij antwoordde: voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Wees dus waakzaam, want gij kent dag nog uur. Woord van de Heer. Heeft God de wijsheid van de wereld niet tot dwaasheid gemaakt? Joden eisen wonderen, zegt Paulus. De Grieken wijsheid. Maar wij verkondigen de dwaasheid van het kruis. Het christendom is niet te beredeneren. Het is geen godsdienst die je met je verstand kunt uitvinden. Het is een openbaring dat God naast ons is komen staan en gestorven is aan het kruis voor onze zonden. De dwaasheid van het kruis is de kern van het christendom. De heilige van vandaag, de heilige Augustinus, had in zijn jeugd, hoewel hij opgevoed was door een christelijke moeder, het moeilijk met het christendom. Hij vond de Bijbel maar een aaneenschakeling van vreemde verhalen en vreemde opmerkingen. Het paste niet bij zijn intellectuele denkkader. En hij leidde dan ook een merkwaardig en bandeloos leven. En ondertussen was hij op zoek naar de waarheid. En dan schrijft hij in zijn boek De Belijdenissen, dat we nog steeds kunnen lezen: ik zocht u op een plaats waar u niet te vinden was. In geleerde systemen. Buiten mij, ver buiten mij. En ondertussen was u diep in mij. U was de rust in mijzelf. Uiteindelijk zwicht Augustinus voor God en voor het christelijk geloof. En hij wordt een van de grote kerkvaders van de Westerse kerk, die het geloof verdedigt tegen allerlei ketters. en die een regel schrijft die tegenwoordig nog door velen worden gevolgd. In zijn bisschopstad Hippo vormde hij met de klerus een soort kloostergemeenschap. Hij wilde in eenvoud volgens de evangelische raden leven, ook als bisschop. Want de wijsheid van God, het kruis van Christus, is het belangrijkste in de wereld. En zo, levend, zo het evangelie predikend, zo zijn geschriften schrijvend voor de kerk die we nog ineens kunnen raadplegen, bereidde Augustinus zich voor de komst van de Heer. De lampen brandend, zoals de wijze maagden die hadden, met de olie van het geloof. Klaar als de Heer komt. Vanuit het geloof in de dwaasheid van het kruis.

0: Leg bij nu onze gebeden aan God voor op voorspraak van de heilige Augustinus. Voor de kerk. Dat zij krachtige bisschoppen mag hebben die het geloof verkondigen tegen de draad van de wereld in. Laat ons bidden. Bidden wij voor een wereld waarin de vrede mag toenemen. Laat ons bidden. Bidden wij voor de zieken en voor al die het moeilijk hebben. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u verhoor.
0: Bidden wij voor onze dierbare stervenden en voor allen die gestorven zijn, dat ze mogen worden toegelaten tot de eeuwige vreugde. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u verhoor.
0: Almachtige, eeuwige God, luister naar de gebeden van uw kerk en geef ons wat wij met vertrouwen vragen. Door Christus onze Heer.
2: Amen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.

0: Bid, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot op de Heer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn Heilige Kerk.
0: Heer, nu wij de gedachtenis vieren van onze verlossing, vragen wij u ootmoedig, laat dit sacrament van uw goedheid voor ons een teken van eenheid worden en een band van liefde door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waard.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Want gij schijnt uw kerk vreugde op het feest van de heilige Augustinus. Door zijn voorbeeld geeft gij ons kracht. Door zijn woord verdiept gij ons geloof. En door zijn voorspraak biedt gij ons bescherming. Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn. En zingen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse macht. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat ze voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zijn zoon nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en vrijzindachtig God bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch hier aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Leo onze paus en Gerardus onze bisschop, Robertus een hulpbisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen we op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, omdat wij tezamen met de macht Maria, de moeder van Christus, met de apostelen en met alle heiligen die er in het leven in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat we gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl we uitzien naar de zalig vervulling van onze hoop, de komst van onze verlosser Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid aan. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.
1: Geef ons de vrede.

zalig zij die nu genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaren.

0: Endlich haben wir Christen. Endlich haben wir Christen. Endlich haben wir Christen.
1: Bidden we samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de Hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Heer, we hebben mogen deelnemen aan de maaltijd van uw Zoon. Wij vragen u, heilig ons zo door deze communie, dat we als zijn ledenmaat werkelijk zijn wat we hebben ontvangen. Het lichaam van Christus, onze Heer. Amen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u dan de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: Gaat nu alle heen in vrede.
1: Wij danken God.
0: Heilige aartsengel Michaël,
2: verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht toegevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerschaar, drijf Satan en andere boze geesten die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. U kan vandaag verder luisteren naar de catechese-reeks gebracht door priester Daniël de Witte over de Joodse wortels van de Eucharistie. We laten hem graag aan het woord.
1: Beste luisteraars, we zijn bezig met de catechese-reeks over de Joodse wortels van de Eucharistie. We hebben tot nu toe gezien dat de Joden de Messias verwachten, een Messias, maar ook een nieuwe uittocht uit Egypte. Maar een nieuwe uittocht, wie dat zegt, zegt ook een nieuw paasfeest. Dat heb ik in de vorige keer besproken. Het nieuwe paasfeest, dat wel een beetje verschilde in Jezus' tijd al, met het eerste paasfeest uit de tijd van Mozes. En het grootste verschil is dat in de tijd van Mozes ieder hoofd van het huisgezin, iedere man, eigenlijk priester was nog. De aanbidding van de afgoden was nog niet gebeurd. Ieder man was priester. Bij de afgoderij van het gouden kalf werd het priesterschap ontnomen aan alle stammen van Israël, genomen aan de stam Levi, die niet gebogen had voor het afgodenbeeld. En alleen de Levitische priesters konden toen nog het offer brengen. Maar in Jezus' tijd, dus, was het grote verschil met het begin van de tijd van Mozes, dat het lam geofferd werd in de tempel, geslacht en geofferd in de tempel, en dat het vlees gegeten moest worden, niet meer in de huizen zoals in de tijd van Mozes, maar in Jeruzalem, binnen Jeruzalem. We gaan zien dat Jezus dat inderdaad ook doet. We gaan nu kijken naar Jezus en het nieuwe paasfeest. Als Jezus zichzelf beschouwde als iemand die een nieuwe uittocht inleidde, en als zij verwachten dat een nieuwe uittocht door een nieuw Pasen voorafgegaan zou worden, wanneer zou volgens hem dit nieuwe paasfeest dan plaatsvinden? Als we naar de evangelie kijken, is er maar één antwoord mogelijk. Tijdens het laatste avondmaal. Het laatste paasfeest van zijn leven. Direct voor zijn eigen heengaan, zijn eigen exodus, dat hij in Jeruzalem zou voltrekken. Jezus hield bij het laatste avondmaal niet alleen een jaarlijkse gedachtenis van de uittocht uit Egypte, hoe belangrijk dat ook allemaal was. In plaats daarvan was hij wel overwogen bezig een nieuw Pasen

in gang te zetten. We moeten daarom nu bekijken hoe het laatste avondmaal niet alleen vergelijkbaar was met de andere Joodse paasmaaltijden, maar ook hoe het er zich van onderscheidde. Zo zullen we zien dat Jezus niet alleen het paasfeest van het Oude Verbond in stand hield, maar ook de Joodse verwachtingen voor een nieuw paasfeest vervulde. Het Pasen van de Messias, die de Joden verwachten. De eerste overeenkomst is het meest fundamenteel. Jezus vierde het laatste avondmaal in de paasnacht, de nacht waarin door het Joodse volk de lammeren werden gegeten. Jezus' laatste maaltijd vond plaats onmiddellijk na het offeren van de paaslammeren, zodra de leerlingen de bovenzaal voor de viering van Pasen in gereedheid hadden gebracht. En als trouwe Joden vierden Jezus en zijn leerlingen het paasfeest de avond voordat hij stierf. Jezus en zijn leerlingen vierden het laatste avondmaal ook in Jeruzalem en niet in Betanië, waar zij op dat moment verbleven, volgens Marcus 14, vers 13 en Johannes 18, vers 1. Dit klopt inderdaad met de Joodse traditie dat het paasmaal binnen de stadspoorten van Jeruzalem moest worden genuttigd. Jezus hield het laatste avondmaal ook in de avond. Dat moest zo, volgens Deuteronomium 16, vers 6. En bovendien dronken Jezus en zijn leerlingen wijn, wat bij de viering van het Joodse paasmaal behoorde, maar afweek van het water dat bij gewone maaltijden werd gedronken. Het belangrijkste is misschien wel dat Jezus' uitleg van de betekenis van het brood onmiskenbaar naar het paasmaal verwijst. De Heer des Huizes moest de vraag van de Zoon beantwoorden, zo hebben we gezien, door de betekenis van het ongedesende brood toe te lichten. En als dit nog niet genoeg is, ook het laatste avondmaal eindigde met het zingen van een lofzang. Die lofzang betreft Psalm 118, de grote Hallelpsalm, die volgens de Joodse traditie tegen het einde van het paasmaal moest worden gezongen. Naast deze overeenkomsten waren er echter ook verschillen met een gewoon paasmaal en die verschillen waren groot. Om te beginnen werd het paasmaal thuis in het gezin gevierd, waarbij de vader optrad als leider en hoofd. Jezus daarentegen gedroeg zich als gastheer en leider van de 12, hoewel hij van geen van de leerlingen de vader was. Sterker nog, bij elk gewoon paasmaal ligt de nadruk op Gods verbond met Abraham, de uittocht uit Egypte en de binnenkomst in het beloofde land Kanaan. Maar Jezus sprak in plaats daarvan over het nieuwe verbond waarvan Jeremia voorspeld had dat het in de tijd van de verlossing tot stand zou komen. 1 Korintiërs 11:25, Jeremia 31:31-33. Het meest betekenisvol was misschien wel het volgende. Bij een gewoon paasfeest draaide de hele liturgie om het lichaam en het bloed van het paasofferlam. Eerst werd het lam geslacht en plengden de priesters in de tempel het bloed van het lam over het altaar. Dan brachten de Joden het dode lam van de tempel naar het paasmaal en gaf de vader uitleg over de betekenis van de maaltijd. Toch deed Jezus iets helemaal anders. Met zijn uitleg verlegde hij de nadruk van het lichaam en het bloed van het paaslam. En dat wordt zelfs niet enige keer vermeld. Als wij lezen in het Nieuwe Testament over het laatste avondmaal, dan is daar geen sprake van dat Jezus naar de tempel ging en daar het paaslam slachtte of liet slachten en dat het daar door de priester offerd werd. Het paaslam wordt niet vermeld, maar Jezus verwijst onmiddellijk naar zijn eigen lichaam en bloed. Als we Jezus' woorden bij het laatste avondmaal vergelijken met de beschrijving van vroegere paasmaaltijden, voelen wij dit verschil nog sterker. Het uitgieten van het bloed van het lam door de tempelpriesters was voor de verwoesting van de tempel, dus voor het jaar 70 na Christus, het hoogtepunt van het paasoffer. Zoals we al zagen, was al dat bloed van de lammeren niet om aan te zien. 200.000 lammeren. Hoeveel bloed stroomde daar niet van dat altaar dat de priesters over dat altaar daar goten?
Er moet nogal een boeltje geweest zijn, eigenlijk een visboeltje. Maar Jezus zegt daarentegen alleen: drinkt allen uit deze beker, want dit is mijn bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Matthäus 26, vers 27 tot 28. Met deze woorden zegt Jezus eigenlijk onomwonden: ik ben het nieuwe paaslam van de nieuwe uittocht. Dit is het Pasen van de Messias en ik ben het nieuwe offer. Jezus veranderde dus het Joodse paasfeest en hij wist wat hij deed. Hij had als Jood al vele keren Pasen gevierd. Hij wist wat hij deed, dat het nu anders was. Het was deze keer geen gewoon paasfeest, het was het paasfeest van de Messias op de avond waarop sommige Joden geloofden dat Israël tenslotte vrijgekocht zou worden. Daarom kan Jezus zeggen dat zijn bloed en niet het bloed van het paaslam vergoten zal worden tot vergeving van zonden. Een tweede teken dat het bij het laatste avondmaal om een nieuw paasfeest hing, is Jezus' opdracht dat zijn handelingen herhaald moesten worden. Hij zei tegen zijn leerlingen: doe dit tot mijn gedachtenis. Dat is een weergave van Gods gebod om het vroegere paasfeest voor altijd te vieren als een gedachtenis. Exodus 12:14. Jezus gaf dus de opdracht dat zijn leerlingen dit nieuwe paasoffer in de toekomst zouden bestendigen. Jezus herstelde met dit gebod ook het oorspronkelijke priesterschap van de 12 stammen van Israël. Elke Jood wist in die tijd dat alleen een priester uit de stam van Levi het bloed van lammeren kon plengen. Toch moesten de 12 leerlingen Jezus' bloed drinken en de gedachtenis daartoe vieren. Gedachtenis aan hem. Het is wonderbaar dat het offer van Jezus tot op vandaag bestaat, terwijl de offers van de paaslammeren verdwenen zijn toen de Romeinen de tempel verwoestten in het jaar 70 na Christus. Jezus maakte dus zijn eigen lichaam en bloed tot het centrum van het nieuwe paasfeest. Hij beschouwde dus zichzelf als het nieuwe paaslam. Joachim Jeremias zei 50 jaar geleden al dat Jezus zijn leerlingen in de bovenzaal van het laatste avondmaal duidelijk maakte dat hij stierf als het ware paaslam. Ik sterf als het ware paaslam. Met deze woorden maakte Jezus duidelijk dat hij zichzelf zag als het smetteloze lam van het mannelijk geslacht dat er dood werd gebracht opdat anderen zouden leven.

Je moet van het paaslam eten. Nu kunnen wij weer teruggaan naar onze oorspronkelijke vraag: hoe kon Jezus als gelovige Jood zijn leerlingen de opdracht geven zijn lichaam te eten en zijn bloed te drinken? Een deel van het antwoord is gelegen in wie Jezus besefte te zijn en in wat hij dacht dat er met hem zou gebeuren. Jezus beschouwde zich op het laatste avondmaal niet alleen als de lang verwachte Messias, de mensenzoon, die eens zou komen met de wolken des hemels, Marcus 14, 61 tot 62, teruggrijpen naar Daniel 7, vers 14. Hij beschouwde zich ook als het nieuwe paaslam dat geofferd zou worden om de nieuwe uittocht in gang te zetten en waarvan het bloed vergoten zou worden voor de vergeving van zonden. Misschien is dat de reden waarom hij niet alleen verwachtte gedood, maar ook gekruisigd te worden, net zoals de paaslammeren in zijn tijd in de tempel gekruisigd werden, zoals we hebben gezien met de spiesen die men in het dode lam stak. Het offeren van het paaslam was voor de Joden ook nog niet voltooid. Met de doden van het dier, het paaslam moest ook gegeten worden. Als Jezus zich als het nieuwe lam beschouwde, dan heeft het ook zin dat hij sprak over zijn bloed dat vergoten wordt en dat hij zijn leerlingen opdroeg zijn vlees te eten. Zijn die woorden nu realistisch bedoeld door Jezus of alleen symbolisch? Wanneer hij zegt, dit is mijn lichaam, bedoelt hij dan alleen, dit vertegenwoordigt mijn lichaam? Of zag hij het laatste avondmaal als een van zijn laatste wonderen, waarbij hij feitelijk brood en wijn veranderde in zijn lichaam en bloed? Verwachtte hij echt dat de leerlingen zijn vlees zouden eten onder de gedaante van brood? Er zijn eindeloze discussies gevoerd over dat woordje is. Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, dat woordje is. Maar in de context van het Joodse paasfeest is het duidelijk. Was het in het Oude Testament ooit voldoende om alleen het paaslam te slachten? Nee. Moest het aanwezige vlees van het lam gegeten worden om het offer compleet te maken? Ja. Zou een symbool voor het vlees van het lam voldoende zijn geweest? Zoals we nu weten is het antwoord negatief. Met andere woorden, Jezus wist heel goed, net zoals elke Jood uit de eerste eeuw, als het om het paasfeest ging, moest het lam niet alleen geslacht worden om aan Gods wet te voldoen, om van de dood gered te worden, moest je ook eten van het lam. En dat geldt zowel voor het paasfeest van de eerste uittocht als voor het nieuwe paasfeest van de Messias. Het belangrijkste verschil is dat het lam bij het nieuwe paasmaal een persoon is en het bloed van de verlossing het bloed van de Messias. Paulus zegt het heel klaar, want ook ons paaslam is geslacht, Christus zelf. Wij moeten ons feest niet vieren met het oude zuurdeeg, met het bederf van slechtheid en boosheid, maar met het zuivere brood van reinheid en waarheid. Eerste brief van de Korintiërs, hoofdstuk 5, vers 7 tot 8. Voor Paulus, die het laatste avondmaal bekijkt met Joodse ogen, is het niets meer en niets minder dan een nieuw paasfeest. Christus, het paaslam, is geslacht. Daarom moeten de christenen het nieuwe paasfeest vieren met zijn lichaam en bloed. Zoals de Joden hun paasfeest zagen als een deelname aan de uittocht uit Egypte, zo zagen ook Paulus en de overige christenen uit de vroegchristelijke tijd de Eucharistie als een werkelijke deelname aan het laatste avondmaal en aan de dood van Jezus. En toch is nu ook nog niet alles beantwoord. Als Jezus zichzelf als paaslam beschouwde, hoe kon hij dan feitelijk zijn leerlingen zijn vlees te eten geven? Lijkt dit toch niet op kannibalisme? En hoe staat het met het Mosaïsch verbod op het drinken van bloed? Voor alle duidelijkheid nog een keer,
Het bloed van de paaslammeren werd over het altaar uitgegoten, maar werd nooit gedronken. Om op deze vragen een antwoord te vinden, moeten wij naar een volgend hoofdstuk. Jezus noemde het laatste avondmaal niet alleen een paasfeest, maar ook het nieuwe manna uit de hemel. We gaan nu naar het vierde hoofdstuk van het boek De Joodse Wortels van de Eucharistie. En dat gaat over het manna van de Messias. De tocht naar het beloofde land ging niet rechtstreeks van Egypte naar Kanaan. De reis duurde 40 jaren. Dit was de woestijnzwerftocht. Het was een periode met grote beproevingen. God hield echter zijn volk in leven met bijzonder voedsel, het manna uit de hemel. De Joden verwachten nu nieuw manna uit de hemel. En Jezus benutte deze hoop op nieuw manna uit de hemel om de bovennatuurlijke aard van de Eucharistie duidelijk te maken. Zo greep hij ook het offerkarakter aan van het Joodse paasfeest om de Eucharistie duidelijk te maken op het laatste avondmaal. Het paaslam is belangrijk om de Eucharistie te begrijpen, maar Jezus sprak in de broodrede in Johannes hoofdstuk 6 ook over het manna. Jezus beloofde dat hij iedereen die in hem zou geloven, nieuw manna zou geven. We kijken eerst naar het manna in de tabernakel. In de tabernakel van Mozes en zo. Farao was met zijn leger omgekomen in het water van de Rode Zee. Maar nauwelijks hadden de Israëlieten de overkant bereikt of ze hingen aan het morren. Lees maar Exodus 14, hoofdstuk 14 tot hoofdstuk 16. Het is bijna niet te geloven. Ze waren wonderbaar gered en onmiddellijk gingen ze aan het morren. En ze morden juist tegen hen die hen bevrijd hadden. Ze wilden zeggen dat ze wel zweepslagen kregen in Egypte, maar dat hun maag daar tenminste was gevuld. Ze hadden toch hun runderen en kleinvee mee. Maar waarom aten ze daar niet enkele van dat vee op? Toch zouden ze van hun bezittingen gauw een gouden kalf maken, dat ze gingen aanbidden. God had hen wel uit Egypte weggevoerd, maar Egypte was nog niet uit hun hart verwijderd. Nu gaf God hen een geschenk. Hij vernietigde hen niet, hij gaf hen het manna. Lees maar Exodus hoofdstuk 16. En daarbij vallen vier dingen op. Het manna was geen gewoon brood. Het was wonderbaarlijk brood. En ook al legt men het manna uit als afkomstig van scheldluizen of van de tamariskstruik of boom in die streek, toch is het wonderbaarlijk brood. Het is een wonder dat God op die manier in hun nood voorzag. Het manna wordt brood uit de hemel genoemd. Dat suggereert een bovennatuurlijke oorsprong. Dat woord bovennatuurlijk moeten we niet gemakkelijk over het hoofd zien. En hoeveel de Israëlieten ook verzamelden op een dag, altijd hielden zij maar één omer over. Dat is ongeveer 1 liter. Het manna was ook nooit langer houdbaar dan 1 dag. En toch gaf God hen dit manna elke dag 40 jaren lang. Dat komt ook al niet overeen met de seizoensmatige afscheiding van scheldluizen of van de tamarisk. Dat duurde maar een paar maanden in de zomer. Maar het manna was geen alledaags verschijnsel. Jezus geloofde ook dat dit manna niet louter een natuurlijke substantie was, maar bovennatuurlijk brood uit de hemel. Jezus kende de psalmen en psalm 78 zegt ook dat het manna regende uit de hemel en dat de mens het brood van de engelen mocht eten. Ook het boek Wijsheid, hoofdstuk 16, spreekt in die zin. Dus geloven dat dit manna alleen een product van scheldluizen of van de tamarisk was geweest, is onvoldoende. De Joden zagen er in ieder geval meer in. In het Oude Testament was het manna het panis angelicus, het brood der engelen, door God gegeven en met alle zoetheid van dien.

Ik wil toch nog iets zeggen tussen haakjes, de Walliën, de Bok. En het is een persoonlijke opmerking over dat Panis Angelicus, dat bovennatuurlijke brood, dat brood van de engelen. En dus hoe dat men dat nu uitlegt als afscheiding van scheldluizen of van de tamariskstruik of zo. Ik vind dat dat niet in tegenstelling is met elkaar. God heeft ervoor gezorgd dat in die moeilijke tijd in de woestijn 40 jaar lang dat volk te eten had. En men noemde dat manna. Dat was een korrelachtige substantie die naar honing smaakte en die zeer voedzaam was, maar die niet lang houdbaar was. Dat smolt weg als de zon opkwam. Je moest dat 's morgens oprapen en zo goed. Tegenwoordig legt men dat uit als afscheiding van scheldluizen die veel plantensappen moesten eten om zichzelf in stand te houden. Maar het overschot scheiden ze uit en dat werden dan die korreltjes, substantieachtige korreltjes, die honingachtig van smaak waren. Maar ik wil een vergelijking maken met de Tweede Wereldoorlog, wat mijn vader mij altijd verteld heeft. In de jaren 41-42 van de vorige eeuw was er hier, alleszins in West-Vlaanderen en ook in Vlaanderen, geen brood. Er was geen brood. Maar toen spoelden er aan ons Noordzeestrand scholen haringen aan. Ongezien was dat. En de mensen hadden geen brood, maar aten haring. Ze legden dat in de pekel en dat was de pekelharing. Mijn vader vertelde dan dat hij naar de landbouwschool ging. En dan was de onderwijzer van de plaatselijke school die dat s'avonds dan gaf. En ik kwam binnen in het café waar de vergadering of de les doorging voor de landbouwers, ja. En hij zei, Eugenie, geef mij een pint, want ik heb zo'n dorst. Ik heb 7 pekel haringen gegeten. En ik had geen brood, maar ik had wel 7 pekel haringen. Dus ook dat is wonderbaarlijk. Dat was nooit gezien. Dus die band die ik zou maken, allee, die scholen haringen, dat is ook bovennatuurlijk brood. En als dat manna nu van de tamariskstruik kwam of van scheldluizen, is dat wonderbaarlijk dat God nou niet alleen enkele maanden in de zomer in stand ging, maar 40 jaar lang. God kan alles. God werd, maar ook langs natuurlijke middelen. Dat is maar een persoonlijke bedenking, maar ik wil daar maar mee zeggen. Je moet dat allemaal niet tegenover elkaar stellen. Dat vult elkaar heel gemakkelijk aan. En ik kan heel goed begrijpen dat de Joden daar meer in zagen dan natuurlijk brood. Dat brood uit de hemel was. En dat was het ook. En Jezus zal dat ook herhalen, hadden nog zin. Maar goed, dat was maar eventjes tussen haakjes. Ten tweede punt, dus het eerste was dat God het manna gaf. Ten tweede, God gaf 's morgens brood uit de hemel, het manna. En 's avonds gaf hij hun vlees uit de hemel. Dat waren kwartels die neervliegen, weer zoiets, die neervielen. Weer zoiets, al die kwartels daar neersteken en konden zomaar pakken en braden en op het vuur roosteren. En ze hadden brood en ze hadden vlees. Ook dat is wonder. Belangrijk ook omdat Jezus zou zeggen dat hij zijn leerlingen zijn eigen vlees zal geven. Ten derde, de Israëlieten aten niet alleen het manna, zij bewaarden het ook in de tabernakel, de draagbare tempel waar Israël God eer bewees. Lees maar Exodus 16, 32 tot 34. God wilde daarmee duidelijk maken dat het manna niet enkel wonderbaarlijk was, maar ook heilig. Zo heilig dat het in het heilige der heiligen in de tabernakel bewaard moest worden. En dat bewaren was niet bedoeld om ervan te eten, maar om het te zien, om er naar te kijken. Het volk moest het brood uit de hemel kunnen zien. Voor elke Jood was het manna zeker geen gewoon brood. En wat ik daar juist zei over die pekelharing en zo, of afscheiding van scheidluizen of van de tamariskstruik, dat doet daar niks van af. Voor de Joden was dat geen gewoon brood en ik kan daar heel gemakkelijk in komen. Ook die pekelharing in de Tweede Wereldoorlog. En die haring, dat was niet gewoon. Dat was een buitengewone tussenkomst van God. Dat was geen gewone haring, als je wil. Dat was nooit gezien, dat komt nooit voor, dat komt ook niet meer voor. Maar goed,
geen gewoon brood. Ten vierde, het manna van de uittocht had een uitgesproken smaak. Exodus 16:31 zegt, Israël noemde het brood manna. Het was wit als korianderzaad en smaakte naar honingkoek. Waarom smaakte het naar honingkoek? Het was een voorsmaakje van het beloofde land. Het land dat overvloeit van melk en honing. Exodus 3 vers 8. Met andere woorden, via het manna riep God de Israëlieten ertoe op te vertrouwen dat hij voor hen zou zorgen en naar huis zou brengen. En het manna hield dan ook op als Jozua hen in het beloofde land had gebracht. Jozua 5 vers 10 tot 12. Als ze in het beloofde land waren, was er geen manna meer. Ze konden eten van wat het land voorbracht, staat er in de Bijbel. Waarom hield het wonder dan op? Toen de uittocht eenmaal voltooid was, was het manna overbodig geworden. Ze hadden Gods belofte dat hij hen thuis zou brengen niet meer nodig. Ze waren thuis. Het manna is verbonden met de uittocht. Het was volgens het Oude Testament brood uit de hemel, een teken van Gods trouw en een voorproefje van het beloofde land. En in de latere Joodse traditie werd het een van de belangrijkste tekenen van wat God op een goede dag zou verrichten als hij de nieuwe uittocht zou inleiden en de Messias zou zenden. Een volgend aspect, het brood van de wereld die komen gaat. Er is een overvloed van Joodse buitenbijbelse teksten die spreken over de betekenis van het manna. Drie dingen vallen hierin op. Een aantal Joden geloofden dat het manna niet alleen wonderbaarlijk was, maar ook een al voorbestaand iets was. Het bestond feitelijk al voor de zondeval van Adam en Eva. Er was ook een traditie die ervan uitging dat het manna bovennatuurlijk was en dat het in de hoge en de hemelse tempel werd bewaard als voedsel voor het volk van God. Er was ook een wijdverbreid verwachtingspatroon dat de Messias, als hij zou komen, zou zorgen dat het wonder van het manna terugkwam. Het manna dat in de tijd van Jozua wegbleef, zou opnieuw uit de hemel regenen als de Messias kwam. Laten we deze traditie stuk voor stuk bekijken voordat we Jezus' woorden nader gaan beschouwen. Het manna van het begin van de schepping. In verschillende Joodse geschriften treffen wij de overtuiging aan dat het manna uit de hemel niet alleen een historisch gegeven is, maar dat het al vanaf het begin van de schepping had bestaan. De Mishnah bijvoorbeeld zegt dat het manna een van de 10 dingen was die op de avond van de 7e scheppingsdag, de eerste Sabbat, werd geschapen samen met de staf van Aaron en de stenen platen met de 10 geboden. Een oude Joodse targum voegt het volgende toe aan het verhaal van het boek Exodus. En de Heer zei tot Mozes, zegt die oude Joodse targum, ik zal uit de hemel brood voor u laten regenen, dat van meet af aan voor u is bestemd. Voor sommige Joden uit vroegere tijd was het manna meer dan een voorbijgaand wonder tijdens de uittocht. Het was brood dat uit de begintijd stamde. Het had bestaan in den hoge, in den hemel, voordat de zonde en de dood hun intrede deden in de mensengeschiedenis. Sommige rabbijnen geloofden dus dat het manna protologisch was, dat het behoorde tot de allereerste dingen en sinds het begin van de schepping bestond. Het manna was in die hoedanigheid het volmaakte voedsel, niet aangetast door de zonde van de eerste stamouders van de mensen. Het manna was voor het rabbijnse jodendom een soort terugkeer naar de Hof van Eden, een terugkeer naar de situatie van de schepping voor haar aantasting door zonde en dood. Zoals we zullen zien, komen beide ideeën aan de orde in Jezus' preek in de synagoge van Kafarnaum.

En tot zover, beste luisteraars, deze catechese-uitzending over de Joodse wortels van de Eucharistie, in een reeks u gebracht door priester Daniël de Witte. U kan deze en andere afleveringen spoedig op de website beluisteren. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Quo Vadis, waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in deze zomerse uitzending van het programma Quo Vadis. We zijn deze maand niet op stap gegaan naar een nieuwe stad, maar wij gaan terugblikken op de mooie momenten van het afgelopen jaar. We zijn 10 keer op stap geweest. En vorige uitzending hebben wij u al de statistieken meegegeven, welke steden het best hebben geantwoord op de verschillende vragen. En deze uitzending gaan wij focussen op de vrijwilligers die zijn meegeweest. 10 keer is er iemand zo lief geweest om met ons op stap te willen gaan, om wildvreemden aan te spreken in onze Vlaamse steden en hen een beetje het vuur aan de schenen te leggen en 10 kennisvragen te stellen over het geloof. Iets wat ze meestal helemaal niet zien aankomen. En om zo te weten te komen hoe het gesteld is met de kennis van het geloof in ons land. En 10 keer dus hebben wij een vrijwilliger meegenomen. En daarover gaan we het iets meer hebben, deze uitzending. We gaan de verschillende provincies waar wij op bezoek geweest zijn overlopen, van oost naar west. Dus wij beginnen met Limburg, met de meest oostelijk gelegen stad die wij bezocht hebben, namelijk Hasselt. In Hasselt was vrijwilliger Thomas mee. Hij heeft ons geholpen met de techniek en hij heeft ook vragen gesteld aan de voorbijgangers. Maar hij kon niet te gast zijn bij ons in de studio voor de opname achteraf. En dus kan hij zichzelf niet introduceren aan jullie, beste luisteraars. Maar zijn naam komt jullie misschien bekend voor, want hij is al lang vrijwilliger voor Radio Maria. En hij is ook lid van de Raad van Bestuur van Radio Maria. Maar aangezien we geen fragment hebben waar hij zichzelf aan ons voorstelt, gaan wij in de plaats de voorbijgangers die wij hebben geïnterviewd in Hasselt zich laten voorstellen aan jullie. Ook al enkele vragen die we hen daar gesteld hebben, zal u kunnen horen. En misschien ook af en toe een grappige opmerking van de mensen die wij hebben geïnterviewd. Beste luisteraars, wij staan hier op de Wintermarkt in Hasselt. En we hebben een jonge man en een jonge vrouw gevonden die onze vragen wil beantwoorden. Waarvoor hartelijk bedankt. Zouden jullie je voornaam willen zeggen?
3: Brit.
4: Renzo.
2: Aangedaan. Ik ben Marieke. Hebben jullie daar een beetje van gehoord dat er nieuwe paus verkozen is dit jaar?
3: Ja,
2: of helemaal
3: ja.
5: Vorig jaar.
2: Vorig jaar, mijn excuses. We zijn 2026.
3: Ja. Leo.
2: Helemaal juist, ja. Leo de 14e. Straks, wij zijn hier in Hasselt en we hebben 2 jonge mannen en een jonge vrouw gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Enorm bedankt dat jullie willen meedoen.
6: Graag gedaan.
2: Zou jullie even je voornaam willen zeggen?
6: Ja. Arend.
7: Emiel.
8: Emma.
9: En wanneer is dat live?
2: Dit wordt uitgezonden komende vrijdag van 10:30 tot 12:00.
9: Ja, Katzenbrecht.
2: En dan ook de zaterdag daarop om 1:00. Dat is misschien iets makkelijker om te...
5: Een herhaling, ja.
2: Ja,
6: oké.
2: Okay.
6: Zaterdag om 1:00.
9: Radio Maria. Ja. Dat zijn het in mijn oma.
2: Tof.
9: Ja.
2: Zouden jullie je voornaam willen zeggen?
4: Mijn naam is Maarten.
10: En ik ben David.
2: Aangenaam, Maarten en David.
4: Aangenaam.
2: Ik ben Marieke.
4: Dag Marieke.
10: Dag Marieke.
2: Jullie zijn de eerste die hier 2 konden opstoppen.
4: Oei, dat is wel sad. Dat is, ja, allee, dat is goed voor ons.
2: Goed
4: maar,
2: voor jullie.
4: Ja.
2: Tot welke religieuze orde behoort onze huidige paus?
5: Toch bedankt.
4: De Jezuïten, is dat ook één?
2: Ik snap dat je dat gokt, want de vorige paus van de Jezuïet.
4: Ah, oké.
2: Okay. Maar niet onze huidige paus. Hoi, joh.
4: De Augustijnen.
2: Hij wordt er gewoon los vals gespeeld.
4: Oh, vals gespeeld? Nee, ze toonde een berichtje van haar vriend. Ja. Kom eens terug in, rond West-Vlaanderen, dan zal ik dat kunnen.
6: Brugge, vragen. Ja.
2: Brugge hebben we al eens gedaan. Hè.
4: Ah, voilà.
2: In Brugge was de vraag, hoe heet de basiliek in Brugge?
4: Tja, ik ben eigenlijk niet van Brugge. Maar ik zeg altijd Brugge, omdat mensen mijn dorpje in Zevenzeelen niet kennen. Dus,
2: ja, oké, okay, maar zo...
4: De basiliek in Brussel is van Koekelberg.
2: Dus je hoeft niet te antwoorden.
7: En Zevenzeelen?
4: In Zevenzeelen is er geen basiliek.
7: Nog niet.
4: Ja.
2: Basiliek. De heilige bloedbasiliek trouwens.
4: Ah ja. De heilige bloedprocessie.
2: Basiliek, ja inderdaad, ja. Van het heilige bloed. Maar goed, dat er geheel terzijde. Ja. We hebben twee jonge dames gewonnen die onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor hartelijk bedankt. Zouden jullie je voornaam willen zeggen?
8: Ik ben Robin. En ik ben Loriana.
10: Ik ben van Radio Maria. Ik ben Thomas. Zullen we beginnen met uw voornaam?
9: Ik ben De Smetala en ik sta op Winterland Hasselt.
10: Meneer en mevrouw, hartelijk dank om ons even te woord te staan. Ik ben van Radio Maria, ik ben Thomas. En wat is uw voornaam?
11: Ja, mijn naam is Robert.
12: Chantal.
10: Bent u van Hasselt?
12: Ik ben van Hasselt.
10: U ook?
12: Diepenbeek.
10: Dat is dichtbij.
11: Ja.
10: Ja.
11: Hasselt hoort bij Diepenbeek.
10: Dank u wel. Eerst en vooral om het interview aan te nemen. Ik ben van Radio Maria, ik ben Thomas. En wat zijn jullie voornamen?
13: Mijn voornaam is Ismaël.
14: Mijn is Berkan.
15: En die van mij is Oscar.
10: Oké, okay, drie jonge mannen hier op de kerstmarkt hier in Hasselt. Dank u wel. En dan de laatste vraag.
16: Wacht, mijn moeder belt even.
10: Ah ja, maar als je moeder belt, moet je opnemen. Hè? Een zeer goed idee. We gaan verder met de twee andere kandidaten.
17: Mijn naam is Hanne.
18: En ik ben Kati.
10: We zijn hier op de kerstmarkt in Hasselt. En ik heb hier een jonge dame gevonden. Ik ben Thomas. Wat is uw voornaam?
15: Mijn voornaam is Zoe.
10: En ik heb hier twee jonge mannen tegengekomen. Ik ben Thomas. Wat zijn jullie voornamen?
15: Ja, ik heet ook Thomas.
19: En ik heet Kobe.
10: Maar we hebben al direct iets gemeenschappelijk. Perfect.
2: Beste luisteraars, de tweede stad in Limburg die wij aangedaan hebben, is Sint-Truiden. Daar mochten wij mensen aanspreken in het gezelschap en met de hulp van vrijwilliger Pieter. Wij gaan luisteren hoe hij zichzelf aan ons introduceert. En daarna luisteren wij naar een fragmentje opgenomen in Sint-Truiden. Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
20: Zeker. Ik ben Pieter, ik kom uit Bilzen. Ik ga nu al een paar jaar regelmatig naar de kerk. Ik was toen ook vereerd om iets te mogen doen met Radio Maria.
2: Toen ik jou gevraagd heb om mee te gaan,
20: ja.
2: Had jij bepaalde verwachtingen op voorhand? Heb je getwijfeld of niet?
20: Nee, ik heb niet getwijfeld. Natuurlijk niet. Dat fijn ging worden, wist ik wel. Maar ik had het programma nog nooit beluisterd, dus ik ken het format niet. Maar ja, het is wel leuk geweest. Veel diverse antwoorden. Sommige hele grappige, enkele correcte.
2: En denk je over het algemeen, want we spreken zo mensen uit het niets aan, mm-hmm. om hen kennisvragen te stellen over het geloof. Niemand ziet dat aankomen. Hoe vind je dat ze dan een houding was er tegenover?
20: Ja, een zeer open houding. Ze hebben toch wel echt hun best gedaan. Hè. Zeker de mensen die daar niet zo heel veel mee bezig zijn. Dus het is toch knap dat ze die vragen hebben willen beantwoorden. Dat ook...
2: Denk je dat we mensen hebben geprikkeld om er dieper op in te gaan of om op zoek te gaan?
20: Enkele toch wel. Denk ik. Zeker de meneer die al aan het zoeken was, die zal het toch nog eens hebben doorgelezen, denk ik.
2: Quo Vadis is echt wel een programma van evangelisatie, waar we de straat op gaan om Jezus bij de mensen te brengen. Is dat iets wat jij in je omgeving ooit ook probeert te doen? Heb jij het ooit over het geloof met mensen die je kent die niet gelovig zijn, of niet?
20: Heel af en toe, maar om eerlijk te zijn toch vooral met mensen die wel al gelovig zijn. Dan gaan de gesprekken wat makkelijker.
2: Ja, dat is zeker voor het grote merendeel van de mensen zo.
20: Helaas wel.
2: Maar is er ooit een... hebben er zich ooit al gelegenheden gesteld aan mensen die jou vragen gesteld hebben of zo?
20: Ja, zeker. Zeker als je iets opvallend doet of bij hebt of aan hebt, dan stellen mensen daar vragen over. Ik had dus een religieus boek bij en zo ben ik aan de praat geraakt met een jonge man. Dus het werkt wel. Mensen hebben er enige interesse in en bijna altijd respect voor.
2: Dus. Ja, oké. Dat is dus wel iets wat je merkt in je omgeving.
20: Ja, toch wel.
2: Dan gaan we naar de meer specifiek katholieke vragen.
5: Oei, oei.
2: Waaraan is de maand juni gewijd?
5: Juni?
2: Ja. Geen idee?
5: Nee, de maand mei, dat is de Maria-maand, hè?
2: Exact. Ja. Dat was vorige keer dat ik op stap gegaan ben, was dat de vraag. Maar deze keer is het de maand juni.
5: Maar juni? Nee, dat weet ik niet.
2: Het heeft iets met Jezus te maken. Het is een devotie rond Jezus. Nee?
5: Nee.
7: Is dat Maria maand?
18: Nee, dat is mij.
7: Nee, dat is mij. Just.
2: Ja, dat weten de meeste mensen. Dat was de vorige keer een vraag, maar...
7: Juni. We zijn nu juni. Pinkster is voorbij, Paas is voorbij. Het komt niet dadelijk.
2: Nee. Dus, ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar er is onlangs een christelijke film in Kinepolis en andere zalen verschenen. En dat ging over deze devotie.
7: Och.
2: Ik weet niet of jullie dat gezien hebben of niet, nee. Ik dacht er maar aan,
7: nee,
2: dat is misschien
7: een hint. We hebben hem niet gezien. Ik heb misschien iets van info's die voorbij
2: maar wel,
7: komen.
2: Ja, iets van reclame of zo, nee.
7: Maar,
2: het heeft iets met Jezus dus, te maken.
7: Wat is er na Pinkster en Pasen nog allemaal?
2: Ik zal het anders gewoon zeggen. Het is...
7: Verlos ons uit ons lijden, ja.
19: Oogst?
2: Dat zou je kunt hebben.
19: Ik weet het niet.
2: Het heeft iets met Jezus te maken.
19: Ah. Nee, sorry dat ik zo weinig weet, maar...
2: Maar je moet dus geen zorgen maken.
19: Ja, oké.
2: Wel, daar... Ik weet niet of je ooit al in het portaal gezien hebt... Ja, dat er rechts een schilderij is van Jezus. Vanaf hier kunnen we de onderkant
19: hangt,
2: zien van het schilderij.
19: Die daar hangt?
2: Ja, enige wat daarop afgedeeld
19: is. Nee, daar hebben we ook nog niet op gelet tot nu toe. Nee.
2: Dat is waarschijnlijk een beetje een moeilijke vraag. Het heeft iets met Jezus te maken.
21: Juni. Oké, juni is mee te maken met Jezus, toch?
2: Ja, het heeft te maken met Jezus.
21: Is dat niet misschien een dag? Misschien dat je maakt misschien dat hij terug op de wereld is gekomen of een tegen had gezegd dat hij in de hemel is misschien met zijn vader.
2: Dat had gekund, ja. Het is...
22: Hey, Pierre, je bent toch slim, hè?
21: Nee. Ik weet dat, ja.
22: Precies is het eerste.
2: Dat zal een beetje een moeilijke vraag zijn waarschijnlijk. Het heeft iets met Jezus te maken.
23: Maand juli.
2: Juni, ja.
23: Juli of juni?
2: Onze huidige maand, juni.
23: Die pas begonnen, juni.
2: Ja.
23: Ah. Ik weet het niet. Ik ook niet. Ik ook niet.
2: De maand juli. Dat is deze maand.
23: Ja, juni deze maand.
2: Ik weet het niet. Dat is wel een vrij moeilijke vraag, moet ik toegeven. Als je niet katholiek bent, is dat vrij moeilijk.
22: Is het iets relevant met Jezus? Of?
2: Ja, het heeft met Jezus te maken. Het heeft met zijn liefde te maken.
22: Hij was getrouwd in juni, waarschijnlijk.
2: Nee, Jezus is nooit getrouwd.
22: Ah, zo, maar u zei dat hij een vrouw...
2: Heb ik dat gezegd, dat hij een vrouw had?
22: Nee, wat heeft hij niet gezegd? Iets met vrouw, dat heeft hij niet gezegd.
2: Heb ik gezegd?
22: Gewoon iets met liefde.
2: Ah,
22: met liefde.
2: Ah, oké, ik snap het. Ja, het heeft met zijn liefde te maken, ja.
22: Met zijn liefde voor de wat?
2: Voor alle mensen. Het heeft ook met een... lichaamsdeel te maken. Als je denkt aan liefde...
22: Zijn hart. In juni heeft hij zijn hart... Hoe kan ik dat zeggen? Zijn hart gegeven aan de mensen of zo. Zoiets.
23: Nee. Geen idee.
2: Het heeft iets met zijn liefde voor ons te maken.
23: In juni.
2: Ja, de maand juni. Als je denkt aan liefde... Als je dat wilt... tekenen of zo, hoe zou je dat doen? Dat is een heel typisch symbool voor
23: hart.
24: De maand juni.
2: Ja.
24: Dat ik verjaar, dus dat weet ik.
2: Proficiat.
24: Ja. En dat we vandaag 25 jaar getrouwd zijn vandaag.
0: Echt? Ah, mega dus, leuk. Voilà. Proficiat.
24: Dus.
0: Het heeft iets met Jezus te maken, het antwoord dat we zoeken.
24: Ja.
0: Het heeft met zijn liefde voor ons te maken. Als je aan liefde denkt, als je dat moet tekenen, is er een bepaald symbool. Wat zou dat kunnen zijn?
24: Wat? Het hart.
1: Het hart.
3: Als het met het katholicisme te maken heeft, weet ik het niet. Dat is de hooimaand. Nee. Juno. Nee.
0: Nee, het heeft iets met Jezus te maken. Het heeft met zijn liefde voor ons te maken.
3: Nee, Pinksteren had je dan. Nee, dat is voor mij. Nee,
0: Pinksteren is voorbij, ja.
3: Is voorbij.
6: Moeilijke vraag.
0: Dat is een moeilijke vraag, dat geef ik helemaal toe. Het heeft, als je aan een symbool denkt dat liefde moet voorstellen, wat zou het dan zijn?
3: Een roos.
0: Had je kunt?
3: Het hart, het heilig hart. Dat is hier het heilig hartplein, hè?
0: Ah, is dat zo?
3: Ja, het heilig hartplein.
0: Ah, ja, inderdaad. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in dit programma Quo Vadis. De volgende stad waar wij het over gaan hebben is Tiene. Daar zijn wij in december op bezoek geweest. Dat was voordat de radio zelf naar Tiene is verhuisd. Het was een beetje in anticipatie daarvan. Naar Tiene was vrijwilligster Els mee. Ook een vrijwilligster die jullie zeker al kennen, namelijk de voorzitter van Radio Maria België. Laten wij luisteren hoe zij zichzelf introduceert. En zoals ik al zei, hadden we weer een vrijwilliger mee die zo lief was om

0: telefoontjes van onze luisteraars aan en ik werkte ook een beetje het adressenbestand bij. En nu, sinds 3,5 jaar, ben ik voorzitter van de radio. Maar ik doe dat natuurlijk niet alleen. Ik heb een fantastisch bestuur achter mij. En samen met hen proberen we eigenlijk de radio in de goede banen te leiden.
1: Ja, hartelijk bedankt Els dat u mee wou gaan naar Tine. Ik denk, als ik erop terugkijk, er was een markt bezig op de Grote Markt.
0: Klopt.
1: Dus daarom zijn we eigenlijk ook heel de tijd op de Grote Markt in Tine gebleven, omdat er wel wat volk aankwam. Ik denk ook dat we best een mooie selectie van mensen hebben kunnen spreken. Het waren op de markt zelf misschien eerder oudere mensen die inkopen aan het doen waren. Maar we hebben wel ook, ook jongere mensen, een beetje alle leeftijden, zowel mannen als vrouwen kunnen spreken. Dus ik denk dat het daarvoor ook een heel geschikte plaats was.
0: Inderdaad. En tegen de middag eigenlijk kwamen er toch ook wel een beetje schooljeugd eraan. Dus dat was ook wel leuk om die mix te hebben. Het was eigenlijk ook wel heel bedrijvig daar op de Grote Markt, want ze waren de kerstmarkt ook op aan het zetten. Dus af en toe moesten we ons een keer verplaatsen, omdat we echt heel veel geboor hoorden van die houten hutjes die klaargemaakt werden. Maar het was wel heel gezellig daar.
1: Ja, en dat zullen de luisteraars ook meekrijgen, want af en toe hoor je het ook in de fragmenten. Toch niet genoeg aan de kant gaan staan.
0: Ja. De mensen heel, heel vriendelijk, heel open ook. Ja, daar was ik toch wel van verbaasd hoe snel dat mensen eigenlijk hun hart en ziel blootleggen aan mensen die ze totaal niet kennen.
1: Ja, absoluut. Dat vond ik ook echt. Dat ze zowel over het algemeen vriendelijk waren als we ze aanspraken. Soms loopt er eens iemand door of zo, maar dat is normaal, dat is overal zo. Maar dat ook in gesprek, dat ze echt wel praten over hun ervaringen, over hun gevoelens, dat vond ik echt mooi om te zien.
0: Ja, want dikwijls hebben we toch na de 10 vragen die altijd gesteld worden, zijn we meestal nog eventjes in gesprek gegaan. En dat vond ik eigenlijk wel een van de leukere delen ook, om de mensen beter te leren kennen en te zien hoe zij met het geloof omgaan en het beleven en daarmee in gesprek te gaan.
1: Ja, inderdaad, dat was mij echt opgevallen deze keer. Dat we veel na het gesprek, na de opname, nog zijn blijven praten. Natuurlijk hadden we ook een heel goede gelegenheid om dat te doen, want we konden ook altijd aan hen vertellen, de radio verhuist naar Tine, bij de zusters passionisten, je kunt moeder Martha haar graf gaan bezoeken, daar bij haar bidden. En dat was dan ook onmiddellijk een aanleiding om het gesprek eigenlijk verder te zetten.
0: Ja, klopt. Ja. Ja.
1: Dus we hebben ook al veel mensen uitgenodigd om ons te komen bezoeken.
0: Ja, we gaan veel volk daar over de vloer krijgen.
1: Zo, beste luisteraars, dat was het over vrijwilligster Els die meeging naar Tine. Als laatste over ons bezoek aan deze stad in kader van het programma Quo Vadis luisteren wij nog naar het fragment waar wij de mensen vroegen of zij zelf gelovig zijn, wat het geloof hen zegt en zo meer.
2: U zegt dat u gelovig bent.
3: Ja.
2: Is dat belangrijk voor u in uw leven?
3: Ja, ik heb me daaraan vast. Ja. Ik ben mijn man.
2: Het is voor u houdt vast het geloof.
3: Ja. Oké. Okay. Klaar. Ik ga niet naar het kerk.
2: Zou ik u nog een laatste vraag mogen stellen? U bent moslim, zegt u?
4: Ik ben moslim, ja.
2: Komt u ooit in contact met katholieken of christenen?
4: Ja hoor. Dat is geen enkel probleem. Contact zo samen. Ik werk met de mensen. Wij praten over islam, over katholiek. Maar het staat op de Koran ook van Maria, van Jezus. Dan we zijn niet zo ver. We zijn niet zo ver. En de God blijft altijd voor iedereen. De ene God.
2: U kon niet zoveel van de vragen beantwoorden. Komt u ooit in contact met het geloof, met gelovige mensen? Bent u gelovig opgevoed zelf?
5: Of? Dat wel. Ja, maar dat is al even geleden. Dus ja, ik heb mijn communies gedaan, alles, maar...
2: Maar u doet er niets meer mee?
5: Nee, eigenlijk niet, nee.
2: Oké, en denkt u dat dat nog een toekomst heeft, geloof? Of denkt u van niet?
5: Jawel, zeker en vast wel. Ja. Okay. Veel jongeren ook terug die geloven, hè. En... Dan een houvast voor iemand. Dat geloof ik wel.
2: Kent u mensen die gelovig zijn?
6: Ja.
2: Spreekt u daar ooit met hen over of niet?
6: Soms. Heel soms.

0: En zijn het vrienden of familie?
1: Vrienden, familie en gewoon, ja.
0: Bent u gelovig opgegroeid, zegt u dat iets?
2: Ik heb mijn plechtje communie gedaan. Ik ben gevormd door kardinaal Seunens. Maar dat was in 62 was dat. Dus ik ben nu 77 jaar. Dat was in 1962, hè. Hier ook in de Sint-Germanuskerk ben ik gevolgd.
0: Oké, je bent een echte tiener daar.
2: Dat hoort je aan mijn rouw, hè. Dat kunnen we niet afleren als tienenaar.
3: Ja, ik ben katholiek opgevoed. Altijd katholiek naar school geweest. En ik ben ook, als ik dat mag zeggen, politiek mandataris geweest voor een katholieke partij, als ik dat zo mag noemen, dus okay. CD&V. Dus misschien had ik dan wel beter wel moeten scoren en wat beter dan antwoorden. Val ik een beetje door de mand misschien, maar kom. Ik heb geantwoord wat ik wist, hè.
0: Ja, zeker, ja. Het is niet iets dat u mee bezig bent met het geloof, nee.
3: Ja, minder als vroeger toch wel, ja.
0: Zou ik u mogen vragen of dat u hebt op een katholieke school gezeten?
4: Ja, katholiek opgevoed, ja. Godsdienst gedaan, maar ik ben een beetje, ja. Ik heb zoveel miserie in mijn leven dat ik mijn geloof een beetje kwijt ben, om eerlijk te zijn.
0: Okay. Zou ik jullie nog een laatste vraag mogen stellen? Of dat jullie, zijn jullie katholiek opgevoed? Zegt jullie dat iets geloof of helemaal niet?
5: Wij zijn katholiek opgevoed, ja. Maar dat is een beetje met de jaren verwaterd. Maar wij zijn wel katholiek opgevoed. Ja. We zijn gevormd al een twee.
0: Ja.
5: Ja. We komen wel uit een katholiek gezin, ja.
6: Bonnie.
7: Ja, het is ja, weggegaan met de jaren. Door al de miserie, zou ik maar zeggen, dat je in de wereld ziet, is dat wel een beetje afgezwakt.
0: Dank u.
5: Maar ik begrijp wel dat daar mensen kracht en moed uitputten uit het geloof. Omdat er zijn heel veel mensen, als je echt met de rug tegen de muur staat, dat dikwijls nog het enige is wat de mensen hebben om hun aan vast te houden. Die hoop, dat geloof. En ja, dat blijft er toch nog wel altijd in zitten, hè. Zo, ja, dan hou vast aan het geloof en de hoop. Ja. Ja.
0: Is dat iets wat je zelf ook ervaren heeft als je het moeilijk heeft, of niet?
5: Toch wel. Ja, okay. Toch wel.
8: Dat is mooi.
5: Dat je daarover nadenkt en dat je denkt van, ja.
8: Ja, toch wel.
5: Toch wel, maar ik denk dat dat ook is doordat je ook een deel van katholiek opgevoed bent. Ik denk dat diep van binnen
8: dat blijft
5: zitten.
8: Ja, dat kan wel.
5: En dat met zijn momenten dan toch terug naar boven komt. En dat je denkt van, ja.
7: Misschien kan hem ons nog helpen. Hè?
5: Ja, en niet alleen om te helpen. Soms, ik durf dat eerlijk toegeven. Soms dat je zegt van, dat je precies een gesprek aangaat. Zo van, jong.
8: Ja, dat is juist.
5: Moet dat nu? Ja. Daarom niet om hulp vragen. Omdat, weet je, het is iets spiritueel ook. Ik bedoel, geloof is iets, iets heel, heel specifiek, iets heel raars ook. Maar dat je soms denkt van, ik heb dat soms wel, ja.
0: Hartelijk bedankt, mevrouw, om onze vragen te willen antwoorden. U had een mooi aantal van de vragen juist.
9: Ja, ik ben ook christelijk opgevoed, hè, maar ik ben nu zelf niet meer echt gelovig, maar dat maakt nu niet uit. Hè. Ik heb heel veel respect voor mensen die dat wel zijn. Ik wou dat ik het was, maar ik ben het niet. Ik kan het niet. Dat is gewoon een keuze. Hè. Geloof is een geloof. Ik ga daar niet over discussiëren. Maar ik weet, vroeger met mijn vriendin ging ik ook 's middags bidden bij het Paterkin in Hasselt. Omdat zij dat heel belangrijk vond, omdat ze erin geloofden. En ik heb altijd respect gehad voor mensen die dat wel hebben. Dus ik vind leven en laat leven. En ik heb, meer kan ik daar niet over zeggen. En ik heb dat met alle geloven een beetje. Zolang als dat niet extreem wordt, dan daar heb ik het wat moeilijk mee. Want dan wil je niet meer anderen laten leven. Hè? Dan wil je je ding opdringen en dat vind ik niet oké.
5: Er zijn al zo genoeg moeilijke tijden. Hè? We hebben wel een beetje hoop nodig.
0: Ja, absoluut.
5: Het is niet leuk gelijk het nu gaat. Nu ja, ik hoor ook wel dat de jeugd ook terug veel geloviger wordt.
8: Het zijn zoekend, hè?
5: Ja, maar dat is ook, ik snap dat wel. Ik snap het. Gelijk mijn vader, die was compleet niet, die was kwaad op het geloof. En die vlak voor zijn dood, een week ervoor, heeft hij zich nog bekeerd terug.
8: Echt? Oh, zo mooi.
5: Ja, omdat hij toch schrik had dat hem dan toch niet in de hemel zou komen. En dan denk ik,
0: soms als je boos bent op iets, Dat is ook een beetje een erkenning dat het er is. Hè. Ja, soms is dat gewoon een worsteling die je moet doormaken.
7: Ja, want ik moest wel naar de kerk gaan van hem. Hè. Dus ik moest wel gaan, maar ik vond dat niet eerlijk. Allee, waarom moet ik gaan en hij niet?
0: Ja,
7: okay.
0: Het is
7: wat het is. En ik heb de Bijbel wel bestudeerd. Ik vind dat allemaal heel, heel mooie dingen. En ik vind wat daarin staat wel helemaal oké. Maar ik loop niet in een god. Dus...
6: Je hebt geen persoonlijke band eigenlijk.
7: Nee. Ik geloof... Eigenlijk geloof ik een beetje in de goedheid. Dat fundamenteel de goedheid toch nog altijd gaat overheersen.
0: Oké.
7: We zien dat niet altijd. Maar ik denk wel dat dat de bedoeling is. Dat we moeten evolueren naar betere mensen altijd. En dat de slechte dingen... Alles... Ik vind wel dat alles wat in je leven over gebeurt, heeft een reden. En heeft een doel. En kan u soms met je twee voeten terug op de grond zetten. Kan u inzicht geven. Dus daar geloof ik dan weer wel in zo'n dingen.
0: Ja.
7: Also, om dat echt op iemand te plakken, zullen we maar zeggen.
0: Het was een beetje moeilijk om de vragen te beantwoorden.
7: Ja.
0: Ken je mensen die gelovig zijn?
7: Ja.
0: Vrienden of familie? Of?
7: Ja, vrienden, familie.
0: En heb je het daar ooit met hen over?
7: Nee, ja, eigenlijk niet. Tenzij we in de les zitten.
0: Hm.
7: Zo heel soms, maar eigenlijk niet.
0: En is het iets waar je zelf mee bezig bent of niet?
7: Nee. Heel eerlijk, nee.
0: Beste luisteraars, vooraleer wij verder gaan met de stad Leuven, luisteren wij naar een nummer gekozen door Els toen wij in stap waren in Tiene. On écrit.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze zomerse editie van het programma Quo Vadis. Wij zetten onze tocht door de Vlaamse provincies verder met de stad Leuven. Daar waren wij naartoe gegaan in de maand april samen met zuster Kasia. Laten wij samen luisteren naar enkele vragen die ik haar achteraf in de studio gesteld heb en natuurlijk haar antwoorden daarop. En dan luisteren we ook nog naar een fragment van ons bezoek aan de stad Leuven. Kan u een beetje beschrijven, zuster, wat voor dag het was? Heeft u kou geleden?
1: Ja, inderdaad, het was koud, maar ik was goed gekleed. En dat was, ik heb dat niet aan het begin toch niet gevoeld. Dat is zo een beetje fris, ik kan zeggen. Maar de uitspraken van de mensen hebben me zo warm gemaakt. Dat is, ja, voor mij dat was een mooie ervaring.
0: Zuster, toen ik u vroeg om mee te gaan voor dit programma, wat dacht u dan? Wat ging er in uw hoofd om?
1: Ja, ik moet zeggen dat in mijn hoofd was, ik kan zeggen zo licht, zonder iets te verwachten. Ik heb nog nooit, ja, ik heb gehoord die programma, dus ik wist het, dat zijn vragen die je stelt aan de mensen, maar ikzelf heb nog nooit dat gemaakt, dus ik wist het niet hoe dat gaat zijn. Maar wat ik heb meegemaakt, voor mij was echt een mooie ervaring. De mensen waren zo ook blij om mee te doen. Dat was echt tof.
0: Dus u bent eigenlijk met een open blik meegegaan?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Ik wou u nog vragen of dat u verwachtingen overeenstemde met de realiteit, maar u had dus niet bepaald echt verwachtingen.
1: Nee, omdat ik denk dat alles, wij komen zo bij de mensen, dat die kunnen, ja, soms u weet veel, maar plots zo komen niet de juiste antwoorden. En daarom tijdens die gesprekken, ik heb voor alle mensen gebeden dat de Heilige Geest mag komen bij hem om hem te helpen om goede antwoord te geven.
0: Is u iets opgevallen bij deze vragen, zuster?
1: Ja, dat veel mensen hebben zo precies geweten, gezocht in hun hoofd. Waarschijnlijk vroeg of laat hebben gehoord de verhaal die vraag die wij hebben gesteld. Ja, ik denk dat meer, dat is een les voor mij, dat, en ik denk dat ook voor de luisteraars. Soms wij weten iets, maar wij herinneren niet meer waar dat is gebeurd of hoe lang geleden. En ik denk dat Radio Maria is een goede optie om ons goed te formeren. Ik kan zeggen, hele jaar. Als wij luisteren, wij kunnen meer weten, wij kunnen meer begrijpen ook. Als wij weten meer, wij kunnen ook meer beminnen. Als wij willen God beminnen, wij moeten meer over hem weten. En dat is iets dat is van mij ook persoonlijke ervaring. Hoe meer ik lees de Bijbel of andere catechismus van de kerk of andere dingen die brengen bij ons de informaties, juiste informaties, dat wij kunnen meer beminnen, meer begrijpen ook. Ja, ik denk zo.
0: Als cadeautje willen we jullie graag nog een keuze laten tussen een rozenkrans of een stilo.
2: Geef mij dan maar een balpen.
0: Een balpen? Oké, okay. Zeer goed. Alsjeblieft.
2: Dankjewel.
3: Goh, ja, geef me zo eentje maar dan.
0: Rozenkrans? Ja.
3: Dank je.
0: Alsjeblieft.
3: Dankjewel.
4: Ik zal een rozenkrans nemen.
3: Ah, top.
4: Top. Deze.
5: Rozenkrans, ja. Top. Alsjeblieft.
4: Dank u.
5: Fijne dag nog, dank je wel.
6: Oh, dat is kei lief.
1: Ja, wat jullie.
7: Ik heb ook een pen nodig.
6: Ik wil een rozenkrans.
1: Okay. Dank u. Ik heb een rozenkrans, dat zou ik graag.
8: Ik heb een rozenkrans gekozen.
9: Ik heb ook een rozenkrans gekozen.
10: Ik heb een stilo gekozen.
11: Ik heb ook een rozenkrans gekozen.
12: Dan wil ik een stilo, dat is handig om te schrijven.
5: Oké, okay, zeer goed.
12: Dankjewel.
5: Alsjeblieft. Een rozenkrans, ja. Zeer goed. Een stilo? Okay.
13: Een dikke is
5: goed.
13: Ja.
5: Okay.
14: De rozenkrans.
15: Ja. Ik ga de pen nemen. Ja, handig voor school. Dat kan ik gebruiken. Dankjewel.
0: Beste luisteraars, dan is het tijd voor een nieuwe provincie. We zijn natuurlijk ook naar Antwerpen getrokken. En de eerste stad die wij in die provincie aangedaan hebben, was de hoofdstad van de provincie, de stad Antwerpen. En daar was vrijwilligster Marie-Christine mee met ons op stap. Wij gaan luisteren naar mijn gesprek in de studio met Marie-Christine nadat wij samen naar Antwerpen gegaan waren. En dan natuurlijk ook een fragment met vraag en antwoord van de voorbijgangers in Antwerpen. Zoals de vorige keren heb ik dat natuurlijk niet alleen gedaan, maar is er een vrijwilliger meegegaan. En deze keer zal de vrijwilliger jullie wellicht bekend in de oren klinken, want zij is een vaste waarde op onze radio. Het is de vrijwilligster Marie-Christine. En ze zit ook bij mij in de studio. Marie-Christine, hartelijk bedankt dat u mee bent gegaan met ons.
16: Ja, graag Marie. En ik had dus, beste luisteraars, de eer om mee te mogen met Marieke naar Antwerpen.
0: Ja. Christine, zou je misschien nog voor de luisteraars die misschien nieuw zijn bij de radio kort willen zeggen wie je bent?
16: Ja, ik ben Marie-Christine. Ik ben dus ook een vrijwilligster die samen met mijn echtgenoot een programma verzorgen van klassieke muziek, namelijk Klassiekuur. Maar ook natuurlijk staan wij ook nog ten dienste bijvoorbeeld voor het gebed, bepaalde dagen of bepaalde momenten. Maar we doen het toch al 14 jaar. En zolang dat Radio Maria België bestaat dus. En daar zijn wij natuurlijk heel blij om, dat we dat nog mogen doen en kunnen doen. Ja.
0: We zijn ook altijd heel blij om jullie hierbij te hebben.
16: Dank je wel, Marieke.
0: Toen ik u vroeg om mee te gaan, heb je onmiddellijk ja gezegd?
16: Ik heb wel onmiddellijk ja gezegd, maar ik was verbaasd. Ik verschoot mij. Van, ik? Ja, moet ik even nadenken. Maar ja, ik wil dat doen, natuurlijk. Ja, nee, ik vond dat wel heel fijn om het te mogen doen. En te meer ook omdat ik wel toch wel graag met de mensen praat. Gewoon hen aanspreken, gewoon praten met hen over van alles en nog wat, ja.
0: Je was ook, toen dat we in Antwerpen waren, was je ook duidelijk heel enthousiast, want de allereerste persoon die we zagen, we waren nog in de parkeergarage.
16: Ja.
0: Ja. Heb je onmiddellijk aangesproken en hebben we onmiddellijk een gesprek mee mogen hebben. Dat vond ik heel leuk.
16: Tuurlijk. Ik zag, dat was zo'n lieve dame. Hè? En ik dacht toch, laten we meteen van wal steken. Hè? Het was eigenlijk voor mij de eerste keer zoiets. En dan denk ik, ja, je moet direct beginnen, hè? Direct durven. Voilà.
0: Ja, de andere twee personen die al meegegaan zijn, waren alle twee een stuk terughoudender. Maar dat was bij jou wel anders. Je was er onmiddellijk ingevlogen.
16: Ja, ik moest mij soms een beetje inhouden, hè. Ja, het was heel fijn eigenlijk om dat te mogen doen, ja. Ja.
0: En had je op voorhand een beeld van hoe het de dag zou verlopen?
16: Ja en nee. Nee, eigenlijk meer nee als ja. Want je weet eigenlijk niet hoe dat de mensen gaan reageren. Eerlijk gezegd had ik eerder verwacht dat mensen veel gemakkelijker nee zouden zeggen. Dus dat ze zouden zeggen, nee, dank u. Maar ik denk dat dat misschien maar 2 keer gebeurd is. En dan nog bij iemand die eigenlijk door tijdsgebrek, want die had een afspraak en die zei, ja, duurt het lang, want anders wil ik wel, maar ik heb eigenlijk een dringende afspraak. Dus, en dan hebben we die mens, dan hebben we ons goed hart getoond en hem maar laten gaan. Ja.
15: Ja, inderdaad, het is iets dat iedereen altijd denkt, dat het moeilijk zou zijn om mensen te vinden. Ja. Maar eigenlijk hebben we tot nu toe echt nog geen last gehad.
16: Nee, en zowel jonge als oude, hè, mensen, oudere mensen, maar ook, ik wil zeggen ook jonge mensen, tieners en zo, die toch wel, dat vond ik wel plezant eigenlijk. Hè?
15: Ja.
16: Ja.
15: En nu dat we samen op stap geweest zijn, mm-hmm. hoe kijk je er daar terug?
16: Wel, moest je het nog eens vragen? Ben ik altijd bereid. Alleen, het was wel koud die dag. Dus en ik had mij warmer moeten kleden. En jij ook, denk ik. Hè? Want ja, je staat buiten. Hè? Je bent buiten op weg. En er was toch een beetje wind. En wat nog allemaal. Dus het was wel even koud.
15: Ja, het was zeker met momenten koud.
16: Ja.
15: En heb je nog veel aan de ervaring teruggedacht?
16: Heel vaak. Heel vaak zo van... Ja, gewoon mijn gedachten laten gaan over de antwoorden die we kregen. Of het eigenlijk een beetje het gebrek ook aan antwoorden. Ik had eigenlijk verwacht dat de mensen toch nog iets meer zouden geweten hebben. Gewoon door herinnering of eender wat. Ja, dat was mij wel een beetje opgevallen. Ja.
15: Uw man Mark vertelde mij dat je nog dagen hebt zitten nagenieten.
16: Ja, dat is inderdaad zo. Ja, dat was inderdaad zo.
15: Oké, zeer goed. Ja. Dan...
16: Nu ja, ik heb wel ervaring om met in gesprekken te gaan, gewoon al met onze eigen kinderen. Ja, dat is iets, en nu nog altijd. Nou, bepaalde kinderen, ja, van er gewoon mee in gesprek te gaan. Het zij over het geloof, het zij over de toestand, hoe dat de wereld draait en zo. Maar dat is altijd met elkaar verbonden natuurlijk. En ja, dat geeft een goede oefening, hè.
4: Wat gebeurde er met de profeet Jona toen hij weigerde naar Nineveh te gaan?
13: Jonas, dat weet ik niet.
14: Jonah and the whale?
17: Ja.
14: What happened? Kan het niet in het Nederlands zeggen? In Engels is oké?
17: Ja, doe maar.
14: Yes. Yeah, was he swallowed by the whale?
13: Geen idee.
17: Jonah?
13: Is dat niet degene die in een vis beland is of zo?
18: Maar daar ben ik totaal niet bekend mee, met die profeet zelfs.
19: geen idee.
20: Ja, ook geen idee, sorry.
17: Het is de profeet die op een schip was en er stak een storm op. En de mensen aan boord dachten, ah, God is boos op ons, we zitten hier in een storm. Wiens schuld is het? En Jona geeft toe, ik ben het. En dan gooien ze hem overboord. En wat gebeurt er dan? Enig idee?
20: Geen idee. Wordt opgegeten?
21: Nee.
22: Door?
20: Ah, door.
19: Een haai. Ik weet het niet.
20: Door uit. Een monster.
23: Ik geloof dat het de walvis was, zeker. Ja, de walvis.
24: Dat is het Oude Testament.
16: Yes.
24: Ik zei verbannen. Hij werd verbannen van de familie.
25: Wie is Jona?
17: Dat is een hele goede vraag.
26: Ik denk dat
25: je... Je bent echt de verkeerde mensen.
26: Ja, wij weten echt niks van...
17: Dat is niet.
19: Geen idee.
25: Ik heb niet meer bestaan.
17: Oh, jeetje.
19: Geen idee.
17: Enig idee?
19: Nee, ook geen idee. Ja.
17: Dus het heeft te maken met de zee... Als dan hulp kan zijn?
19: Ah ja, dus de zee. Dus hij stond voor de zee. En dan heeft de zee gesplitst. En dan ging hij door.
17: Dat is Mozes. Dat is niet Jona.
19: Ah, dat is Mozes.
17: Ja, ja.
19: Nee, dan met de zee. Geen idee wat er dan met die zee gebeurt.
0: Beste luisteraars. De tweede stad waar wij zijn naartoe gegaan in de provincie Antwerpen was Mechelen. En toen was vrijwilliger Koen zo vriendelijk om met ons mee te gaan. Wij gaan luisteren naar hoe hij zichzelf aan ons introduceert. En daarna is het tijd voor muziek. Vrijwilliger Koen is meegegaan. Dag Koen. Hallo. Zou jij jezelf even willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Wel, mijn naam is Koen en eigenlijk wat belangrijk is om te weten is dat ik vrijwilliger ben bij Radio Maria en zaterdag mee mocht met Marieke naar Mechelen.
0: Hoe heb je dat ervaren om bij mee te gaan naar Mechelen?
1: Wel, het was de eerste keer dat ik mensen mee mocht interviewen, dus dat was een mooie ervaring, leerrijke ervaring. En ik ben verschoten van uw professionalisme, hoe goed u dat doet.
0: Dank u. Denk je, Koen, als je aan mensen uit jouw omgeving denkt die niet gelovig zijn, denk je dat ze op deze vragen zouden hebben kunnen antwoorden?
1: Op de eerste vraag zeker. Ja. De tweede vraag zou men er, denk ik, niet ver naast zijn, omdat de mensen van mijn generatie toch nog godsdienstles hebben gehad.
0: Ja.
1: En ik denk dat er toch de meesten daar dicht bij de buurt of erop zouden zijn, ja.
0: En de andere vragen die we hen gesteld hebben, denk je dat ongeveer hetzelfde zou zijn geweest als de mensen in Mechelen hebben geantwoord?
1: Ja, denk ik wel, ja. Ja. Dat zal ongeveer hetzelfde geweest zijn, ja. Ja. Je merkt zowel dat de kennis toch wel wat minder is als je... Nou, bijvoorbeeld, ik heb een aantal socialistische vrienden. Daar is die kennis wat minder bij. Wat op zich niet slecht is natuurlijk. Als je het niet gelezen hebt, dan kan je het niet weten. Maar ja.
0: Oké. Okay. En is dat iets wat je doorheen je leven veel gedaan hebt? Met mensen daarover spreken? Of eerder niet?
1: Ik vind het, als je zo wat zoekende bent, als je jong bent, dan... is bijna automatisch dat je mensen zoekt om er te kunnen over spreken. En dat je die gesprekken, ja, ik heb die wel graag gevoerd. Ik voer die nog altijd graag, zo over geloof praten met mensen. En dat mag soms zelfs al eens een verhitte discussie zijn, als het met goede vrienden is, dat je elkaar al jarenlang kent. Dan mag dat het verschil in opvattingen wel heel duidelijk geformuleerd worden. Maar ik vind het altijd boeiend, ja. Over geloof bezig zijn, ja. Of geloof nadenken en geloof praten. Andere visies horen, ja. Ik vind dat altijd verrijkend.

0: Beste luisteraars, welkom terug in deze zomerse uitzending van het programma Quo Vadis. Het is tijd om een nieuwe provincie aan te doen. En aangezien wij werken van oost naar west, is het tijd voor de provincie Oost-Vlaanderen. Wij zijn in de maand mei naar Aalst getrokken. En dit samen met vrijwilligster Anna. Wij gaan luisteren hoe zij zichzelf introduceert, hoe zij enkele van mijn vragen beantwoordt. En dan luisteren wij nog naar een fragment opgenomen in Aalst. En wij hadden deze maand ook weer een vrijwilliger mee. Die zit bij ons in de studio. Welkom Anna.
1: Hallo, dankjewel.
0: Zou u kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Jazeker. Ik ben Anna Sergijs. Ik ben 23 jaar en ik kom uit Aflichem. En ben geboren in Aalst, dus vandaar.
0: Anna, kon jij zelf op de vragen antwoorden die wij gesteld hebben?
1: Jorader Maria had, zou ik niet weten, denk ik. Ik had ook denk ik een gok gedaan. Maar ik wist ook niet dat ze het grootste internationaal radionetwerk waren. Dat is wel een leuk weetje.
0: Ja, dat is een leuk weetje.
1: Ja, dat is echt tof. En ik denk, mensen zijn er ook zo van, ah, wauw. Toch wel groot, ja. Ik denk de meerderheid wel, zou ik wel geantwoord kunnen hebben. Ja, ik vond het een goede reeks. Dat is echt een mooie reeks.
0: Dank u. En als je denkt aan mensen in jouw omgeving, zowel katholieken als niet-katholieken, denk je dat zij voor het algemeen op de vragen zouden hebben kunnen antwoorden?
1: Ik denk de meeste katholieke mensen wel, ja. Die kennen alleszins. Niet-katholiek? Misschien. Ik weet het niet. Dat hangt echt af wel van persoon tot persoon, denk ik. Ja, want sommige mensen zijn er nog wel zo mee bezig. Of stellen wel zich... Als ik bijvoorbeeld iets uitleg of zo. Of ik ben daar naartoe geweest of dat. Dan zeggen ze, ah, hoe is dat? Hebben nog wel zo een soort interesse of zo. Terwijl andere mensen leven gewoon hun leven en ja.
0: Heb je het vaak over het geloof met mensen uit je omgeving die zelf niet gelovig zijn?
1: Ja, soms. Ik probeer dat niet onder stoelen of banken te steken. En ik kan niet per se mee opzetten een gesprek daarover aangaan, denk ik. Maar ik denk, ik zou gewoon als... Zo gaat van, oh, was het weekend en ik ben op retraite geweest of ik ben daar geweest of ik heb dat gedaan. En mensen stellen vragen, dan probeer ik wel een eerlijk antwoord te geven. Het is wel een werkpuntje, maar het gaat steeds beter en beter. Als je zo in het middelbaar bent, was ik niet geneigd om daarover te praten. Maar hoe ouder je wordt en hoe meer dat echt een onderdeel van mijn leven wordt, hoe belangrijk ik dat wel vind dat ook op vlak van in gesprekken en zo. Ja, dat ik dat niet wegsteek.
0: Enorm bedankt dat je wou meedoen. Zou ik nog een laatste vraag mogen stellen? Of dat je, kom je ooit in contact met het geloof, met gelovige mensen? Of helemaal niet eigenlijk?
2: Niet echt, nee. Mijn ex-schoonmoeder was wel geloven, maar zelfs dan was ze er ook niet echt mee bezig.
0: Oké, dus eigenlijk vrij vreemd voor jou?
2: Ja. Dus het enige wat ik ervan weet is wat ik op school heb gehoord.
0: Dus... Oké. En is dat iets waar je je voor zou interesseren of helemaal niet?
2: Op delen, ja, maar niet volledig.
0: Oké, mega goed. Okay. Dankjewel allemaal om te willen antwoorden.
3: Graag gedaan.
0: Zou ik jullie nog een laatste vraag mogen stellen?
3: Ja, doe maar.
0: Zijn jullie gelovig opgevoed? Is dat iets waar jullie mee bezig zijn of helemaal niet?
4: Ik zelf niet. Ik heb daar ook nooit op school iets mee gedaan.
5: Ik ben zelf moslim opgegroeid en ben ook moslim.
6: Ik heb sowieso mijn communie gedaan, maar ik ben later wel zelf bekeerd tot het christendom. Maar het is niet met mijn ouders of zo. Het is gewoon uit mezelf dat ik dat gedaan heb.
0: Oké, dus je bent echt gelovig?
6: Ja, ik ben wel gelovig. Okay. Het is een beetje schaamelijk dat ik hier dan zo aan het twijfelen was over alles, maar ja.
0: Maar uiteindelijk had je mega veel antwoorden, ja. Je moet gewoon een beetje zelfzekerder zijn. Ja. Oké, maar mega tof. En wil je daar iets over zeggen? Hoe is dat gebeurd?
6: Ik weet eigenlijk niet hoe dat zo geswitcht is. Ik denk, dat zat sowieso ook wel aan de katholieke lagere school en zo geweest, dus dat zat wel een beetje erin of zo. Maar Ik denk dat dat gewoon een beetje een switch in het leven of zo. Dat ik zo was van, eigenlijk heb ik daar wel iets aan. En is dat wel een standpunt in mijn leven of zo, waar ik wel... Dat is zo'n zekerheid dat ik dan heb. En ik heb daar wel iets aan. Ik ga ook wel elke week naar de kerk en zo.
3: Okay.
6: En mijn ouders hebben daar ook wel begrip voor, dus...
3: Oké, weer tof. En hebben jullie het daar dan ooit over? Of eigenlijk niet?
7: Ja, in de klas praten we daar wel vaak over.
6: Ja, we hebben ook vrienden dat gelovig zijn, dus ik denk dat het verschillende gelovigen...
3: Aangenaam.
6: Dan kunnen we daar wel goed over praten. Ook verschillende meningen, dus dat is wel goed.
3: U wist wat zo goed als alle antwoorden... Is het geloof, is dat iets waar u mee bezig bent? Is dat belangrijk voor u?
8: Ja, toch een beetje, ja. Ja.
3: En u bent zo opgegroeid, ja?
8: Ja, zo opgegroeid.
3: En bent u daar dan dagelijks mee bezig, of niet?
8: Ja, soms wel. Ja, dat blijft toch hangen, wat je mee opgevoed bent, ja. Ja.
3: Oké. En jij, Jitse, is dat iets wat jou iets zegt, of helemaal
9: niet? Nee, ik weet daar niks van. Ik ben niet zo opgevoed. Dus,
3: oké. Okay. Ja. Het is ook niet iets waar je ooit mee in contact komt op een andere manier of zo?
9: Ik ben bewust niet zo... Ik ben bewust niet christelijk opgevoed. Ik heb twee ouders die ook uitgeschreven zijn bij de kerk. Dus dat was denk ik wel een beetje een bewuste keuze. Voor,
3: Is geloof iets waar dat jullie ooit mee in contact komen of niet?
10: Goh, niet dagelijks. Ik ben niet gelovig. Hier ook niet echt, denk ik. Ik heb begraving en een keer een communie, maar voor de rest is het eigenlijk een heel laag petje.
3: Oké, okay, en het is ook niet iets waar jullie ooit vragen over stellen of zo, niet echt?
10: Eigenlijk niet. Meer carpe diem dan we je leven, denk ik.
3: Ja. Maar ik heb toch de indruk dat jullie geloven dat dat niets is waar jullie mee bezig zijn. Nee. Is dat voor jullie helemaal...
11: Ja, voor mij is het. Ik ben een atheïst.
3: Met alle respect. Dus voor alle drie gewoon, dat is niet iets waar jullie ooit mee bezig zijn, nee?
12: Of... Ik niet.
13: Dagelijks ben ik daar niet mee bezig, maar ik merk in periodes dat het moeilijker gaat, dat er toch een of ander ding is dat ik toch graag zou willen dat ik dat kan geloven. Ja, en dat ik dan ja, toch een keer een schietgebedje doe of zoiets. Dus niet dagelijks, maar ik merk van mijn eigen wel in tijden van nood. Ja,
3: voilà. Oké. Zou ik nog mogen vragen, geloof, is dat iets waar jullie ooit mee in contact komen of niet?
14: Vroeger wel, met zo de doop en de communies en zo. Maar zelf ben ik niet door mijn ouders gelovig opgevoed of zo. Ik heb ook niet op een katholieke school gezeten in de middelbaar of zo.
3: Oké, dus niet echt eigenlijk?
14: Nee.
3: Oké. En jij?
15: Nee, ik ook niet. Ik ben ook niet katholiek opgevoed. En ik heb ook geen doop gehad of communie.
3: En... Is dat iets waar jullie je ooit vragen over stellen of eigenlijk niet echt?
15: Nee, ik zal me daar niet zoveel vragen bij.
3: Okay.
14: Ik vind dat wel interessant. Ik heb ook enkele vrienden die wel heel gelovig zijn. En ik praat daar wel graag over met hen en zo. Ik vind dat wel iets interessants.
3: Geloof, is dat iets waar u mee bezig bent?
16: Af en toe, ja, toch wel.
3: Af en toe. En wat betekent dat dan voor u?
16: Dat ik soms eens bid. Bidden. Dat wel, ja. Voor algemene zaken. Voor wat ik misschien misdaan heb in mijn leven. Ja.
3: Enorm bedankt om te willen antwoorden. Ja. Zou ik nog als laatste mogen vragen? Komen jullie ooit in contact met gelovige mensen, met geloof of niet?
17: Ja, elke dag. Mensen van in mijn klas zijn katholiek, dus... Daarmee kom ik in contact. Eigenlijk in de les en gewoon in de speeltijden ook gewoon.
3: En praten jullie daar ooit over?
17: Nee, dat hebben we eigenlijk gewoon juist wat meer... Als we zelf les hebben over religie... Dan vergelijken we eigenlijk een beetje... Wat dat alle religies inhouden en bevatten. Ja. En dan praten we daarover.
3: Jij krijgt zedeleer, zei je.
17: Ja.
3: Dus je zit dan niet samen met katholieken, neem ik
17: aan.
3: Nee.
17: Ja. Maar we leren wel ook zo wat dat een religie inhoudt en zo. Dus we hebben ook wel al voorbeelden gezien, zoals het katholicisme en al.
3: Zou ik juist nog mogen vragen of dat jullie ooit met geloof in contact komen?
18: Ja, ik heb mijn basisschool godsdienst gedaan, dus ja. En ik heb ook mijn communies gedaan, mijn twee. Dus ja, en hij ook, Senne.
19: Ik heb ook mijn twee.
18: Ja, en Emiel heeft één communie gedaan. En dan heeft ze beide gedaan.
3: Oké, maar voor de rest, het is niet dat jullie daar ooit mee bezig zijn. Jullie daar ooit vragen over stellen of zo?
18: Nee, niet echt, nee. Nee.
3: Zou ik nog mogen vragen? Je hebt een mooi aantal van de vragen juist. Ben je zelf gelovig?
18: Ik heb mijn communie gedaan, maar daar stopt het een beetje mee.
3: Oké, het is niet dat je daar nu mee bezig bent.
18: Nee.
3: En stel je daar ooit vragen over of zo, of niet?
18: Soms wel als ik in mijn bed lig en dan te piekeren, kun je over van alles beginnen nadenken. En ja, soms.
7: Bent u zo bezig met het geloof? Wat zegt het geloof u?
16: Goh. Bezig. Toch wel, de spiritualiteit, zin van het leven en die dingen zo. Ik denk daar wel over na. Dus dat raakt wel het geloof in het algemeen. Hè. Niet specifiek het geestelijke. Ja, daar ben ik opgegroeid, van thuis uit. Maar ja, toch wel. Ik denk na.
0: En zo, beste luisteraars, is het tijd voor onze tweede stad in de provincie Oost-Vlaanderen. In oktober, dat was onze tweede uitzending, bezochten wij Gent samen met vrijwilligster Lize. Laten wij luisteren naar enkele fragmentjes uit deze uitzending. Maar net zoals vorige keer zijn we niet alleen op stap gegaan in Gent, we hadden wij een vrijwilligster bij ons. En ik heb deze vrijwilligster Adelijn. Dag Lize.
12: Hallo.
0: Hallo. Zou je jezelf even kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
12: Dus ik ben Lize. Ik ben net afgestudeerd als interieurarchitecte. En ik ben ook net 24 geworden.
0: Het zijn twee grote, hoe zeg je dat, milestones in je leven.
12: Ja, inderdaad, mijlpalen.
0: En ik had u gevraagd of dat je mee wou gaan. Heb je getwijfeld toen ik het je vroeg, of niet?
12: Goh, ik ben nu werkzoekende, dus ik dacht... ik heb er eigenlijk niet lang over nagedacht. Ik heb gewoon gedacht, kom, we doen dat gewoon. Het is een beetje uit mijn comfortzone, maar kijk, dat is ook wel eens gezond om te doen, nietwaar?
0: Ja.
12: En het is voor de goede zaak, dus.
0: En hoe heb je het ervaren? Had je op voorhand een bepaald beeld van hoe het zou zijn... En was dat dan in lijn met je verwachtingen? Of?
12: Goh, ik ben eigenlijk met een hele open blik daar naartoe gegaan. Ik had niet echt verwachtingen ook. Ik laat het gewoon op mij afkomen en we zien wel hoe het wordt, wat het wordt. En als we het dan hadden gedaan, dan was ik wel blij dat ik ben meegegaan met jou. Gewoon, je ziet toch hoe open mensen zijn... En bereid zijn om toch over gelovige dingen te praten en zo. Dus dat is wel iets wat ik misschien niet direct had verwacht, maar achteraf ja, wel met vreugde naar terugkijk.
0: Je hebt dat dus ja, graag gedaan.
12: Inderdaad, ja.
0: En de eerste twee vragen die we juist beluisterd hebben. Mm-hmm. Had je verwacht dat de mensen zouden weten wat Radio Maria was of niet?
12: Goh, ik had wel zoiets... ik kan me inbeelden dat niet veel mensen naar Radio Maria luisteren als je ook niet iets met het geloof te maken hebt of zo. Dus ik had het wel... het was naar verwachting, de antwoorden, zal ik maar zeggen. Hier en daar, als er dan zo die moeder met haar twee kinderen zei van... Ja, oma, luistert er nog wel veel naar en zo? Dan, ja, dan denk je, ah ja, oké, tof. Maar ja, ik... Het was een beetje naar verwachting, die vraag, denk ik.
0: Ja, ja de mensen inderdaad die de radio kenden, was het dan omdat ze luisteraars kennen? Ja.
12: Ja, inderdaad.
0: Die er duidelijk dan ook wel over vertellen, want anders zouden zij dat ook niet weten, denk ik dan.
12: Nee, inderdaad, ja. Klopt.
0: Had je iets gedacht van hoe dat mensen zouden reageren wanneer dat we ze eerst aanspreken? Dat ze... Ik weet niet, had je gedacht dat er veel mensen zouden nee zeggen? Of dat mensen wel bereid zouden zijn?
12: Ja, in het begin was het wel een beetje een zoektocht om zo de juiste mensen te vinden, allee, die bereid waren. Maar eens ze dan begonnen waren, na de eerste twee, dan waren mensen ook wel meer bereid om deel te nemen aan het interview. En ook altijd heel open en positief.
0: Ja, ik vroeg mij een beetje af of dat misschien ook aan ons ligt. Dat de eerste twee, denk ik, dat we hebben aangesproken, zeiden nee. Maar daarna heeft eigenlijk iedereen ja gezegd.
12: Ja, dat kan inderdaad wel. Dat aan ons, alleen zo, dat we het iets gewoner waren om de mensen aan te spreken. Ja. Die ervaring, die eerste stappen zetten, dat is toch altijd ook een beetje een leerproces.
0: Ja.
12: Ja, dat kan er inderdaad wel mee te maken hebben. Ja, inderdaad. Ik had er nog niet zo over nagedacht.
0: Ja,
12: maar klopt, ja.
0: Ik denk het misschien dat wij het al een beetje anders uitstralen. Eens dat we er een beetje in zitten.
12: Ja, ja. Ja. Inderdaad, dat zou het wel waarschijnlijk geweest zijn.
0: En ik vond het wel een beetje jammer van de eerste man die we hadden aangesproken. Want terwijl we met hem aan het spreken waren, had ik gezien dat hij een kruis rond zijn nek aan had.
12: Ah ja, ah, dat was mij nog niet opgevallen.
0: Ja, maar hij had dus nee gezegd. Dus dat was een beetje jammer.
12: Ah ja, ja, ja. Het was misschien eerder om esthetische redenen het kruis.
0: Dat kan ook altijd, ja. Dat is zeker een mogelijkheid. Denk jij dat de mensen in jouw omgeving die je kent, die niet gelovig zijn, denk jij dat zij op deze vragen zouden hebben kunnen antwoorden of niet?
12: Goh, dat is een goede vraag. Ik denk dat dat heel goed in de lijn zal liggen van de interviews die we hebben gedaan, dat dat een beetje gelijkaardig zal zijn. Zo hier en daar wel. Ik moet zeggen dat mensen die echt nog niks met het geloof te maken hebben gehad, dat die wel het nieuwsgierigste zijn. Als ik gewoon kijk naar mijn vriendengroep, dan, ja, mensen die echt niks met het geloof te maken hebben, die durven wel zoiets een diepgaande vraag stellen of zo, waar dat ik zelfs ook wel het idee van heb van, oh, wacht even, ik ga even goed moeten nadenken vooraleer ik u een deftig antwoord geef. En dat zijn wel de mensen die totaal nog niet met geloof of zo in contact zijn gekomen. Dus dat is wel iets wat mij in de laatste jaren is opgevallen. Ja, ik heb dat toch wel een paar keer gehad. Ook in het middelbaar. Dat is zo 5e, 6e middelbaar. Ik denk dat mensen dan ook zo echt meer op zoek gaan naar een doel in hun leven. Is er iets groters dan gewoon de mensheid? Dat mensen dan echt zo op zoek gaan naar een identiteit en zo, nieuwsgieriger zijn. En dan komen ze met zo'n vragen. En dan weten ze dat je gelovig bent of zo. En dan, ja.
0: Ben jij de persoon aan wie ze de vraag stellen dan?
12: Ja, want ik denk ook dat er niet veel anderen zijn die echt nog zo in iets specifieks geloven. En ik denk wel dat die nieuwsgierigheid niet alleen naar ons geloof gaat, maar ook naar andere geloofstrekkingen of zo. Maar het is toch die nieuwsgierigheid die kenmerkend is over mensen die echt nog niks met geloof, niet met geloof zijn opgegroeid of niet naar een katholieke school zijn gegaan of zo.
0: Die er nog helemaal geen beeld van hebben.
12: Nee, inderdaad. Ja. En wel zoiets hebben van, er is wel iets groters, maar wat of waar of hoe.
0: Met welke hoeveelheid eten kon Jezus een menigte van duizenden voeden bij de eerste wonderbare spijziging?
19: Brood en vissen. Ja, dat was een ganse menigte zeker. Hè? Een beginaantal. Dat dan niet 3. Dat is een heilig getal.
20: Maar het is niet direct een balletje enkel, nee. Misschien brood. Misschien dat 1 brood. Of...
21: Nee, dat weet ik echt niet.
0: Nee?
21: Ik heb echt geen idee.
0: Ook geen idee wat voor voedsel het was?
21: Ja, waarschijnlijk brood.
0: Al helemaal juist.
21: En wijn.
0: Nee.
21: Of water.
0: Het gaat echt over eten, geen drinken.
21: Vis?
0: Ja, helemaal juist. Brood en vis. Een gokje voor de hoeveelheden?
21: Misschien 10 broden en 10 vissen of zo.
22: Hoeveelheid eten?
0: Ja. Misschien kunnen we beginnen met wat voor eten was het?
22: Dat zal waarschijnlijk brood zijn, hè?
0: Helemaal waar. En nog iets anders ook?
22: Brood en wijn?
0: Nee, het is niet wijn. Dus dat gaat echt over voedsel, niet over drank. Okay.
22: Brood en... ik had niet weten.
0: Het is brood en vis.
22: Vis?
0: Ja, en enig idee wat de hoeveelheid was?
22: Ik heb geen idee van.
23: Dat zou ik moeten weten. Maar ja, nee, dommage.
0: Enig idee om welk soort eten het gaat?
23: Ik meen dat het om die broden gaat.
3: Helemaal juist. Broden en nog iets anders ook.
23: Vis.
3: Inderdaad, helemaal juist.
23: En ik weet dat ze dat vermenigvuldigd hebben, maar ik zou niet, 3 broden, ik zou het niet weten.
1: Nee. Brood en wijn. Of is dat...
3: Het is niet wijn, het is echt eten. Brood en nog één iets.
1: Nee.
3: Vissen. Een gokje voor de hoeveelheid? Of,
1: Nee.
3: Nee.
2: 1 brood en wijn? Nee.
3: Brood is al juist. Het is geen drank. Het
2: water
3: is
2: en brood. Ah, brood en een vis.
3: Ja, inderdaad. Dus broden en vissen, maar het is niet 1 brood en 1 vis. Dus,
2: Meer weet ik niet meer.
4: Met hoeveel soorten brood en vis?
3: Ja, brood en vis, inderdaad. En weet u hoeveel broden en hoeveel vissen?
4: Een gok 12.
1: Nee,
3: misschien een gokje over wat voor eten het gaat?
1: Het enige wat in me opkomt is brood.
3: Dat is al juist. Brood is al juist. Nog iets anders van voedsel?
1: Misschien iets van fruit of zo.
3: Nee, het zijn vissen. Okay. Brood en vis.
1: Okay.
3: En wil u een gokje wagen voor de hoeveelheid? Of,
1: Ik zeg enkel veel.
5: Het was 1 brood en water. Er werd wijn van gemaakt, zoiets.
3: Het is niet met water en wijn. Dus brood is al juist. Brood, ja. Maar dan nog iets van voedsel.
5: Ik heb dan weer water.
3: Het zijn nog vissen. Vissen, ja.
5: Vissen?
3: Ja. Dus het, wil u nog een gokje wagen voor hoeveel brood en hoeveel vissen, of niet?
5: Nou, ik denk, wat zullen we zeggen... 5-5.
1: Ja, ook deze weet ik niet.
3: Enig idee van wat voor voedsel het zou geweest zijn?
1: Brood.
3: Dat is al helemaal juist. Er is nog één iets anders ook. Brood en
1: wijn.
3: Nee.
1: Dat is ook geen voedsel natuurlijk. Dat
3: is... Heel veel mensen hebben het al gezegd. Het is niet wijn, het is echt voedsel, ja.
1: Echt brood en graan, denk ik dan. Ik vind... Maar dat is...
3: Nee. Het is nog vissen. Brood en vissen. Okay. Een gokje voor de hoeveelheid?
1: Een 10-tal broden was misschien wat weinig, nee?
0: En zo, beste luisteraars, is het tijd voor de laatste provincie waar wij het over hebben in deze uitzending. De provincie West-Vlaanderen. En als eerste stad bezochten wij daar Kortrijk, met vrijwilligster Eline. Eline, zou jij je even willen voorstellen aan onze luisteraars?
24: Zeker, ja. Ik ben Eline, ik ben 25 jaar, ik woon in Brugge. En ik studeer en werk, dus de combinatie. En ik had inderdaad de eer om met jou op pad te gaan in Kortrijk.
0: Ik ben blij dat je het een eer noemde om mee te gaan.
24: Ja, het was wel spannend, maar ook wel een leuke ervaring.
0: Heb je op voorhand getwijfeld toen ik vroeg om mee te gaan?
24: Een beetje wel, omdat ik geen ervaring heb met radio en hoe die dingen werken. Maar ik dacht, het is uit de comfortzone, dus ik ga het een keer proberen.
0: En nu dat je erop terugkijkt, heb je bepaalde indrukken die zijn blijven hangen?
24: Ja, het was sowieso al een verscheiden publiek. En ik vond het wel mooi om te zien dat de meeste mensen wel... bereid waren om zo vragen te antwoorden over het geloof en de Bijbel. En ja, de antwoorden vond ik soms wel verrassend. Ik denk dat.
0: Misschien moeten we ook aan de luisteraars een beetje een beeld geven van hoe de dag zelf in Kortrijk was.
24: Ja.
0: We zijn op een maandag voormiddagmiddag geweest. Allee, rond de middag waren we in Kortrijk. Het was een heel zonnige dag. Er was heel veel volk. Want blijkbaar is er in Kortrijk elke maandag voormiddag tot 2 uur een markt gaande. Op de grote markt, maar ook op de straten er rond. En er was echt heel veel volk op die markt.
24: Mm-hmm. Dat was natuurlijk wel handig om vragen te kunnen stellen.
0: Ja, absoluut. Dat was heel handig. En we hadden ook echt een goed plaatsje gevonden. We zijn eigenlijk... onze

0: ook.
1: Ja, het was een verscheiden publiek.
0: Ja, inderdaad. Dat is altijd leuk, hè? Dat is leuker.
1: Ja.
0: Dus ook in die zin was het zeker een goede plaats om te staan.
1: In het zonnetje.
0: In het zonnetje, exact. En de luisteraars zullen het ook wel in de fragmenten die we al hebben laten horen, het ook wel gehoord hebben dat het markt was. Want je hoorde dus wel een beetje de bedrijvigheid. En dan tegen het einde, de markt, ik had dus online op voorhand gezien dat die tot 14 uur daar was, de markt. Maar al een stuk op voorhand waren ze die eigenlijk al aan het opbreken.
1: Ja, net waar wij stonden.
0: Ja, inderdaad. Dus dat hebben jullie misschien al gehoord. Dat zullen jullie zeker de komende fragmenten ook nog horen. Dat ze daar met metalen palen uit elkaar aan het halen zijn en zo.
1: Ja.
0: En eigenlijk zijn we daar... We hebben al onze gesprekken op die plaats gehad. Behalve de laatste, geloof ik. Of misschien de twee laatste. Ik denk alleen de laatste.
1: Ja, inderdaad. De rest was allemaal op de markt.
0: Ja.
1: Op de markt zelf.
0: Ja, en dan waren we al een beetje richting station aan het wandelen. Zodat je je terrein zou halen daar, Brugge.
1: En het is gelukt. Ja. We hebben denk ik alle gesprekken op 2 uurtjes kunnen doen. Ja.
0: Ja, inderdaad, zoiets. Het ging echt vlot. Veel mensen hebben willen meedoen.
1: Ja, dat was wel tof om te zien dat de meeste mensen wel open waren. Ook al wisten ze nog niet wat hun te wachten stond.
0: Ja, inderdaad. Vragen. En ook, het was zelf op een bepaald moment zo dat we zo rap mensen na elkaar hadden die wouden, dat ik niet meer kon bijhouden hoeveel gesprekken we al gehad hadden.
1: Ja.
0: Dat we gewoon de een na de ander, dat kon ik niet noteren tussenin.
1: Ja, inderdaad.
0: En zo hadden we dan ook, we dachten eigenlijk dat we al 10 gesprekken gehad hadden.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat bleek toch niet waar te zijn.
1: Nee. Dus dan moesten we nog snel één persoon of één koppel aanspreken.
0: Ja, inderdaad. En ik ben ook heel blij dat we dat nog gedaan hebben.
1: Ja, want het was nog een mooi gesprek ook. Met iemand die zo heel open was. En we hebben haar een beetje doen herinneren aan het katholieke geloof. Iets wat ze denk ik zo had meegekregen in haar jeugd.
0: Ja.
1: En een beetje verwaterd was.
0: Ja, inderdaad, exact. En zij vond het ook heel leuk, de manier waarop we het deden. Ze zei dat ook achteraf. Dat is echt een leuke manier om nog eens eraan herinnerd te worden.
1: Ja, inderdaad. Dat is leuk om te horen.
0: Ja. Eline, is er een van de gesprekken die speciaal jou is bijgebleven?
1: Even denken. Misschien dat laatste gesprek is wel bij mij blijven hangen. Van dat meisje dat eigenlijk vroeger wel naar de kerk ging en nu niet meer. Maar dat ze daar wel nog altijd appreciatie voor heeft. En ja, ik hoop vooral bij al die mensen die misschien ooit katholiek zijn opgevoed, dat die misschien na deze gesprekken terug een Bijbel opnemen of misschien toch een keer een kerk binnenstappen. Dus ik had wel zo het gevoel dat er wel een opening is bij veel mensen, maar dat het ook wel verdwenen is voor het grootste deel om zo echt het katholieke leven te leven.
0: We zijn hier in Kortrijk.
2: Ja.
0: Welke grote zalige ligt begraven in Kortrijk?
2: Welke grote zalige ligt er begraven in Kortrijk? Sint Maarten.
0: Nee, ligt niet begraven, dat is Tours in Frankrijk.
2: Geen flauw idee.
0: Nee, geen idee. Hij is ook hier in het klooster geweest, is hier gestorven. Hij ligt niet begraven echt in het centrum van Kortrijk. Het is iets meer aan de rand, in de Sint-Antoniuskerk.
2: Ah, Sint-Antoine,
0: nee. Nee, die was ook... Sint-Antonius is niet
2: heilige,
0: van deze streek.
2: Heilige van het verlies, zeker is dat niet. Van iets dat je verloren bent, dan moet je nog Sint-Antonius
0: exact, zijn. Ja. Ik weet niet of jullie van Kortrijk zijn.
3: Nee.
0: Dan wordt het misschien een beetje een moeilijke vraag.
3: Geen idee.
0: Het ligt begraven in de Sint-Antoniuskerk, maar dat zal waarschijnlijk ook niet helpen.
3: Nee.
4: Broeder Isidore.
5: What his name is?
0: Yeah.
5: Okay. Imagine if it's Peter. Can I get a clue?
0: I would, but I don't really know which clue to give.
5: Nee, ik weet het niet.
6: Ja, ik heb daar weer. Maar is dat natuurlijk niet zo.
7: Een hele korte zon.
4: Steen Streuvel.

0: Sint Maarten. Nee, dat zijn morselen, Sint Maarten.
1: Hij ligt in de Sint-Antoniuskerk begraven, als dat kan helpen.
0: Sint-Antonius.
1: Nee.
0: Oké, okay, ja, geen idee.
2: Kies er door.
3: Goed, ik
1: ja, is helemaal...
3: niet zo lang. Okay. 3 maanden, dus...
1: Ah, dat is helemaal niet lang.
3: Ja, niet.
4: Isidor? Ja, broeder Isidor?
1: Hij weet
3: dat. Nee, zeker niet.
5: Zijn we dat niet tegengekomen? Wij gaan soms in kerken.
1: Het is de Sint-Antoniuskerk in Kortrijk.
5: Sint-Antonius? Nee.
1: Het was logisch geweest, maar dat is niet het juiste antwoord.
4: En zo, beste luisteraars, komen wij aan onze laatste stad die wij bezocht hebben afgelopen jaar in kader van het programma Quo Vadis. En dat is de stad Brugge. Het was de allereerste uitzending van Quo Vadis. De eerste stad die wij bezocht hebben in september 2025. En wij hadden toen vrijwilligster Theresia mee. Wij gaan luisteren naar wie zij is en naar enkele van haar antwoorden op mijn vragen. En Theresia, die heb ik aan de lijn. Zou jij je kort eens willen voorstellen?
6: Ja, hallo. Ik ben Theresia, 26 jaar en ik woon in Gent.
4: Theresia, ik heb jou gevraagd of jij met ons mee wou gaan op stap in Brugge. Heb jij daarover getwijfeld toen ik jou die vraag stelde? En wat waren je verwachtingen op voorhand? Dat je al een beetje een beeld van hoe dat zou zijn? Van hoe de mensen zouden reageren of niet?
6: Ik had gedacht dat er veel meer mensen weigerachtig zouden staan om geïnterviewd te worden. Daarvan was ik wel echt aangenaam verrast. Dat de meeste mensen wel het zagen zitten en vrij open en spontaan waren.
4: Al was het wel bij ons in Brugge het geval dat het in het begin een beetje moeilijker ging. Dat we mensen aan het vragen waren of dat ze wouden meedoen. En dat we heel veel toeristen hadden. In het begin toch redelijk wel mensen die nee gezegd hebben.
6: Ja, dat klopt. Ja, op het begin wel. Ik denk dat dat ook vooral lag aan het feit dat we dan op openbare plaatsen waren. En dan mensen te veel bekeken voelden, waardoor dat ze misschien spontaan durven zijn.
4: Ja, dat zou inderdaad heel goed kunnen. We waren op straat of op de markt, waar heel veel mensen rondom ons stonden.
6: Ja.
4: Ja, en dan daarna, eens dat we in het Minnewaterpark waren, met de kust.
6: Ja, klopt.
4: Toen ging het veel vlotter. Hè? Dan hebben we eigenlijk niet iedereen, maar echt de grote meerderheid van de mensen die we aangesproken hebben, hebben dan onmiddellijk ja gezegd.
6: Ja. Maar ik denk op die rustige aan de kant van een park en het feit dat niet iedereen rond je direct kan horen wat hij zegt tijdens dat interview, mensen toelaat om dan mee te willen doen.
4: Ja, en dat geldt voor de interviewer ook eigenlijk. Ik vind dat ook veel aangenamer.
6: Klopt wel. Ja. Het voelt meer een persoonlijk gesprek als je het in een park doet dan op de grote markt waarin je het gevoel hebt dat iedereen meeluistert. En dat je meer begint te letten op de woorden.
4: Ja, inderdaad. En wat vond je dan nu, als je er nu op terugkijkt? Heb je zo algemene indrukken hoe dat je de dag beleefd hebt?
6: Ik ben wel blij dat het is gelopen in de zin dat ik initieel dacht dat ik er minder vreugde uit zou halen. Ik dacht dat de gesprekken vrij oppervlakkig gingen zijn. Maar ik vond het wel leuk dat we ook wel vaak in de diepte gingen. En dat mensen vrij persoonlijke dingen ook zeiden. Waardoor dat het wel een dag was die, ondanks de uitputting van de eerste uren waarin dat we weinig kandidaten hadden, toch vreugdevol en energierijk is afgerond.
4: Ja, ik denk eens dat we in het park waren, dat we dan onmiddellijk heel veel energie bij kregen dan is zo'n gesprek.
6: Ja. Ja,
4: geeft je dat echt energie?
6: Ja.
4: Is er een gesprek dat je speciaal is bijgebleven?
6: Ja, ik denk dat gesprek met die dame uit Nederland. Die ons vertelde dat ze anderhalf jaar geleden bekeerd is. Ik vond dat wel mooi, want het was zo'n toeval of knipoogje van Maria. Dat je van alle mensen dan net juist iemand interviewt die eigenlijk nog maar net bekeerd is.
4: Ja, absoluut. En dat was ook het eerste gesprek dat we in het park gevoerd hebben. Dus ook het eerste gesprek nadat het wat moeilijker was om mensen te vinden. Dat was ook onmiddellijk echt een opkikker om andere mensen nog aan te spreken.
6: Ja, klopt.
4: En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze zomerse uitzending van Quo Vadis. Zou u een van deze uitzendingen van het voorbije jaar willen integraal herbeluisteren? Dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren. En in september staan wij voor u klaar met een gloednieuwe uitzending van Quo Vadis in een andere Vlaamse stad. Tot dan!

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: En zo, beste luisteraar, is het 12:00 geworden en bidden we samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En zo is het tijd geworden voor het middaggebed van de kerk met de hymne pagina 758, gevolgd door de psalmen pagina 858. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
3: Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Jij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid.
4: Steeds zal ik de weg gaan van uw geboden, omdat Gij mijn hart verruimt.
1: Mijn geest is geheel in het stof geworpen. Laat mij weer leven volgens uw woord.
2: Mijn wegen kent Gij, gehoort mijn gebeden. Leer mij wat Gij hebt beschikt.
1: Leid mij op de weg van uw bevelen. Dan zal ik uw daden indachtig zijn.
2: Mijn geest stort tranen van droefheid. Richt mij weer op naar uw woord.
1: Gedoog niet dat ik een dwaalweg insla, maar geef mij uw wet als gids.
2: Ik heb de weg van de trouw gekozen. Ik houd mij aan wat Gij bepaalt.
1: Wat Gij verordent, houd ik in ere. Heer, stel mij toch niet teleur.
2: Steeds zal ik de weg gaan van uw geboden, omdat Gij mijn hart verruimt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Steeds zal ik de weg gaan van uw geboden, omdat Gij mijn hart verruimt.
4: Onwankelbaar bleef ik de Heer trouw.
1: Heer, doe mij recht, ik ben vrij van schuld. Onwankelbaar bleef ik u trouw.
2: Doorzoek mij maar, Heer, en beproef mij. Ga na wat er leeft in mijn hart.
1: Steeds heb ik uw liefde voor ogen en richt mijn gedrag naar uw woord.
2: Ik houd mij niet op met bedriegers. Met huichelaars ga ik niet om.
1: Ik haat het gezelschap van zondaars. Bij booswichten zoek ik geen raad.
2: In onschuld was ik mijn handen. En ga om uw altaar, Heer.
1: Om luid op uw lof te zingen, uw wondere daden te prijzen.
2: Het huis waar Gij woont heb ik lief, Heer. De plaats waar uw glorie verwijlt.
1: Verdelg mij dan niet met de zondaars, zoals Gij met moordenaars doet.
2: Weer handen bevlekt zijn door onrecht, bezoedeld door omkoperij.
1: Maar ik ga mijn weg zonder schuld. Verlos mij en wees mij genadig.
2: Ik sta met mijn voeten op vaste grond. Ik zal u verheerlijken in de gemeenschap.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Onwankelbaar bleef ik de Heer trouw.
4: Op de Heer steunt mijn hart en ik voel mij gesterkt.
1: Luid roep ik tot u, o Heer. Mijn rots, wees niet doof voor mij.
2: Ik zou in de grafkuil dalen, als Gij mij niet meer aanhoort.
1: Hoor naar mijn smeken als ik u aanroep. Mijn handen hef naar uw heiligdom.
2: Sleur mij niet weg met de zondaars. met hen die onrecht bedrijven.
1: Die vriendelijk zijn in hun woorden, maar slecht en gemeen in hun hart.
2: Gezegend de Heer die mijn smeken gehoord heeft. De Heer, mijn kracht en mijn schild.
1: Op hem steunt mijn hart en ik voel mij gesterkt. Daarom juicht mijn hart en mijn lied brengt hem lof.
2: De Heer is een sterke macht voor zijn volk. En voor zijn gezalte een veilige burcht.
1: Red, Heer, uw volk en zegen uw erfdeel. Hoed hen en draag hen voor immer.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Op de Heer steunt mijn hart en ik voel mij gesterkt. Al werd Christus in zwakheid gekruisigd, hij leeft thans door Gods kracht. En al zijn wij zwak zoals hij het was, toch zult gij ervaren dat wij met hem leven door Gods kracht. Mijn geest is geheel in het stof geworpen.
1: Heer, laat mij weer leven volgens uw woord. Heer, vernieuw in uw kerk de gezindheid waarvan gij de heilige bisschop Augustinus hebt doordrongen. Wij vragen u, wek ook in ons de dorst naar u alleen, de bron van ware wijsheid. Trek ons naar u, die de oorsprong van de hoogste liefde zijt. Door onze Heer Jezus Christus, die leeft in de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
1: Loven wij de Heer.
2: Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars, dan zijn wij nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Het is vrijdag en dan bidden wij ook samen voor het zielenheil van de overledenen, bijzonder ook de overleden luisteraars van Radio Maria. We bidden en bemediteren de mysteries van het licht.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Eerste mysterie. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. In die tijd vertrok Jezus uit Nazareth in Galilea en liet zich in de Jordaan door Johannes dopen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het tweede mysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Kana. Zo maakte Jezus te Kana een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
5: Het derde mysterie. Jezus verkondigt het Rijk Gods. Mijn spijs is de wil te doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
6: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
6: vergeef ons onze zonden,
0: behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
5: Het vierde mysterie, Jezus wordt van gedaante veranderd. Zo sterkte Jezus zijn leerlingen voor de ergernis van zijn nakende lijden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,
2: nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
5: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Het vijfde mysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Jezus sprak: vurig heb ik verlangd, eer ik ga lijden, dit paasmaal met u te eten.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,
7: nu en het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
7: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Beste luisteraars, we hebben er zo goedje gebeden, bijzonder ook voor de overledenen. Bidden wij nu nog het volgende gebed tot onze lieve vrouw, in eenheid met het heiligdom van Montlignon in Frankrijk, dat de missie heeft om te bidden voor de overledenen.
3: Maria, hemelse moeder, ontferm u over onze overleden broeders en zusters, vooral over hen die Gods barmhartigheid het meest nodig hebben. Wees de voorspreekster voor hen die ons hebben verlaten, omdat in hen het werk van de zuiverende liefde vervuld wordt. Mogen ons gebed, verenigd met het gebed van de hele kerk, hen de vreugde geven die elk verlangen te boven gaat. En mogen ons gebed, ook hier op aarde, vertroosting en kracht schenken aan hen die beproefd worden door de verlatenheid. Moeder van de kerk, help ons, bedevaders op deze aarde, om elke dag beter te leven, met zicht op onze overgang naar de verrijzenis. Genees ons van elke wonde van het hart en de ziel. Wij richten ons tot de hemel, die geen oog kan zien. Maak van ons getuigen van het onzichtbare. Maak van ons apostelen van hoop, gelijk wakers hunkerend naar de dageraad. Maria, toevlucht van de zondaars en koningin van de heiligen, verzamel ons allen voor het eeuwige Pasen, om te leven in eenheid met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, voor de eeuwen der eeuwen. Amen.
5: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
5: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
5: Heilige Aartsengel Michaël,
2: bid voor ons.
5: Heilige Augustinus,
2: bid voor ons.
5: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, het is vandaag vrijdag. We bidden en bemediteren de kruisweg. Mogen dit gebed vruchten dragen en ons dichter bij onze Verlosser brengen.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Heer, ik dank u dat gij voor mijn zonden op het kruis gestorven zijt. O goede Jezus, verberg mij in uw heilige wonden. Allerheiligste hart van Jezus, ontferm u over ons. De eerste statie. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Jezus is de grote onschuldige. Toch schreeuwen de mensen, kruisig hem, kruisig hem. Ons berouw over onze zonden is balsem op Jezus' heilige wonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: De tweede statie. Jezus neemt het kruis op zijn schouders. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Jezus, gij waart al zo verzwakt als men het zware kruis op uw gegeestelde schouders legde. Gij, de goedheid zelf, wordt door de mens slechter behandeld dan de grootste misdadigers. Gij moest uw kruis zelf naar Calvarië slepen. Onderweg werd gij bespot. Leer mij mijn kruis te dragen. Ik klaag zo gemakkelijk. Ik vlucht het lijden dat ik verdiend heb. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: De derde statie. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Jezus, driemaal zijt gij gevallen onder het kruis, om driemaal boete te doen en de goddelijke Vader eerherstel te brengen. Bij deze eerste val onder het kruis overwegen wij uw grote nederigheid. Gij, de Almachtige, zijt verheven boven al het geschapene. Gij zijt de koning van het heelal en van het rijk der hemelen. En gij hebt u vernederd, van de kribbe tot uw bittere smartelijke dood op het kruis, allemaal uit oneindige liefde tot onze zielen. Als ik bezwijk onder mijn kruisen, helpt gij mij recht. Leid mijn levensweg, zoals uw heilige wil het beschikt. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: en dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: De vierde statie. Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Maria, de moeder van smarten, is zo verenigd met haar zoon dat zij de middelares van alle genade en medeverlosseres werd. Ze nam op een onbloedige wijze deel aan Jezus' heilig lijden en zijn kruisdood. Bij deze statie leert Jezus ons dat wanneer wij lijden, onze hemelse moeder Maria altijd bij ons is en ons leed mee opdraagt op het altaar van haar onbevlekt hart. Maria is onze troost en sterkte in het uur van de beproeving. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: De vijfde statie. Simon van Cyrene helpt Jezus zijn kruis dragen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Niemand wilde Jezus zijn kruis helpen dragen. Jezus, ook wij zijn soms zo onwillig om te lijden. Soms hebben wij zo'n groot tekort aan nederigheid en aan bereidheid uw heilige wil te aanvaarden. We vragen u vergiffenis voor al onze zonden, van menselijk opzicht en kleinmoedigheid. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: De zesde statie. Veronica wist het aangezicht van Jezus af. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Zonder vrees voor de woedende menigte loopt de heilige Veronica naar Jezus om zijn bebloed aangezicht af te wissen. Het witte doek van de heilige Veronica is het beeld van onze ziel die zuiver dient te zijn en steeds Jezus heilig aanschijn voor ogen moeten houden. Jezus, ik vraag u dat ik steeds uw heilig bebloed aanschijn voor ogen mag houden. Ik smeek u, geef mij een diep berouw over mijn zonden. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: De zevende statie. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Bij deze tweede val van Christus onder het kruis overwegen we de deugd van de armoede. Jezus, gij hebt de hemelse Vader op een volmaakte wijze eerherstel gegeven voor de vele zonden van hebzucht en van ongeregelde gehechtheid aan de stoffelijke goederen. Jezus, schenkt mij uw liefde tot de armoede en de eenvoud. Leer mij verlangen naar de hemel en geef mijn ziel de innerlijke vrede die ik niet in de vergankelijkheid van de wereld kan vinden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: De achtste statie. Jezus troost de winnende vrouwen van Jeruzalem. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Jezus troost alle zielen op de kruisweg van hun aardse leven. Hij spreekt hen de woorden toe. Weent niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Jezus, ik smeek u, geef mij een diep berouw over mijn zonden. De kruisjes van elke dag en alle beproevingen die gij in mijn leven toelaat, zal ik aanvaarden en dragen als boete voor mijn zonden en voor de zonden van hen die niet boetvaardig zijn. Aanvaard mijn eerherstel en mijn goede wil. Geef me de genade mijn berouw te verdiepen en te komen tot een volmaakt berouw. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: De negende statie. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Bij deze derde val van Jezus onder het kruis willen we eerherstel brengen voor de zonden tegen de kuisheid. Jezus bezwijkt voor de derde maal onder de zware last van onze zonden. Er is geen medelijden met hem. Hij wordt geslagen en gegeeseld tot hij weer recht staat. Jezus, schenkt mij een diepe godsvrucht tot u en mijn moeder, de allerzuiverste maagd Maria. Jezus, onschuldig lam, geslacht als offergave voor mijn zonden, bekleed mij met de deugd van de zuiverheid. Ik wijd mij toe aan uw heilig hart en vertrouw op uw barmhartige liefde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: De tiende statie. Jezus wordt van zijn klederen ontdaan. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Jezus wordt van zijn enige bezit beroofd, zijn kleed. Hoe wreed is de mens toch voor God, die de oneindige goedheid en barmhartigheid is. Maria werpt haar sluier om Jezus' lendenen. Het lam Gods wordt op het kruis gelegd. Jezus, gij nodigt mij uit om nederig de kruisjes in mijn leven te aanvaarden. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: De 11e statie. Jezus wordt aan het kruis genageld. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Doffe slagen van de hamer op de nagels die Jezus' handen en voeten doorboren. Jezus' handen die alleen maar goed hebben gedaan. Ontelbare mirakelen deden en die veel, zoveel gezegend hebben. Jezus' voeten die het heilig land hebben doorkruist, om tot in de verste uithoeken het heilig evangelie te verkondigen. Jezus, mijn zonden hebben de nagels dieper in uw handen en voeten gedreven. Met mijn berouw trek ik ze er weer uit. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: De 12e statie. Jezus sterft aan het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Hangend aan het kruis van de verlossing heeft Jezus aan ieder ziel gedacht. Een soldaat doorboort Jezus' zijde met een lans. En er vloeit water en bloed uit Jezus' heilig hart. Het bloed van Jezus reinigt de zielen van hun zonden. Het water is het beeld van de genade. Jezus, ik wil tot de uwe behoren. Geef me de genade van de volharding. Aan het kruis hebt gij ons Maria als hemelse moeder geschonken. Aan het kruis hebt gij de wereld uw barmhartige liefde geopenbaard. Mogen ik nooit vertwijfelen of de moed verliezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: De 13e statie. Jezus wordt van het kruis afgenomen en te teruggegeven aan zijn heilige moeder. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: De heilige schoot van Maria, uit wie de verlosser van de wereld geboren werd, ontvangt het heilig lichaam van haar zoon terug, doodgebloed, gefolterd en gekruisigd. Jezus offert zich voor ons in het heilig misoffer, het onbloedige kruisoffer. In de heilige mis staan wij oog in oog met de gekruisigde Jezus op de Calvarieberg. Jezus, ik vraag u de genade van een groot geloof in uw heilige tegenwoordigheid. Als God zijt gij overal tegenwoordig, maar op een bijzondere wijze in de heilige hostie die gij zelf zijt. Maria, moeder van smarten, wiens onbevlekt hart met 7 zwaarden werd doorboord, bid voor ons. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: De 14e statie, Jezus wordt in het graf gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Jezus werd begraven in een wit gekalkt graf, dat voorheen nog niet gebruikt was. Ook onze ziel moet zuiver zijn om hem onverdeeld toe te behoren, klaar om zijn heilig lichaam te ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: Jezus, door zijn wonden heeft de mens de hel verdiend, maar gij schenkt de berouwvolle zondaar vergiffenis en het eeuwige leven. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de kruisweg gebeden. Mogen we Christus blijven volgen in ons leven.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we onder meer luisteren naar de generale audiëntie, meer bepaald de catechese, die de paus heeft gegeven op woensdag 26 augustus. En die u ook live kon meevolgen via Radio Vaticaan Live hier bij Radio Maria. Opnieuw een mooie catechese over de liturgie. En dat naar aanleiding van de catechese-reeks over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie, meer bepaald Sacrosanctum Concilium, de constitutie over de heilige liturgie. Ook gaan we nog stilstaan bij het pastorale bezoek dat de paus heeft afgelegd aan San Marino en aan Rimini voor de ontmoeting met de volkeren. Een mooie eucharistie die werd gecelebreerd aan de rand van het water. We gaan ook luisteren naar de homilie. Alvorens wij dat allemaal gaan doen, gaan wij binnen in het Apostolische Paleis en kijken naar de audienties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op maandag 24 augustus nieuws over ons land, want monseigneur Luc Terlinden, de aartsbisschop van Mechelen-Brussel en voorzitter van de bisschoppenconferentie van België, werd ontvangen door de Heilige Vader samen met monseigneur Jean-Pierre Delville, de bisschop van Luik, monseigneur Patrick Hoogmartens, de bisschop van Hasselt en de heer Bruno Spriet, secretaris-generaal van dezelfde bisschoppenconferentie. Dat wat betreft de audienties die de Heilige Vader in de afgelopen dagen heeft verleend. Zoals beloofd gaan wij nog even stilstaan bij het pastorale bezoek van paus Leo XIV aan San Marino. Een vorige keer konden we al de toespraak horen tot de burgerlijke autoriteiten. En vervolgens ging hij naar de basiliek van San Marino, om vervolgens over te gaan naar een ontmoeting met de priesters, de bisschoppen, de godgewijde mannen en vrouwen en de vertegenwoordigers van het kerkelijke leven van het diocese. Ik ben blij u te ontmoeten in deze basiliek, u ook die buiten staat, deze basiliek gewijd aan de heilige diaken Marinus, uw patroon. Ik groet zijn excellentie, uw bisschop, die ik dank voor zijn woorden, de priesters, de godgewijde mannen en vrouwen, de vertegenwoordigers van het kerkelijke leven, van het bisdom en allen die aanwezig zijn. Ik wil dat we dit moment samen beleven als een halte op onze gezamenlijke reis in de voetsporen van Christus. Het bisdom San Marino Montefeltro is erfgenaam van een rijke geschiedenis van geloof en moed, die van de heilige Marinus en Leone, die 18 eeuwen geleden met de christelijke proclamatie in de context van deze realiteit brachten nieuwe perspectieven en waarden, die de geboorte brachten van een cultuur en een beschaving die gecentreerd was op de mens, het beeld van God. Leken en gewijden, pas later in verschillende mate geroepen tot het gewijde ambt, konden de boodschap van het evangelie vertalen naar een nieuw gemeenschap, zijn politiek model, sterk gekenmerkt door de christelijke principes van vrijheid, wederzijds respect en gemeenschap. Een model dat tot op de dag van vandaag verder leeft. En het is prachtig om te zien hoe diocesane en burgerlijke gemeenschappen het werk van de oprichters met hetzelfde enthousiasme en trouw verder zetten. Om die reden wil ik even stilstaan en samen met u nadenken over enkele aspecten van uw weg als kerk die ik belangrijk vind. Ik richt mij allereerst tot de jongeren. Beginnend bij wat paus Benedictus XVI hen zei tijdens zijn bezoek hier 15 jaar geleden. Stop niet bij gedeeltelijke, onmiddellijke antwoorden. Op dit moment gemakkelijker en comfortabeler, wat je enkele momenten van geluk, verheffing of bedwelming kan geven, maar die je niet leiden naar de ware vreugde van het leven. En toen voegde hij eraan toe: je hart is een raam dat open staat tot gericht op het oneindige, hier, dierbare jongeren, houd dit raam open. Volg met de blik van de ziel de paden die in jou zijn getrokken door de grote verlangens naar schoonheid, goedheid en leven dat je in het hart draagt. Als je hun paden zorgvuldig observeert en naar hun stem luistert, zullen ze je omhoog leiden naar de ontmoeting met God, waar Hij je zoekt en op je wacht, en met zijn hulp zullen je dromen de kracht hebben om het verhaal te beïnvloeden en te verbeteren. En hier is dan de tweede poging die ik aan u richt. Omarm uw missie in de wereld met enthousiasme. Doe dit allereerst door te proberen te begrijpen wat de roeping voor jou is, uniek voor ieder van u, en om de grootheid ervan te waarderen. En geef jezelf er dan ook in, waarbij je onverbiddelijk alle rijkdommen van de gaven die God je heeft gegeven investeert. Wees niet bang om veel eisende keuzes te maken, zoals het huwelijk, God gewijd leven, gewijde bediening, professioneel leven, sociale en politieke betrokkenheid. Bereid jezelf zo goed mogelijk voor op de verantwoordelijkheden die je tegemoet komen. Laat je zelf deelnemen aan initiatieven en projecten van Caritas en rechtvaardigheid. Op deze wijze draagt ook u bij aan het geven van een getuigenis van vrede dat tot de wereld spreekt, zoals het motto van mijn bezoek ook zegt. In dit verband wil ik ook mijn oprechte dank uitspreken aan de priesters, de catechisten en alle opvoeders die met verschillende wegen en voorstellen werken aan de menselijke en christelijke groei van jongeren. Jullie werk, dierbare vrienden, is een verborgen maar zeer belangrijk werk. Het is een nederige en kostbare dienst, omdat het ouders te hulp komt, die in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor het opvoeden van hun kinderen in het geloof. Het gezin is in feite de eerste plaats van vorming in het geloof, de natuurlijke schoot waarin het evangelie dagelijks vanaf de kindertijd wordt geleerd en geademd. Om deze reden zal wijze pastorale zorg ervoor zorgen dat er een sterke, vormende synergie tussen gezinnen en kerkelijke gemeenschappen wordt bevorderd. Een educatief pact, zodat ouders zich betrokken voelen, het geloof zelf op een nieuwe manier herontdekken en het genoegen hebben om hun kinderen de christelijke waarden van wie zij bewaarders zijn over te dragen. Wat betreft de inhoud, de groeiwegen, vooral in de christelijke initiatie, moeten allereerst de schoonheid en smaak van het doop- en sacramentele leven overbrengen, zodat wegen van heiligheid in de gemeenschappen kunnen worden geboren en versterkt, en dat het bewustzijn van iemands eigen profetische, priesterlijke en koninklijke waardigheid in allen kan rijpen. In de school van het Tweede Vaticaans Concilie moet er zorg worden besteed aan de liturgie en moeten de gelovigen gevormd worden om deze op een behoorlijke wijze te beleven, als de gemeenschappelijke handeling van één levend lichaam, als een koor, waarin elk lid kracht put uit de tafel van de Heer om zijn licht naar de wegen van de wereld te brengen. Wij geloven dat het evangelie de weg van vrijheid is voor mannen en vrouwen van alle leeftijden en dat in Jezus Christus en in zijn woord de vreugden, wonden en diepste vragen van de mensheid betekenis en definitief antwoord vinden. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat het grootste geschenk dat wij de broeders en zusters die de Heer op onze wegzet kunnen geven, is hen te helpen, hem, de door God gemaakte mens, die voor ons stierf en opstond, te ontmoeten en in hem redding te vinden. In dit licht oefenen wij caritas uit in al haar vormen, zonder ons te sparen, altijd met het hart voor ogen en het uiteindelijke en integrale goed van de mensen aan wie wij onze steun bieden. We leven in een wereld die door vele conflicten is gewond, waarin we met bezorgdheid een toename van geweld, isolatie en angst voor de ander zien. In het licht van deze verontrustende driften kan onze reactie alleen zijn om met nog grotere overtuiging op de weg van het evangelie te wandelen. Zijn inspiratie vormt de basis van een samenleving gebouwd op respect voor de eigen vrijheid en die van anderen, en vooral op respect voor de heilige wil van God, die de zwaksten onderwijst en aandacht vraagt. Vergeving, gemeenschap, solidariteit.
3: Attenzione ai più deboli, perdono, comunione, solidarietà.
2: In dit verband wil ik het belang en de profetische waarde benadrukken van bepaalde ervaringen van wederzijdse steun en nabijheid, waarmee kleine gemeenschappen in de binnenste delen van deze zone te maken hebben met problemen die verband houden met ontvolking en het gebrek aan diensten, waardoor het gevoel van familie en gemeenschap leven blijft. Deze realiteiten, ogenschijnlijk klein en marginaal, zijn als vlammen waaruit je kunt putten om het vuur van solide, oude en altijd actuele waarden in iedereen nieuw leven in te blazen. Dergelijke ervaringen getuigen van de warmte van die prachtige humanitas, waarnaar men moet streven om het individualisme van een bepaalde metropolitane en consumentistische cultuur te overwinnen, evenals andere vormen van wantrouwend en verdelend parochialisme, en om zuurstof te geven aan onze hoop op broederschap en vrede. Dierbare broeders en zusters, het laatste woord is het woord dat mij het meest na aan het hart ligt. Communione. In onze gemeenschappen getuigen wij van eenheid, tussen parochies en onder hen tussen predikanten en gelovigen, tussen de verschillende charisma en bedieningen. Dit is ook onderdeel van het erfgoed van het geleefde evangelie dat de heiligen Marinus en Leone ons hebben nagelaten, en van de missie die we hebben om met standvastigheid en toewijding verder te gaan, om te laten groeien wat zij begonnen zijn. Mogen de Heer u door hun voorspraak zegenen en u altijd ondersteunen op uw weg. Ik dank u van harte voor uw verwelkoming en ik draag u met mij mee in mijn gebeden. En ik weet zeker dat ook u voor de paus zult blijven bidden. Dank u.
3: A pregare per il Papa. Grazie.
2: De mooie woorden van Paus Leo XIV bij het bezoek dus aan de basiliek van San Marino, bij het pastorale bezoek. Op het einde, na de overhandiging van de nodige geschenken en de begroeting van verschillende autoriteiten, mensen die verantwoordelijkheid dragen binnen het bisdom, ging de Heilige Vader vervolgens naar buiten en sprak hij nog de aanwezigen toe, nadat hij er velen heeft begroet. We gaan nog even luisteren naar zijn woorden. Een goede morgen, mijn beste wensen aan iedereen. U heeft misschien een beetje gehoord tijdens de toespraak. Ik kan dezelfde woorden herhalen, beginnend met open de deur van je hart. Luister altijd naar Jezus Christus. En wees nooit bang om te luisteren naar wat Jezus tegen ieder van jullie wil zeggen. Ja, ik kan iets heel belangrijks zeggen voor jullie jongeren. Herken in jezelf de waarde van het leven. De waarden van jouw leven. Van jou, die door God geschapen zijt, door God geliefd bent. Jouw leven heeft zoveel waarde voor ons, voor de kerk, voor je familie, voor de hele wereld. Geloof in wat God heeft geschapen, want jullie zijn allemaal zonen en dochters van God. En God houdt van jullie. En leven met dit gevoel van liefde in je hart zal je alles geven wat je nodig hebt gedurende je gehele leven. Wees gul, sta altijd open voor dienstbaarheid aan anderen. Streef naar authentieke vriendschappen. In vriendschap kunnen wij gemeenschap vormen.
0: Nell'amicizia possiamo formare comunità.
2: En hier in San Marino heb je zo'n prachtig motto. Eén woord. Libertas. Je hebt er zeker vaak naar geluisterd. We vinden echte vrijheid enkel in Jezus Christus. We vinden die in de waarheid. Jezus die kwam. Die kwam om ons leven te geven. Om ons te helpen de waarheid te herkennen in een wereld die zo vaak vol leugens en bedrog is. Maar als je Jezus Christus in je hart hebt, als je de waarheid en de vrijheid hebt om Jezus te volgen, dan hoef je nergens anders bang voor te zijn. Omdat Jezus met je wandelt en Jezus ons allen roept. Hij roept ons allen op om samen op weg te gaan. Dank jullie allemaal. We zijn echt één gemeenschap, altijd verenigd. Dank u.
0: Basta. Grazie, grazie a tutti voi. Che siamo veramente una sola comunità, sempre uniti. Grazie.
2: Ja, de verwelkoming in San Marino kon zeker tellen. Dus om 12:15 dat hij de mensen heeft begroet op het plein. En dan heeft hij nog de kapitein-regenten bedankt en natuurlijk ook de autoriteiten. En dan is hij vertrokken vanuit San Marino, waar hij een privébezoek heeft gebracht aan het monasterium van de heilige Antonius van Padua. En dat zijn zusters Augustinessen die daar wonen in Pinapili. Daarna is er een om 14:45 dus, die ontmoeting aan Rimini geweest. Hij heeft de helikopter genomen, is daar dan geland om 14:45, om dan een tentoonstelling te bezoeken die rond de heilige Augustinus is georganiseerd. Hij heeft ook een tentoonstelling om 14:15 bezocht over Léon Armel. En dan is er een ontmoeting geweest, een begroeting aan het Villaggio Ragazzi, of het Kids Village, waar de Heilige Vader ook een korte begroeting heeft gegeven. En daarna was er ook een om 16:00 dan in het groot auditorium ontmoeting met de deelnemers aan de ontmoeting. Vervolgens richting de kathedraal van Rimini, waar een ontmoeting met de zieken, de gehandicapten en armen, die worden ondersteund door Caritas, werd georganiseerd. Om 18:30 dan ging het naar de haven van Rimini, zoals ik al zei. Mooie eucharistie aan de rand van het water. We gaan nog luisteren naar de homilie van Paus Leo XIV bij het besluit van dit pastoraal bezoek aan Rimini.
0: Cari fratelli e sorelle.
2: Ik ben erg blij om samen met u en voor u deze Eucharistie te mogen celebreren in de kerk die Rimini is. Ik doe dit aan het hoogtepunt van een intense dag waarop ik de Republiek van San Marino bezocht en de bijeenkomst voor vriendschap tussen de volkeren. En nu wij de dag des Heren ingaan, is het tijd om het mysterie te vieren dat alles betekenis geeft en het hoogtepunt en de bron is van al onze pastorale activiteiten. In het evangelie dat we hebben gehoord, vraagt Jezus de discipelen: wie zeggen jullie dat ik ben? Petrus antwoordt: in de naam van allen, u bent de Christus, de Zoon van de levende God.
3: Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente.
2: En ook wij zijn na 2 millennia geroepen om dezelfde geloofsbelijdenis te vernieuwen. We zijn hier omdat wij geloven dat Jezus de Messias is. De eeuwige Zoon van de Vader, gewijd en gezonden in de wereld om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Ja, dierbare vrienden, in de woorden van de heilige Petrus herkennen wij de waarheid die ons vervult met vreugde en hoop. En vinden wij de weg die tot het leven leidt. De weg van God die zich in dienst stelt van de mens. Van de meester die zich buigt om de voeten van de discipelen te wassen. Van de herder die zich offert voor zijn kudde. En in dit licht bekijken wij het gebaar van Jezus die Petrus de sleutels geeft. Want in de kerk is autoriteit op elk niveau dienstbaarheid. De paus, de bisschoppen, de priesters en de diakens zijn de eersten die het op deze manier beleven. En het hele volk van God moet zich bij hen aansluiten, ieder volk zijn specifieke roeping. De dienaar van God, pater Oreste Benzi, getuigde hiervan zeer goed en zei: onze roeping bestaat uit het door ons te laten vormen tot de arme Christus. Tot Christus de dienaar. Tot Christus die de zonde van de wereld verzoent. Tot Christus, de geïncarneerde mens God, die onder ons leeft in een vorm van directe deling, beginnend bij de minste. In de kerk beschrijft het de missie van gebonden en ontbonden als hij enerzijds betrekking heeft op de rol van diegenen die in naam van de Heer geroepen zijn om gezag uit te oefenen, anderzijds een stijl en taak die elke gedoopte persoon omvat, die van het omarmen, herenigen, verwelkomen, bevrijden, vergeven, het emanciperen van iedereen die gevangene van de zonde is en van de gevolgen daarvan, waardoor wij rechtvaardige en wijze beheerders zijn van de goederen die God ons toevertrouwt, zodat alles in liefde kan bijdragen aan het welzijn van allen. In de eerste lezing sprak de profeet Jesaja tot ons over Sebna, een ambtenaar aan wie koning Hiskia een groot project had toevertrouwd voor de religieuze, morele en sociale vernieuwing van Jeruzalem en het koninkrijk Juda. Uit ambitie en hebzucht was deze machtige man echter begonnen, de macht die hem was verleend, te misbruiken door rijkdom te vergaren voor zichzelf en zijn vrienden en familiekring en die over mensen te heersen. Hij was vergeten dat het belangrijkste in het avontuur waarin zijn heer hem had betrokken niet de economische middelen en macht waren, maar de mogelijkheid om via hen een wedergeboorteplan te bevorderen ten behoeve van de gehele gemeenschap. Om deze reden werd hij ontslagen en zijn missie werd toevertrouwd aan Eliakim, een eerlijke man, vrij van conditionering, standvastig in zijn rechtschapenheid. Volgens de woorden van de profeet als een pen in de muur. De boodschap is duidelijk. Alles wat wij zijn en hebben is een geschenk van God. Aan ons toevertrouwd, zodat we in zijn handen voor elkaar kunnen zijn, instrumenten van redding in gerechtigheid. Beginnend bij de plaatsen en mensen met wie wij elke dag leven en werken. Om met een groot en open hart de hele wereld aan te spreken. De heilige Paulus spreekt in de tweede lezing tot ons over Gods plannen en zegt dat ze ondoorgrondelijk zijn. Niet vanwege de complexiteit van zijn redenering, maar vanwege de ontwapenende immensiteit van zijn liefde, die al onze vermogens en verwachtingen overstijgt. Want van hem, zegt de apostel, door hem en in hem zijn alle dingen. God is eenvoudig, omdat hij pure liefde is. En hij roept ons ook op om lief te hebben met een hart als het zijne, onze wegen aan de zijne te laten passen en onze gedachten aan zijn gedachten. Deze waarden van eerlijkheid, gratuïteit en welwillendheid zijn zeer dierbaar voor de mensen van Romagna, openhartig en joviaal, hardwerkend en ondersteunend voor de natuur. Getuigen de talrijke voorbeelden van heiligen en zaligen die hier geboren zijn. Caritas uitoefenden en het evangelie beleefden, soms zelfs tot het martelaarschap. Dit blijkt ook uit de toewijding die nog steeds vurig is in de verschillende kerkelijke realiteiten, in parochies, in families, in de katholieke actie, in de verschillende bewegingen en verenigingen, in hulpwerken en christelijke vorming. Het is zeker ook vanwege deze rijkdom, evenals vanwege de natuurlijke en artistieke schoonheid van de Adriatische kust en het binnenland, dat vele mensen uit vele delen van Italië en de wereld hier elk jaar op vakantie komen. En in dit opzicht wil ik u aanmoedigen om de toewijding verder te zetten, waarmee u probeert te zorgen dat dit gebied gastvrij is. Die denken voor verfrissing en plezier, maar ook voor de geest. De heilige paus Johannes Paulus II, die hier vele jaren geleden op bezoek kwam, benadrukte over deze roeping dat rusten niet betekent dat men zich van zichzelf scheidt. Inderdaad, zei hij, rust betekent zichzelf ontmoeten en verzoend zijn met het diepste zelf. De wereld waarin wij leven biedt vele vormen van vermaak, waarvan sommige echter eerder leiden tot verspreiding en ondergang dat tot een ware tot jezelf komen en een leegte in het hart achterlaten. Er zijn mensen die ze ontsnapping noemen, alsof het gewone leven een gevangenis is waaruit je kunt ontsnappen. Maar we weten dat de ware plaats om verfrissing te vinden, om God te ontmoeten, om elkaar echt te ontmoeten, niet buiten is, in chaos, maar in onszelf, in de diepte van de ziel. Als christelijke gemeenschap zijn wij daarom op een bijzondere wijze geroepen om deze ervaring te cultiveren en door te geven. In de openheid en gastvrijheid van de mensen en in de gastvrijheid van de kerken. In de bereidheid tot hulp en naastenliefde. En dit geldt zowel voor degenen die na een jaar werk een welverdiende rust zoeken, als voor degenen die, gewond in lichaam en geest, om toevlucht, voedsel en hulp vragen ver van hun land verwijderd. Uw bisschop schreef in een van zijn brieven aan het bisdom: gebed, eenheid, luisteren, moed, eenvoud, dankbaarheid, schoonheid. Zij willen houdingen aangeven die altijd aanwezig zijn in elk fragment van het leven. Dierbare broeders en zusters, terwijl ik u deze belangrijke uitnodiging voor uw reflectie en toewijding voorstel, dank ik u nogmaals voor uw verwelkoming, voor uw deelname vol geloof en vreugde. En vertrouw ik u toe aan de voorspraak van de Allerheiligste Maagd Maria, de heilige Gaudentius en uw patroonheiligen. De woorden van Paus Leo XIV tijdens dit pastoraal bezoek aan Rimini en dus de deelname aan de bijeenkomst voor vriendschap tussen de volkeren. Na deze Eucharistie om 8:00 s'avonds heeft de Heilige Vader afscheid genomen van de autoriteiten en vertrok hij per helikopter vanuit de haven van Rimini richting het Vaticaan, waar hij landde om 9:00 s'avonds. Tot zover ons verslag van het pastorale bezoek van Paus Leo XIV aan San Marino en Rimini. Voor ons is het dringend tijd geworden om samen het Angelus te bidden met de Heilige Vader. Laten we dat in het bijzonder doen voor de geestelijke vruchten van zijn pastoraal bezoek. En dan zullen wij zo meteen kunnen luisteren naar de catechese die de paus gaf op woensdag 26 augustus over de heilige liturgie.
4: Angelus Domini nunciabit Mariae,
5: et concepit de Spiritu Sancto.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ecce ancilla Domini.
5: Fiat mihi secundum verbum tuum.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Et verbum caro factum est,
5: ed habitavit in nobis.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
5: ut digni efficiamur promissionibus Christi.
4: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
5: Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
5: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
5: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
5: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
4: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
5: Et lux perpetua luceat eis.
4: Requiescant in pace.
5: Amen.
4: Dominus vobiscum.
5: Et cum spiritu tuo.
4: Sit nomen Domini benedictum.
5: Es hoc nunquat usque in saeculum.
4: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
5: Qui fecit caelum et terram.
4: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
5: Amen.
6: Welkom bij Radio Maria.
2: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan, zoals beloofd, nog luisteren naar de catechese die de Heilige Vader heeft gegeven op woensdag 26 augustus en dat tijdens de generale audiëntie die opnieuw plaats had in de Sint-Pietersbasiliek. We luisteren naar Paus Leo XIV.
7: Cari fratelli e sorelle, in questa ultima catechese sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium
2: Dierbare broeders en zusters, in deze laatste catechese over de Constitutie Sacro Sanctum Concilium wil ik vandaag reflecteren op de redenen waarom de concilievaders een hervorming van de liturgie wilden bevorderen. In dit opzicht is de derde brief van het concilie die kardinaal Giovanni Battista Montini, des

mogelijkheid te bieden zich met spontane verstaanbaarheid uit te drukken. Gedreven door deze overtuigingen bevestigde de toekomstige paus Paulus VI dat de gelovigen niet langer en niet langer zwijgend en passief mogen blijven. Hun materiële aanwezigheid kan niet overeenkomen met hun geestelijke afwezigheid. De overeenstemming van deze verklaringen met die welke zullen verschijnen in nummer 48 van de conciliaire constitutie is duidelijk. De kerk is diep bezorgd dat de gelovigen dit mysterie van het geloof niet als vreemdelingen of toeschouwers bijwonen, maar dat zij door het goed te begrijpen van de rituelen en de gebeden bewust, vroom en actief deelnemen aan de heilige handelingen, gevormd worden door het woord van God, gevoed worden aan de tafel van het lichaam van de Heer, God dankend, het slachtoffer zonder vlek of gebrek aanbiddend, niet enkel door de handen van de priester aanbiedend, maar samen met hem leren zij zichzelf aan te bieden. En van dag tot dag, door de bemiddeling van Christus, worden zij volmaakt in eenheid met God en met elkaar. In deze woorden zien we een hernieuwd bewustzijn van de waarde van de liturgie. Door de rituele handelingen van de kerk, terwijl het herdenken van het werk van het heil wordt uitgevoerd, wordt de mogelijkheid gegeven om de ware relatie met God te beleven, in contact te komen met het heilsgebeuren. Aangezien de gebaren en woorden van de heilige liturgie doorslaggevend zijn voor het tot stand brengen van deze realiteit, kan de deelname van de gelovigen niet passief zijn. De conciliaire hervorming, die centraal stond in wat het hart van de kerkelijke ervaring vormt, wilde de liturgie laten stralen als de primaire bron van die goddelijke uitwisseling waarin het leven van God aan ons wordt overgebracht. Uit deze overtuiging ontstond de noodzaak om de rijkdom van Bijbelse teksten en gebeden toegankelijker te maken voor alle gelovigen en om de vieringsorde lineairder te maken dan die welke in de liturgische boeken die toen van kracht waren, werd voorzien. De liturgie als een levende realiteit is altijd onderhevig geweest aan ontwikkelingen en veranderingen door de eeuwen heen. Het magisterium heeft zijn vormen aangepast aan de behoeften van de verschillende tijdperken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zelfs het Tweede Vaticaans Concilie, met het grootste respect voor het erfgoed van de traditie, en juist om het bruikbaarder te maken, het noodzakelijk achtte de liturgische boeken te herzien. Het doel dat de concilievaders voor ogen hadden, wordt expliciet gemaakt in nummer 21 van de Constitutie Sacrosanctum Concilium. Om het christelijke volk zekerder de overvloedige genaden te laten verkrijgen die de heilige liturgie bevat, wenst de heilige moeder de kerk een zorgvuldige algemene hervorming van de liturgie uit te voeren. Dit bestaat in feite uit een onveranderlijk deel, omdat het een goddelijke instelling is, en uit delen die vatbaar zijn voor verandering, die in de loop van de tijd kunnen of moeten variëren, als elementen in hen zijn geïntroduceerd die minder passen bij de intieme aard van de liturgie zelf, of als deze delen niet langer geschikt zijn geworden. Bij deze hervorming moet de ordening van teksten en rituelen zo worden uitgevoerd dat de heilige werkelijkheden die zij symboliseren duidelijker worden uitgedrukt en het christelijke volk hun betekenis gemakkelijker kan begrijpen en eraan kan deelnemen met een volledige, actieve en gemeenschappelijke viering. Einde citaat. De encycliek Mediator Dei van Paus Pius XII maakt in de liturgie het onderscheid tussen goddelijke, onveranderlijke elementen en menselijke elementen, die in plaats daarvan de verschillende aanpassingen kunnen ondergaan, goedgekeurd door de heilige hiërarchie, bijgestaan door de Heilige Geest, naar de behoeften van de tijd
de dingen en de zielen. Bovendien ontstond de wens naar een algemene hervorming niet plotseling,

maar had zich gemanifesteerd in het optreden van opeenvolgende pausen sinds het begin van de 20e eeuw, in overeenstemming met de eisen van de liturgische beweging. De bevestiging van de noodzaak dat de gelovigen de vieringen niet als vreemdelingen of stomme toeschouwers mochten bijwonen, was reeds opgenomen door de apostolische constitutie Divini Cultus van Paus Pius XI. Daarnaast kan men zich de interventies van Paus Pius XII herinneren over de ordening van de rituelen van de Heilige Week, die hij verplaatste naar de uren die overeenkwamen met de paasgebeurtenissen, nadat deze eeuwenlang naar de ochtenduren waren verplaatst. Het mag niet worden vergeten dat de heilige paus Johannes de 23e het noodzakelijk achtte de rubrieken van de brevier en het missaal te vereenvoudigen en deze goedkeurde met het motto proprio Rubricarum Instructum van 25 juli 1960, waarin hij naar het aangekondigde ecumenische concilie verwees naar het voorstel van de fundamentele principes voor een hervorming van de liturgie. De liturgische hervorming, die door het Tweede Vaticaans Concilie werd bevorderd, staat dus in het kielzog van de levende traditie van de kerk. De juiste interpretatie maakt het ook mogelijk om de mistoestanden die in sommige delen van de kerk plaatsvonden in de postconciliaire periode en die helaas vandaag de dag nog steeds voorkomen, te verwerpen, waarbij sommige van de principes die aan de basis van de hervorming zelf lagen, werden geabsoluteerd of verkeerd begrepen. In dit verband is het de moeite waard te herinneren hoe de conciliaire constitutie bevestigt dat liturgische handelingen geen privéhandelingen zijn, maar vieringen van de kerk, die het sacrament van eenheid is. Dat wil zeggen, het heilige volk dat samenkomt en wordt geordend onder de leiding van de bisschoppen. Daarom behoren zulke handelingen tot het gehele lichaam van de kerk, manifesteren en impliceren het. Het is daarom de voornaamste verantwoordelijkheid van priesters, bisschoppen, maar ook van elke individuele priester om een liturgie te beschermen en te bevorderen, die met respect voor liturgische normen een nobele eenvoud uitstraalt en zo de ene heilige, katholieke, apostolische kerk manifesteert. Zulke liturgie zal ook een fundamenteel middel van evangelisatie zijn, het instrument van genade, waardoor wij, zoals het concilie leert, kunnen leren onszelf aan te bieden en door Christus bemiddeling volmaakt zullen worden in eenheid met God en met elkaar. De woorden van Paus Leo XIV tijdens dus de laatste catechese over Sacrosanctum Concilium, waar hij in deze catechese nog eens mooi op een rij zet hoe de liturgische hervorming eigenlijk tot stand gekomen is en wat de bedoeling is geweest van de concilievaders. We kijken al uit naar een volgende catechese over ongetwijfeld een nieuw document van het Tweede Vaticaans Concilie. We volgen het voor u op in de generale audienties. En zo zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering van Radio Vaticaan voor vandaag. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan. En dan dank ik u van ganser harte voor het luisteren. Graag tot een volgende keer en een zeer fijne dag gewenst.

beste luisteraars van Radio Maria. Het is 3 uur. Het uur dat Christus geheel vrijwillig zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. We verdiepen ons een ogenblik in het lijden van de Heer, ook in het bijzonder in zijn verlatenheid op het ogenblik van de doodstrijd. En bidden wij op deze manier dan de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus,
Ik vertrouw op u.

beste luisteraars, bidden wij nog een kort gebed met de heilige zuster Faustina. U blies de laatste adem uit, Jezus, maar de bron van het leven begon te stromen voor de zielen en de oceaan van barmhartigheid opende zich voor de hele wereld. O fontein van leven, onpeilbare goddelijke barmhartigheid, omgeef de hele wereld en schenk uzelf leeg in ons. Beste luisteraars, zo beëindigen wij dit gebedsmoment. Wij danken u voor het meebidden en mediteren en wensen u nog een gezegende dag. Moge de Heer en zijn barmhartigheid u steeds nabij zijn.

0: van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk Leeft. Vandaag hebben we bij ons in de studio twee gasten waarvan velen onder u de stemmen misschien wel herkennen. Het gaat om twee trouwe vrijwilligers van Radio Maria. Sinds jaar en dag komen zij hier ook mee bidden op de radio. Annemarie Compernol en Jo Frederiks, welkom vandaag. Welkom in De Kerk Leeft. Jullie gaan ons vandaag spreken over iets heel mooi dat eigenlijk leeft in de kerk. Dat de voorbije eeuw ontstaan is. Het legioen kleine zielen. En waar jullie zelf al sinds enige tijd lid van zijn. Het gaat om een erkende private vereniging van gelovigen binnen de katholieke kerk. En jullie gaan ons daar vandaag wat meer over vertellen. Willen jullie zelf misschien kort even voorstellen en ook iets vertellen over hoe jullie het legioen van de kleine zielen hebben leren kennen? Want het legioen kent haar oorsprong ook in België en is vandaag de dag verspreid over de hele wereld.
1: Ik ben Jo Frederiks. Ik heb het legioen eigenlijk leren kennen. Toen ik 14 jaar oud was, kwam er een onkel pater bij ons langs thuis en die had die boodschap bij. Het eerste deel was dat. Dat was ergens in het jaar 73, denk ik. En toen was het nog maar heel jong, het legioen. Die pater bracht die boek mee en mijn moeder begon erin te lezen. Maar ze had natuurlijk niet de tijd om die boek snel uit te lezen. Die bleef dan ergens liggen. En ik was nieuwsgierig en ik wou die boek ook eens bekijken. En ik begon erin te lezen. Maar ik had het echt wel na een tijdje moeilijk om die boek opzij te leggen. Dat was zo interessant, ik vond het echt zo aansprekend, dat ik die boek op enkele dagen tijd uitgelezen had. Daar bleef het niet bij. Die boek had zulke een invloed op mijn geestelijk leven, dat natuurlijk toen nog maar in de kinderschoenen stond, dat ik dat echt een invloed had op mijn hele innerlijke leven. En na een tijd konden we ook in een krant lezen dat er een gebedsgroep was in Leuven. Er waren er zelfs meer. Er waren twee gebedsgroepen op dat moment. En een van die gebedsgroep kwam samen elke maand, zondagnamiddag was dat. En mijn moeder die zag dat wel zitten, ja, zondagnamiddag. Dat was natuurlijk een dag dat iedereen een beetje vrij was. En we gingen, na enkele jaren was dat hoor, dus was niet direct, gingen we naar die gebedsgroep. En zo is dat dan eigenlijk, zijn we daarin gerold en ook is dat dan verder blijven evolueren. Op een bepaald moment, de persoon die toen die gebedsgroep leidde, zei mij dat ze ging verhuizen. Ze ging eigenlijk dicht bij het dorp wonen in het Luikse, waar Margriet woonde. Margriet is dus eigenlijk de persoon die de boodschappen van Jezus heeft gekregen. En toen vroeg die dame aan mij of ik die gebedsgroep wilde overnemen. Ik had daar innerlijk wel echt het moeilijk mee. Ik dacht, hoe moet ik dat aan boord gaan leggen? Maar van de andere kant dacht ik, als die persoon mij dat vraagt en het gaat over een boodschap die Jezus geeft, misschien is dat ergens wel indirect een vraag van Jezus zelf. En daar kon ik natuurlijk niet nee op zeggen. En dan ben ik er zo mee begonnen met die gebedsgroep te leiden. Beetje bij beetje heb ik dat dan toch wel door andere mensen dat te zien doen, heb ik dat dan toch kunnen tot een goed einde brengen, denk ik.
0: Het is dus allemaal begonnen met het kennismaken met de boodschappen van Margriet. En Margriet, waar we het dadelijk over zullen hebben, ligt echt aan de oorsprong van het legioen van de kleine zielen. Jo, kan je je nog herinneren wat je zo aansprak in de boodschap die je dan las op jonge leeftijd?
1: Ja, natuurlijk. Op dat ogenblik zo'n boodschap waar Jezus rechtstreeks spreekt tot een persoon, was een hele nieuwigheid. Ik wist dus eigenlijk ook niet goed wat Jezus soms wilde zeggen. Ik begreep er soms heel weinig van wat Jezus zei. Maar doordat we in contact kwamen met priesters die de boodschap kenden en die de boodschap konden uitleggen, begon dat toch wel duidelijker te worden. Ook door het herlezen van die boodschappen. Want je kunt dan natuurlijk dat boek van voor tot achter in één trek uitlezen, maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we elke boodschap waar Jezus spreekt, of ook waar Marguerite zelf over mediteert, en dat schrijft ze dan ook op, dat we dat tot ons binnenste laten doordringen.
0: Dus het was niet één moment, het is interesse die begonnen is en geleidelijk aan ben je er ook steeds meer in verdiept geraakt.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Ja, en Annemarie, hoe heeft u de boodschap van de barmhartige liefde leren kennen? En het legioen van de kleine zielen, dat daaruit voortgekomen is?
2: Ja, het is ook door mijn moeder dat ik dat heb leren kennen. Ik heb een hele tijd niet meer van de kerk moeten weten. En mijn moeder gaf toch altijd met kerstmis, wou ze dat boek schenken, maar ik wou dat nooit. Ik deed dat zelfs niet open. Ik keek er zelfs niet naar. Maar toen ik dan bekeerd was, zei mijn moeder, je zult je toch bij een gebedsgroep moeten aansluiten om je geloof te verdiepen en je beter te voelen, beter dan alleen te zijn. En ze zegt, ga bij de kleine zielen. En ik ben dan in Leuven, ik woonde al in Leuven. Dan ben ik hier beginnen zoeken. Maar ik vond nergens een groep van kleine zielen hier. Dat heeft daar een paar maanden over gegaan. Maar ik ging al 's morgens vroeg bij de Redemptoristen naar de mis. Heel vroeg. En daar zat een man achter mij, dat was een professor. Ik wist dat niet. En de pater die de mis deed, was al dezelfde. Op een dag komt hij naar mij en zegt, Annemarie, je moet naar de kliniek gaan in de Naamse straat, want de professor is opgenomen en is heel ernstig ziek. Ga hem eens bezoeken. En ik zei zo, ja, maar ik ga dat niet doen. Ik ken die man niet. En wat moet ik daar doen? En ik wou eerst niet. En de volgende dag zei hij, Annemarie, ben jij geweest? Zeg, nee. En nu ga jij gaan, vandaag. En ik ben dan toch geweest. En gedacht, ja, ik had toch niet binnen kunnen, hè, want ik ben geen familie. Maar wonder boven wonder, ik werd binnengelaten in de kamer en die professor was eigenlijk heel blij. Maar ik was nog maar binnen toen daar ineens een priester binnenkwam. En die keek naar mij en die zei, oh, u bent de kleine ziel. Ik zeg nee, eerwaarde, maar ik wil het wel worden. Ah, zegt hij, dan ga je naar het eerste verdiep en dan schrijft u in. Daar zit een zustertje aan een tafel en dan schrijft u in. Ik vond dat heel raar, maar ik ging naar het eerste verdiep. En inderdaad, er zat een zustertje aan een tafel. Ik schreef me daarin. En ze vroeg mij, wil je de zondag gaan naar de groep van de zondag of naar de groep van de maandagavond? En omdat ik verpleegster was en om de 14 dagen moest werken de zondag, het weekend dus, koos ik voor de maandagavond. En dat stond onder leiding van eerwaardige Vlaming. En zo ben ik van dan af, dat was in 1979, denk ik, ben ik begonnen en heb ik het nooit meer overgeslagen. Dat is altijd de eerste maandag van de maand gebleven, tot nu toe. Dan een tijd hebben ze mij dan ook gevraagd om dat over te nemen. Omdat Eerwaarde Vlaming dan ernstig ziek werd, hebben de verantwoordelijken dan van Vlaams Brabant, dat was een koppel, ik weet niet meer wie dat was, die ook een beetje van Sterbeek.
1: Ja.
2: Die vroeg mij als dat wou overnemen. En dan heb ik dat overgenomen eerst samen met hen, omdat ik helemaal niet wist hoe ik dat moest doen. En dan op het einde, is dat zo verder gegaan. En tot vandaag hebben wij ons daar onze gebedsgroep en voelen wij ons daar heel goed. Ja, zo is het een beetje.
0: Ja. Dus jullie zijn er allebei eigenlijk door toevallige of voorzienende omstandigheden mee in contact gekomen en er dan verder in betrokken geraakt.
2: Ja.
0: De naam Marguerite is al een paar keer gevallen. De boodschappen van Jezus. Het is misschien toch wel de moment om de geschiedenis van de boodschap van de barmhartige liefde en het legioen van de kleine zielen een beetje te schetsen voor de luisteraars. Want het is dan wel wereldwijd verspreid vandaag de dag, maar toch is het ook niet door iedereen gekend, denk ik, bij ons hier in België. Wie was Marguerite? Het stond denk ik niet in de sterren geschreven dat zij het legioen van de kleine zielen zou oprichten. Hè?
1: Mm-hmm. Ja, dus Margriet is geboren op 21 juni 1914. En zij is eigenlijk geboren in een fabriekswijk van Luik. Dat was dus eigenlijk echt een socialistisch milieu, waar dus eigenlijk het katholieke geloof niet beleefd werd. Dus ook zij, de familie waarin ze geboren is, was ook een niet-katholieke familie. Zij was niet gedoopt wanneer ze geboren is, maar dan later, op haar 5 jaar, wilde ze haar toch dopen. Maar dan had haar Peter de familie ervan overtuigd van dat niet te doen. Maar natuurlijk zag zij rond haar vriendinnetjes in de klas enzovoort. Die gingen hun eerste communie doen. En ze leerde de catechismus, die vriendinnetjes. En zij zag dat dan en ze had daar echt wel moeilijk mee. Ze had spijt en heimwee daarnaar. En ze wist dat ze aan geen enkel godsdienstig feest mocht deelnemen omdat ze niet gedoopt was. Maar dan is er toch wel op iemand die van de familie die ertussen gekomen is, en op 13-jarige leeftijd is ze dan toch gedoopt. En ze schrijft, ik zal hier een citaat geven uit haar autobiografie. Ze schrijft: onmogelijk de vreugde te beschrijven die mij die dag vervulde. Onderweg dacht ik voortdurend, als ik nu sterf, ga ik recht naar de hemel. Welk een geluk! Jammer genoeg, schrijft ze verder, veranderde er niets in mijn leven, ondanks de ontzaglijke genade die ik ontvangen had. Ik wist nog steeds niets af van de godsdienst. Ik had geen juist begrip van goed en kwaad, hoewel ik in het diepst van mijn hart het kwaad met al mijn krachten verafschuwde. Het feit dat ze geen juist begrip had van goed en kwaad, dat komt omdat ze in het lager onderwijs vrijgesteld was van de lessen van godsdienst. Ze is dan opgegroeid en ze werd koket en stelde de wereldse ijdelheden erg op prijs. Ze zei zelfs dat ze vreselijk verwend werd door haar ouders. Dan is ze op haar 19e getrouwd en ze stopte met werken. Ze woonde in bij haar ouders, maar haar man kon slecht over de baan met haar moeder. Er was dan in die periode, was er bij mij van christelijk leven vrijwel geen sprake. Dan kwam de oorlog en dan waren er natuurlijk al die moeilijkheden, geldgebrek, bijna niets te eten. Dan werd haar moeder ziek, een ernstige ziekte, en er was geen hoop op genezing. Maar toch, ze konden dan niet rekenen op de hulp van de dokters. Margriet had toch nog ergens een idee van het bovennatuurlijke. En haar enige reactie was dan haar toevlucht te nemen tot de maagd Maria. En dan ging ze op bedevaart eigenlijk vlakbij het dorp ernaast. Dus zij woonde in Roomzee en dat is eigenlijk vlakbij Chèvremont, het dorp, waar een kapelletje was waar een heel klein lieve vrouwenbeeldje stond. Dat lieve vrouwenbeeldje was bekend als een miraculeus beeldje. En ze ging dus naar dat beeldje, naar dat kapelletje. En ze hield zo echt krampachtig die tralies vast waarachter dat beeldje stond. En dan zei ze tegen onze lieve vrouw: als gij bestaat, wilt gij dan mijn moeder genezen? En de dag erna, ja, merkte ze al dat er eigenlijk al een verbetering was in de toestand van haar moeder. En eigenlijk, ja, dat ging van beter en beter. En dan, de pijnen lieten zich nog maar bij tussenpozen voelen bij haar moeder. En dan, na een tijdje, was ze volledig genezen. Ze heeft dan nog 10 jaar geleefd. En dat heeft eigenlijk de klik gebracht bij Margriet, dat zij dan, dus eigenlijk haar bekering zich ingezet heeft. Er is nog een hele lange weg afgelegd, maar dat was dus eigenlijk toch de eerste stap. Ik ga nog even een citaat aanhalen uit haar autobiografie over een heel speciaal moment in haar bekering. Op zekere dag in 1946 vroeg ik aan een van mijn buurvrouwen me met kerstmis mee te nemen naar de middernachtmis. Ik was nog nooit naar de mis geweest. En die nacht viel me een andere gunst te beurt. Ze was van onschatbare waarde. Toen ik het kind Jezus in zijn kribbe zag, was ik onuitsprekelijk ontroerd. De hele mis door moest ik wenen. Ik kon mijn tranen niet verbergen. En mijn hart bonsde. En het kind Jezus lachte mij toe. O God, wie zou kunnen beschrijven wat dit ogenblik voor mij betekende? Hij had mij veroverd. Van dan af ging ik trouw elke zondag naar de mis. En zo, eigenlijk, heeft zij dan met die langzame vooruitgang in haar geestelijk leven en in haar bekering, heeft ze op een bepaald moment toch wel aangevoeld dat ze moest contact nemen met een priester of met een pater en dat ze moest gaan biechten. En ze heeft dan haar eerste geestelijke leidsman ontmoet, dat was pater Lambert, in 1947 was dat. En pater Lambert heeft haar dan geholpen, vooral met haar de dingen over de godsdienst bij te brengen, want ze had daar geen flauw begrip van. En zo groeide zij eigenlijk langzaamaan in haar geestelijk leven. Het heeft dan nog een hele tijd geduurd eigenlijk. Ze heeft wel bepaalde mystieke...
2: Ervaringen.
1: Ja, mystieke ervaringen gehad. Voordat ze eigenlijk voor de eerste keer Jezus in haar hart voelde en hoorde spreken. En dat is pas gebeurd nadat haar eerste geestelijke vader gestorven was, pater Lambert. En ze heeft dan 3 jaar lang eigenlijk geen geestelijke vader gehad. Dan is die tweede geestelijke vader is er gekomen, dat was pater Maas. En dus dat was denk ik in 1951, of nee, 1961 denk ik. Ja, dus 1961 heeft zij dus haar tweede geestelijke vader ontmoet. En die heeft daar eigenlijk toen, daar heeft ze dan tegen gezegd dat ze Jezus voelde spreken in haar hart. En die heeft haar toen gezegd van dat allemaal op te schrijven. Van dus die boodschappen op te schrijven. En dat heeft zij dus gedaan. Pater Maas heeft er zich eigenlijk dus mee belast met die ook uit te geven. Dus dat imprimatur daarvoor te vragen en om die boodschappen uit te geven. En ja, zo hebben wij dan eigenlijk kennis gemaakt met Margriet en met de boodschap.
0: En het is als gevolg van die boodschappen dat dat legioen uiteindelijk is opgericht. We zullen het daar dadelijk wat meer over hebben, over die boodschappen en hoe dan het legioen uiteindelijk opgericht is. Maar het is eerst tijd voor een stuk muziek nu.

0: En welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Jo Frederiks en Anne-Marie Compernol. Allebei kleine zielen, leden van het legioen van de kleine zielen, dat door Jezus zelf gewild is. Zo heeft hij het gevraagd aan Marguerite, waar we daarnet al wat meer over konden horen, over haar leven en hoe zij eigenlijk dan geleidelijk aan tot Jezus is gekomen en door hem werd toegesproken. Jo, je haalde daarnet al aan dat zij dus op een bepaald moment begeleid werd door verschillende priesters. En dat haar tweede geestelijke begeleider dan eigenlijk aan haar had gevraagd om de boodschappen die ze van Jezus ontving op te schrijven. Misschien eerst die boodschappen, hoe moeten we ons dat voorstellen? Zag zij Jezus? Hoorde zij Jezus?
1: Ja, dus de informatie die ik er zelf over heb, dat is dat ze Jezus niet zag. Ze heeft ook wel visioenen gehad bij haar, de periode dat zij dus eigenlijk haar bekering had. Maar dus tijdens die boodschappen, terwijl ze die boodschappen kreeg, zag ze hem wel niet. Maar zij hoorde hem in haar hart spreken. Wat we daarbij moeten voorstellen, dat is natuurlijk koffiedik kijken. Dat ligt eigenlijk op het mystieke vlak, maar dus dat was eigenlijk gewoonlijk de manier waarop dat zij de boodschappen kreeg.
0: Ja, vandaag de dag zijn er al 4 delen uitgegeven van die boodschappen. Dus het is heel wat. Ik weet niet of het voor jullie mogelijk is om een beetje de essentie of een samenvatting te geven van wat Jezus haar in die boodschappen heeft verteld.
1: Dus er is een boodschap waar Jezus inderdaad duidelijk zegt dat het evangeliebladzijden zijn, zo noemt hij dat. Ik zal die volledige boodschap even citeren. Die is gegeven op 24 april 1969. Waarom toch zijn sommigen onder u verwonderd over mijn woorden die geest en leven zijn? Het zijn steeds dezelfde. Zijn jullie zodanig veranderd dat jullie mij niet meer herkennen? Het zijn evangeliebladzijden. Ik laat niets weg van wat geweest is en van wat is. Over de boodschap kunnen we ook in de catechismus van de katholieke kerk lezen dat geen nieuwe publieke openbaring te verwachten is voor de glorierijke wederkomst van onze Heer Jezus Christus. En dat in de loop der eeuwen er zogenoemde private openbaringen waren waarvan sommige erkend werden door de kerkelijke autoriteiten. Hun rol is niet de definitieve openbaring van Christus te vervolledigen, maar te helpen in een bepaalde periode van hiervan bewuster te leven.
0: Dus we moeten van de boodschappen geen grote nieuwigheden verwachten, maar wel een manier waarop Jezus ons in onze tijd nabij is en leert te leven volgens het evangelie.
1: Ja,
0: de term kleine zielen, waar komt die vandaan? Is die ook door Jezus zelf gekozen?
1: Ja, dus Jezus heeft die term gekozen. En eigenlijk kunnen we daar al iets zien van die voortzetting van de geestelijke kindsheid die Jezus ook aan Theresia van Lisieux heeft geopenbaard. Dus Jezus heeft in het evangelie gezegd: ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijze en verstandigen. Maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Dat vinden we bij Lucas hoofdstuk 10, vers 21. Dus je hebt daar al het woord kleinen. En daar is dan het woord kleine ziel van gekomen. Dus Marguerite vernam die term van Jezus. En in het begin was ze daar wel een beetje teleurgesteld over. Kleine ziel, dat leek haar zo een beetje negatief eigenlijk, eerder dan positief. Haar eerste geestelijke leidsman, die had haar zo genoemd. Hij had gezegd tegen Marguerite: jij zal een kleine ziel zijn van de goede God. En daarop had Marguerite eigenlijk een beetje een negatieve reactie. Dat had haar ontgoocheld, die titel. Maar Jezus maakt er zelf een toespeling op die ontgoocheling die ze toen had, in zijn boodschap van 1 juni 1993. Denk aan de dag waarop je geestelijke leidsman deze woorden tot je sprak. Jij, je zal een kleine ziel zijn. Op dat ogenblik heb je gepruild, omdat je niet begrepen had wat een kleine ziel kan zijn. Haar macht over mijn hart. Je had de mooiste titel ontvangen zonder het te begrijpen. Kleine ziel zijn in de grootheid van mijn liefde. Wat kon je daardoor al niet van mij verkrijgen?
0: Dus eigenlijk voor Jezus is het net een eretitel.
1: Inderdaad, ja. Ik heb daarnet ook de heilige Theresia van Lisieux aangehaald. En haar relatie met deze boodschap. Dat is wel heel belangrijk om dit aan te stippen, omdat zij eigenlijk zelf een gebed heeft gericht tot Jezus. En dat was tussen 12 en 16 september 1896. Had zij een brief geschreven aan haar zus, die toen zuster Maria van het Heilig Hart noemde. En dat gebed luidt als volgt. O Jezus, hoezeer zou ik alle kleine zielen op het hart willen drukken dat uw mildheid waarlijk onuitsprekelijk is. Als gij een ziel zoudt vinden die nog zwakker en kleiner is dan de mijne, al lijkt dit onmogelijk, dan zoudt gij er voor zeker genoegen in scheppen om haar met nog grotere gunsten te overladen, als ze zich ten volle aan uw oneindige barmhartigheid zou toevertrouwen. Maar waarom, Jezus, zou ik er naar verlangen uw geheimen van liefde bekend te maken? Zijt gij het zelf niet die ze mij hebt onderwezen en kunt gij ze niet aan anderen openbaren? Ja, ik weet dat het zo is en ik bezweer u het te doen. Ik smeek u om uw goddelijke blik te richten op een groot aantal kleine zielen. Ik smeek u een legioen zoenoffers uit te kiezen die uw liefde waardig zijn. Tot zover dit gebed. Dus in feite, als men dat gebed van de heilige Theresia van Lisieux beschouwt en de realisatie daarvan, hè, het is eigenlijk het antwoord van Jezus, ja, is eigenlijk de boodschap van het legioen kleine zielen. Dus de boodschap van de barmhartige liefde aan de kleine zielen,
0: ja,
1: is eigenlijk de verhoring van het gebed van de heilige Theresia van Lisieux, dat dus in 1896 geschreven is. En ja, dat is dan de boodschap is ontstaan in 1965. Dus dat is eigenlijk 70 jaar later dat dat gebed werd verhoord door Jezus.
0: Ja, dus we kunnen eigenlijk waarschijnlijk wel veel gelijkenissen vinden tussen de spiritualiteit van heilige Therese van Lisieux en haar kleine weg.
1: Ja.
0: En de spiritualiteit van de kleine zielen.
1: Inderdaad.
0: Kunnen jullie dat misschien een beetje toelichten, de eigenheid van die spiritualiteit?
2: Ja. Wel, het is eigenlijk een levenshouding. Ik zie het zo als een levenshouding. En als ik zo denk aan houding, dan zie ik daar ook een dragen in. Houden, dragen. Eigenlijk, Jezus draagt u in feite in die boodschappen. En zo zie ik het in feite om het te beleven eigenlijk. Het is eigenlijk niet wij die iets doen. Het is Jezus die het bewerkt in ons hart, in onze ziel eigenlijk. Als hoe meer je die boodschappen leest, hoe meer dat Jezus uw ziel bewerkt eigenlijk naar het zijne. Want wat ik eigenlijk altijd zo mooi vind, dat is God de Vader heeft ons geschapen. En dat is maar met één doel. Dat is dat wij voor eeuwig bij hem zijn, in zijn liefde eigenlijk. Voor eeuwig. En dat wij door het sacrament van het doopsel daar kunnen toe behoren. Maar daar is een hele weg naartoe. Eigenlijk ons leven hier is een bedevaart, zie ik als een bedevaart. Het is eigenlijk een bedevaart dat Jezus ons schenkt in zijn barmhartige liefde. En als je elke dag die boodschappen leest, een boodschap, of één of twee, ga Jezus je ziel bewerken om eigenlijk in die bedevaart te kunnen doen, in heel je leven. En dat is eigenlijk wat Jezus wil. Van Jezus zegt bijvoorbeeld ook op 8 maart 1967... daar mijn boodschap gebaseerd is op de liefde, kan ik u enkel over liefde spreken. Dus dat boodschap had in feite alleen maar over liefde. Van ik vraag me af hoe dikwijls dat woordje daar zou in voorkomen. We zouden niet kunnen tellen, denk ik, hoeveel keer dat in voorkomt. Maar het komt, als je daarin leest, voel je een enorme grote mildheid. Een mildheid, een barmhartigheid. Dat zelfs als je, ja, zou een grote, grote zondaar zijn. En je leest toevallig een boodschap, dat ik zeker ben dat je de mildheid en de barmhartigheid van Jezus zou aanvoelen. Het is echt een Jezus wil eigenlijk iedereen redden. Hij vraagt ook aan de kleine zielen. Ik heb kleine zielen nodig om de wereld te redden. Hij zegt het ook. Wij moeten helpen om de zielen te redden. Om de zielen terug naar God de Vader te brengen. En deze boodschappen doen dat. Dus ze moeten eigenlijk bekendgemaakt worden. Jezus vraagt het ook. Hè. Deze morgen, ik zei het nog aan Joke deze morgen. Ik zag er een beetje tegenop staan in een interview. Van, goh, ik zie daar echt tegenop. En ik sloeg het boek open deze morgen in mijn gebed. En het eerste wat ik las was: hoe zou de boodschap nu mijn glorie kunnen dienen als ze niet bekend was? Dus wij moesten hier zijn vandaag, Joke, dat is zo. Maar Jezus wil ze bekendmaken voor één doel. Het is zijn liefde. Zijn liefde die alle zielen naar God de Vader wil brengen. Want God de Vader heeft zijn woord gestuurd naar de wereld eigenlijk. Hij heeft de blijde boodschap gestuurd. Zijn woord is Jezus Christus. En dat woord, Joken heeft het al gezegd, deze boodschappen, je zegt, het is eigenlijk een uiteenzetting, een begeleiding van de blijde boodschap, de boodschappen hier. Dus als wij daarin lezen, lezen we eigenlijk een uitbreiding van de blijde boodschap. Als je daarin leest, is het eigenlijk alleen maar liefde dat je leest. Ook al kan het gebeuren dat Jezus u terecht wijst, ook in boodschappen. Maar het is altijd met een grote mildheid. Het is niet zoals de wereld terecht wijst. Dat is een totaal andere wereld. Jezus' liefde is niet van deze wereld. Het is echt een bovennatuurlijke wereld. Dit boek is bovennatuurlijk. Het is echt een, ja, het is zijn woord die in zijn mildheid en zijn barmhartigheid in uw hart geprent wordt en bewerkt wordt. Uw hart wordt bewerkt. Het is niet zo dat je kunt zeggen, ja, Jezus heeft dat. Nee, hij bewerkt het in u. Hij doet het zelf. Maar wij kunnen niets, hè. Wij kunnen niets. Maar als wij lezen, zien wij ook wat Jezus ons vraagt. Ook, ja, ik kan dat niet. Ik ben daar niet toe in staat. Maar we moeten dan maar zeggen aan Jezus, en Jezus gaat dan bewerken. Ja, het is zo, soms zo eenvoudig. Wij moeten absoluut niet naar speciale dingen zoeken of uitzien. Nee, Jezus is heel eenvoudig, omdat hij tot de kleinen spreekt. Daarom is het ook kleine zielen. Jezus gaat geen grote uiteenzettingen doen. Alles is in zulke eenvoud. Een goddelijke eenvoud, zo kan ik het noemen. Deze zijn goddelijke boodschappen gegeven in een goddelijke eenvoud van mildheid, van barmhartigheid, van een liefde dat we in de wereld niet kunnen tegenkomen. Ik zal het zo zeggen. Zo zie ik het.
3: Ja. Want het zijn de boodschappen die Jezus richt tot Margarit. Maar ik denk dat we ze ook wel mogen lezen als gericht tot iedereen die
2: absoluut,
3: het leest. Hè?
2: Absoluut. Ja. Van heel vaak gebeurt het, zoals ik deze morgen ook had, als je met problemen zit of zo, dat je een antwoord zult krijgen in de boodschappen van Jezus. van Jezus liefde, waarom zou je geen antwoord geven als je moeilijkheden hebt en als je het boek opent? Ik zeg het dikwijls aan me, slaat het boek open. Ja. Jezus heeft antwoorden. Ook al is het heel verdrietig wat je meemaakt. Zelfs in de vreugde en alles, hij heeft antwoorden. En het zijn... Ja, het zijn goddelijke boeken. Het zijn goddelijke boeken. Ik zou ze aan iedereen willen aanbieden, eigenlijk. Omdat ze zulke impact hebben op uw geestelijk leven. Ze leiden u. En niet alleen ze leiden u, maar Jezus bewerkt u. Het is een levend boek. En Jezus speelt er ook. Dit boek is een levend boek. Het is een levend boek. Het is echt levend. Het is levend. Van ons echte leven is het geestelijke leven. Het is niet het leven van deze wereld hier. Hè? Maar het is het geestelijke leven wat je ervaart in de geest samen met Jezus. Die eigenlijk onze bedevaart is om voor altijd dan na onze dood in de grote vreugde dat we niet kunnen voorstellen wat de hemel is. Ja, zo is het. Zo is het.
3: En voor jullie beiden persoonlijk, Anne-Marie zegt, het is een levend boek. Het vormt ons om, als we erin lezen. Jezus vormt ons om. Is dat ook wat jullie hebben mogen ervaren? En wat is er, of nog steeds ervaren, en wat is er bij jullie eigen geestelijke leven vooral veranderd of getransformeerd door de barmhartige liefde?
1: Doordat ik de boodschap al vrij jong heb leren kennen, heeft dat natuurlijk echt een stempel gedrukt op mijn geestelijk leven. Zoals ik ook al zei in het begin, daarvoor had ik eigenlijk nog geen geestelijk leven, op die jonge leeftijd, maar dan later door de boodschap regelmatig te lezen. Er zijn ook wel periodes geweest dat ik dat eigenlijk het boek eigenlijk heel weinig ter hand nam om erin te lezen. Maar nu sinds zekere tijd toch al lees ik er dagelijks in. Maar het is ook gewoon door wat Jezus ons daar ook in leert. De wijze waarop we eigenlijk met de dagelijkse beslommeringen, de dagelijkse kruisjes die we tegenkomen. Iedereen komt wel dagelijks kruisjes tegen. Tegenwerking, tegenkantingen. Lijden zelfs. Pijn, lichamelijke of geestelijke pijn, om daarmee te leren omgaan. Dus dat is vooral wat mij in de boodschap het meeste, waar ik het meeste steun in vind. Hoe Jezus eigenlijk ons leert om daarmee om te gaan. Vooral dus het opdragen van al die tegenkantingen, het lichamelijke en geestelijke lijden. Dat heel veel vrucht voortbrengt voor onszelf, maar ook voor anderen. Ook is het een soort van uitwoedend lijden als we het opdragen. Als we het niet opdragen, dan blijft dat zonder vrucht of toch minder. Het zal minder vrucht voortbrengen. Maar als we het weten op te dragen, dan zullen we ook merken dat het gemakkelijker te dragen is, omdat we het samen met Jezus dragen. Jezus nodigt ons uit om het met hen te dragen. Hij zegt ook ergens in de boodschap dat hij eigenlijk altijd, als we zoiets lijden meemaken, dat hij eigenlijk altijd het grootste deel daarvan draagt. Wat toch eigenlijk wel spectaculair is als je het zo ziet. Ergens is de boodschap een vade mecum, om het zo te zeggen. Een boek dat ons begeleidt in ons geestelijk leven, in al onze wederwaardigheden, hoe klein ook, leren wij dat daarmee om te gaan. We zien dat ook door het leven van Margriet zelf, want Margriet spreekt heel dikwijls over zichzelf, omdat zij heel veel heeft geleden. Hoe meer ik lees in die boodschappen, hoe meer dat tot mij doordringt dat zij eigenlijk heel veel heeft geleden. Zij had op het einde van haar leven had zij zware artritis, heel pijnlijke artritis. En ook de ziekte van Crohn, want zij had praktisch niets. Ook zo de laatste decennia van haar leven, de laatste tientallen jaren van haar leven, at zij bijna niets. En telkens had ze toch iets at, moest ze dat enorm uitzweten. Dan had ze enorm veel pijn. Heel dikwijls zegt ze in de boodschappen, ik kan niet meer, Jezus, ik kan niet meer. En toch geeft Jezus haar de kracht. Hij zegt dan, geef u over, vertrouw op mij, zegt hij dan. Want in feite komt het daar allemaal op neer dat wij zonder Jezus niets kunnen. Dus dat komt ook heel erg uit de boodschap naar voren, dat wij zonder Jezus niets kunnen. En dus dat alles wat we tegenkomen altijd aan Jezus zelf moeten overgeven. En dat we voor alles wat we te dragen hebben, altijd Jezus hulp moeten inroepen. Niet alleen Jezus, maar ook onze lieve vrouw, ook Maria. In de boodschap zijn er niet zoveel plaatsen waar onze lieve vrouw spreekt. Maar ook zij heeft een heel belangrijke rol daarin, zowel als Jezus. Waar wij dus eigenlijk onze toevlucht kunnen nemen in moeilijke omstandigheden. En waar wij ook, als we echt vertrouwvol bidden en alles van Jezus verwachten, zoals eigenlijk een klein kind alles van zijn ouders verwacht en volledig zich overlaat aan zijn ouders, zo is het voor een kleine ziel de opdracht en ook dus de hulp die Jezus ons geeft en waar wij eigenlijk ook moeten naartoe gaan. Telkens dat het moeilijk is, maar niet alleen als we het moeilijk hebben, maar ook in vreugdevolle momenten moeten wij deze vreugdevolle momenten delen met Jezus. Hij wil eigenlijk echt ons leven meeleven. Hij wil ons leven delen.
3: Ja, van wat jullie beiden al vertellen, nederigheid, maar geen nederigheid die ons neerdrukt, maar die ons juist vertrouwelijk doet omgaan met Jezus en alles van hem doet verwachten.
1: Inderdaad, ja.
2: Ja. Het is eigenlijk een intiem samen zijn met Jezus. Van Jezus vraagt het in feite. Het één wat je moet doen, is bij mij blijven. En als we bij Jezus blijven, blijven we ze in zijn liefde, in zijn barmhartigheid. En dat werkt door u. Want het is dan Jezus die bij u is, die altijd bij u is. Wij zijn zwakke mensen, wij geraken niet altijd tot zo'n punt. Maar Jezus bewerkt ons. Dat geeft niet dat we daar niet geraken. Jezus bewerkt ons. Het is gewoon bij hem blijven. Dat is eigenlijk, want dan blijf je bij zijn liefde. Het is eigenlijk, ja, ons laten liefhebben door hem, ik zal het zo zeggen. Ons laten bewerken door hem, daar wij toch niets kunnen. En wie kunnen we nu beter hebben om ons te laten bewerken? En het is Jezus. Hè? Om dan later eigenlijk bij God de Vader in de hemelse glorie te mogen zijn. Want we mogen eigenlijk God de Vader zo danken dat hij ons geschapen heeft. Hè? Dat hij ons geschapen heeft met de reden om altijd bij hem te zijn. Het is maar één reden daarvoor, om altijd bij hem te zijn. We zouden dan iedereen moeten zeggen, kijk, dat is de reden waarom je hier op aarde bent, hè. Die liefde dat Jezus wil tonen in die boodschappen, die weg om daar te geraken. En Jezus zegt het ook aan Marguerite, zeggen dat ik liefdevol, ongeduldig op allen wacht. En dat ik hen allen roep om deel uit te maken van het legioen kleine zielen. Ik vraag hun enkel een weinig edelmoedigheid en veel liefde. Van Jezus weet dat we niet veel moedigheid hebben. Hè. Maar kijk, ik kijk daar al naar. Jezus kijkt daar niet naar. Moet gewoon bij hem zijn. En ja, en vaak ook, hij vraagt dat ook heel vaak in de boodschap. Hè. Zeg vaak, ik heb u lief. Hè, als je iemand heel lief hebt, zeg je dat ook vaak. Oh, ik zie tussen haar. Hè, ik zie haar. En wel, we moeten dat vaak ook aan Jezus zeggen in ons hart. Ik zie het tussen haar, ik zie het tussen haar. Ik wil altijd bij je blijven. Ook al weet je dat er veel momenten zijn dat je weer weg bent. Maar Jezus is nooit weg. Wij zijn weg, maar Jezus blijft altijd. En dat is het belangrijkste. Hè? En je weet dat wij vaak eens weg gaan. We zijn kinderen, hè? We zijn kleine kinderen. Maar Jezus blijft bij ons. En alleen maar het weten, bij hem blijven. Dat is het bijzonderste. Zeker, ja.
3: Ja, want een beetje edelmoedigheid en liefde, maar een kleine ziel gaat toch ook een concreet engagement aan, hè? Er is toch een dagtaak, hè?
2: Mm-hmm. Ja.
1: Ja, inderdaad. Dus de dagtaak van een kleine ziel heeft Jezus zelf gegeven op 5 december 1967. Ik zal die dus even voorlezen. De dag als een offer opdragen voor de paus en tot zijn intenties. Voor de kerk, voor al de priesters, voor de wereldvrede, voor de bekering van de zondaars, voor hen die lijden en als eerherstel voor de grove beledigingen die mijn goddelijk hart en het smartvol en onbevlekt hart van Maria zozeer kwetsen. Ik nodig elke ziel uit tot het volle en edelmoedige gevecht tegen het egoïsme dat in ieder van ons leeft, tot een grote naastenliefde. Verspreiding van het rozenhoedje. Daarmee zullen talrijke genade verworven worden voor de kerk en voor de priesters. Het gebed wordt aan iedere ziel overgelaten volgens zijn mogelijkheden. Verwaarloos het niet zonder ernstige reden, want het is een zeker middel tot heiliging en tot kennis door de kracht waarmee het uw zielen bekleedt. Dat alle kleine zielen zich met liefde en grote ijver verenigen rond deze intenties. Denk dikwijls aan uw God met vurig verlangen, ten einde een blijvend contact tussen hem en u in stand te houden. Geef u volledig over aan mijn wil. Heb vertrouwen in mij. Dit is de regel die zal moeten geëerbiedigd en toegepast worden door iedere kleine ziel die haar juk opneemt, en dit is licht en zacht voor de edelmoedigen, geloof mij. Tot daar die boodschap over de dagtaak van een kleine ziel. En ik wou er nog aan toevoegen. Het is inderdaad zo dat Jezus heel erg de nadruk erop legt bij Margriet. En bij Margriet, dat is niet alleen bij haar, maar bij alle kleine zielen. Dat we daaraan trouw moeten blijven aan het gebed. Dus het kan zijn dat we ons op een bepaalde dag zeggen, oh man, nu ga ik het eens overslagen of oh, ik heb er niet veel zin in. Maar als je de boodschap leest, Jezus vindt dat juist het belangrijkste. Het is alsof ook, zoals u Annemieke zegt, zoals twee verliefden die eigenlijk een dagelijkse afspraak hebben. En bij Jezus is dat ook zo. Jezus heeft vraagt van ons om toch tenminste ergens een ogenblik of toch een 5 minuutjes of 10 minuutjes of een half uur echt bij hem te zijn. Dus ons in gebed bij Jezus te vervoegen. Dat gebed mag bestaan uit om het even welk gebed, maar het rozenhoedje is eigenlijk het gebed dat hij ook ergens in de boodschap zegt dat zijn favoriete gebed is. Maar het kan ook natuurlijk zijn dat door omstandigheden, door tijdsgebrek of zo, wij dat daar niet aan toe geraken. Maar toch is het dus belangrijk dat wij toch enkele ogenblikken dagelijks bij hem verwijlen. Ja, gewoon eigenlijk, zoals elke relatie, moet er een contact zijn. En dus zeker bij onze relatie met Jezus is dat zeer belangrijk. Dus ja, dat is wat betreft die dagtaak. Dus er staat daar dus ook duidelijk in dat het gebed belangrijk is en dat Jezus ook zegt dat we het niet zonder ernstige reden mogen verwaarlozen.
2: Ja. En Jezus spreekt ook van het gebed van het hart. Hij houdt enorm weer van het gebed van het hart. Ook wat er in ons omgaat, wil hij weten. Want Margriet zei ook eens aan Jezus, ja, maar jij weet toch alles, waarom moet hij dat zeggen? En toch wou Jezus dat je het uitspreekt. Want dat is zoals een heel klein kindje tegenover zijn mama of zijn papa. Als het moeilijkheden heeft, gaan ze papa of zijn mama en het zegt het. En dan, de mama staat al direct klaar, of de papa, om het te helpen eigenlijk. Ze staan al klaar, maar ze willen toch dat hij het zegt. Hè? Het kindje zegt het eerst. En Jezus wil dat ook. En dat is een beetje het gebed van het hart. Wat we meemaken op dat ogenblik of dat ogenblik. Of dat we het kunnen uitspreken bij Jezus. Maar het geduld daar spreekt hij ook vaak over, het geduld hebben. Want zijn tijd is niet onze tijd. En vaak vragen we iets, hè, en mensen willen direct. Maar nee, zo werd Jezus niet. Want het zou kunnen zijn, als je het nu direct krijgt, dat het niet vruchtbaar is. Hè? Of dat je misschien in andere zaken zou vervallen. Hè? Maar het is eigenlijk heel goed, zoals Joke zegt, dagelijks een tijdje uit te nemen om eigenlijk met uw hart helemaal bij Jezus te zijn. Bij hem te zijn, dat is eigenlijk heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Om zijn liefde te ervaren eigenlijk, en u te laten liefhebben. Ja. Want het is zo, door die ervaringen van zijn liefde, dat wij ook naar andere mensen kunnen gaan met liefde. Van wat is onze liefde om naar andere mensen te gaan? Dat is niets. Maar als wij ons laten liefhebben door Jezus, leert hij ons, zelfs zonder dat we het weten, hij bewerkt ons om dat door te geven aan andere mensen. Op bepaalde momenten dat ik bepaalde mensen ontmoet, soms mensen die je helemaal niet kent, maar door één woordje soms dat je iets kunt veranderen of mensen kunt blij maken door een groet of zo, of ik weet niet wat. Ja, het is een... het is een bij Jezus zijn en u laten bewerken, u laten beminnen. Dat zijn die boodschap, ja.
3: En naast dat dagelijks gebed van het hart, zijn jullie beiden ook betrokken bij een eilandje van heiligheid. Dat is ook een manier eigenlijk om de kleine zielen te verenigen in gebed, denk ik.
2: Ja.
3: Ja. Ja. Het is eigenlijk in de verschillende bisdommen dat er van die eilandjes van heiligheid aanwezig zijn. Zijn er voorwaarden om zich aan te sluiten bij het legioen van de kleine zielen? Want wellicht zullen er wel mensen zich aangesproken weten door de mooie boodschap die jullie vandaag zijn komen bekendmaken.
1: Dus er zijn in alle Vlaamse bisdommen, praktisch alle Vlaamse bisdommen, zijn er eilandjes van heiligheid. Dus die komen normaal gezien maandelijks samen. Niet allemaal op dezelfde dag, maar dus ieder eilandje heeft zijn bepaalde dag waarop ze samenkomen. De eilandjes zelf, iedereen mag daar gewoon bij aansluiten. Er is geen speciale formule om uit te spreken. Wat er wel wordt gevraagd, maar dat verschilt zo'n beetje van land tot land. Vooral in de Zuid-Amerikaanse landen, waar het

0: van dat eilandje van heiligheid uitgesproken. Hier in België is het eigenlijk meer de gewoonte dat wij dat jaarlijks uitspreken. En dat is dan ook in de buurt van die datum, 16 juli, om dat, die akte samen, dus heel het eilandje, uit te spreken. Nu, in feite is het ook zo dat wanneer er mensen bij een eilandje van heiligheid zich aansluiten, dat zij, als ze trouw elke dag of elke maand komen en dan na een jaar ook deze akte van overgave en trouw aan de barmhartige liefde uitspreken. En ik zal die even voorlezen. Mijn God, voor u neergeknield in tegenwoordigheid van uw lieve moeder en van het hemelse hof, beloof ik plechtig u trouw te zijn. Vol vreugde bied ik uw barmhartige liefde mijzelf als zoenoffer aan. Laat de vlammen van uw heilige en heiligende liefde mij verteren. Help mij, want ik ben zo zwak. Help mij, God, om de belofte die ik vandaag doe ook te houden en steeds te uw beschikking te staan waar of wanneer u me roept. En mocht het nodig zijn, God, herinner mij er dan aan dat ik opgehouden heb van deze wereld te zijn om voor nu en altijd één te zijn met u. Ik schenk u al wat ik bezit en al wat ik ben. Heel en al en onherroepelijk schenk ik u mijn wil. Laat uw genade mij de kracht verlenen om trouw deze gelofte die ik vandaag voor u afleg gestand te blijven. Amen.
1: Jo en Annemarie, ik wil jullie heel hartelijk bedanken om aan ons en aan onze luisteraars de boodschap van de barmhartige liefde en het legioen van de kleine zielen wat meer bekend te maken. Het is een verlangen van Jezus zelf dat de boodschap meer bekend wordt. Jullie hebben zelf ook Marguerite nog mogen ontmoeten bij verschillende gelegenheden. Het is misschien wel mooi om daarmee af te ronden welke indruk zij op jullie heeft gemaakt.
0: Vroeger was het zo dat wij een jaarlijkse internationale bedevaart hadden. Dus er werd een grote tent opgesteld op een weide dichtbij het centrum van het Legioen Kleine Zielen dat zich bevindt in Chèvremont. En natuurlijk ook, dat gaat nog altijd door, gingen we met de groepjes van de bisdommen apart ook nog eens jaarlijks naar Chèvremont. En er was, in het begin was het zo dat Marguerite eigenlijk niet naar die bijeenkomsten kwam. We zagen ze niet. En er werd dan ook gezegd van, ja, Jezus verlangt van haar dat zij verborgen blijft. Maar op een bepaald moment heeft Jezus haar toch duidelijk gemaakt dat zij moest naar buiten uitreden. En dat zij ook moest spreken voor de kleine zielen die er kwamen. En inderdaad, dan was dat zo. Dus op een bepaald moment, ik kan u niet meer, het jaar niet meer zeggen. Was dat begin jaren 80 of ik weet het echt niet meer. Kwam zij dus ook naar die internationale bedevaart, naar die bijeenkomst in de tent, waar dat dan in het begin zelfs 4000 mensen naartoe kwamen. Er waren veel Duitsers, Fransen, Walen en Vlamingen natuurlijk. De Vlamingen waren ook heel goed vertegenwoordigd en de Nederlanders. En dan hield zij ook een toespraak. Ook als we in het centrum zelf, in de conferentiezaal, samenkwamen, dus met de kleinere groepen, dan was zij daar ook aanwezig en sprak zij ook voor de kleine zielen. En ik vond, zij was eigenlijk een heel vreel dametje zo. Ze sprak Frans en ze kon ook heel goed haar woord doen. Maar soms, ze was ook temperamentvol. Soms kon ze toch ook wel, hoe moet ik zeggen, vurig uit de hoek komen zo. Maar als ze dan vertrok, dan was ze zo een en al, hoe moet ik, smile, zo, ze lachte dan zo. En ze was zo vriendelijk. Je zag dat dan ook aan haar ogen. Ze had zo echt zo, in haar ogen kon je eigenlijk bijna de ogen van Jezus zien. Zo'n zachtheid dat ze uitstraalde.
2: Ja, Jezus heeft ook haar de titel gegeven, hè. De glimlach van God is de heven, hè. La sourire de Dieu. Ja. Kreeg ze van, en dat was eigenlijk zo, zij glimlachte altijd, alhoewel dat ze enorm veel leidt. Ja. Van haar geestelijke leider, Père Yves Le Grand, heeft me ooit gezegd, het is maar na haar leven dat we zullen weten hoeveel ze geleefd heeft.

0: geleden heeft. Maar geen dag ging voorbij zonder ze heel zwaar moest lijden. En toch zag je dat niet aan haar. Ze was een en al glimlach. Maar ze kon ook heel doordringend naar je kijken. Ze had heel grote zwarte ogen. Zo. Dat herinner ik toch nog. Want het is eigenlijk zo. Ik had een boek met dat hem elke dag opensloeg. Ik sloeg hem open op een boodschap die zei... Ik heb hier zoveel genade in mijn kapel om te geven. En zo weinigen zie ik in mijn kapel. Het komt daarop neer, het is niet deze. En de volgende dag, ik doe terug het boek open. Tot 3 dagen na elkaar had ik dezelfde boodschap. En ik vond dat zo raar. En ik had medelijden en ik zei aan Jezus... Ik zei, wel Jezus, ik beloof vanaf nu kom ik elke maand u bezoeken. En ik heb dat van 91 tot nu... Toen ga ik elke maand eenmaal naar Chevermont. Dus ik heb heel vaak bij Marguerite gezeten. Ik moest dan altijd met haar. Zij wou dat ik na de mis met haar en Perrie Vergrain in de keuken kwam om een potje koffie te drinken. En zo, ja, zij kon zo heel doordringend naar u kijken soms ook. En het was een en al glimlach. En toch wist je dat ze heel veel leed, maar ik kon het eigenlijk niet zien. Ze toonde het helemaal niet. Op dat moment dat ik daar mocht zijn bij haar, was ze altijd... Ik ging altijd met een alleluia naar huis. En niet alleen daarom, maar ook de kapel. De kapel van de Barmhartige Liefde. Ik heb het nu nog altijd, als je daar bent, is dat zulke rust, zulke... Ja, vrede en vreugde. Ik kom altijd naar huis in een alleluia-sfeer. Zo. Maar een rust, nu van, oh, maar heel diepe vreugde, ik zal het zo zeggen. Het is een genadeoord. Jezus zegt het ook, hè, dat hij heel veel genade geeft in dit oord. Het is een hemels oord. Het is het oord van zijn barmhartige liefde.
1: Ja. En in ons eigen land eigenlijk. Hè?
0: En in ons eigen land. Het is daarom dat Jezus zo triest was dat er zo weinig mensen kwamen. En,
1: De tijd zit er helaas op.
0: Ja.
1: Anne-Marie en Jo, heel hartelijk bedankt. Ik kan ook wel meegeven aan de luisteraars dat er ook een van de boeken van de boodschappen is ingelezen en nog altijd te beluisteren valt op de website van Radio Maria voor mensen die daar misschien kennis mee willen maken. We plaatsen zeker ook een link naar jullie website van het Legioen van de Kleine Zielen, zodat mensen de verschillende eilandjes van heiligheid kunnen opzoeken als ze zelf zouden willen kennismaken of deelnemen. Legioenkleinezielen.be. Ja, dan wens ik jullie heel veel vreugde toe, hè, met dat mooie werk dat jullie doen in het verspreiden van deze boodschap en met de eilandjes van heiligheid. En tot heel binnenkort op de radio.

0: Dit is Radio Maria. Het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de Vespers, het avondgebed van de kerk, op deze dag waar wij nog steeds de heilige Augustinus, bisschop en kerkleraar, gedenken. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 1399. Bladzijde 1399. We nemen de hymne uit het ochtendgebed. Gevolgd door de psalmen, die u vindt op bladzijde 861. Bladzijde 861. En de korte schriftlezing die vindt u terug op bladzijde 1635. Bladzijde 1635. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Grote Vader Augustinus, hoor nu onze beden aan. Laat ons daardoor met de Schepper weer verzoend door het leven gaan. Leid de kudde en de herders die aan het hoofd der kerken staan. U die armoede beminde, armen spreken lof van u. U die waarheid hebt verkondigd, ware rechters eren u. Als door u de schrift verklaard wordt, worden wij gevoed door u. U die de verborgenheden in de schriften ons ontsloot, van de evangeliewoorden maakte u een heerlijk brood. En de uitleg van de psalmen is de drank die u ons bood. Heilig is de kloosterregel die uw naam draagt voor altijd en die al uw volgelingen op de weg van Christus leidt, zodat zij door u geholpen opgaan naar de eeuwigheid. Aan de hoogste koning glorie, leven, heil en alle macht, aan God drie en één tezamen zijn u alle lof gebracht, die ons bij de hemelburgers reeds een plaats heeft toebedacht. Genees mij, Heer, tegen u heb ik misdaan. Gelukkig wie zorg heeft voor zwakken en armen. Komt hij in nood, dan helpt hem de Heer. De Heer beschermt hem en houdt hem in leven. Hij maakt hem op aarde gelukkig. En geeft hem niet prijs aan andermans hebzucht. De Heer staat hem bij als hij ziek te bed ligt. Verzorgt hem als kwalen hem slaan. Ook ik roep de Heer aan, wees mij genadig. Genees mij, al heb ik misdaan tegen u. Mijn vijanden wensen mij kwaad toe. Wanneer zal hij sterven, vergaat zijn naam. Men komt mij bezoeken met lege woorden. Men neemt de ellende nieuwsgierig op en gaat er op straat van vertellen. Zij fluisteren samen, zij die mij haten, en vragen zich af wat voor ziekte ik heb. Een slag van de boze heeft hem getroffen, en nu hij daar ligt, staat hij niet meer op. Ja, zelfs mijn vriend op wie ik vertrouwde, die at van mijn brood, laat mij nu in de steek. Maar gij, Heer, hebt medelijden met mij. Genees mij, zodat ik het hun kan vergelden. Daaraan zal ik merken dat gij mij bemint, wanneer gij mijn vijanden niet laat juichen. Gij hebt mij toch om mijn onschuld gesteund en mij voor uw aanschijn gesteld voor immer. De Heer zij gezegend Israëls God, van eeuwig tot eeuwig, zo zij het. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Genees mij, Heer, tegen u heb ik misdaan. De Heer van de hemelse legers is met ons, een veilige burcht is ons Jacobsgod. De Heer is voor ons een vesting en toevlucht, een machtige hulp in de nood. Zo zijn wij niet bang, al kantelt de aarde, al vallen de bergen in zee, al raast en kookt ook de branding, en beukt zij de rotsige kust. Een stroom van water verkwikt Gods stad, het heilig verblijf van de Allerhoogste. Die stad staat onwrikbaar, want God is daar binnen. God staat haar terzij als de dag begint. Al schreeuwen de volken en woelen de landen, al ratelt de donder en siddert de grond. De Heer van de hemelse legers is met ons. Een veilige burcht is ons Jacobs God. Komt nader en ziet wat de Heer heeft gedaan. Zijn wonderen werken op aarde. Hij slaat elke oorlog op aarde neer. Hij breekt de bogen, versplintert de speren. De strijdwagen steekt hij in brand. Wees niet halsstarrig, erkent mij als God. Als vorst van de volken en heerser der aarde. De Heer van de hemelse legers is met ons. Een veilige burcht is ons Jacobs God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer der hemelse legers is met ons, een veilige burcht is ons Jacobs God. Alle volken zullen komen en u aanbidden, Heer. Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer God, Albeheerser. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij Koning der Eeuwen. Wie zou u, Heer, niet vrezen, wie uw naam niet verheerlijken? Want Gij alleen zijt heilig. En alle volken zullen komen en u aanbidden, omdat uw oordelen openbaar zijn geworden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alle volken zullen komen en u aanbidden, Heer. Uit de eerste brieven van de heilige apostel Petrus. De oudsten onder u vermaan ik, oudsten evenals zij en getuigen van het lijden van Christus, tevens deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Wijd de kudde van God, waarvan gij de herder zijt. Hoed haar zoals God het wil, van harte en niet uit dwang, met toewijding en niet uit winstbejag. Speelt niet de baas over hen die aan uw zorgen zijn toevertrouwd, maar toont u een voorbeeld voor de kudde. dan zult ge, als de opperherder verschijnt, de nooit verwelkende krans van de heerlijkheid ontvangen. Dit is de man die waakt over zijn volk, hun voorspreker is hij bij God. Dit is de man die waakt over zijn volk, hun voorspreker is hij bij God. Hij heeft zijn leven gegeven voor de zijnen. Hun voorspreker is hij bij God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dit is de man die waakt over zijn volk. Hun voorspreker is hij bij God. Laat heb ik u lief gekregen, God, schoonheid, zo oud en altijd nieuw. Laat heb ik u lief gekregen. Met luide stem hebt gij geroepen en mijn doofheid doorbroken.

Laat heb ik u lief gekregen, God, schoonheid, zo oud en altijd nieuw. Laat heb ik u lief gekregen. Met luide stem hebt gij geroepen en mijn doofheid doorbroken. Christus is voor de mensen aangesteld tot hoge priester om hen te vertegenwoordigen bij God. Laten we hem de eer brengen die hem toekomt en ootmoedig vragen. Heer, red uw volk. Gij hebt uw kerk op wondere wijze verlicht door heilige en uitmuntende leiders. Geef dat de christenen zich altijd in dit licht verblijden. Heer, red uw volk. Gij hebt de zonden van uw volk vergeven, toen heilige herders zoals Mozes tot u hebben gebeden. Heilig uw kerk op hun voorspraak en zuiver haar voortdurend. Heer, red uw volk. Gij hebt uw heiligen gezalfd te midden van hun broeders en uw geest over hen uitgezonden. Vervul alle leiders van uw volk met de Heilige Geest. Heer, red uw volk. Gij zelf zijt het erfdeel geworden van de heilige herders. Laat niemand van hen, die gij door uw bloed hebt verworven, van u gescheiden blijven. Heer, red uw volk. Gij schenkt door de herders van de kerk eeuwig leven aan uw schapen en niemand rooft ze van u weg. Wees het behoud van de gestorvenen voor wie gij uw leven hebt gegeven. Heer, red uw volk. Heer, wij bidden u voor alle herders die in de school van de heilige Augustinus u navolgen. In het bijzonder willen wij bidden voor paus Leo XIV en voor zijn intenties. Heer, red uw volk. En laten wij dan samen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Heer, vernieuw in uw kerk de gezindheid waarvan gij de heilige bisschop Augustinus hebt doordrongen. Wij vragen u, wek ook in ons de dorst naar u alleen, de bron van ware wijsheid. Trek ons naar u, die de oorsprong van de hoogste liefde zijt, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: De week van Radio Maria. Een overzicht van de mooiste momenten op uw radio.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Jawel, het moment is opnieuw aangebroken. Zo tegen het einde van de week willen we natuurlijk graag even terugblikken op datgene wat u in de afgelopen dagen op Radio Maria hebt kunnen beluisteren. Aan de hand van kleine fragmenten uit de programma's die deze week te horen waren bij Radio Maria krijgt u zo een weekoverzicht en dat staat u toe om misschien wel één of meerdere programma's uit te kiezen om integraal te gaan beluisteren, herbeluisteren en dat kan natuurlijk via onze website www.radiomaria.be. Zaterdag 29 augustus, dan zal de heilige mis niet om 9 uur worden uitgezonden, zoals we dat gewoon zijn, maar wel om 11 uur. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat we het nieuwe werkjaar zullen beginnen in september. En dan eindigen we de zomermaand met een moment waarop we onze vrijwilligers, de vrienden van Radio Maria, zeg maar, uitnodigen. Zij die hun tijd, hun moeite geven in de loop van het jaar om even samen te komen. En dat doen we heel in het bijzonder, vooral ook in de Eucharistie. Om 11 uur zal deze worden opgedragen door onze programmadirecteur priester Carlo in concelebratie met verschillende priesters die ook verbonden zijn met Radio Maria om deze mooie dag samen door te brengen. Als u een bezoek brengt aan onze website, dan heeft u ook al gemerkt dat u opnieuw op bedevaart kan gaan met Radio Maria en dat is naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Banneux. En dat op 6 oktober. Als u zich wil inschrijven, dan kan dat dus via de website www.radiomaria.be/banneux. Daar selecteert u de bus waar u graag wil opstappen en volgt u alle stappen om uiteindelijk tot de betaling te kunnen komen. Op deze wijze wordt uw inschrijving ook volledig officieel en geregistreerd. Uiteraard is het zo, mocht het u echt niet lukken om dit via de computer te doen, dan mag u altijd met ons contact opnemen. Dat gezegd zijnde, dierbare luisteraars, gaan wij van start met ons weekoverzicht op maandag 24 augustus. Tevens de dag waarop wij het feest hebben gevierd van de heilige Bartholomeus. Zo weerklonk het ook in het ochtendgebed van de kerk, de lezingendienst.
2: Bartholomeus was afkomstig van Cana. Door tussenkomst van de apostel Filippus ontmoette hij Jezus. Volgens een bepaalde overlevering heeft hij na Christus hemelvaart het evangelie in India verkondigd, waar hij de marteldood gestorven is.
1: Ook deze week konden wij verder horen over het levensverhaal van C.S. Lewis in zijn boek Verrast door Vreugde, dat u verder werd voorgelezen door Koen van Ermen. We gaan luisteren naar een fragment uit Verrast door Vreugde, te horen bij Radio Maria deze week.
3: Maar het waren niet langer dierenland en India. Ergens, tegen het einde van de 18e eeuw, hun 18e eeuw, niet de onze, waren ze samengevoegd tot één staat, Boksen. Een naam waarvan de bevoeglijke vorm, merkwaardig genoeg, Boksonis luidt en niet Boksenis, zoals je verwachten zou. Door een wijze maatregel behielden ze beide hun eigen koning. Maar er was een gemeenschappelijke, wetgevende vergadering, de Damarfesk. Het kiesstelsel was democratisch. Maar dit was van veel minder belang dan in Engeland. Want de Damarsvesk was nooit veroordeeld tot één vaste vergaderplaats. De Verenigde Vorsten konden hem bijeenroepen waar ze wilden. Zoals in het kleine vissersdorpje Tafabel, het Klovli van Noord-Ierland, aan de voet van de bergen. Of op het eiland Piscia. En doordat het hof eerder dan wie ook wist welke plaats de vorsten zouden kiezen, was alle accommodatie daar volgeboekt voordat een gewone deelnemer er lucht van kreeg. En bereikte zo iemand de plaats van de zitting, dan had hij geen enkele garantie dat de vergadering niet naar elders zou verhuizen zodra hij arriveerde. Zo horen we van een dammerfesklid dat in feite nog nooit een vergadering had bijgewoond. Afgezien van één keer toen hij het geluk had dat zijn eigen stad vergaderplaats was. In de bronnen wordt deze vergadering soms aangeduid als het parlement. Maar dit is misleidend. Er was maar één kamer die door de koningen werd voorgezeten. In de periode die ik het beste ken, lag de feitelijke macht echter niet bij hen, maar bij een opperfunctionaris, die bekend stond als de Little Master, uit te spreken met de klemtoon op de eerste lettergreep. De Little Master was eerste minister, rechter en misschien niet altijd opperbevelhebber van het leger. De bronnen zijn vaag op dit punt.
1: In het programma Catechismus mochten wij deze week van eerwaarde heer Daniel de Witte meer vernemen over de Joodse wortels van de Eucharistie. We gaan luisteren naar een fragment uit een van deze catecheses die deze week te horen waren.
4: De Israëlieten verwachten dus een Messias en dat zou gepaard gaan met een nieuwe exodus. En in die nieuwe uittocht, die nieuwe exodus, zijn er vier delen, aspecten die belangrijk zijn. Ik heb er al drie van besproken. Men verwacht een nieuwe Mozes. Men verwacht een nieuw verbond. Men verwacht een nieuwe tempel. En nu het vierde punt. Men verwacht een nieuw beloofd land. De eerste uittocht, de tijden van Mozes dus, ging naar het beloofde land Kanaan voor de 12 stammen van Israël. In de nieuwe exodus die door de profeten was voorspeld, zou God het volk van Israël en de heidenen voeren naar een nieuw beloofd land dat zij voor altijd zouden bezitten. Jesaja 60, vers 21. Het eerste beloofde land was Kanaan, dat God aan Abraham beloofd had. Toen zijn nakomelingen in Egypte waren beland, voerde God hen na lange tijd weer terug naar dat beloofde land. Maar, zoals ik al zei, Israël bleef niet voor altijd in dat land. 10 van de 12 stammen werden weggevoerd in 722 voor Christus naar Assyrië en in 587 voor Christus werden de resterende stammen van Juda en Benjamin meegevoerd naar Babylon. In 539 werden de zuidelijke stammen teruggebracht naar Israël, maar in de tijd dat Jezus leefde waren de noordelijke stammen nog altijd verspreid over verschillende landen en volken, midden tussen de heidenen dus. De profeten voorspelden dat ze ooit terug zouden keren naar het land en dat zou een nieuwe uittocht zijn naar een nieuw beloofd land. Deze verwachting van een nieuwe exodus is volop te vinden in de Joodse schriften. Amos zegt al in de 8e eeuw voor Christus dat God zijn volk op een goede dag zal planten in zijn eigen grond en ze worden niet meer weggerukt uit de grond die God hen heeft gegeven. Profeet Amos 9, vers 15. De profeet Hosea in dezelfde tijd, 8e eeuw voor Christus, spreekt ook in die zin: alle 12 stammen zullen in de tijd van het nieuwe verbond opnieuw neergesteken zijn in het land. Hosea 2, 1 tot 2, Hosea 2, 18 tot 25. En Jeremia zegt dat God de 12 stammen bij de nieuwe exodus een heerlijk land als erfdeel zal geven. Jeremia 3, 15 tot 19.
1: In de kerk spreekt mocht ik u voorlezen uit E Supremi Apostolatus, de eerste encycliek van de heilige Paus Pius X over het programma van zijn pontificaat, alles te herstellen in Christus. In Radio Vaticaan om 17:30 hoorde u meer over de boodschap die Paus Leo XIV stuurde naar de jongeren naar aanleiding van de jeugddag die werd georganiseerd in Mexico. Ook was er een boodschap voor de bescherming van de schepping en hoorden we in een eerste deel over het pastorale bezoek van Paus Leo XIV aan San Marino. In Heiligen Getuigen op maandag hoorden wij over het wonder van Guadalupe. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de verschijning van Onze Lieve Vrouw op de gelijknamige plaats in Mexico. Een boek dat u wordt voorgelezen door Mark van Horik. U hoort een fragment, we maken de overgang naar dinsdag 25 augustus.
5: Dan begaf hij zich naar de Dam van Mexico City. Zijn hart sloeg onstuimig terwijl hij voortliep, want deze keer zou de bisschop hem moeten geloven. Om de haverklap stond hij stil om zich ervan te vergewissen of de waardevolle bloemen nog altijd lagen zoals Maria ze geschikt had. Een uiterste fijne geur scheen hem voort te drijven. Zo verlangde hij naar het ogenblik waarop de bisschop eindelijk zijn verhaal zou geloven en de opdracht zou geven op Tepeyac-heuvel, een kerk te bouwen. Alhoewel hij wist dat er zich met de dienaren aan de poort weer moeilijkheden zouden voordoen, voorvoelde hij dat hij op een of andere manier alle hindernissen te boven zou komen. Nauwelijks had hij het huis van de bisschop bereikt, of de dienaren kwamen kwaad buitengelopen om hem weg te jagen. Juan bleef echter staan, smeekte hem nog één keer bij de bisschop te brengen en drong aan, zeggende dat zijn eminentie deze keer zijn verhaal zeker zou geloven. Ze weigerden onder voorwendsel hem niet te verstaan. Beschuldigingen werden naar zijn hoofd geslingerd, toen de metalen poort rammelend voor zijn gezicht dichtviel. En Juan weigerde weg te gaan en besloot desnoods de hele dag voor de poort te wachten om hen met zijn aanhoudend gesmeek te vermurwen. Een uur of wat later bemerkte een van de officiële personen achter de poort dat hij daar nog altijd was en dat hij de zoon van zijn Tilma angstvallig bijeenhield als zou hij iets verbergen. Hij vroeg Juan wat hij bij zich had, maar kreeg geen voldoeningsschenkend antwoord. Bij het horen van deze intrigerende woordenwisseling verschenen verscheidene andere leden van de bisschoppelijke huishouding. Ze openden de poort en troepten samen rond de Mexicaan met de vraag zijn Tilma te openen. Ja, toen hij weigerde, dreigden ze geweld te gebruiken. En toen hij zich realiseerde dat het hun ernst was, opende Juan met tegenzin zijn Tilma een beetje om in een glimp van de bloemen te laten opvangen. En ze stonden met open mond bij het zien van die prachtige bloesems en waren overweldigd door hun verfijnde geur. Gulzig trachten ze ernaar te grijpen, maar terwijl ze dat deden, schenen de bloemen weg te smelten in de wand van de tilma, als waren ze borduurwerk. Een van de bedienden liep toen snel weg om dit buitengewoon gebeuren aan de bisschop te melden. Zumarraga, zich eens te meer bewust van het feit dat ze Juan hadden laten wachten, vroeg zich deze keer af of hij het teken zou meegebracht hebben, waarnaar hij gevraagd had, en gaf onmiddellijk bevel Juan bij zich te brengen.
1: In Mystieke Lectuur hoorden wij opnieuw over het spiritueel dagboek van Lucie Christine. En in de Kerkleraars mochten we opnieuw kennis maken met de heilige Alphonsus de Liguori, een programma u gebracht door Nele. In de Heiligen Getuigenbrief hoorden wij over het leven van de zalige moeder Maravillas van Jezus. Dit werd u voorgelezen door Mark van Horik. U hoort een fragment.
6: In de traditie is het contemplatieve leven verbonden met het gebed tot Jezus op een eenzame plek. Gods Zoon, in eenheid met de Vader, heeft die bijzondere momenten van eenzaamheid en gebed gewild. De Heilige Geest nodigt de kloosterzuster, bruid van het vlees geworden woord, uit de eenzaamheid van Jezus Christus te delen en in stille overpeinzing met hem in God te leven. Op deze wijze neemt ze tot in zeer hoge graad het eerste gebod in acht. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met al uw krachten en geheel uw verstand en uw naaste gelijk uzelf. Lucas 10. Ze streeft naar de volmaaktheid in de naastenliefde door God te kiezen als de enige noodzakelijke en door hem op een exclusieve wijze te beminnen. God heeft de mensen lief met de liefde van een bruidegom voor zijn bruid. De Zoon van God laat zich zien als de bruidegom Messias, die de bruiloft van God met de mensheid is komen verwezenlijken. Conferatur Matthäus 22. In de roeping van de kloosterzuster komt heel in het bijzonder het karakter van een echt verbintenis met de kerk tot uiting. Haar leven herinnert ons allen aan de fundamentele roeping van de mens in de ontmoeting met God, welke haar vervolmaking zal vinden in de hemel. Opdat zij alleen met God kan leven, in aanbidding en lofzang, daarom is het noodzakelijk dat ze vrij is van iedere band, van alle drukte, van iedere afleiding. Dat is de voornaamste reden van de kloosteromheining. Door de gelegenheden van contact met de buitenwereld te beperken, sluit zij voor een groot deel de verstrooiing uit, die het resultaat is niet alleen van een veelvoud aan beelden, bron van wereldse gedachten en ijdele verlangens, maar ook van informatie en emoties die afleiden van het enig noodzakelijke. Dankzij de kloostermuren blijft de religieuze in een klimaat van vrede en heilige eenheid met de Heer en met de andere zusters. Paus Johannes Paulus II kon dat ook op 7 maart 1980 zeggen. De kloosteromheining opgeven zou betekenen dat men opoffert wat het specifiekste is aan een van de vormen van religies en van religieus leven via welke de kerk laat zien aan de wereld dat contemplatie verheven is boven actie. Het eeuwige verheven is boven het tijdelijke.
7: En in Bijbel in een jaar waren we aangekomen bij dag 359. De cirkel is opnieuw bijna rond, waar het handelt over de kerk. Het programma dat u werd gebracht door mijn collega Marieke. We gebruiken het als brug naar woensdag 26 augustus.
8: Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om aan zijn dienstknechten te tonen wat spoedig moet gebeuren. Hij heeft zijn engel gezonden om haar mee te delen aan zijn dienstknecht Johannes. Deze heeft getuigd van Gods woord en voor het getuigenis van Jezus Christus van al wat hij gezien heeft. Gelukkig degene die de woorden van deze profetie voorleest en gelukkig degenen die ernaar luisteren en in acht nemen wat daarin geschreven staat. Want de tijd is nabij. Schrijver, lezers, groet. Johannes aan de 7 gemeenten in Azië. Genaden zij u, en vrede van hem die is, en die was, en die komt, en van de 7 geesten voor zijn troon, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, en de vorst van de koningen van de aarde. Aan hem die ons lief heeft en ons verlost heeft van onze zonden door zijn bloed, die ons gemaakt heeft tot een koninklijk geslacht van priesters, voor zijn God en Vader. Aan hem zij de heerlijkheid en de macht tot in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken, en elk oog zal hem aanschouwen, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, zegt God de Heer. Hij die is en die was en die komt, de Albeheerser. Brieven aan de 7 gemeenten. Ik, Johannes, uw broeder en uw deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en de verwachting van Jezus. Ik bevond mij op het eiland Patmos, omwille van Gods woord en het getuigenis van Jezus. Ik raakte in geestvervoering op de dag van de Heer. En ik hoorde achter mij een stem, luid als een trompet, die riep: schrijf wat u ziet op in een boek en stuur het aan de 7 gemeenten: Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ik keerde mij om te zien wie mij had aangesproken. En toen ik mij omkeerde, zag ik 7 gouden kandelaars. En tussen de kandelaars iemand als een mensenzoon, gekleed in een gewaad dat tot de voeten reikte, en met een gouden gordel om zijn borst. Zijn hoofdhaar was wit als sneeuwwitte wol, en zijn ogen vlamden als vuur. Zijn voeten waren als koperbrons dat in de oven is gegloeid, en zijn stem klonk als het gedruis van vele wateren. In zijn rechterhand had hij 7 sterren.

0: of uur. In Anno Domini om 1 uur bracht Marieke u een zomercompilatie. En we hoorden over het feit dat Jezus niet kan voetballen in de jeugdcatechese, gebracht door Mark van Horik. We waren biddend verbonden met de gemeenschap Sant Egidio om 19:30, helemaal live vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen. En mochten ons verwonderen in Katowice om 8:15. Een prachtige Amerikaanse dramafilm, Wonder dus. August Augie Pullman is een jongen die geboren werd met een misvormd gezicht en daardoor regelmatig tijd in het ziekenhuis moet doorbrengen. Met de hulp van zijn ouders, Nate en Isabel, probeert hij zijn draai te vinden in een nieuwe school. Geen gemakkelijke opdracht voor de jongen, zo hoorden wij in de film Wonder op woensdagavond in Katowice. We gaan zo via dit fragment over naar donderdag 27 augustus.
1: De volgende dag gaat Augie naar school. Hij is zo blij, want hij mag verkleed naar school. Dat wil zeggen dat niemand hem herkent en dus iedereen normaal doet met hem. Dit is zo gaaf, zegt hij. Vooral omdat mensen mij gewoonlijk niet willen aanraken omdat ze denken dat ik besmettelijk ben. En vandaag voelt Augie zich een normaal kind. Dit allemaal omdat niemand weet dat hij het is, dankzij de verkleedkleren. Maar wanneer hij zijn klas binnenwandelt, hoort hij enkele kinderen spreken. Eén van hen is Julian. Hij heeft zijn masker afgedaan. En ze hebben het over hem.
2: He's always reminded me of like a shrunken head, you know?
3: Or an orc. If I look like him, I'd swear I'd put a hood over my face.
4: If I look like him, I think I'd kill myself.
3: Why do you hang out with him so much, Jack?
4: Yeah, I don't know. Tushman asked me to be his welcome buddy, and now he just follows me around everywhere.
3: Well, that must buddy. Stink. That must stink.
1: Hij doet mij altijd denken aan het gekrompen hoofd, zegt Julian terwijl hij zijn masker laat zien. Of een ork. Ja, lachen enkele kinderen. Als ik eruit zag zoals hij, dan zou ik elke dag een kap dragen, zegt een van de andere kinderen. Als ik eruit zag zoals hij, zou ik denk ik zelfmoord plegen, zegt Jack. Waarom ga jij zoveel met hem om? Vraagt Julian aan Jack. Geen idee, antwoordt Jack. Directeur Tushman vroeg mij om zijn welkomstmaatje te zijn en nu loopt hij mij overal achterna. En Augie is er kapot van. Jack Will, zijn vriend, zijn enige vriend, spreekt zo over hem. Hij loopt zo rap als hij kan weg. Ondertussen zijn Isabel en haar dochter Via thuis. Ze brengen samen wat tijd door. En dan vraagt Isabel.
5: Hey, tell me what's going on with Miranda.
6: It's not just the pink hair. She's just... She won't even talk to me.
5: I had a friend in high school. We went through this exact same thing. And what I did, which fixed it almost immediately...
6: Yeah.
5: ...was to eat an entire jack-o'-lantern bucket of candy.
1: Vertel eens wat er aan de hand is met Miranda. Wel, het is niet alleen het roze haar. Ze praat niet eens meer tegen mij, zegt Via. Ik had een vriendin op de middelbare school, antwoordt Olivia's moeder. We hadden precies hetzelfde. En wat ik deed, wat het bijna onmiddellijk oploste... Ja, vraagt Olivia, was bijna een hele emmer vol snoep opeten. Olivia moet lachen. Plots gaat de telefoon. Het is de directeur van Augie's school. De jongen heeft overgegeven op school en moet worden opgehaald. Isabel vertrekt meteen om haar zoon te gaan halen. Olivia blijft op de zetel zitten. Ze is kwaad, of eerder teleurgesteld. Isabel en Augie zijn terug thuis. Augie is op zijn kamer en zijn moeder belt naar haar man Nate op. Nate, weet jij waar zijn helm is? Hij vroeg erom en ik heb overal gezocht. Geen idee, iets op school. Hij wil het niet vertellen.

0: halen. Hij komt zijn kamer niet uit. En nu zegt hij dat hij ook geen snoepjes wil gaan halen. Ik weet het. Dank je. Kom gewoon zo snel mogelijk hierheen.
1: Nate, do you know where his helmet is? He's asking for it and I've looked everywhere. I don't know. Something at school he won't say, he won't come out of his room, and now he says he doesn't even want to go trick-or-treating. I know. Okay. Thank you. Just get here.
2: Op donderdag 27 augustus vierden wij de gedachtenis van de heilige Monica. Zo hoorde u in de lezingendienst.
3: Monica werd in 331 te Tagaste in Noord-Afrika geboren uit christelijke ouders. Op jeugdige leeftijd werd zij aan een zekere Patricius ten huwelijk gegeven. Een van haar kinderen was Augustinus, voor wiens bekering zij onder tranen tot God heeft gebeden. Zij is het voorbeeld van een goede moeder, die haar geloof versterkte door gebed en ervan getuigde door een deugdzaam leven. Zij stierf te Ostia in 387.
2: In de zomerwereldreis die we met het programma De Rots in de Branding samen met Jos en zijn echtgenote Luut mogen maken, kwamen we terecht in Libanon. Een laatste uitstap. In het volkslied horen wij weer klinken: mogen God haar voor altijd beschermen. Haar symbool van onsterfelijkheid is de ceder. Een bescherming die de Libanezen zeker vandaag zeer hard nodig hebben. Samen met Jos de Kok en Luut mochten wij op zoek gaan hoe het christendom er is binnengekomen. We ontdekten de Maronitische kerk die gesticht werd in Syrië door de heilige Maron in de 5e eeuw en in de 8e eeuw naar Libanon verhuisde. En, hoe kan het ook anders, een bezoek aan de heilige pater Charbel Youssef Maklouf, de patroonheilige van Libanon, kon zeker niet ontbreken. U hoort een fragment uit De Rots in de Branding van donderdag. Zomerreis naar Libanon.
4: Ja, beste vrienden, we komen aan de laatste uitstap van deze excursie in het land Libanon.
5: En we hopen tevens dat u ons nog blijft volgen.
4: Jazeker, want we gaan op bezoek bij een zeer belangrijke heilige uit dit land.
5: We maakten reeds kennis met de heilige Maron uit de 5e eeuw, wel niet uit Libanon, maar uit Syrië, die er de Maronistische kerkgemeenschap oprichtte, welke dan wel in de 8e eeuw verhuisde naar Libanon en tot vandaag zeer veel betekent voor het land.
4: Maar de volgende heilige die we gaan ontmoeten komt uit een veel recentere periode.
5: Inderdaad, in 1977 verklaarde paus Paulus VI pater Charbel Maklouf heilig. Youssef Maklouf werd geboren op 8 mei 1828 in Libanon, in het noordelijke BK Kafra, uit een oosters-katholiek boerenfamilie als jongste van 5 kinderen. Reeds 3 jaar later overleed zijn vader. Maar reeds als kind is geweten dat hij bij het dagelijks hoeden van de schapen lang kon geknield blijven om te bidden in een kleine grot die hij had omgevormd tot een gebedsruimte met een Mariabeeldje. Deze grot werd als het ware zijn eerste kluizenaarshut. Hij had trouwens 2 ooms die kluizenaar waren in een nabij Maronietenklooster.
4: Op 23-jarige leeftijd in 1851 verliet Youssef plotseling, 's nachts, zonder afscheid te nemen, het ouderlijke huis om in te treden in het Ons Lieve Vrouwklooster van Maifouk, op 50 kilometer ten westen van zijn thuis. Het was inderdaad zeer radicaal.
5: Ja, want toen zijn moeder en de familie hem wilden bezoeken, deed hij de deur van zijn cel niet open en riep naar zijn moeder: Moeder, we zullen elkaar terug ontmoeten en omhelzen in de hemel. De reden waarom hij op zo'n manier van huis was weggegaan, is niet heel duidelijk. Ofwel had hij een duidelijke goddelijke oproep, ofwel vreesde hij dat zijn moeder niet zou akkoord zijn geweest.
2: Om 17:30 mocht ik bij u komen met het programma Radio Vaticaan. En gingen wij verder, onder meer door te luisteren naar een toespraak in het verslag van het pastorale bezoek van Paus Leo XIV aan San Marino. Deze keer de ontmoeting met de plaatselijke kerk in de Basiliek van San Marino. Ook hoorde u de homilie die de Heilige Vader uitsprak tijdens het vieren van de Eucharistie bij het tweede deel van dit pastorale bezoek, deze keer aan Rimini en de mooie havenplaats. De generale audiëntie die u kon horen op woensdag, die brachten we tot bij u en dus die laatste catechese over Sacrosanctum Concilium van de Heilige Vader. In het inzicht sprak Marleen Kaars ons over de realiteit van het vage vuur. En om 20:30 mochten wij opnieuw de fiets op. We gingen deze keer van Moorslede, waar we vorige keer een bezoek brachten, aan de Sint-Martinuskerk en het belevingscentrum rond het leven van pater Constant Lievens, de opmerkelijke jezuïet die zijn leven gaf aan de kleinsten in India als missionaris, zo naar Dadizele en natuurlijk naar de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizele en het prachtige rosarium dat vlakbij te vinden was. In deze gebedstuin van Maria ontmoetten we Colette. Een dame die moeilijk te been was, moeilijk kon spreken, maar een zeer duidelijke boodschap voor ons had. Een mooie ontmoeting daar vlakbij de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizele. Daarmee maken wij de brug naar vrijdag 28 augustus, daar u het programma ook nog eens in de ochtend kon beluisteren. We gaan luisteren naar een fragment uit de ontmoeting met Colette en besluiten zo ons weekoverzicht voor vandaag. Dan rest ons enkel, dierbare luisteraars, u te danken voor uw luisteren. En blijf het ook zeker doen de komende uren, dagen en weken. Hier bij Radio Maria. Graag tot volgende week. U hoort tot slot nog een fragment uit Pelgrim in eigen land.
6: Het zijn er niet zoveel meer mensen die verenigd zijn met God.
7: Dat klopt. En tegelijkertijd geloven we ook bij Radio Maria dat we door deze momenten te delen, door elkaar te ontmoeten hier op deze plaats, dat we kunnen helpen om andere mensen ook het geloof te laten delen, te laten ervaren. Hè? Want u zelf, u bent met een rollator onderweg.
6: Ja.
7: U bent moeilijk te been. En toch gaat u deze gebedsweg.
6: Ja, het is een stil gebed rond u.
7: Ja.
6: Waar ik zo van geniet. En hier vind ik mijn vertrouwen terug.
7: Ja. En dat is soms moeilijk natuurlijk in het leven. Hè? Ik had daar net uw naam al opgevangen, dat was Colette.
6: Ja, ja,
7: ik had de zuster van liefde die u ook kent natuurlijk en die, ja, die u ook heeft aangesproken. Komt u hier vaak?
6: Ja, ik kom hier heel vaak. Ik zoek de stilte op en hier vind ik dat nog.
7: Ja. Vindt u het anders moeilijk om stilte te vinden?
6: Ja. In de wereld is er bijna geen stilte meer.
7: Mm-hmm. Ja. En als u hier komt, dan vindt u die, ondanks het feit dat ik wel luid op aan het bidden was.
6: Nee, maar dat is, voor mij is dat geen bezwaar. Luid op bidden, dat maakt je ook stil.
7: Ja, ik vind het prachtig dat u dat zegt, want de mensen kunnen het natuurlijk niet zien, maar terwijl we de mysteries, was u eigenlijk een beetje al aan het meegaan zo in uw gebed. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. Als u mensen zou kunnen aanspreken over het belang van het geloof, wat zou u hen zeggen?
6: Dat ze vriendelijk zijn onder elkaar. Dat ze die stilte momenten met elkaar zouden delen.
7: Enerzijds de stilte, maar anderzijds toch delen met elkaar.
6: Ja, delen met elkaar.
7: Heeft u het geloof van jongs af aan gekregen?
6: Ja, ik heb dat van jongs af aan gekregen. Maar mijn eerste communie, Bertre communie. En hier nu ook. Mijn ouders zijn altijd gestorven, maar ik zet mijn geloof verder.
7: Ik vind het prachtig, want het is sowieso niet gemakkelijk. Ja, we horen en we zien ook dat u
6: ja, een leeft.
7: Ja,
6: ja. Ja, ik leef terug en in deze luidruchte vlugge wereld is dat wel moeilijk.
7: Ja. Inderdaad, ja. Dus mevrouw loopt met een rollator. U bent moeilijk te been. Hoe ervaart u het zelf in deze maatschappij? Voelt u zich gezien in deze maatschappij?
6: Nee, ik voel me niet gezien, maar hier tussen in de stilteplaats voel ik me wel gezien.
7: Ja, dat is prachtig. Door Maria en door God zelf natuurlijk. Hè? Bent u altijd mariaal geweest?
6: Ja, bedoelt u mariaal?
7: Heeft Maria altijd een plaats gehad in uw leven?
6: Bij mijn moeder veel meer dan ik. Maar ik geloof meer in Jezus, God.
7: Maar toch komt u naar de tuin, hè, die, ja, het rosarium hier, dat ook uitgesproken mariaal is natuurlijk, vlakbij de basiliek ook van Dadizelen. Waarom is het voor u belangrijk de stilte op te zoeken? Wat ervaart u dan?
6: Dan voel ik dat mijn traag leven een beetje begrepen wordt en dan hou ik kracht om verder te doen.
7: Wel, ik ben zo blij dat ik u heb mogen leren kennen hier, Colette, in deze mooie tuin van onze lieve vrouw, vlakbij de basiliek van Dadizelen. En ondanks uw traag leven toch een stukje hebt kunnen delen met ons. Misschien moeten wij, die wel op een of andere manier snel door het leven kunnen gaan, moeten gaan, wel misschien ook een beetje vertragen.
6: Ja, zeker. Leren vertragen. Dan ga je veel gelukkiger zijn. En niet roes, roes, roes.
7: Dus u zegt, ik ben gelukkig.
6: Ja, ik ben wel gelukkig.
7: In deze plaats inderdaad, kan u zijn wie u bent. En als u of nu traag of snel bent, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Onze lieve vrouw ontvangt hier iedereen. Colette, ik dank u voor dit korte ontmoetingsmoment. We gaan onze gebedsweg misschien verder zetten. Hè?
6: Dank u.
7: Ik wens u een fijne dag, hoor.
6: Dag.
7: Tot ziens.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus wierp zich plat ter aarde en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch niet zoals ik wil, maar zoals Gij wilt.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven, liet hij Barabbas vrij, maar liet Jezus gezelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Christus, de man van smarten, met ziekte vertrouwd, werd met doornen gekroond.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Jezus keerde zich om en sprak tot de wenende vrouwen. Dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie, Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet.

0: Domini. Belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in deze zomerse editie van het programma Anno Domini. Ook deze maand brengen wij u een compilatie van de leukste weetjes die de revue zijn gepasseerd het afgelopen jaar. En dat waren er heel wat. Vandaag beginnen wij met de uitzending van oktober. Die ging over het jaar 1825. Op het eiland Java brak er een opstand uit tegen de Nederlandse koloniale overheid. Karel X van Frankrijk erkende de Republiek Haiti en werd later in datzelfde jaar tot koning gekroond. De zalige Antoine Chevrier werd geboren. De eerste moderne beurscrash vond plaats. De zalige Elisabeth Canori Mora stierf. En nog zoveel meer gebeurde er in het jaar 1825. Wij gaan luisteren naar een eerste fragment uit deze uitzending. Op 4 juli verliet het schip Restoration de haven van Stavanger in Noorwegen, met 45 passagiers en 7 bemanningsleden aan boord. Na een lange en moeilijke reis kwam de groep op 9 oktober in 1825 aan in New York. De emigranten waren Quakers en Hoggianen, beide protestantse minderheden, van het soort met een zeer beperkte liturgie. Iedereen overleefde de reis. Tijdens de overtocht beviel de vrouw van de leider van de groep van een dochtertje. Het schip was volgens de Amerikaanse wetgeving ernstig overbevolkt. Bij aankomst in New York werd het onmiddellijk in beslag genomen door de lokale autoriteiten. Later verkregen de emigranten gratie. Dit was het begin van 3 grote golven van emigratie vanuit Noorwegen naar de Verenigde Staten van Amerika. De zalige Catherine Scherer werd geboren op 31 oktober 1825 in kanton Luzern in Zwitserland. Haar ouders waren eenvoudige boeren. Haar vader stierf toen zij nog klein was en zij werd opgevangen door familie. Haar moeder had niet de financiële middelen om voor al haar kinderen te zorgen. Ze trad op 19-jarige leeftijd toe tot de congregatie van het Heilig Kruis. Deze jonge gemeenschap was zojuist gesticht en zij behoorde tot de eerste 5 leden. In juni 1845 ontving zij het novicengewaad uit de handen van de stichter zelf. En op 27 oktober van datzelfde jaar legde zij haar eerste geloften af als zuster Maria Theresia. Daarna begon zij haar werk als onderwijzeres. In 1852 belastte de stichter haar met het beheer van zijn eerste ziekenhuis en met de leiding van het noviciaat van de Zusters van Barmhartigheid. In 1857 werd zij verkozen tot algemeen overste in Engelbol, het moederhuis van de Zusters van Barmhartigheid van het Heilig Kruis. Ze leidde de congregatie 31 jaar lang, tot aan haar dood. Haar leidmotief was volledig toegewijd aan de gekruisigde en daarom volledig aan de naaste. Na de plotselinge dood van de stichter kwam de congregatie in moeilijkheden. Zij wist het door haar inzet te redden. Ze overleed op 16 juni 1888 na een pijnlijke ziekte. Op 29 oktober 1995 werd zij zalig verklaard door Paus Johannes Paulus II. Op 26 december vond er een opstand plaats in Rusland van officieren uit het leger tegen de nieuwe tsaar Nicolaas I, die nog maar datzelfde jaar was aangetreden als onverwachte opvolger van zijn oudere broer, waarover later meer. Er zat nog een broer tussen deze twee, maar hij had van zijn rechten op de troon afstand gedaan om te kunnen scheiden en hertrouwen met een Poolse gravin. En zo kwam Nicolaas op de troon. Deze opstand, de Decembristenopstand, was slechts van korte duur. Op 24 juli werd de zalige Luigi Maria Monti geboren als 8e van 11 kinderen in het bisdom Milaan. Na de dood van zijn vader toen hij 12 was, hielp hij het gezin te onderhouden door houten voorwerpen te maken. Na de werkuren verzamelde hij andere vrome ambachtslieden en boeren in zijn winkel om de gebedsgroep de Broederschap van het Heilig Hart van Jezus te vormen. De groep breidde haar werk al snel uit naar de armen en zieken. En in 1846 legde Luigi een privégelofte van kuisheid en gehoorzaamheid af. Hij studeerde verpleegkunde en tijdens de cholera-epidemie van 1855 liet hij zich samen met de zieken afzonderen om voor hen te zorgen. In 1877 stichtte hij de congregatie van de zonen van de onbevlekte ontvangenis. De zonen begaven zich vrijwillig in de ergste epidemieën, werkten op plaatsen waar anderen bang waren om te komen en gaven hun eigen bedden aan de zieken. Luigi stichtte kleine gemeenschappen in de hele regio, waar mannen in ziekenhuizen werkten en als reizende verpleegkundigen, voor de verarmde boeren verspreid over het land. In 1882 breiden zij hun missie uit en stichten ze weeshuizen met aangrenzende scholen. Ook al was hij geen priester, toch werd hij vader genoemd, omdat zijn spiritueel vaderschap zo evident was voor de mensen om hem heen. Hij stierf op 75-jarige leeftijd, bijna blind, volledig uitgeput en tot het einde toe werkzaam voor de congregatie. Hij werd zalig verklaard op 9 november 2003 door de heilige paus Johannes Paulus II. Op 9 juni stierf Pauline Bonaparte, een jongere zus van Napoleon. Wanneer Napoleon verbannen werd naar Elba, verkocht zij haar bezittingen om zijn toestand te beteren. Zij was de enige van zijn broers en zussen die hem kwam bezoeken in zijn ballingschap. Haar huis in Parijs verkocht ze aan de Britse overheid en het is tot op de dag van vandaag de woonst van de Britse ambassadeur aan Frankrijk. Zij was heel haar leven in slechte gezondheid en stierf op 44-jarige leeftijd. Op 5 februari stierf de zalige Elisabeth Canori Mora. Zij werd geboren in een rijke Italiaanse adellijke familie en trouwde in 1796 met Cristoforo Mora. Cristoforo, een jurist, was jaloers en controlerend. En hij begon argwanend te worden over Elisabeths familiebanden. Uiteindelijk werd hij verbitterd, gewelddadig en vervolgens koud en onverschillig tegenover haar. Het echtpaar kreeg 4 dochters, van wie er 2 als baby stierven. Cristoforo begon een relatie met een andere vrouw, verspilde het familiegeld aan haar en verliet uiteindelijk Elisabeth en de meisjes, waardoor zij in armoede achterbleven. Elisabeth wijdde zich volledig aan de zorg voor haar kinderen, aan gebed en aan een stille dienstbaarheid aan de zieken en armen, vooral aan arme gezinnen. Ze werd derde ordelid van de Trinitariërs, Na haar dood in 1825 bekeerde Cristoforo zich, trad toe tot de Franciscanen en werd priester. Zij werd zalig verklaard door de heilige paus Johannes Paulus II op 24 april 1994. In 1825 zette de componist Friedrich Silcher een gedicht van de Duitse romantische poëet Ludwig Uhland op muziek. En hij was daarbij geïnspireerd door de melodie van een Zwitsers volkliedje. Het gedicht is een klaaglied, waarbij een soldaat zijn gevallen kameraad bezingt. En het is een van de traditionele Duitse liederen tegen oorlog. Het heet Der gute Kamerad. En wij gaan luisteren naar een uitvoering van Große Korpsgemeinschaft mit Orchester.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. We gaan verder met een tweede fragment uit de uitzending van Anno Domini van de maand oktober, waar wij het jaar 1825 bespraken. We gaan luisteren naar een fragment uit het laatste deel van deze uitzending, waar wij u enkele korte weetjes brachten over dit jaar, terwijl u kan luisteren naar muziek van Franz Schubert, gecomponeerd in het jaar 1825. Een pianosonata in La mineur.

In 1825 vond de eerste moderne beurscrash plaats. De paniek van 1825 genoemd. In Engeland moesten 12 banken de deuren sluiten. En de Bank van Engeland werd enkel gered met goud afkomstig van de Bank van Frankrijk. Een van de aanleidingen was een lening uitgeschreven aan het Centraal-Amerikaans land Poyet. Een land dat fictief bleek te zijn.

Op 16 mei werd de zalige Angela Truskowska geboren in Polen. In 1855 stichtte zij een van de eerste actieve contemplatieve congregaties, naar de spiritualiteit van Sint Franciscus van Assisi en Sint Felix van Cantalice. Zij werd zalig verklaard in 1993 door Paus Johannes Paulus II.

Het jaar 1825 was een jubileumjaar, afgekondigd door paus Leo XII. De basiliek St. Paulus buiten de muren was nog in opbouw na een brand en kon dus niet als pelgrimsoord dienen. In de plaats werd de basiliek van Santa Maria in Trastevere aangewezen.

In 1825 wilde koning Willem I van de Verenigde Nederlanden de invloed van de katholieke kerk in zijn land beperken. En hij liet tientallen kleinseminaries sluiten, richtte in de plaats het Collegium Philosophicum in Leuven op en mengde zich met benoemingen van bisschoppen. Dit gedrag zal bijdragen aan de Belgische Revolutie in 1830.

John Quincy Adams werd op 4 maart de 6e president van de Verenigde Staten. Hij is de vroegste Amerikaanse president van wie we een foto hebben.

Op 19 november overleed tsaar Alexander I van Rusland op 47-jarige leeftijd aan tyfus. Het is hij die opgevolgd werd door zijn jongere broer Nicolaas I, waar we het daarnet al over hadden. Omdat tsaar Alexander in zijn laatste jaren zich steeds meer terugtrok en zich verdiepte in het geloof, ontstonden er geruchten dat hij zijn dood in scène zou hebben gezet, om als kluizenaar onder een andere naam verder te leven.

Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden draagt zijn handelsposten op de Coromandelkust in Indië en in Malacca over aan Groot-Brittannië. En dit in ruil voor Bengkulu in het huidige Indonesië en andere Britse bezittingen op Sumatra. Deze ruil versterkte de Nederlandse positie in zijn koloniën.

In 1825 werd Pieter Jan Beks aangesteld als kapelaan van de hertog en hertogin van Anhalt-Köthen in het huidige Duitsland. Dit echtpaar had zich juist bekeerd tot het katholicisme en zij wouden graag een jezuïet als biechtvader. Pieter Jan Beks was in 1795 in Zichem geboren in een zeer arme familie. Hij werd parochiepriester in Ukkel, maar na 8 maanden besloot hij in te treden bij de jezuïten in Hildesheim. Toen hij naar Köthen trok, trof hij er slechts 20 katholieken. Maar na 4 jaar had hij 200 bekeerlingen. Later in 1853 zou hij unaniem verkozen worden tot de 22e generaal-overste van de Sociëteit van Jezus.

Op 6 augustus riep Bolivia de onafhankelijkheid uit. Dit land in Zuid-Amerika was al 16 jaar in een onafhankelijkheidsoorlog verwikkeld, met de Spaanse koloniale overheid en haar aanhangers. Aan deze oorlog kwam een einde met de vestiging van de Republiek in 1825.

Op 27 september werd de spoorlijn tussen Stockton en Darlington in Noordoost-Engeland geopend met een eerste officiële rit. Dit was de eerste openbare spoorlijn die gebruik maakte van stoomlocomotieven. En deze eerste rit was ook meteen de eerste keer dat passagiers werden meegenomen op een trein getrokken door een stoomlocomotief. Er waren zowel bij het vertrek als bij aankomst duizenden toeschouwers.

En zo, beste luisteraars, zetten wij onze terugblik op het afgelopen radiojaar verder. Met het jaar 1507. Dat wij bespraken in de maand april. Margaretha van Oostenrijk hield haar blijde intrede in Mechelen. De heilige Franciscus van Paola stierf. Het continent Amerika kreeg haar naam. Maarten Luther werd tot priester gewijd. De Turks-Mongoolse dynastie van de Timoriden verloor haar rijk. En er gebeurde nog zoveel meer andere dingen tijdens dit jaar. Wij gaan luisteren naar een eerste fragment. Zoals wij kunnen lezen in het online magazine Historiek, hield Margaretha van Oostenrijk op 7 juni in 1507 haar blijde inkomsten of blijde intrede in Mechelen. Als pas aangetreden gezagsdrager werd zij zeer feestelijk onthaald door de lokale bevolking van haar gekozen regeerstad. Margaretha van Oostenrijk was de dochter van Maximiliaan I van Oostenrijk en de vroeg overleden Maria van Bourgondië. Kort tevoren had haar vader haar aangewezen om zijn belangen te verdedigen in de noordelijke gewesten van zijn enorme Habsburgse Rijk, de voormalige Bourgondische Nederlanden, onze streken. De Habsburgers refereerden naar deze noordelijke gewesten van hun rijk als de landen van herwaarts over, wat zoiets betekent als deze landen hier direct om ons heen, aangezien de Habsburgse heersers veelal in Vlaanderen of Brabant verbleven. Hun stamland in Bourgondië, een stuk zuidelijker gelegen, noemden ze dan de landen van derwaarts over. Al gebruikten ze de Franstalige equivalenten. Margaretha was bij haar aankomst als regentes in Mechelen 27 jaar oud. Maar ze droeg expres sobere kledij en een weduwenkap, om duidelijk te maken dat ze niet opnieuw uitgehuwelijkt zou worden. Ze had al 3 huwelijken achter de rug en had een 4de geweigerd. Zij was sinds 1506 voogd van haar neefje Karel en zijn zussen, na de dood van hun vader haar broer. De latere keizer Karel V groeide dus daardoor op aan het hof in Mechelen, met onder andere grote inbreng van Adriaan van Utrecht, de latere paus Adrianus VI. Margaretha koos in 1507, toen ze de Lage Landen mocht gaan besturen, bewust voor Mechelen, in plaats van het meer voor de hand liggende Brussel, de noordelijke hoofdresidentie van de Bourgondiërs. Ze kende Mechelen en het hofleven daar doordat haar geliefde stiefgrootmoeder, Margaretha van York, er woonde, de weduwe van haar grootvader Karel de Stoute. Die had in 1473 bovendien 2 van de belangrijkste bestuurlijke organen van de Lage Landen, de Hoge Raad, het Hoogste Gerechtshof, en de Rekenkamer naar Mechelen verplaatst. Ten slotte had de stad een streepje voor, omdat ze trouw was gebleven aan haar vader Maximiliaan, terwijl andere steden een bloedige strijd tegen zijn bewind hadden gevoerd. Margaretha liet tegenover het oude paleis van haar grootmoeder een nog groter en luxueuzer paleis optrekken, het zogeheten Hof van Savoyen. Dit werd een levendig verzamelpunt van kunstenaars en geleerden uit heel Europa, waar ook dochters en zonen van hoge adellijke families heen werden gestuurd om er net als Karel een gedegen opvoeding te krijgen. Anne Boleyn bijvoorbeeld woonde hier 1,5 jaar. Haar vader kwam er als Engelse ambassadeur geregeld over de vloer. En Anne Boleyn is natuurlijk het best gekend door haar huwelijk met de Engelse koning Hendrik VIII. Margaretha had een grote liefde voor literatuur, muziek en schilderkunst.
Veel van de beste kunstenaars van haar tijd waren geregeld te gast aan het hof. En ook andere vooraanstaanden brachten bezoeken aan Mechelen, zoals Thomas More en Erasmus. Margaretha's bevoegdheden als de Habsburgse vertegenwoordiger werden steeds verder uitgebreid en zij slaagde erin enkele belangrijke vredesverdragen te onderhandelen. In 1520 werd zij officieel landvoogdes over de Lage Landen. De bloeiperiode van Mechelen kwam ten einde na haar dood in 1530. Haar neef Karel, in 1519 mede door de diplomatieke overredingskracht en het geld van zijn tante Margaretha, door de keurvorsten gekozen tot koning van het Heilig Roomse Rijk, en in 1530 door de paus gekroond tot keizer, besloot om de Lage Landen weer vanuit Brussel te laten besturen. Zijn nieuwe landvoogdes resideerde er vanaf 1531. Maar Mechelen draagt nog altijd de sporen van Margaretha van Oostenrijks bewind. Veel van de beeldbepalende gebouwen in de oude binnenstad zijn op de een of andere manier met haar verbonden. Op 27 oktober stierf de zalige Antonia van Brescia. Het is niet makkelijk om veel informatie over haar te vinden, maar zij was Dominicanes in het toenmalige klooster Santa Caterina Martire in Ferrara in het noorden van Italië. Daar zette zij zich in voor de getrouwe naleving van de kloosterregel. Zij onderscheidde zich door haar nederigheid, haar bereidheid tot boetedoening, een ascetische levenswijze en het grote geduld waarmee zij haar gezondheidsproblemen verdroeg. Ook had zij een mystieke aanleg. In het jaar 1507 was de zalige Gracia van Cotor 69 jaar en leefde hij in het Augustijnenklooster van Sint Christoffel in Venetië. Deze zalige was geboren in 1438 in het kleine stadje Mula, aan de kust van Dalmatie in het huidige Kroatië. Hij trad in de voetsporen van zijn vader, die zeeman was, en bezocht vele havensteden, waarbij hij zich vooral aangetrokken voelde tot de schoonheid van Venetië. Op een dag, nadat hij in de Augustijnenkerk van Sint Stefanus in die stad een preek van Simon van Camerino had gehoord, trad hij als broeder toe tot de orde. En hij nam de naam Gracia aan uit dankbaarheid jegens God voor de vele gaven die hij had ontvangen. Simon van Camerino had nabij Padua een gemeenschap gesticht, waar de broeders in absolute armoede leefden, terwijl zij dienst deden bij een heiligdom dat aan onze lieve vrouw was gewijd. Hier leidde Gracia een leven van gebed en boete, en wijdde hij zijn krachten aan de bouw van het klooster en aan het onderhouden van de tuin. Later, toen Simon het klooster van Sint Christoffel in Venetië stichtte, werd Gracia daarheen overgeplaatst. Daar was hij zeer geliefd bij het volk, dat hem vaak opzocht voor gebed en raad. In dit klooster leefde hij in 1507 en stierf hij een jaar later op 8 november 1508. In de kerk van Sint Christoffel werd ter nagedachtenis aan hem een marmeren monument opgericht door een senator van de stad, terwijl de relieken van Gracia uiteindelijk naar Mula, zijn geboortestad, werden teruggebracht. Paus Leo XIII bevestigde zijn verering in 1889. De Augustijnen zeggen over hem: de zalige Gracia van Cotor was een zeeman en arbeider die gehoor gaf aan Gods roeping tot het religieuze leven en zijn energie en talenten in dienst stelde van het leven van zijn gemeenschap. En door zijn eenvoudige maar oprechte houding
bracht hij anderen ertoe ook de genade van God in hun eigen leven te herkennen. Net als zoveel andere religieuzen en leken, mannen en vrouwen, beleefde hij zijn roeping in de eenvoudige, vaak bescheiden dagelijkse routine, waarbij hij de gaven die God hem had gegeven, gebruikte om hem te verheerlijken en het leven te verrijken waarmee God hem had omringd. In 1507 was de Vlaming Adriaan Willaert, geboren in Rumbeke, student in Parijs. Hij werd later een gerenommeerde componist, dirigent, muziekleraar en kapelmeester in de polyfonie. In 1515 trok hij naar Italië, waar hij een belangrijke speler werd in het verspreiden van de Vlaamse polyfonie. In 1527 werd hij benoemd tot kapelmeester van de San Marco Basiliek in Venetië, wat hij zou blijven tot aan zijn dood in 1562. Wij gaan luisteren naar een muziekstuk van zijn hand, de Gloria uit de miscompositie Missa Laudate Deum, gebracht door het muzikaal ensemble aan hem toegewijd Dionysus Now.

En dan, beste luisteraars, gaan wij nog luisteren naar een laatste fragment uit de uitzending van april over het jaar 1507.

En terwijl wij korte weetjes horen over dat jaar, luisteren wij naar luidmuziek. Een compositie door Francesco Spinazzino. Hij zou in het jaar 1507 het eerste boek uitgebracht hebben met luidcomposities. Het werk dat u hoort heet In tabulatura de l'autolibro, uitgevoerd door Sandro Volta.

In 1507 ontdekten de Portugezen het eiland Mauritius, dat zich bevindt in de Indische Oceaan, zo'n 2000 kilometer van de kust van Madagaskar, het land in Zuidoost-Afrika. De Portugezen waren niet geïnteresseerd in dit onbewoond eiland en vestigden er geen permanente kolonie. Bijna een eeuw later, in 1598, zette de Nederlandse admiraal Wijbrand van Warwijk voet aan wal op het eiland. En hij gaf het haar huidige naam Mauritius, ter ere van de prins Maurits van Nassau. Hetzelfde schip ontdekte ook de naburige eilanden Réunion en Rodrigues.

In 1507 werkte de Italiaanse beeldhouwer en architect Benedetto da Rovezzano een monument af voor een telg van de adellijke familie Altoviti in een kerk in Firenze. In 1524 vertrok deze kunstenaar naar Engeland omwille van een opdracht van een Engelse kardinaal voor het ontwerpen van zijn graftombe. De kardinaal zou er echter nooit in rusten, maar wel de grote Engelse admiraal Horatio Nelson, die vele zeeslagen won van de Franse revolutionairen en van Napoleon, van 1792 tot 1805. Vier grote bronzen kandelaars, elks bijna 3 meter lang, van de hand van Benedetto da Rovezzano, bevinden zich in de Sint-Baafskathedraal in Gent, aangeschaft door de bisschop Antonius Triest in de 17e eeuw. Voor de duidelijkheid, bisschop Antonius Triest is niet dezelfde persoon als de eerbiedwaardige Petrus Jozef Triest, de stichter van onder andere de Broeders van Liefde in de 19e eeuw.

10 april werd Paolo Danovi de eerste doge van de doorluchtige Republiek Genua in 19 jaar. Deze republiek in het huidige Italië had hiervoor 19 jaar lang geen doge of eigen staatshoofd gekend. Het was echter nu ook slechts van zeer korte duur, want na 18 dagen werd hij door Franse troepen verjaagd, waarna de republiek weer geen doge zou kennen voor 5 jaar. In het jaar 1507 kwam het rijk van de Timoriden aan zijn einde. Deze Turks-Mongoolse dynastie had een gigantisch rijk in handen. Heel het huidige Iran, Afghanistan en Oezbekistan en grote delen van hedendaags Pakistan, Noord-Indië, Mesopotamië, Anatolië en de Caucasus. Dit was een Soenitisch rijk en cultureel veelal Perzisch. De doodsteek voor het rijk waren de invallen van de Oezbeken onder leiding van de Khan Muhammad Saibani, die verschillende Oezbeekse stammen had verenigd onder zijn gezag.

In 1507 werd de Dominicaan Jacob van Hoogstraten op het generaal kapitel van zijn orde benoemd tot de verantwoordelijke voor de opleiding van de orde. Deze theoloog werd rond 1460 geboren in Hoogstraten en studeerde klassieke talen en theologie bij de Dominicanen in Leuven. Na zijn priesterwijding vervolgde hij zijn studies aan de Universiteit van Keulen, waar hij later hoogleraar werd en zijn doctoraat behaalde. Zijn enorme theologische kennis en zijn natuurlijke gave om kennis over te dragen maakten hem tot een buitengewoon succesvol docent.

Van 27 april tot 27 augustus werd een Portugees garnizoen gelegerd in het huidige Kerala in het zuiden van Indië, belegerd door een lokaal leger van 60.000 man. De 150 Portugezen slaagden erin stand te houden voor 4 maanden. Zij stonden op het punt verslagen te worden toen een vloot van 11 Portugese schepen verscheen.

In 1507 werd Nicolaas van Esch geboren in Oosterwijk, nabij Sertogenbosch. Hij studeerde aan de Universiteit van Leuven en vestigde zich na zijn priesterwijding in 1530 in Keulen, waar hij privéleraar werd van enkele jonge mannen, onder wie van de heilige kerkleraar Petrus Canisius. In 1538 werd hij benoemd tot pastoor van het Begijnhof in Diest.

0: En zo, beste luisteraars, is het tijd geworden in deze uitzending van Anno Domini voor ons laatste jaar waarop wij terugblikken, het jaar 470. U gebracht tijdens de maand juni. De Germaanse militair Odoaker trok naar Italië om te dienen in het Romeinse leger. Later zou hij de keizer Augustulus afzetten en zo het einde inluiden van het West-Romeinse Rijk. De heiligen Finian en Caesarius van Arles werden geboren in het jaar 470. En datzelfde jaar stierf de heilige Euphrosyne. Nog zoveel andere dingen gebeurden tijdens dit jaar. Laten wij samen luisteren naar een fragment. De heilige Caesarius van Arles werd geboren rond het jaar 470 in Bourgondië. Hij trad op jonge leeftijd toe tot het klooster van Leray. Maar vanwege zijn zwakke gezondheid stuurde de abt hem naar Arles om te herstellen. Daar won hij de genegenheid en respect van bisschop Eonus, die hem tot diaken en priester wijde. Na de dood van de bisschop, in 402 of 403, werd Caesarius unaniem gekozen als diens opvolger. 40 jaar lang bestuurde hij het bisdom Arles met apostolische moed en wijsheid. En hij geldt als de belangrijkste bisschop van Gallië in deze moeilijke periode. Zijn bisschopstad, nabij de monding van de Rhône en dichtbij Marseille, was op alle vlakken, zowel op het sociale, commerciële en industriële vlak, een belangrijke stad in Gallië en de bredere mediterrane wereld. Politiek gezien werd ze echter blootgesteld aan alle wisselvalligheden die Europa in de vroege 6e eeuw troffen. Verschillende volkeren, de Visigoten, Ostrogoten, Bourgondiërs en Franken, streden om de macht. Uiteindelijk kregen de Franken onder koning Gildebert uit het Merovingische huis rond 538 de volledige macht over Gallië. Tijdens deze lange conflicten werd Caesarius meermaals het doelwit van wantrouwen van deze volkeren. Onder Alaric II, een Visigotische koning die regeerde over het huidige Spanje en een groot deel van Zuid-Frankrijk, totdat dit gebied veroverd werd door de Franken weliswaar, werd hij beschuldigd van verraad, omdat hij de stad zogenaamd aan de Bourgondiërs wilde uitleveren, met wie hij een grens deelde. Zonder onderzoek of proces werd hij verbannen naar Bordeaux. Kort daarna kreeg de Visigotische koning echter spijt en hij liet Caesarius vrij, zodat deze het concilie van Achten in 506 kon bijeenroepen. In 508, na het beleg van Arles, verdachten de zegevierende Ostrogoten Caesarius ervan de stad aan de belegerende Franken en Bourgondiërs te hebben willen uitleveren, waarop zij hem tijdelijk deporteerden. Uiteindelijk moest hij zich in 513 verantwoorden in Ravenna voor koning Theodoric, waar we het daarnet over hadden. Deze raakte echter diep onder de indruk van Caesarius, sprak hem vrij en behandelde hem met grote eerbied. Caesarius maakte van die gelegenheid gebruik om paus Symmachus in Rome te bezoeken. De paus verleende hem het pallium. Volgens de overlevering de eerste keer dat dit aan een westerse bisschop werd toegekend. Hij stond ook toe dat de klerus van Arles de dalmatiek droeg, een kledingstuk dat eerder kenmerkend was voor de Romeinse klerus, toch in die tijd. Daarnaast bevestigde hij Caesarius als metropoliet en vernieuwde hij op 11 juli 514 voor hem persoonlijk de waardigheid van vicaris van de apostolische stoel in Gallië, een functie die eerdere bisschoppen van Arles eveneens hadden bekleed. Daardoor kreeg de apostolische stoel in Zuid-Gallië, waar taal, recht en maatschappelijke organisatie nog sterk Romeins waren, een intelligente en toegewijde medewerker, die veel deed om het pauselijk gezag te versterken, niet alleen in zijn eigen provincie, maar in heel Gallië. Als vicaris gebruikte Caesarius zijn positie om een reeks belangrijke concilies bijeen te roepen, die voorgoed met zijn naam verbonden zouden blijven. Hij zat deze vergaderingen voor en schreef een deel van de besluiten zelf. Sommigen van deze concilies zijn van groot belang geweest voor het religieuze en kerkelijke leven van de nieuwe, niet-Romeinse koninkrijken in het Westen. Tal van bepalingen werden later opgenomen in de traditionele of geschreven wetgeving van de Westerse kerk. Bijvoorbeeld over de bescherming van kerkelijk bezit, de financiële zekerheid van parochiepriesters, de opleiding van geestelijken en het belang van eenvoudige, frequente prediking, vooral op het platteland. De heilige Caesarius was een groot Gallo-Romeins wetgever en hervormer. Zijn kerkelijke hervormingen streefden naar twee doelen. Een strenge, maar menselijke discipline voor geestelijkheid en gelovigen en stabiliteit en waardigheid in het kerkelijke en kloosterlijke leven. Caesarius was echter in zijn eigen tijd vooral bekend en wordt vandaag nog steeds het meest herinnerd als volksredenaar en prediker. Hij was de eerste grote prediker van het christelijke volk, van wie een groot aantal preken, meer dan 100, doorheen de eeuwen bewaard is gebleven. Een aanzienlijk aantal van deze toespraken, ongeveer 40, behandelt onderwerpen uit het Oude Testament en volgt de toen populaire typologische interpretatiemethode van de heilige Augustinus. Overal zoekt Caesarius naar diepere symbolische betekenissen, maar hij vermijdt overdreven retoriek en ingewikkelde spitsvondigheden. Zijn morele toespraken, de zogenaamde admonitiones, vermaningen, zijn meestal kort. Zijn gebruikelijke limiet was ongeveer 15 minuten en kenmerken zich door duidelijke, eenvoudige taal. Ze zitten vol beelden en verwijzingen uit het dagelijks leven van gewone mensen. De zee, de markt, wijngaarden, schaapskooien, landbouw en het plattelandsleven. Ze weerspiegelen op talloze manieren het nog steeds levendige Romeinse leven van Zuid-Gallië, waar in Arles nog Grieks werd gesproken en waar kooplieden uit het oosten zich nog steeds ophielden in de Rhône-delta. Zijn preken beginnen meestal met een eenvoudige en vertrouwde inleiding, gevolgd door enkele duidelijke waarheden die praktisch en begrijpelijk worden uitgelegd, en eindigen met een samenvatting van de kernpunten. De meeste preken behandelen christelijke moraal en goddelijke straf of beloning, hel en vagevuur, verschillende soorten zondaars en de voornaamste ondeugden van zijn tijd. Hij sprak over openbare immoraliteit, overspel en concubinaat, dronkenschap, het verwaarlozen van de mis, gehechtheid aan rijkdom en de hardnekkige resten van heidense gebruiken die nog niet volledig verdwenen waren. In deze preken wordt het dagelijkse leven van de bewoners van de provincia vaak bijna fotografisch nauwkeurig weergegeven, soms zelfs met een opvallende eenvoud en goedhartigheid. Daarom vormen ze een waardevolle bron voor historici die zich bezighouden met kerkelijk recht, dogmageschiedenis, kerkelijke discipline en liturgie, maar ook voor historici die zich meer bezighouden met het dagelijks leven van de mensen in die tijd. Hij schreef ook een kloosterregel voor mannen en één voor vrouwen. Die voor mannen was een eerder kort leven beschoren, want deze werd al snel verdrongen door de regel van Benedictus, zijn tijdsgenoot. die iets later geboren is. De regel voor vrouwen echter heeft veel invloed gehad. Het was de eerste uitgebreide regel voor vrouwen die volledig in gemeenschap leefden en werd later een model voor vele andere kloosterregels voor vrouwen. Het voorzag een vrijwel volledige onafhankelijkheid van de abdis en haar gemeenschap, van alle bisschoppelijke controle. Deze onafhankelijkheid werd bevestigd door paus Hormisdas, die openlijk zijn bewondering uitsprak voor het klooster. Caesarius was in wezen een monnik op de bisschopszetel. Zijn tijdgenoten bewonderden hem om zijn nederigheid, liefde, gehoorzaamheid en ascetische levensstijl. Hij leefde als een vredelievende herder in een tijd van oorlog en barbarij. Gul en liefdadig, maar tegelijk een bekwaam bestuurder van zijn kerk. Hij bekommerde zich om armen en kwetsbaren, wist zorgvuldig om te gaan met machtige en rijke personen en gold in zijn hele leven als voorbeeld van christelijke levenswandel. Ook wordt van hem verteld dat hij als eerste in zijn kathedraal de gebedsuren van terts, sext en noon invoerde en de dagelijkse psalmgezangen verrijkte met hymnen. Hij stierf te Arles op 27 augustus in 542 of anders 543. Beste luisteraars, het is nog eens tijd voor muziek. Wij gaan luisteren naar de oudste hymne, waarvan wij zowel de tekst als de melodie hebben. Het fragment dateert uit de 3e eeuw. Het wordt de Oxyrhynchus hymne genoemd.
1: Se pater cosmon, pater aionon, melpomen hom, pasaite zeu, logi moi dulai, osa cosmos, ege pros epuranion agios elaon,

Se pater cosmon, pater aionon, melpomen hom, pasaite zeu, logi moi dulai, osa cosmos, ege pros epuranion agios elaon,

En zo, beste luisteraars, is het tijd voor ons laatste fragment. Ook voor deze uitzending over het jaar 470 luisteren wij nog naar een fragment uit het laatste deel van deze uitzending, waar wij u enkele korte weetjes brachten.

In 470 werd de heilige Possessor verkozen tot bisschop van Verdun in Frankrijk. Hij was aanvankelijk stadsbestuurder, maar trad later toe tot de geestelijke stand en werd uiteindelijk in 470 tot bisschop gekozen. Hij wijdde zich aan de ondersteuning van zijn geestelijkheid en gelovigen tijdens de donkere jaren van Germaanse invallen en overheersing na de val van het West-Romeinse Rijk in 476.

Paulinus van Périgueux schreef van 465 tot 470 een gedicht over het leven van Sint Maarten. Voor ons is een gedicht meestal een kortere tekst, maar in de klassieke traditie is dit niet het geval. Paulinus Vita Martini is verdeeld in 6 boeken en telt 3622 verzen in hexameter. De eerste 5 boeken zijn grotendeels geïnspireerd op de levensbeschrijving gegeven door Sulpicius Severus. En het laatste boek bevat 12 postume mirakels, bewerkstelligd door de heilige Martinus.

De heilige Auspicius was bisschop van Toul in Frankrijk. Hij werd door zijn tijdsgenoot Sidonius Apollinaris, de bisschop van Clermont, waar we het al over hebben gehad, geloofd omwille van zijn deugden en wijsheid. Hij stierf waarschijnlijk in het jaar 490.

De Santo Stefano Rotondo werd gewijd in Rome. Deze ronde kerk heeft de eerste martelaar Stefanus als patroonheilige, wiens lichaam enkele decennia voordien ontdekt was in het Heilig Land en overgebracht naar Rome. Later kreeg deze kerk een tweede patroon, Stefanus de Eerste de Heilige, de eerste koning van Hongarije, en werd het de kerk voor Hongaren in Rome.

0: En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze zomerse uitzending van het programma Anno Domini. Indien u een van de genoemde uitzendingen integraal wilt herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Hartelijk dank voor het luisteren en tot in september dan brengen wij u een gloednieuwe uitzending over een tot nu toe onbesproken jaar uit de geschiedenis van de kerk. Tot dan!
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting van de kerk te completen op deze vrijdagavond. U kan de opbouw van de dagsluiting terugvinden vanaf bladzijde 681. Gevolgd door de hymne die u vindt op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1211. De korte schriftlezing vindt u daarop volgend, bladzijde 1212. En voor het verdere verloop van de dagsuiting keert u dan terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag kunnen we opnieuw onze dankbaarheid uitdrukken tegenover God. Dankbaar voor de genade die Hij ons heeft geschonken, voor de momenten waarop Hij ons nabij was. Het is ook een goed moment om even terug te blikken op de dag die voorbij gegaan is, om stil te staan bij die momenten waarop wij ons hebben verwijderd van Hem, waarop wij hebben gezondigd. En dan kunnen wij van dit moment gebruik maken om met een oprecht berouw ons tot Hem te keren en om vergeving te vragen. Heer, die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Gij, Christus, die het daglicht zijt en wijken doet de duistere nacht, Gij die voor ons zijt licht van licht, hebt eeuwig licht voor ons bereid. Wij smeken U, verheven Heer, beschut ons in dit nachtelijk uur. Kom met uw vrede in ons hart, uw stilte dalen op ons neer. En als wij zelf nog slapend zijn, geef dat ons hart toch wakend is. Bescherm dan met uw rechterhand uw dienaars die uw vrienden zijn. Zie neer op ons naar wie Gij zocht, en onderdruk die ons belaagt. Geleid ons die uw kinderen zijn en door uw bloed zijn vrijgekocht. Christus die onze koning zijt, zij onze lof en dank en eer, die met de Vader en de Geest ons leidt in alle eeuwigheid. Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen. God, mijn heil, ik roep u elke dag. Elke nacht weer kom ik bij u klagen. Laat mijn beden doordringen tot u. Luister naar mijn dringend roepen. Want mijn ziel is van verdriet verzadigd. nu reeds sta ik voor het dodenrijk. Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat, als een grijsaard aan het einde van zijn krachten. Bij de schimmen heb ik mijn verblijf, een gesneuvelde die werd begraven. Niemand is er die nog aan hem denkt. Aan uw zorg is hij voorgoed onttrokken. In een put hebt gij mij neergelaten, in het duister van een diepe krocht. Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij. Door de stortvloed van uw toorn word ik bedolven. Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd. Weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers. Ik ben opgesloten zonder uitweg. Troebel zijn mijn ogen van verdriet. Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen. Strek mijn handen smekend naar u uit. Doet gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om u te loven? Wordt uw goedheid in het graf geprezen? Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend? Ziet men in het land der duisternis uw werken? Aan de oevers der vergetelheid uw gunst? Toch zal ik u blijven roepen, Heer. Elke morgen kom ik met mijn bede. Waarom, Heer, verstoot gij mij steeds weer? Blijft gij uw gelaat voor mij verbergen? Zwak en jong reeds door de dood getekend, droeg ik uw beproeving tot ik niet meer kon. Heel de zwaarte van uw toorn is op mij neergekomen. Uw verschrikkingen benauwen mij. Als een watervloed die al door hoger stijgt, die van alle kanten op mij afkomt. Vrienden en gezellen hebt gij mij ontnomen. Slechts het duister is mijn bondgenoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen. Uit de profeet Jeremia. Gij zijt in ons midden, Heer. Wij dragen uw naam. Wij behoren u toe. Laat ons niet alleen, Heer onze God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Almachtige God, wij bidden u, laat ons trouw blijven aan uw enige geboren Zoon, die gestorven en begraven is, zodat wij met hem tot een nieuw leven verrijzen. Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. U groeten wij, Maria, Koningin en Moeder vol goedheid. Bij u vinden wij het leven, de vreugde en de hoop. Wij roepen u aan op onze pelgrimstocht. Wees de lijdende mensheid nabij. Gedenk ons, zie barmhartig op ons neer en leid ons door het leven naar Jezus, uw Zoon, Moeder vol goedheid en liefde, Heilige Maagd Maria.

Beste luisteraars van Radio Maria in de reeks Heilige Getuigen. Uit het boek van Francis Johnston, Het Wonder van Guadeloupe, lees ik nu verder het hoofdstuk Jaarlijks 20 miljoen pelgrims. Op onze dagen is Guadeloupe de grootste mariale bedevaartplaats ter wereld en wordt jaarlijks door 20 miljoen bedevaarters bezocht. Dag na dag, jaar na jaar, stromen hier niet eindigende massa's vanuit heel de wereld samen. En stilzwijgend en in zichzelf gekeerd leggen sommigen de laatste honderden meters op hun knieën af. Ze vormen een fascinerende doorsnede van de mensheid. Verzorgde geklede zakenlui, handarbeiders, vrouwelijke kantoorbedienden, fabrieksarbeiders, landbouwers, moeders met kleine kinderen, families in groepsverband, gebogen grijsbehaarde mannen en vrouwen, langharige teenagers in jeans, de verschillen zijn eindeloos. Vele van de arbeiders zijn met stof bedekt, moe en beslijkt na een dagenlange voettocht, maar uit hun ogen straalt de vurigheid van hun geloof en hun liefde als ze zich aansluiten bij het machtige loflied. Volmaakte, altijd durende maagd Maria, moeder van de ware God. Sommigen dragen kleurige zijde vaandels, andere prachtige bloemstukken of eenvoudige tuiltjes die ze neerleggen aan de voet van de heilige beeltenis. Meer dan een halve eeuw geleden, op het hoogtepunt van de vervolgingen onder het bewind van Calles, schreef pater Miguel Pro, een jezuïet, de beroemde martelaar van Mexico, over de bedevaarten het volgende. Ik citeer: nagenoeg iedereen uit de stad liep in rij langs het gezegend beeld van onze lieve vrouw. Ik kon mijn tranen niet bedwingen bij het zien daarvan. Duizenden mensen bewogen zich voort langs de Peraviglio-laan, ofwel op hun knieën, ofwel blootvoets, biddend en zingend, de werkende klasse en de hogere klasse. In geen tijd werd ons eigen koor overstemd door de menigte die de heilige maagd Maria, de koning, de paus, de bisschoppen toejuichten. Elke maand mei komen honderdduizenden kleine meisjes gekleed in het wit naar het heiligdom, elk met een boeketje bloemen dat ze in de uitgestrekte heiligdom neerleggen. In juni volgt dan een gelijkaardig aantal kleine jongens. December brengt immense bedevaarten van uiteenlopende groepen, zoals ballonfabrikanten en taxichauffeurs. Deze laatste zorgen onveranderlijk voor het urenlang lamleggen van het stadsverkeer. Nadien wordt elke taxi, getooid met een Guadeloupe-schrijn, besprenkeld met wijwater door dozijnen priesters. Maand na maand, het hele jaar door, voeren kleurrijke groepen godsdienstige dansen uit voor de basiliek ter ere van de moedermaagd.

naar hun geween en hun zorgen en ik zal hun lijden, hun noden en tegenslagen verlichten. Als op onze dagen een toerist de altijd gevulde kerk betreedt, schreef Henry F. Unger in het begin van de 70er jaren, staat hij verbaasd over de schoonheid van het schilderij van Guadalupe, dat zich zeer hoog boven het hoofdaltaar bevindt. Ik herinner mij de diepe godsvrucht van de Mexicanen terwijl ze in menigte rond het hoofdaltaar knielden, dat overladen was met bloemstukken. Ik zag ook talrijke Mexicanen zich naar de nabijgelegen kapel van het Heilig Sacrament begeven. Een bezoeker kon niet anders dan onder de indruk komen bij het zien van het magnifieke hoofdaltaar en de talrijke zijaltaren. Ik kon nauwelijks bewegen in de kapel waar de heilige communie om het kwartier werd uitgereikt. Van alle kanten verplaatsten Mexicanen zich op hun knieën over de ruwe vloer naar het Heilig Sacrament. Daar stortten zij dikwijls met uitgestrekte armen hun hart uit voor de Eucharistische koning. Zwermen kleine kinderen hokten rond een biddende Mexicaanse moeder die haar ogen gevestigd hield op de gastheer, met hoofdletter geschreven. Andere Mexicanen brachten armen vol bloemen aan en legden ze op het altaar en op de altaarafsluiting. Nog anderen lieten aandenkens achter aan een of andere genezing die ze bekomen hadden door hun gebed tot onze lieve Heer in het Heilig Sacrament. Het is hetzelfde verschijnsel in alle mariale heiligdommen over de hele wereld. Maria leidt de bedevaarders naar haar goddelijke zoon, die op de troon verheven is in de heilige Eucharistie. Met open armen verwelkomt zij haar lijdende kinderen en naar verlangend elk van hen te omarmen en hen naar Jezus te leiden, die eens ook in haar armen gelegen heeft. In deze zin mag ze ook genoemd worden onze lieve vrouw van de zeer hoog verheven of van het zeer hoog verheven sacrament, de meest theologische van alle titels aan Maria toegekend, na die van Moeder Gods, naar het woord van Paus Pius X. Hoofdstuk Zaligsprekingsproces voor Juan Diego. Ook Juan Diego is niet vergeten. Men realiseert zich dat onze lieve vrouw er de voorkeur aan gaf te verschijnen aan hem die het de minste van allen was, de laagste in rang van zijn dorp, opdat niemand zich zou uitsluiten of uitgesloten voelen van haar moederlijke liefde. Een kerkelijke commissie verzamelt voortdurend documenten en gegevens om ze, als de tijd ertoe gekomen is, naar Rome te zenden met het oog op het voordragen van Juan Diego's zaligverklaring. Het proces gaat noodgedwongen traag, omdat het weinige dat over zijn leven bekend is, misschien onvoldoende is om te voldoen aan de door Rome gestelde eisen als het gaat over het gedetailleerde leven en de deugden van een kandidaat voor de heiligverklaringen. In een herderlijk schrijven van april 1939 stelde bischop Manrique Zarate van Mexico City: Juan Diego had de sublieme ervaring de moeder gods te aanschouwen, door wie hij zo bemind werd dat hij alleen de drager werd van haar liefdesboodschap tot de jonge Mexicaanse kerken. Deze ene overweging zou voldoende moeten zijn om openlijk de betreurenswaardige misstap af te keuren die alle Mexicanen hebben begaan en vooral diegenen onder ons die, door positie, sociale verantwoordelijkheid of stand, de eerste zouden moeten geweest zijn om naar de zaligverklaring van Juan Diego te streven. De bisschop ging verder met het vertellen van het leven van deze nederige boer en de zedelijke en goddelijke deugden die hij beoefend had. Hij haalde daarbij verschillende bronnen aan om zijn gegevens te ondersteunen en eindigde met een oproep tot gebed aan alle Mexicanen om de uiteindelijke zaligverklaring te bekomen. Een van de grootste nog levende apostelen van onze lieve vrouw van Guadalupe, Dr. Charles Waling van New York, heeft een belangrijke rol gespeeld in het bevorderen van de zaak van Juan Diego. In 1968 reisde hij naar Rome om paus Paulus VI te smeken en uitspraak te doen over het belang van Juan Diego. Alhoewel omstandigheden de Heilige Vader later verhinderden het voorgenomen plan uit te voeren, was hij er toch enthousiast over en beloonde Dr. Waling

zich met de medaille, omdat hij een zeer apostolisch werk verricht had, door deze kwestie te bevorderen. 3 jaar later schreef dokter Valich zijn eerste boek over Juan Diego, zie de biografie, en in 1974 was hij verantwoordelijk voor het samenstellen van een commissie die de eerste stappen zou zetten voor het aanhangig maken van de zaligverklaring. Hij overhandigde vervolgens aan de vice-postulator een 157 bladzijden tellende verzameling van documenten die hij nauwgezet verzameld had met betrekking tot de zaak Juan in het departement voor oude manuscripten van de Openbare Bibliotheek in New York.

De rol van Juan Diego als een voorbeeld van leuk lekenapostolaat was nooit duidelijker dan vandaag. Waarom, vraagt dokter Valich zich af, werd iemand als hij die speciaal begunstigd werd door de moeder van God, die zo'n belangrijke rol gespeeld heeft in de geschiedenis van het christendom, door de kerk verwaarloosd, terwijl anderen die minder gedaan hebben, wel werden geëerd? Waarom zou de afbeelding van Juan Diego als een integraal onderdeel van de heilige beeltenis slechts meer dan 400 jaar later ontdekt worden? Dr. Valich verwijst hier naar de verbazingwekkende ontdekking van de beelden in de ogen van de heilige maagd, waarover in het volgende hoofdstuk wordt uitgeweid. Het antwoord op dit mysterie zal misschien na verloop van tijd duidelijk worden. De wijze waarop het decreet van Vaticanum II over het apostolaat van de leken geformuleerd werd, verwekt de indruk dat de concilievaders aan Juan Diego gedacht hebben. Door deze nederige boer, de armste van de armen, toonde God aan dat iedereen, onafgezien van zijn of haar plaats in het leven, als het nood doet, kan beantwoorden aan de goddelijke roeping en met de genade en onder de leiding van de Heilige Geest resultaten kan bereiken die werkelijk monumentaal zijn. Zoals Frank Duff, zaliger gedachtenis, de stichter van het Maria-legioen. Onze lieve vrouw zei tot Juan: maar het is beslist nodig dat gij diegene zijt die deze opdracht uitvoert en dat ze door uw tussenkomst en hulp tot stand komt. Door deze zending te aanvaarden werd hij het voorbeeld van alle lekenapostelen. Op onze dagen kunnen we, in de talrijke moeilijkheden die ons bedrukken, vooral Juan Diego's niet opgevend geduld en blijvende volharding leren navolgen en erop vertrouwen dat, als we ons maar oefenen in de beste van onze gaven, op welk terrein ook God wat van ons vraagt, en in gedachten houden dat gebed en offer de voorrang hebben, wij niet zullen mislukken. Daarom is het uw taak, dierbare zonen, zei paus Paulus VI, klaar te staan en vrijgevig de hulp te bieden die van u gevraagd wordt voor de innerlijke vernieuwing van de kerk, voor de eenheid onder de christenen, zowel als om getuigenis af te leggen van liefdadigheid in de wereld van vandaag, opdat de wereld mogen geloven. Als een echo van deze woorden zei dokter Valich, zelf een onvermoeibaar lekenapostel, ik citeer: als de miraculeuze afbeelding van de gezegende maagd Maria het teken is van de uiteindelijke overwinning op de slang, is zij ook het begin van de deelname van de leken aan het apostolaat van de kerk, zoals we dat in de moderne tijd kennen, speciaal het apostolaat dat opgewekt wordt door de vereniging met Maria. Guadalupe is een sprekend voorbeeld van het feit dat onze lieve vrouw niet alleen werkt, maar menselijke instrumenten kiest, volledig aan haar liefde toegewijd, om haar taak te volbrengen. De geliefde basiliek in gevaar. Om terug te komen op ons relaas over het heiligdom en zijn ontwikkeling, in het begin van de 70er jaren van vorige eeuw waren de volken van Mexico met ontzetting geslagen toen ze vernamen dat hun zo geliefde basiliek gevaar dreigde in elkaar te storten. Het was reeds lang duidelijk dat het massieve gebouw traag maar zeker verzakte en overhelde. Toen de omgevende meren jaren daarvoor waren drooggelegd, bleef de bodem verzadigd van water. Ten gevolge daarvan begonnen talrijke grote gebouwen weg te zinken in de vochtige, erg samendrukbare klei van de oude merenbedding. Burgerlijke ingenieurs hebben wonderen verricht door gebouwen uit de grond te tillen of er terug op te zetten, maar ondanks hun vindingrijkheid waren zij niet in staat het gestadig meer overhellen van de basiliek te stoppen. En dan is het volgende hoofdstuk bouw van een nieuwe basiliek. Ten slotte besloot de Mexicaanse president Echeverria een nieuwe ronde tempel te bouwen in de buurt van de basiliek en daarin de heilige beeltenis onder te brengen. Op 12 oktober 1976 was het indrukwekkende nieuwe gebouw voldoende voltooid om de heilige beeltenis vanuit het barokke heiligdom hier over te brengen. Het nieuwe gebouw kostte in 1975 zowat $70 miljoen en biedt plaats aan 10.000 mensen. De grote ronde vorm
van het gebouw was voorbestemd om als prototype te dienen voor de nieuwe kerkenbouw. Aldus pater Manuel Ponche, secretaris van de Nationale Commissie voor de Kerkelijke Kunst in Mexico. Het is begrijpelijk dat de revolutionaire vormgeving van de nieuwe basiliek bloot stond aan veel kritiek. Eigenaardig genoeg hield het de overhellen van de oude basiliek op zodra de nieuwe tempel werd geopend. En rond die tijd keurde de regering een wet goed waardoor ze beslag legde op alle kerken van Mexico waarvan de bouw terugging tot de koloniale periode om ze te veranderen in musea voor religieuze kunst en waarvan de voormalige basiliek de eerste zou worden. Er kwam echter zo'n verzet tegen dit plan dat dit in de lade moest geborgen worden en tot op het ogenblik van het schrijven van dit boek, en dat is 1981, blijft het gebouw gesloten om te voorkomen dat het volk zou eisen de heilige beeltenis terug te plaatsen in haar zo geliefde eeuwenoude huis. Het behoort niet aan de schrijver commentaar te leveren op de huidige ongelukkige staat van zaken, maar we kunnen er zeker van zijn dat als God de tijd rijp acht, onze lieve vrouw die controverse zal beslechten tot ieders voldoening. En dan bezoekt paus Johannes Paulus II Guadalupe. De grootste dag in de lange geschiedenis van Guadalupe was zeker 27 januari 1979, toen paus Johannes Paulus II, de heilige paus, het heiligdom bezocht op de weg naar de conferentie van de Latijns-Amerikaanse bisschoppen in Pueblo. Terwijl hij zijn eer betuigde voor de met bloemen bedekte beeltenis, verklaarde zijn heiligheid: sedert de tijd dat de indiaan Juan Diego sprak tot de zoete lieve vrouw van Tepeyac, zijt gij, moeder van Guadalupe, beslist binnengetreden in het christelijk leven van het volk van Mexico. En inderdaad drukten de woorden van de heilige vader een waarheid uit die in heel het land duidelijk zichtbaar was. Want er is nauwelijks een huis dat geen afbeelding bezit van de sublieme beeltenis van onze lieve vrouw van Guadalupe, en waarin het niet dagelijks het centrum is van de familiale devotie tot de moeder gods. Zijn aanwezigheid maakt elk huis tot een heiligdom waarin onze lieve vrouw met dezelfde onaardse schoonheid en liefhebbende tederheid neerkijkt op elk lid van de familie als eenmaal op het in vervoering zijnde gelaat van Juan Diego. Tot allen spreekt ze diezelfde lieflijke en onweerstaanbare woorden: ben ik niet hier? Ik die uw moeder ben. En dan is er een foto van de basiliek van Guadalupe die in 1976 werd ingewijd. En dan gaan we straks verder met het hoofdstuk gebed voor, van paus Johannes Paulus II tot onze lieve vrouw van Guadalupe. Dat alles in het boek van Francis Johnston, Het wonder van Guadalupe. Beste luisteraars, tot zo.

Gebed van paus Johannes Paulus II tot Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Om zijn gedenkwaardig bezoek te tekenen, maakte paus Johannes Paulus II het volgend gebed tot Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. O onbevlekte maagd, moeder van de ware God en moeder van de kerk, gij die vanaf deze plaats uw erbarmen en medelijden openbaart met allen die om uw bescherming smeken, aanhoor het gebed dat we met kinderlijk vertrouwen tot u richten. En leg het voor aan uw Zoon Jezus, onze enige verlosser, moeder van erbarmen, lerares van het verborgen en stilzwijgende offer. Aan u die tot onze zondaars komt, dragen we vandaag ons leven, ons werk, onze vreugde, onze onvolmaaktheden en onze zorgen op. Schenk vrede, rechtvaardigheid en welvaart aan al onze volken. Want we vertrouwen aan uw zorgen toe, onze lieve vrouw en onze moeder, al wat we hebben en al wat we zijn. We wensen geheel de uwe te zijn, totus tuus, geheel de uwe te zijn en met u de weg te gaan van de volledige trouw aan Jezus Christus en zijn kerk. Rijk ons altijd uw liefhebbende hand. Maagd van Guadalupe, moeder van de Amerikaanse landen, wij bidden tot u voor alle bisschoppen die zij de gelovigen langs de pad van het intens christelijk geloof mogen leiden, het pad van liefde en nederige dienst van God en de zielen. Aanschouw de overgrote oogst en kom tussen beiden bij de Heer, zelf dat hij een zucht naar heiligheid mogen imprinten in het hele godsvolk. En bewerk overvloedige roepingen tot het priesterschap en tot het kloosterleven. Maak hen sterk in het geloof, vurige uitdelers van Gods mysteries. Schenk onze gezinnen de genade van liefde en de eerbied voor het leven vanaf het allereerste begin. Dezelfde liefde waarmee gij in uw lichaam het leven van Gods Zoon ontvangen hebt. Gezegende maagd Maria, moeder van de ware liefde, bescherm onze families opdat ze altijd samen mogen blijven en zegen de opvoeding van onze kinderen. Gij, onze hoop, kijk op ons neer met erbarmen en leer ons voortdurend tot Jezus te gaan. En als we vallen, help ons weer op te staan en tot Hem terugkeren door middel van de belijdenis van onze fouten en zonden in het sacrament van de biecht, dat vrede geeft aan de ziel. We smeken u, schenk ons grote liefde tot het heilig sacrament en tot de heilige sacramenten, die als het ware de tekenen zijn die uw Zoon op aarde nagelaten heeft. Op die manier, zeer heilige moeder, met de vrede van God in ons geweten, met onze harten vrij van kwaad en haat, zullen we in staat zijn aan allen echte vrede te brengen. Vreugde en vrede die tot ons komen van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die met de Vader en de Heilige Geest leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Tot zover dit mooie gebed van Johannes Paulus II. Een volgende hoofdstuk. Mooier en lieflijker dan dit is er geen op deze wereld. Op het einde van 1979 kwam er een ontwikkeling die van bijzonder belang was voor de Engels sprekende bedevaarders naar Guadeloupe. Enkele jaren voordien was in de nabijheid van het heiligdom door Helen Berens een centrum geopend voor Engels sprekende bezoekers. Maar het was na haar dood gesloten. Op 16 juli 1979 besloot de Vereniging van de Koningin der Amerikaanse Landen, bijeengekomen aan het heiligdom van Sint Elisabeth Seton in Emmitsburg, Maryland, te proberen een ander soortgelijk centrum op te richten in Guadalupe, om aan de bedevaders een dieper inzicht te geven in het mirakel en de boodschap van Guadalupe en de verzekering dat Onze Lieve Vrouw bescherming geeft aan allen die deze landen bewonen en aan alle mensen die me beminnen. Dan staat er weer een foto. De ogen zijn omlaag gericht van Onze Lieve Vrouw, maar de pupillen zijn duidelijk te zien. Het project werd gesteund door de bisschoppen van de Verenigde Staten en een groot aantal vooraanstaande katholieken uit dat land. Begin december 1979 vlogen zeer eerwaarde heer Jerome Hestrich, voorzitter van de vereniging, en John Heffert, waarnemend secretaris en internationaal lekenafgevaardigde van het Blauwe Leger van Onze Lieve Vrouw van Fatima, naar Mexico City, met de bedoeling een geschikte plaats te zoeken
en daar een maatschappij op te richten die zich zou bezighouden met de uitbouw en de administratie van het nieuwe centrum. Een comité dat voordien al in Mexico City gevormd was voor de stichting van een nieuw centrum ten behoeve van de Engelssprekende bedevaarders, stond bisschop Hestrich en John Hufford, die stond dat bij in het zoeken naar een geschikte plaats voor de vestiging. Een groot eigendom gelegen op nummer 33 van de Via Allende. Naast dit gebouw bevond zich het Benedictinessenklooster van de missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, met een openbare accommodatie voor 300 personen in 3 verschillende auditoria, een ruime kapel en een eetzaal. De zusters verklaarden zich bereid mee te werken aan het project en hun faciliteiten nog uit te breiden ten behoeve van de Engels sprekende bedevaarders in het centrum. Tijdens een daaropvolgende bijeenkomst in de stad besloot het Mexicaans comité met bisschop Hestrich en John Hufford het gebouw de naam te geven van Casa Regina, of Huis van de Koningin der Amerikaanse Landen, en een maatschappij op te richten om alles te organiseren en het gebouw te onderhouden. De goedkeuring van de abt van de basiliek, Monseigneur William Schulenburg, werd toegezegd en kardinaal Corripio van Mexico City dan, juichte het project van harte toe en stemde erin toe lid te worden van het voorlopig comité voor de stichting van de geplande maatschappij. Zijn eminentie maakte later bekend dat paus Johannes Paulus II zowel hem als kardinaal Miranda bezocht had tijdens hun verblijf in het Mexicaans college in Rome en dat, staande voor een schilderij van de heilige beeltenis, hij gezegd had: "Ik voel me aangetrokken tot dit schilderij van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, omdat haar gelaat vol lieflijkheid en eenvoud is. Het roept me." De stichting van dit nieuwe centrum zal ten goede komen aan de Engelsen, Ieren, Australiërs, Nieuw-Zeelanders en veel andere Engelssprekende bedevaarders die in steeds toenemende aantallen het heiligdom bezoeken, naarmate de faam van de heilige beeltenis verder uitstraalt over de wereld. We kunnen er overtuigd van zijn dat Onze Lieve Vrouw dit nieuw initiatief om deze van zo ver komende bedevaarders dieper inzicht in de betekenis van haar portret en haar aanwezigheid te geven, zal goedkeuren. Betekenis die vervuld ligt in de woorden van de beroemde jezuïetendichter Pater Abed: "Qua neque amabilius quidquam est ne pulcrius orbe." Vertaald: mooier en lieflijker dan dit is er geen op deze wereld. Hoofdstuk 7. Het oordeel van de wetenschap. Vooraleer we de verbazingwekkende bewijzen onderzoeken dat de bovennatuurlijke oorsprong van de heilige beeltenis onomstotelijk aantoont, is het nodig iets meer te weten over het materiaal waarop ze voorkomt. De tilma was het gebruikelijk bovenkleed van de Azteekse mannen. Hij werd aan de voorkant van het lichaam gedragen als een soort schort, een lange schort, dikwijls omgeknoopt om als draagzak te dienen, of rond de schouders gedragen als een mantel. Er waren verschillende types van dit kledingstuk in gebruik, ontworpen door verschillende klassen van de Azteekse maatschappij. De hogere klassen droegen een tilma van katoen die over de rechterschouder werd geknoopt, terwijl de middenklas, waartoe Diego behoorde, een tilma gebruikte, gemaakt van ayate-vezel, een ruwe stof die voortkwam van de vezels van de magaya-cactus. Hij werd over de linkerschouder geknoopt en had de kleur van ongebleekt linnen. De lagere klas knoopte het kledingstuk vast achteraan in de nek, zodat het de drager bij het werk behulpzaam kon zijn. De tilma van Juan Diego bestaat uit 2 volledige lengten van ayate-vezel, in het midden bijeengenaaid en zo ruw geweven dat hij, wanneer men hem van dichtbij bekijkt, bijna doorzichtbaar voorkomt. Gedurende de 16e eeuw werd het kledingstuk ingekort tot de grootte van de beeltenis die 167,64 centimeter of 66 duim bij 104,14 centimeter 41 duim meet
De figuur van onze lieve vrouw is 142,24 centimeter of 26 duim groot en lijkt, zoals Colette Taylor opmerkte, in afmeting toe te nemen naarmate men er zich van verwijdert. Wat te wijten is aan een onbekende eigenschap van het oppervlak die maakt dat het licht dat erop valt weerkaatst wordt. Het hoofd van de heilige maagd is gratievol, naar rechts gebogen en vermijdt als bij intuïtie de middennaad die anders haar gelaat zou vervormen. De ogen zijn neergeslagen, maar de pupillen zijn duidelijk zichtbaar en schijnen, zoals we vastgesteld hebben, vol leven te zijn. De algemene indruk van haar voorkomen is van zo'n onvergetelijke en onvergelijkbare tederheid en bovennatuurlijke lieflijkheid dat woorden ze niet kunnen beschrijven. Tot op heden is men er niet in geslaagd een precieze weergave van het sublieme portret te maken, nog met het penseel, nog met een camera. Kopieën, hoe nauwgezet ook uitgevoerd, slagen er niet in dit onuitsprekelijke delicate van de uitdrukking der heilige maagd weer te geven. Evenmin als de uitzonderlijke lijn van haar ogen en haar lippen. Ook kunnen ze natuurlijk de mysterieuze kleurschakeringen niet weergeven die men in de afbeelding waarneemt. Iets wat we later zullen bespreken. De grootste meester van de schilderkunst, schreef professor Tanco Becerra in 1666, geven toe dat een schoonheid van voorkomen zo nederig en vreugdevol menselijk gesproken onnavolgbaar is. Een eeuw later schreef de Mexicaanse schilder Ibarra: geen schilder is ooit in staat bevonden onze lieve vrouw van Guadalupe te schetsen of te kopiëren. Het uitzonderlijke unieke ervan bewijst dat de beeltenis geen werk is van een menselijke artiest, maar van de Almachtige, met hoofdletter. Menige poging is in de laatste decennia gewaagd om een exacte fotografische weergave te maken van de beeltenis door middel van gesofisticeerde camera's, belichtingstechnieken, maar de bereikte resultaten zijn slechts vervormingen gebleken in vergelijking met de onvergelijkbare schoonheid van het stralend origineel. Iedereen gaat akkoord om te getuigen dat de minst onperfecte kopie degene is die zich bevindt in het nationale heiligdom van onze lieve vrouw van de Amerikaanse landen in Allentown, Pennsylvania. Beste luisteraars van Radio Maria, en volgende keer gaan we verder lezen in het hoofdstuk 7, het oordeel van de wetenschap, in het boek van Francis Johnston, Het Wonder van Guadalupe. En dan zijn we reeds toch wel meer naar het einde toe van het boek. Ik dank u voor het luisteren en zou blij zijn om u nog eens te kunnen voorlezen een van de volgende keren over onze lieve vrouw van Guadalupe. Op die dag immers is de kapel ingewijd van onze Vlaamse of Belgisch Radio Maria te Egenhoven op 12 december, de feestdag van onze lieve vrouw van Guadalupe. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. Ja.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. Waar wij het genoegen hebben om samen de volledige Bijbel te lezen op 1 jaar tijd. We zijn vandaag dag 362. En wij lezen samen Apocalyps hoofdstukken 12 tot en met 14, de brief aan de Hebreeën hoofdstukken 1 tot en met 4, Spreuken hoofdstuk 31 versen 19 tot en met 22. Hiervoor gebruiken wij de Willibrord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, zo zijn wij gekomen aan dag 362. Nog 4 dagen en dan moeten wij ons leesjaar afsluiten, want dan zullen wij samen de volledige Heilige Schrift gelezen hebben. Vandaag gaan wij verder in het boek Apocalyps. We beginnen aan onze laatste brief, de brief aan de Hebreeën. En wij lezen in het boek Spreuken verder in de laatste ondertitel, de lofrede op de sterke vrouw. We zijn dus officieel vanaf vandaag aan onze laatste passages begonnen. Er is geen enkel nieuw boek of nieuwe brief waar wij zullen aan beginnen. We moeten alleen nog maar uitlezen waar wij nu in aan het lezen zijn. En zoals altijd gaan wij, vooraleer wij dat doen, eerst bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en uw wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Apocalypse of Openbaring van Johannes, hoofdstuk 12. De vrouw en de draak. Een groot teken verscheen aan de hemel. Een vrouw, omkleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en barensnood. Toen verscheen aan de hemel een ander teken, een grote vuurrode draak. Hij had 7 koppen en 10 horens, en op zijn koppen 7 diademen. Zijn staart vaagde een derde deel van de sterren aan de hemel weg en wierp ze op de aarde. De draak stond voor de vrouw die zou baren, om haar kind te verslinden zodra ze het gebaard had. Ze baarde een kind, een zoon, die alle volken zal wijden met een ijzeren staf. Haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon. De vrouw vluchtte naar de woestijn, waar God voor haar een plaats had bereid, om daar gevoed te worden, 1260 dagen. Toen brak er in de hemel een oorlog uit. Michael en zijn engelen vochten tegen de draak, en de draak en zijn engelen vochten terug. Maar zij hielden geen stand, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. De grote draak werd neergeworpen, de oude slang, die duivel en Satan heet, en de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde, en zijn engelen met hem. En ik hoorde een stem in de hemel luid roepen: Nu zijn de redding en de macht en het koningschap van onze God gekomen en de heerschappij van zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders is neergeworpen. Hij die hen aanklaagde bij onze God, dag en nacht. Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Want zij waren niet gehecht aan het leven, zelfs niet met de dood voor ogen. Daarom, juich hemelse sferen en u die daar woont. Wee u, aarde en zee. De duivel is ziedend van woede naar u afgedaald, want hij weet dat zijn dagen geteld zijn. Zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, begon hij de vrouw die het mannelijk kind had gebaard te vervolgen. Maar aan de vrouw werden de 2 vleugels van de grote arend gegeven, om naar de woestijn te vliegen, naar de voor haar bestemde plaats, waar zij buiten het bereik van de slang wordt gevoed. Een tijd en 2 tijden en een halve tijd. Toen spuwde de slang uit zijn muil de vrouw water na, als een stroom, opdat die stroom haar zou meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp. Zij opende haar mond en verzwolg de stroom die de draak uit zijn muil had gespuwd. Nu ontstak de draak in blinde woede tegen de vrouw. Hij ging weg om oorlog te voeren tegen haar overige kinderen, tegen hen die de geboden van God en het getuigenis van Jezus trouw bewaren. Hij stelde zich op het strand van de zee. Hoofdstuk 13. De 2 beesten. Toen zag ik uit de zee een beest opstijgen. Het had 10 horens en 7 koppen, en op zijn horens 10 diademen, en op zijn koppen stonden godslasterlijke namen. Het beest dat ik zag leek op een luipaard. Zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als een leeuwenmuil. De draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Een van zijn koppen leek dodelijk gewond, maar zijn doodwond genas. Toen liep de hele wereld het beest vol bewondering achterna, en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht had gegeven. Zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is gelijk aan het beest? Wie kan de strijd met hem aanbinden? Aan hem werd een mond vol grootspraak en godslastering gegeven, en hem werd daartoe macht gegeven, 42 maanden lang. Toen opende hij zijn mond om God te lasteren, om zijn naam te lasteren,
en zijn woontent en hen die in de hemel wonen. En hem werd toegestaan oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen. Hem werd macht gegeven over alle stammen en volken en talen en naties. Alle bewoners van de aarde zullen hem aanbidden. Ieder wiens naam niet van de grondlegging van de wereld af geschreven staat in het boek des levens, van het lam dat geslacht is. Wie oren heeft, moet horen. Wie bestemd is voor gevangenschap, gaat in gevangenschap. Wie bestemd is voor de dood door het zwaard, zal met het zwaard gedood worden. Nu komt het aan op de standvastigheid en de trouw van de heiligen. Toen zag ik een ander beest. Dit rees op uit de aarde. Het had twee horens als een lam, maar het sprak als een draak. Alle macht van het eerste beest oefent het uit voor diens ogen. Het bewerkt dat de aarde en haar bewoners het eerste beest aanbidden, waarvan de doodwond genezen was. Het verricht grote tekenen. Het laat zelfs vuur uit de hemel op aarde neerdalen, ten aanschouwen van de mensen. Het misleidt de bewoners van de aarde, door de tekenen die het verricht in opdracht van het beest. Het haalt hen ertoe over om een beeld op te richten ter ere van het beest dat door het zwaard werd gewond, maar in leven bleef. Hem werd zelfs toegestaan levensadem te geven aan het beeld van het beest, zodat het kon spreken en kon bewerken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, ter dood werden gebracht. Het maakt dat allen, klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf, een merkteken ontvangen op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Niemand kan iets kopen of verkopen als hij dat teken, de naam van het beest of het getal van zijn naam, niet draagt. Nu komt het aan op scherpzinnigheid. Wie doorzicht heeft, kan het getal van het beest berekenen. Het duidt een mens aan, en het getal van die mens is 666. Hoofdstuk 14. Het lam en zijn gevolg. Weer keek ik toe, en zie, daar stond het lam op de berg Sion, en met hem 144.000 mensen. Die droegen zijn naam en de naam van zijn vader op hun voorhoofd geschreven. Ik hoorde uit de hemel een geluid als het gedruis van vele wateren en het dreunen van de donder. Het geluid dat ik hoorde was als de klank van citerspelers die op een citers speelden. Zij zongen een nieuw lied, staande voor de troon en voor de vier dieren en de oudsten. Niemand kon het lied leren, behalve de 144.000 die van de aarde zijn vrijgekocht. Zij zijn het die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, maar maagdelijk zijn gebleven. Zij volgen het lam waarheen het ook gaat. Zij zijn vrijgekocht als de eerstelingen van de mensheid, voor God en het lam. In hun mond is geen leugen gevonden. Zij zijn zonder smet. Aankondiging van het oordeel. Toen zag ik hoog in de lucht een andere engel vliegen. Hij had een eeuwig evangelie te verkondigen aan de bewoners van de aarde, aan alle naties en stammen en talen en volken. Hij riep met luide stem: heb ontzag voor God en breng hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. Aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Een andere engel, een tweede, volgde hem en riep: gevallen, gevallen is Babylon, de grote stad, die alle volken heeft bedwelmd met de wijn van de razernij van haar ontucht. Nog een engel, een derde, volgde hen en riep met luide stem: iedereen die het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand laat aanbrengen, die zal de wijn drinken van Gods toren, onverdund geschonken in de beker van zijn toren. Hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel,
ten aanschouwen van de heilige engelen en van het lam. De rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid. Overdag nog 's nachts is er rust voor hen die het beest en zijn beeld aanbidden en voor ieder die het merkteken van zijn naam aanneemt. Nu komt het aan op de volharding van de heiligen, van hen die de geboden van God en het geloof in Jezus trouw bewaren. Ik hoorde een stem uit de hemel die zei: schrijf op. Gelukkig de doden die in de Heer sterven, van nu af aan. Ja, waarlijk, zegt de Geest, laat hen uitrusten van hun zwoegen, want hun daden vergezellen hen. De oogst. Ik keek toe en ik zag een witte wolk. Op de wolk zat iemand, een mensenzoon gelijk, met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. Een andere engel kwam uit de tempel en riep met een luide stem tot hem die op de wolk zat: sta uw sikkel erin en maai, want het uur om te maaien is gekomen. Overrijp werd de oogst van de aarde. Toen wierp hij die op de wolk zat zijn sikkel op aarde en de aarde werd afgemaaid. Weer kwam een engel tevoorschijn uit de tempel in de hemel en ook hij droeg een scherpe sikkel. Een andere engel, aangesteld over het vuur, kwam van het altaar en riep met luide stem tot hem die de scherpe sikkel droeg: sla uw scherpe sikkel erin en oogst de trossen van de wijngaard van de aarde, want haar druiven zijn rijp. Toen wierp de engel zijn sikkel op de aarde en oogste de wijngaard van de aarde. Hij wierp de trossen in de grote perskuip van Gods woede. De perskuip werd getreden buiten de stad en bloed stroomde eruit tot aan de teugels van de paarden, over een afstand van 1600 stadien. De brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 1. Aanhef. Nadat God vroeger vele malen en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij nu, op het einde van de dagen, tot ons gesproken door de Zoon, die hij tot erfgenaam gemaakt heeft van al wat bestaat, door wie hij ook het heelal heeft geschapen. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en het evenbeeld van zijn wezen. En hij houdt alles in stand door zijn machtig woord. En na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, heeft hij zich neergezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge, even hoog verheven boven de engelen als de naam die zijn erfdeel is geworden, de hunne overtreft. Verheven boven de engelen. Want tegen welke engel heeft hij ooit gezegd: mijn zoon ben jij, ik heb je vandaag verwekt. Of: ik zal voor hem een vader zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Wanneer hij evenwel de eerstgeborene opnieuw de wereld binnenleidt, zegt hij: alle engelen van God moeten zich voor hem neerwerpen. Over de engelen zegt hij: hij die zijn engelen tot stormwinden maakt en zijn dienaren tot laaiend vuur. Maar over de Zoon: uw troon, o God, staat voor altijd en eeuwig, en de scepter van het recht is de scepter van uw koningschap. Gerechtigheid hebt u lief gehad en onrecht gehaat. Daarom, o God, heeft uw God u gezalfd met de olie van de vreugde, als geen van uw gelijken. En: in het begin, Heer, hebt u de aarde gegrondvest, en de hemel is het werk van uw handen. Zij zullen vergaan, u echter blijft. Alle zullen zij verslijten als kleren. U zult ze opvouwen als een mantel. Als een kledingstuk zullen zij verwisseld worden. U echter bent dezelfde, en uw jaren nemen geen einde. Tot welke engel heeft hij ooit gezegd: ga zitten aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden als een voetbank voor uw voeten heb gelegd.
Wat zijn zij anders dan dienende geesten, uitgezonden ten behoeve van hen die de redding zullen erven? Hoofdstuk 2. Trouw aan de boodschap. Daarom moeten wij des te meer aandacht schenken aan wat wij gehoord hebben, om niet uit de koers te raken. Want als het door engelen gesproken woord zo'n gezag had, dat elke overtreding of ongehoorzaamheid haar rechtmatige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontkomen wanneer wij een zo grote redding verwaarlozen, die eerst verkondigd is door de Heer en getrouw aan ons is doorgegeven door hen die hem gehoord hebben? God heeft daaraan zijn getuigenis toegevoegd in de vorm van tekenen, wonderen en velerlei machtige daden, en door de Heilige Geest uit te delen naar zijn wil. Broeder van de mensen, want God heeft niet aan engelen de heerschappij gegeven over de toekomstige wereld waarover wij spreken. Veeleer heeft iemand ergens verklaard: wat is de mens dat u hem gedenkt, en het mensenkind dat u voor hem zorgt?

Door Gods genade kwam zijn sterven aan allen ten goede. Het was passend dat God, einde en oorsprong van alles, indien hij vele kinderen de heerlijkheid wilde binnenleiden, ook de leidsman van hun redding door lijden tot de volleinding bracht. Want hij die heiligt en zij die geheiligd worden, hebben allen één oorsprong. Daarom schrikt hij er ook niet voor terug om hen zijn broeders te noemen, wanneer hij zegt: Ik zal uw naam verkondigen aan mijn broeders en uw lof zingen midden in de gemeente. En opnieuw: Ik zal mij geheel op hem verlaten. En nog eens: Hier ben ik met de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat de kinderen mensen zijn van vlees en bloed, heeft hij ons bestaan willen delen, om door zijn dood de vorst van de dood, de duivel, te onttronen en hen te bevrijden die door de vrees voor de dood heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want het zijn niet de engelen van wie hij zich het lot aantrekt, maar de nakomelingen van Abraham. Vandaar dat hij in alles aan zijn broeders gelijk moest worden, om een barmhartig en getrouw hoge priester te worden bij God en de zonden van het volk uit te boeten. Omdat hij zelf de proef van het lijden doorstaan heeft, kan hij allen helpen die beproefd worden. Hoofdstuk 3. Jezus en Mozes. Daarom, heilige broeders en zusters, u die deel hebt aan een hemelse roeping, richt uw ogen op de apostel en hoge priester van het geloof dat wij belijden, Jezus. Hij was trouw aan God, die hem heeft aangesteld, zoals ook Mozes trouw was in heel zijn huis. Hij heeft groter eer verdiend dan Mozes, voor zover namelijk de bouwer meer waard is dan het huis dat hij bouwt. Elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwheer van alles is God. Mozes was inderdaad getrouw in heel Gods huis, maar als dienaar, om te getuigen van de komende openbaringen. Christus echter is getrouw als de Zoon die over het huis van God is aangesteld. En dat huis zijn wij zelf, als wij tenminste zelfbewust en fier vasthouden aan wat wij hopen. Rust voor het volk van God. Het is zoals de Heilige Geest zegt: Vandaag, als u zijn stem hoort, maak dan van uw hart geen steen, zoals vroeger bij het oproer. Op de dag van de beproeving in de woestijn, toen uw vaderen mij hebben beproefd en uitgedaagd, ofschoon ze mijn daden gezien hadden, 40 jaar lang. Daarom werd ik toornig op die generatie en zei ik: Altijd door dwaalt hun hart. Mijn wegen hebben zij niet willen kennen. Daarom heb ik gezworen in mijn toorn: Nooit zullen zij mijn rust binnengaan. Zorg ervoor, broeders en zusters, dat niemand onder u zo'n slechte en trouweloze gezindheid heeft, die leidt tot afval van de levende God. Spreek elkaar moed in elke dag, zolang dat vandaag nog klinkt, zodat niemand van u versteend raakt door de begoocheling van de zonde. Want wij hebben slechts deel aan Christus, als wij ons aanvankelijk vertrouwen ongeschokt bewaren, tot het einde. De schrift zegt: Vandaag, als u zijn stem hoort, maak dan van uw hart geen steen, zoals vroeger bij het oproer. Wie waren dat, die zijn stem hoorden en rebelleerden? Toch allen die onder Mozes uit Egypte waren getrokken. En op wie was God toornig 40 jaar lang? Toch op hen die gezondigd hadden, van wie de lijken in de woestijn lagen. En aan wie anders heeft hij onder ede de toegang tot zijn rust ontzegd, dan aan hen die weigerden te gehoorzamen? Het is duidelijk dat ongeloof hen belet heeft zijn rust binnen te gaan. Hoofdstuk 4. Daarom, zolang de belofte van het binnengaan in zijn rust nog geldt, moeten wij oprecht zorgen dat niemand

niemand van u de indruk wekt achter te blijven. Want ook wij hebben het goede nieuws gehoord, net als zij. Maar het woord dat zij hoorden heeft hun niet gebaat, omdat het niet gepaard ging met geloof bij de hoorders. Want wij gaan die rust binnen, wij die tot het geloof gekomen zijn, zoals hij gezegd heeft. En ik heb gezworen in mijn toren, nooit zullen zij in mijn rust binnengaan. Weliswaar was Gods werk al klaar vanaf de schepping van de wereld. Want over de zevende dag heeft hij ergens gezegd. En God rustte op de zevende dag van al zijn werk. Maar hier lezen we, nooit zullen zij mijn rust binnengaan. Het staat dus vast dat er een rust is waarin mensen mogen binnengaan. Maar zij die als eersten het goede nieuws hebben gehoord, zijn er niet binnengegaan, omdat zij weigerden te gehoorzamen. Daarom stelt God opnieuw een dag vast, een vandaag, waarover hij, zoals al eerder is opgemerkt, na zo lange tijd door David zegt, vandaag, als u zijn stem hoort, maak dan van uw hart geen steen. Als Jozua hen werkelijk in die rust had binnengeleid, zou God later niet meer over een andere dag gesproken hebben. Het staat dus vast dat het volk van God nog een sabbatsrust te wachten staat. En wie Gods rust mag binnengaan, rust uit van al zijn werk, zoals God van het zijne. Laten we dus ons best doen om die rust binnen te gaan. Laat niemand ten val komen door het slechte voorbeeld van hun ongehoorzaamheid na te volgen. Want het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest, van merg en beenderen. Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van het hart. Geen schepsel is voor hem verborgen. Alles ligt open en bloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Jezus, onze hoge priester. Nu wij een verheven hoge priester hebben, een die de hemelse sferen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten wij vasthouden aan onze belijdenis. Want wij hebben een hoge priester die in staat is om mee te voelen met onze zwakheden. Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld, precies zoals wij, afgezien dan van de zonde. Laten wij daarom vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade, om barmhartigheid en genade te vinden, en zo hulp te krijgen op de juiste tijd. Spreuken hoofdstuk 31, versen 19 tot en met 22. Zij strekt de handen uit naar het spinrokken en houdt de weefspoel in haar vingers. Zij opent haar hand voor de behoeftige en strekt haar armen uit naar de misdeelde. Zij vreest voor haar familie geen sneeuw, want heel haar gezin is in scharlaken gekleed. Zij vervaardigt dekens. Zij is in byssus en purper gekleed.

Welkom terug, beste luisteraars, in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 362 en we hebben zo net samen gelezen Apocalyps hoofdstukken 12 tot en met 14, de brief aan de Hebreeën hoofdstukken 1 tot en met 4 en Spreuken hoofdstuk 31 versen 19 tot en met 22. Wij sluiten vandaag af met een citaat van de heilige Bonaventura. Wanneer ik de toekomstige vreugde beschouw, dan ben ik haast buiten mijzelf van bewondering. Want dan zal er vreugde zijn binnen en buiten, beneden en boven, vreugde alom. Gij zult u verheugen in alles, gij zult u verheugen over alles. Van die vreugde zie ik een voorafbeelding in het boek der openbaring. Ik zie een gelukzalige vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Die vrouw is volgens mijn mening de gelukzalige ziel, de dochter van de koning, zijn bruid en zijn koningin. Zijn dochter door de schepping, zijn bruid door de instorting van zijn genade, zijn koningin door haar deel hebben aan zijn heerlijkheid. Terecht wordt van haar gezegd dat zij bekleed is met de zon, want zij is getooid met de luister van goddelijke heerlijkheid. En ook dat zij gekroond is, want zij straalt in de glans van het eeuwig geluk. Deze vreugden, o mijn ziel, moet gij dagelijks met grote ingetogenheid overdenken. Geen troost zoeken voor uw tegenwoordige droefheid, voor uw wonen op deze aarde, maar in de verwachting van die vreugde, alle wederwaardigheden van dit leven gelijkmoedig en met vreugde aanvaarden. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 362. Morgen dan zijn wij dag 363, de derde laatste dag van ons leesjaar. En dan lezen wij samen Apocalyps hoofdstukken 15 tot en met 17, de brief aan de Hebreeën hoofdstukken 5 tot en met 8, en Spreuken hoofdstuk 31, versen 23 tot en met 25. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
4: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het derde glorierijk mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde Zoon om ons eeuwig zalig loon. Treed voor uw getrouwen in.
6: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
7: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,
8: nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
8: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
9: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
9: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
9: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
9: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En

0: Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 23. Toen Rechabeam in Jeruzalem gekomen was, riep hij het huis van Juda en Benjamin bijeen, 180.000 strijdbare mannen, om de strijd aan te binden met Israël en het koninkrijk te heroveren. Maar het woord van God werd gericht tot Semaja, een man van God. Zeg tegen Rechabeam, de zoon van Salomo, de koning van Juda, en tegen alle Israëlieten in Juda en Benjamin, zo spreekt de Heer. Trek niet op en voer geen oorlog met uw broeders, maar laat ieder naar huis gaan, want dit alles is door mij beschikt. Zij luisterden naar het woord van de Heer en zagen ervan af tegen Jerobeam op te trekken. Rechabeam bleef in Jeruzalem wonen en verbouwde verschillende steden in Juda tot vesting. Hij versterkte Bethlehem, Etam en Tekoa, Betsoer, Soko en Adulam, Gat, Maresa en Zif, Adoraim, Lakis en Azeka, Sora, Ayalon en Hebron, steden die in Juda en Benjamin lagen, en hij bracht ze in staat van verdediging. Hij versterkte de vestingen, stuurde er bevelhebbers heen en sloeg er voorraden op van proviant, olie en wijn. En in al die verschillende steden bovendien schilden en speren. Daardoor maakte hij ze buitengewoon sterk en bleven Juda en Benjamin voor hem behouden. De priesters en levieten die over heel Israël woonden, verhuisden uit hun woonstreken en vestigden zich bij hem. De levieten moesten hun weidegronden en bezittingen verlaten en naar Juda en Jeruzalem uitwijken, omdat Jerobeam en zijn zonen het hun onmogelijk maakten hun priesterambt voor de Heer uit te oefenen. Jerobeam had namelijk zelf priesters aangesteld op de offerhoogten bij de bokken- en kalverenbeelden die hij had laten maken. De priesters en levieten werden gevolgd door velen uit alle stammen van Israël, die vastbesloten waren de Heer, de God van Israël, te blijven vereren, en die naar Jeruzalem kwamen om offers op te dragen voor de Heer, de God van hun voorouders. Ze versterkten het koninkrijk van Juda en waren 3 jaar lang een steun voor Rechabeam, de zoon van Salomo, want 3 jaar lang bewandelden zij de weg van David en Salomo. Rechabeam nam Machalat tot vrouw. Zij was de dochter van Jerimot, de zoon van David, en van Abihail, de dochter van Eliab, de zoon van Isaï. Zij baarden hem 3 zonen, Jeus, Semaria en Zaham. Na haar huwde hij Maaka, de dochter van Absalom, die hem Abia, Atai, Ziza en Selomit baarde. Rechabeam had Maaka, de dochter van Absalom, meer lief dan al zijn andere vrouwen en bijvrouwen. Hij had namelijk 18 vrouwen en 60 bijvrouwen en hij kreeg 28 zonen en 60 dochters. Rechabeam stelde Abia, de zoon van Maaka, als kroonprins aan het hoofd van zijn broers, want hij wilde hem tot zijn opvolger maken. Hij was echter zo verstandig zijn andere zonen over alle streken van Juda en Benjamin en over de verschillende vestingen te verdelen. Hij voorzag ze rijkelijk van voedsel en zocht een groot aantal vrouwen voor hen.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 16. Toen Rechabeam zijn koningschap stevig gevestigd had en gezag had gekregen, werden hij en heel Israël ontrouw aan de wet van de Heer. Omdat zij de Heer afvallig waren geworden, rukte Sisak, de koning van Egypte, in het vijfde regeringsjaar van koning Rechabeam tegen Jeruzalem op, met 1200 strijdwagens en 60.000 ruiters en met een ontelbaar leger uit Egypte, Libiërs, Sukieten en Kuzieten. Hij veroverde de vestingsteden van Juda en rukte tot Jeruzalem op. Toen ging de profeet Semaja naar Rechabeam en de magistraten van Juda, die uit vrees voor Sisak in Jeruzalem bijeengekomen waren, en zei tegen hen: "Zo spreekt de Heer, u hebt mij de rug toegekeerd, daarom keer ik u de rug toe en geef ik u prijs aan Sisak." Maar de magistraten van Israël en de koning bogen zich neer en zeiden: "De Heer is rechtvaardig." Toen de Heer zag dat zij zich vernederden, werd tot Semaja het woord van de Heer gericht: "Omdat zij zich vernederd hebben, zal ik hen niet vernietigen, maar op het laatste ogenblik nog uitkomst brengen. Door Sisak zal ik niet mijn woede op Jeruzalem koelen, maar het zal hem onderdanig moeten zijn om te ervaren wat het is, mij te dienen of aardse koningen." Sisak, de koning van Egypte, rukte dus tegen Jeruzalem op en roofde de schatten van het huis van de Heer en die van het koninklijk paleis. Alles nam hij mee, ook de gouden schilden die Salomo had laten maken. In plaats daarvan liet koning Rechabeam bronzen schilden maken en vertrouwde die toe aan de oversten van de lijfwacht die de ingang van het koninklijk paleis bewaakten. Zo vaak als de koning naar het huis van de Heer ging, droeg de lijfwacht ze mee en na afloop bracht hij ze weer terug naar het wachtlokaal. Omdat Rechabeam zich vernederd had, wendde de woede van de Heer zich van hem af en richtte hij hem niet geheel en al te gronde. Er was trouwens nog veel goeds in Juda. Koning Rechabeam wist zijn gezag in Jeruzalem te herstellen en bleef koning. Rechabeam was 41 jaar toen hij koning werd en heeft 17 jaar geregeerd in Jeruzalem, de stad die de Heer uit alle stammen van Israël heeft uitverkoren, om er zijn naam te laten wonen. Zijn moeder heette Naama en was een Ammonitische. Hij deed kwaad doordat hij zich niet van ganser harte op de Heer richtte. De regering van Rechabeam, van het begin tot het einde, staat evenals zijn stamboom beschreven in de verhalen over de profeet Semaja en de ziener Ido. Er was voortdurend oorlog tussen Rechabeam en Jerobeam. Rechabeam ging rusten bij zijn vaderen en werd begraven in de Davidstad. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Abia.

hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 23. In het 18e regeringsjaar van Jerobeam werd Abia koning van Juda. Hij regeerde 3 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Maaka en was een dochter van Uriel uit Gibea. Er heerste oorlog tussen Abia en Jerobeam. Met een leger van 400.000 dappere krijgers, allen uitgelezen manschappen, ging Abia de strijd in. En Jerobeam stelde zich met 800.000 dappere krijgers en uitgelezen manschappen tegen hem op. Nu ging Abia op de berg Semaraim in het Efraïmgebergte staan en riep: "Luister naar mij, Jerobeam en heel Israël. U weet heel goed dat de Heer, de God van Israël, het koningschap van Israël voor eeuwig geschonken heeft aan David en aan zijn zonen, door een verbond bekrachtigd met zout. Maar Jerobeam, de zoon van Nebat, een onderdaan van Salomo, de zoon van David, stond op en pleegde opstand tegen zijn heer. Rondom hem verzamelde zich een aantal leeglopers en boosdoeners. Zij wisten Rechabeam, de zoon van Salomo, te trotseren, omdat Rechabeam nog jong was en onstandvastig en niet tegen ze wist op te treden. Nu meent u zich nog te kunnen verzetten tegen het koninkrijk van de Heer, dat berust in handen van de zonen van David, omdat u over een groot leger beschikt en omdat u de gouden stierkalveren bij u hebt die Jerobeam u tot goden gegeven heeft. U hebt de priesters van de Heer verdreven, de zonen van Aaron en de Levieten, en u hebt priesters over u aangesteld zoals de andere volken overal doen. Als iemand met een stier en 7 rammen komt om tot priester gewijd te worden, kan hij priester worden van wat geen goden zijn. Onze God echter is de Heer. Wij hebben hem niet in de steek gelaten. Onze priesters, de zonen van Aaron, dienen de Heer en de Levieten staan hen daarin bij. Elke ochtend en elke avond worden aan de Heer brandoffers opgedragen en geurige reukoffers. Zij leggen de toonbroden op de tafel van zuiver goud en laten elke avond de gouden luchter met zijn lampen branden. Wij blijven dus trouw aan de eredienst van de Heer onze God. Maar u hebt de Heer in de steek gelaten. God staat aan ons hoofd met zijn priesters die op hun strijd trompetten blazen. Zij zullen het sein geven voor de strijd tegen u, Israëlieten. Strijd echter liever niet met de Heer, de God van uw vaderen. U zult niet slagen." Jerobeam had een omtrekkende beweging gemaakt en achter de Judeërs een hinderlaag gelegd, zodat de Judeërs ingesloten waren tussen Jerobeams troepen voor hen en de hinderlaag achter hen. Toen de Judeërs om zich heen keken, zagen zij dat ze van voren en van achteren aangevallen werden. Ze riepen de Heer aan en de priesters bliezen op hun trompetten. De Judeërs hieven de strijdkreet aan en toen zij dat deden, liet God Jerobeam en heel Israël door Abia en de Judeërs verslaan. De Israëlieten moesten vluchten voor de Judeërs en God leverde ze aan hen uit. Abia en zijn leger brachten hun een grote nederlaag toe. Er sneuvelden 500.000 uitgelezen manschappen van de Israëlieten. Zo werden de Israëlieten vernederd. De Judeërs overwonnen omdat ze steunden op de Heer, de God van hun voorvaderen. Abia achtervolgde Jerobeam en maakte op hem een aantal steden buit, zoals Bethel, met onderhorige gebieden, Jezana met onderhorige gebieden en Efron met onderhorige gebieden. Jerobeam kon zich niet meer herstellen tijdens de regering van Abia. De Heer sloeg hem en hij stierf. Abia echter werd steeds sterker. Hij nam 14 vrouwen en kreeg 22 zonen en 16 dochters.
verdere bijzonderheden over Abia, zijn levenswandel en zijn ondernemingen zijn te vinden in het leerschrift van Ido, de profeet. Hij ging rusten bij zijn vaderen en werd begraven in de Davidstad. Zijn zoon Asa volgde hem op. Tijdens zijn regering had het land 10 jaar rust.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 14. Asa deed wat goed was, en dat behaagde de Heer, zijn God. Hij verwijderde de uitheemse altaren en maakte een einde aan de dienst op de offerhoogten, sloeg de wijstenen stuk en hakte de heilige palen om. Hij hield de Judeërs voor dat ze zich op de Heer, de God van hun vaderen, moesten richten en doen wat zijn wet gebood. Omdat hij in alle steden van Juda een einde maakte aan de dienst op de offerhoogten en er de reukaltaren verwijderde, genoot het koninkrijk onder hem rust. Hij kon in Juda de vestingsteden herstellen, omdat het land rust genoot. In die jaren was hij niet in oorlog verwikkeld, omdat de Heer ervoor zorgde dat hij met rust gelaten werd. Hij zei tegen de Judeërs: laten we deze steden versterken en ze omringen met muren, voorzien van torens en poorten met grendels. Nu is het land van ons, omdat we ons gericht hebben op de Heer onze God. Daarom zorgt Hij dat we met rust gelaten worden aan al onze grenzen. En de Judeërs begonnen aan de bouw en brachten die tot een goed einde. Asa had een leger van 300.000 man uit Juda, gewapend met schild en speer, en van 280.000 man uit Benjamin, gewapend met schild en boog. Het waren allen dappere strijders. Eens rukte Zerach, de Kuziet, tegen Juda ten strijde met een krijgsmacht van 1000x1000 man en 300 wagens. Toen hij Maresa genaderd was, trok Asa hem tegemoet en ze stelden zich in slagorde op in het dal Sefata bij Maresa. Asa riep de Heer zijn God aan en zei: Heer, buiten u is er niemand die de machteloze kan helpen in zijn strijd tegen een overmacht. Help ons, Heer onze God, want wij steunen op u. In uw naam zijn wij opgerukt tegen deze geweldige menigte. Heer, u bent onze God. Laat geen mens iets tegen u ondernemen. En de Heer liet de Kuzieten de nederlaag leiden tegen Asa en Juda. De Kuzieten sloegen op de vlucht. En Asa met zijn volk achtervolgde hen tot Gerar. Er vielen zoveel Kuzieten dat er voor hen geen behoud meer mogelijk was. Ze werden door de Heer en zijn leger vernietigd. De Judeërs behaalden zeer veel buit en overweldigden alle steden in de omgeving van Gerar, want die waren verlamd van schrik voor de Heer. Ze plunderden al die steden waar veel buit te behalen viel. Ook overweldigden ze de tenten van de veehouders en ze maakten een groot aantal schapen en kamelen buit. Daarna keerden ze naar Jeruzalem terug.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het tweede boek Kronieken, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 19. Nu kwam de geest van God over Azaria, de zoon van Oded. Hij ging Asa tegemoet en zei tegen hem: luister naar mij, Asa, en heel Juda en Benjamin. De Heer is met u, zolang u met hem bent. Als u hem zoekt, dan staat hij voor u. Maar als u hem de rug toekeert, dan keert hij u de rug toe. Lange tijd waren de Israëlieten zonder de ware God, zonder priesters om hen te onderrichten en zonder wet. Maar wanneer zij zich in hun nood bekeerden tot de Heer, de God van Israël, en hem zochten, dan stond hij voor hen. In die tijd was geen enkele reiziger veilig, want er waren grote beroeringen onder de bewoners van deze streken. Het ene volk lag overhoop met het andere, de ene stad met de andere, want God bracht ze in verwarring, in allerlei nood. Wees dus sterk, laat uw handen niet verslappen, want u zult voor uw moeite beloond worden. Toen Asa deze woorden hoorde, de profetie van de profeet Oded, vatte hij moed en liet hij de afgodsbeelden opruimen in heel het land van Juda en Benjamin en in de steden die hij had veroverd in het bergland van Efraïm. Ook vernieuwde hij het altaar van de Heer dat voor de voorhal van het huis van de Heer stond. Hij riep heel Juda en Benjamin bijeen, samen met degenen uit Efraïm, Manasse en Simeon, die, toen ze zagen dat de Heer zijn God met hem was, in groten getalen van Israël naar Asa waren overgelopen en zich in Juda gevestigd hadden. Ze kwamen bijeen in Jeruzalem in de derde maand van het 15e regeringsjaar van Asa en offerden die dag aan de Heer 700 runderen en 7000 schapen van de buit die ze hadden meegebracht. Ze gingen een verbond aan dat ze met heel hun hart en heel hun ziel de Heer, de God van hun vaderen, zouden dienen. Ieder, groot of klein, man of vrouw, die de Heer, de God van Israël, niet zou dienen, zou ter dood gebracht worden. Dit zwoeren ze de Heer met luide stem en met juichkreten onder het geschal van trompetten en bazuinen. Heel Juda verheugde zich over de eed die ze van ganser harte gezworen hadden. Ze zochten de Heer met hart en ziel. Daarom stond de Heer hen bij en schonk hij hun rust aan al hun grenzen. Koning Asa heeft zelfs zijn moeder Maaka haar titel van gebiedster ontnomen. Zij had namelijk voor Asherah een ergerniswekkend beeld gemaakt. Asa liet dit beeld stuk slaan, verpulveren en in het Kidrondal verbranden. Wel liet men de offerhoogten in Israël voortbestaan, maar toch bleef Asa, zolang hij leefde, de Heer onverdeeld toegewijd. Hij liet de offergaven van zijn vader en zijn eigen wijgeschenken naar het huis van God overbrengen. Het zilver, het goud en de andere voorwerpen. En er was geen oorlog tot het 35e jaar van zijn regering.

tweede boek Kronieken, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 14. In het 36e regeringsjaar van Asa trok Baasa, de koning van Israël, op tegen Juda en begon Rama te versterken om alle verkeer van en naar Asa, de koning van Juda, te verhinderen. Toen nam Asa zilver en goud uit de schatkamers van het huis van de Heer en van het huis van de koning en zond dat naar Ben-Hadad, de koning van Aram, die in Damascus zetelde, met de volgende boodschap. Er bestaat een verdrag tussen u en mij, tussen uw vader en mijn vader. Hierbij stuur ik u zilver en goud. Wees zo goed uw verdrag met Baasa, de koning van Israël, te verbreken, zodat hij van mij wegtrekt. Ben-Hadad voldeed aan het verzoek van koning Asa en beval zijn legeroverste op te trekken tegen de steden van Israël. Zij plunderden Ichon, Dan, Abel-Maim en alle voorraadsteden in Naftali. Toen Baasa hiervan hoorde, staakte hij de versterking van Rama en liet hij het werk stilleggen. Koning Asa liet nu alle Judeërs oproepen. Zij namen de stenen en het hout dat Baasa voor de versterking van Rama had gebruikt mee en versterkten daarmee Geba en Mispa. Toen diende zich de ziener Ganani aan bij Asa, de koning van Juda. Hij zei hem: omdat u steun gezocht hebt bij de koning van Aram en niet bij de Heer uw God, daarom is de legermacht van de koning van Aram u ontglipt. Hadden de Kuzieten en de Libiërs soms geen groot leger met eindeloos veel wagens en ruiters? Toch heeft de Heer ze aan u uitgeleverd, omdat u op de Heer steunde. Want de ogen van de Heer gaan vorsend rond over heel de aarde om allen te helpen die hem onverdeeld toebehoren. In deze zaak hebt u echter dwaas gehandeld. Vanaf nu zal oorlog uw deel zijn. Asa ontstak in woede jegens de ziener en zette hem gevangen. Zo kwaad was hij op hem. Bij die gelegenheid mishandelde Asa ook andere mensen uit het volk. Verdere bijzonderheden over Asa uit vroegere en latere tijd zijn te vinden in het boek van de koningen van Juda en Israël. In het 39ste jaar van zijn regering kreeg Asa een ernstige voetkwaal. Maar zelfs in deze ziekte zocht hij zijn hulp niet bij de Heer, maar bij de geneesheren. Hij ging bij zijn vaderen rusten en stierf in het 41ste jaar van zijn regering. Hij werd bijgezet in het graf dat hij zich in de Davidstad had laten uithouwen. Men legde hem op een rustbed dat geheel met welriekende kruiden en specerijen, vakkundig toebereid, bestrooid was. En men ontstak een buitengewoon groot dodenvuur voor hem.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 19. Zijn zoon Jozafat volgde hem op. Deze versterkte zijn positie tegenover Israël door garnizoenen te leggen in alle versterkte steden van Juda en bezettingen in het land Juda en in de steden van Efraïm die zijn vader Asa ingenomen had. De Heer was met Jozafat, want hij bewandelde dezelfde weg als vroeger zijn vader David. Hij aanbad niet de Baals, maar de God van zijn vader. Hij hield zich aan de geboden van de Heer en volgde het voorbeeld van Israël niet. De Heer gaf Jozafat de koninklijke macht vast in handen en heel Juda betaalde hem belasting, zodat hij zeer rijk werd en een luisterrijke staat kon voeren. Hij bewandelde de wegen van de Heer zo voortvarend dat hij een einde maakte aan de dienst op de offerhoogten en de heilige palen in Juda opruimde. In het derde jaar van zijn regering zond hij de beambten Ben-Gail, Obadja, Zekaria, Netanel en Michajahu om onderricht te geven in de steden van Juda. Aan hen waren toegevoegd de levieten Semaja, Netanja, Zebadja, Asael, Semiramot, Jonathan, Adonia, Tobia en Top Adonia en de priesters Elisama en Joram. Ze gaven onderricht in Juda met de leer van de Heer in de hand. Ze gingen alle steden van Juda af en onderrichtten het volk. De schrik voor de Heer zat er bij alle koninkrijken van de landen rond Juda zo in dat ze geen oorlog durfden te voeren met Jozafat. Sommige Filistijnen betaalden Jozafat schatting in goederen en in geld. De Arabieren in de vorm van kleinvee, 7700 rammen en 7700 bokken. Zo werd Jozafat gaandeweg zeer machtig. Hij bouwde in Juda burchten en proviantsteden. Hij had veel werkvolk in de steden van Juda en in Jeruzalem had hij krijgslieden, strijders van aanzien, die hier naar hun families worden opgesomd. Tot Juda behoorden de volgende aanvoerders van 1000, de overste Adna met 300.000 mannen van aanzien. Na hem kwam de overste Johanan met 280.000 personen. Na hem kwam Amasja, de zoon van Zikri, die zich vrijwillig aan de Heer had toegewijd, met 200.000 moedige strijders. Uit Benjamin was Eliada afkomstig, een man van aanzien met 200.000 personen, uitgerust met boog en schild. Na hem kwam Jozabad met 180.000 personen ten strijde uitgerust. Dat waren degenen die in dienst van de koning stonden, degenen die de koning in de vestingsteden van heel Juda gelegerd had, niet meegerekend.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 34. Jozafat verwierf aanzien en rijkdom in overvloed en werd de zwager van Achab. Toen hij na enige jaren Achab kwam opzoeken in Samaria, slachtte Achab ter ere van hem en zijn gevolg een groot aantal schapen en runderen. Achab trachtte hem over te halen om met hem op te trekken tegen Ramoth in Gilead. En Achab zei tegen Jozafat, de koning van Juda, wilt u niet met mij ten strijde?

de trekken naar Ramot in Gilead? Jozafat antwoordde: Eén lot verbindt u en mij, uw volk en mijn volk. Ik trek met u mee ten strijde. Maar hij vervolgde: U moet toch eerst de Heer raadplegen. Toen riep de koning van Israël de profeten bijeen, 400 man. Hij vroeg ze: Moet ik ten strijde trekken naar Ramot in Gilead, of moet ik ervan afzien? Zij antwoorden: Ga, God levert het aan de koning uit. Maar Jozafat vroeg: Is hier geen profeet van de Heer, zodat we ook door hem de Heer kunnen raadplegen? De koning van Israël antwoordde: Er is er nog één over en we zouden de Heer ook door hem kunnen raadplegen. Maar ik heb een hekel aan hem, omdat hij me nooit iets goeds voorspelt, maar alleen onheil. Het is Micha, de zoon van Jimla. Maar Jozafat zei: De koning moet zo niet spreken. Daarop riep de koning van Israël een dienaar en zei: Ga dadelijk Micha, de zoon van Jimla, halen. Nu zaten de koning van Israël en Jozafat, de koning van Juda, in vol ornaat, ieder op een troon, op de dorsvloer bij de ingang van de poort van Samaria, terwijl alle profeten voor hen stonden te profeteren. Zo had Sitkia, de zoon van Kenaana, ijzeren horens opgezet. En hij zei: Zo spreekt de Heer, hiermee zult u de Arameërs neerstoten en verdelgen. Alle andere profeten profeteerden in dezelfde trant en zeiden: U moet naar Ramot in Gilead optrekken. Uw veldtocht zal slagen, want de Heer levert het aan de koning over. De bode die Micha moest gaan halen, zei tegen hem: De profeten hebben de koning eenstemmig een gunstige voorspelling gedaan. Laat uw woord overeenkomen met het hunne en voorspel iets goeds. Maar Micha antwoordde: Zo waar de Heer leeft, ik zal slechts zeggen wat mijn God mij opdraagt. Toen hij bij de koning gekomen was, vroeg de koning hem: Micha, moet ik ten strijde trekken naar Ramot in Gilead, of moet ik ervan afzien? En hij antwoordde hem: Trek op, uw veldtocht zal slagen. De Heer levert het aan u uit. Maar de koning viel tegen hem uit: Hoe vaak moet ik je nog bezweren mij in de naam van de Heer niets te zeggen dan de waarheid? En sprak Micha: Ik zie heel Israël verspreid over de bergen als schapen zonder herder. En de Heer spreekt: Ze hebben geen Heer. Laat ieder in vrede naar huis terugkeren. De koning van Israël zei daarop tegen Jozafat: Heb ik het u niet gezegd? Hij profeteert voor mij nooit iets goeds, doch alleen maar iets kwaads. Maar Micha hervatte: Luister daarom naar het woord van de Heer. Ik zag de Heer op zijn troon zitten en heel het leger van de hemel links en rechts om hem heen staan. De Heer vroeg: Wie wil Achab, de koning van Israël, misleiden, zodat hij oprukt naar Ramot in Gilead en daar sneuvelt? De een zei dit, de ander dat. Toen kwam er een geest voor de Heer staan, die zei: Ik zal hem misleiden. De Heer vroeg hem: Hoe dan? Hij antwoordde: Ik ga erop uit en word een leugengeest in de mond van al zijn profeten. En de Heer zei: U zult hem misleiden en over hem zegevieren. Ga en doe het. Welnu, zie hoe de Heer een leugengeest heeft gelegd in de mond van deze profeten van u, want de Heer heeft tot uw ondergang besloten. Toen kwam Sitkia, de zoon van Kenaana, naderbij. Hij sloeg Micha op de wang en zei: Langs welke weg zou de geest van de Heer mij verlaten hebben om te spreken tot jou? Micha antwoordde: Dat zul je wel merken op de dag dat je van de ene schuilplaats naar de andere moet vluchten om je te verbergen. De koning van Israël beval nu: Neem Micha gevangen en stel hem onder toezicht van Amon, de stadscommandant, en van Joas, de zoon van de koning. U moet zeggen: Zo spreekt de koning, zet deze man in de gevangenis op een karig rantsoen van water en brood, tot ik behouden ben teruggekeerd. Toen zei Micha: Als u behouden terugkeert, heeft de Heer niet door mij gesproken. Hij is de profeet die gezegd heeft:
luister volken, allen tezamen. De koning van Israël en Jozafat, de koning van Juda, trokken dus op naar Ramoth in Gilead. Maar de koning van Israël sprak tot Jozafat: ik wil verkleed de strijd ingaan, maar houd u gerust uw eigen kleren aan. Hij verkleedde zich dus en ging zo de strijd in. Nu had de koning van Aram de bevelhebbers van zijn strijdwagens gelast: val niemand anders aan dan alleen de koning van Israël. Toen de bevelhebbers van de strijdwagens Jozafat zagen, dachten zij: dat is zeker de koning van Israël. Zij gingen dus op hem af om hem aan te vallen. Maar Jozafat slaakte een kreet en de Heer kwam hem te hulp. God verwijderde de bevelhebbers van de strijdwagens van hem, want toen zij ontdekten dat hij de koning van Israël niet was, lieten zij hem met rust. Intussen richtte iemand op goed geluk zijn boog en trof de koning van Israël tussen de voegen van zijn panzer. Toen zei de koning tegen zijn wagenmenner: wend de teugel en breng mij van het slagveld, want ik ben gewond. Maar juist op dat ogenblik laaide de strijd op en daarom moest men de koning tegenover de Arameërs in zijn wagen overeind houden tot de avond toe. Toen de zon onderging, was hij dood.

Het tweede boek Kronieken, hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 11. Jozafat, de koning van Juda, keerde echter ongedeerd terug naar zijn huis in Jeruzalem. Daar kwam de ziener Jehu tot hem, de zoon van Chanani. Hij zei tegen koning Jozafat: "Moest u een boosdoener hulp verlenen en aanpappen met hen die de Heer haten? Daarom is de Heer in hevige woede tegen u ontstoken. Toch zijn er ook goede dingen over u te zeggen, want u hebt de heilige palen in het land omgehakt en met heel uw hart God gezocht." Nadat Jozafat enige tijd in Jeruzalem gebleven was, trok hij er met zijn leger weer op uit en bracht de mensen, van Berseba tot het gebergte van Efraïm, terug tot de Heer, de God van hun vaderen. Ook stelde hij in alle versterkte steden van het land Juda, stad voor stad, rechters aan. En hij hield de rechters voor: "Besef wel wat u doet, want u spreekt geen recht namens een mens, maar namens de Heer, die bij u is als u recht spreekt. Laat dus ontzag voor de Heer u leiden. Ga nauwkeurig te werk, want de Heer onze God is strikt, rechtvaardig, onpartijdig en onomkoopbaar." Jozafat stelde ook in Jeruzalem levieten, priesters en familiehoofden van Israël aan om in de naam van de Heer recht te spreken en de geschillen van de inwoners van Jeruzalem te beslechten. En hij gebood hun: "Doe uw werk vol ontzag voor de Heer, in oprechtheid en met een onverdeeld hart. Telkens als uw broeders uit hun steden u een geschil komen voorleggen, over bloedschuld of over de uitleg van geboden, wetten en voorschriften, moet u ze voorlichten, opdat zij zich niet schuldig maken voor de Heer. Anders breekt er een hevige woede over u en uw broeders los. Als u dat doet, zult u zich niet schuldig maken. De opperpriester Amaria staat boven u voor alle aangelegenheden die de Heer betreffen. En Zebadja, de zoon van Jismael, de leider van het volk van Juda, staat boven u voor alle aangelegenheden die de koning betreffen. De levieten zullen als beambten in uw dienst staan. Ga vastberaden aan het werk en mogen de Heer met de rechtschapenen zijn."

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 37. Een tijd later trokken de Moabieten en de Ammonieten met een afdeling van de Ammonieten tegen Jozafat ten strijde. Aan Jozafat werd gemeld: een grote menigte komt op u af, vanaf de overkant van de zee, vanuit Aram. Ze zijn al in Gassesson Tamar. Gassesson Tamar is Engedi. Toen werd Jozafat bang en besloot hij de Heer te raadplegen. Hij kondigde voor heel Juda een vasten af. Daarop kwamen ze uit Juda, uit alle steden van Juda, bijeen om bij de Heer hulp te zoeken. Omringd door de gemeente die uit Juda en Jeruzalem was samengekomen in het huis van de Heer, bij de nieuwe voorhof, bad Jozafat staande: Heer, God van onze vaderen, bent u niet de God in de hemel? U bent toch meester over alle volken en hun koningen? In uw hand is de macht en de kracht. Niemand kan u weerstaan. Bent u niet onze God? U hebt toch de bewoners van dit land verdreven voor uw volk Israël en dit land voor altijd aan het nageslacht van Abraham gegeven, uw vriend? Ze zijn er gaan wonen, hebben er een heiligdom voor uw naam gebouwd en hebben gezegd: als een onheil ons mocht treffen, het straffende zwaard, pest of hongersnood, dan zullen we naar dit huis komen en voor uw aanschijn treden, want uw naam woont in dit huis. Dan zullen we in onze nood tot u smeken en u zult naar ons luisteren en uitkomst brengen. Wel nu dan, daar zijn de Ammonieten en de Moabieten en de bewoners van het Seirgebergte. U hebt de Israëlieten, toen ze uit Egypte kwamen, de toegang tot hun land verboden. Daarom trokken ze om hun gebied heen en hebben ze hen niet verdelgd. En zie, als dank daarvoor komen ze op ons af, om ons te verjagen uit het erfdeel dat u ons in bezit gegeven hebt. Heer onze God, zult u over hen geen strafgericht houden? Wij zijn machteloos tegenover de grote menigte die op ons afkomt. Wij weten niet wat we moeten doen, maar op u zijn onze ogen gevestigd. Terwijl heel Juda zo voor het aanschijn van de Heer stond, met kleine kinderen, vrouwen en zonen, kwam midden tussen het verzamelde volk de geest van de Heer over de leviet Jagasiel, de zoon van Zekaria, de zoon van Benaja, de zoon van Jeiel, de zoon van Matania, een van de zonen van Asaf. Hij zei: luister aandachtig, heel Juda, inwoners van Jeruzalem en koning Jozafat. Zo spreekt de Heer: vrees niet en wees niet bang voor die grote menigte, want het is niet uw oorlog, maar Gods oorlog. Morgen moet u tegen hen oprukken. Zij nemen de kristalpas en aan het einde van het dal dat uitloopt in de woestijn van Jeruel, zult u op hen stoten. U hoeft dan niet te strijden. Stel u maar ter plaatse op en u zult zien hoe de Heer u, Juda en Jeruzalem, de overwinning geeft. Vrees niet en raak niet in paniek. Trek morgen tegen hen op. De Heer zal met u zijn. Toen boog Jozafat zich neer met het gezicht tegen de grond en heel Juda wierp zich samen met de inwoners van Jeruzalem voor de Heer neer en betuigde hem hulde. En de levieten, die tot de Kehatieten en de Korgieten behoorden, begonnen met luide stem de lof te zingen van de Heer, de God van Israël. De volgende ochtend trokken ze in alle vroegte naar de woestijn van Tekoa. Toen ze vertrokken, trad Jozafat naar voren en zei: luister naar mij, Juda en inwoners van Jeruzalem. Vertrouw op de Heer uw God en u blijft behouden. Vertrouw op zijn profeten en uw welslagen is verzekerd. Na overleg met het leger liet hij de zangers van de Heer en de muzikanten in hun heilige gewaden voor de soldaten uitgaan en het lied zingen: loof de Heer, want eeuwig duurt zijn barmhartigheid.
Op het ogenblik dat ze jubelend het loflied aanhieven, liet de Heer de Ammonieten, de Moabieten en de bewoners van het Seirgebergte, die tegen Juda oprukten, vanuit hinderlagen overvallen, zodat ze zware verliezen leden. Daarop keerden de Ammonieten en de Moabieten zich tegen de bewoners van het Seirgebergte, om ze te vernietigen en te verdelgen. Nadat ze de bewoners van Seir hadden afgeslacht, brachten ze elkaar om het leven. Toen de Judeërs op het punt gekomen waren waar ze de woestijn konden overzien en naar het leger uitkeken, zagen ze de grond bezaaid met lijken. Niemand was ontkomen. Nu ging Jozafat met zijn leger erop af om de buit te bemachtigen. Tussen de lijken vonden ze allerlei goederen en kostbare voorwerpen in overvloed. Ze behaalden zoveel buit dat het niet te vervoeren was. 3 dagen waren ze bezig met het binnenhalen van de buit, zo groot was die. De 4e dag kwamen ze bijeen in het dal van de lofprijzing en prezen ze de Heer. Daarom heet die plek Dal van de Lofprijzing tot op de dag van vandaag. Daarop keerden alle mannen van Juda en Jeruzalem met Jozafat aan het hoofd vol vreugde naar Jeruzalem terug, want de Heer had hen laten triomferen over hun vijanden. Ze trokken Jeruzalem binnen met lieren, luiten en trompetten en gingen naar het huis van de Heer. De vrees voor God maakte zich meester van alle koninkrijken van de landen rondom, toen ze hoorden dat de Heer gestreden had met de vijanden van Israël. En het koninkrijk van Jozafat genoot voortaan rust, want zijn God zorgde ervoor dat het met rust gelaten werd aan al zijn grenzen. Zo regeerde Jozafat over Juda. Hij was 35 jaar toen hij koning werd en heeft 25 jaar in Jeruzalem geregeerd. Zijn moeder heette Azuba en was een dochter van Silchi. Hij volgde het voorbeeld van zijn vader Asa, zonder daarvan af te wijken, door te doen wat de Heer behaagt. Alleen werden de heiligdommen op de offerhoogten niet afgeschaft. Nog steeds was het volk de God van zijn vaderen niet van harte toegedaan. Verdere bijzonderheden over de regering van Jozafat, van het begin tot het einde ervan, zijn te vinden in het verhaal over Jehu, de zoon van Hanani, dat opgenomen is in het boek van de koningen van Israël. Ten slotte moet nog de overeenkomst vermeld worden die Jozafat, de koning van Juda, is aangegaan met Achazia, de koning van Israël. Deze Achazia was een gewetenloos man. Zij kwamen overeen om schepen te bouwen voor de vaart op Tarsis. De schepen werden in Esjon-Geber gebouwd. Maar Eliezer, de zoon van Dodawahu uit Maresa, profeteerde tegen Jozafat en zei: omdat u een overeenkomst gesloten hebt met Achazia, breekt de Heer uw werk in stukken. De schepen leden schipbreuk en konden niet naar Tarsis varen.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 20. Jozafat ging bij zijn vaderen rusten en werd in Davidstad bij zijn voorvaderen begraven. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Joram. Zijn broers, zonen van Jozafat, heten Azaria, Jechiel, Zekaria, Azariahu, Michael en Sefatja. Dat waren alle zonen van Jozafat, de koning van Juda. Zij hadden van hun vader veel geschenken ontvangen in zilver en goud, evenals andere kostbaarheden en versterkte steden in Juda. Maar het koningschap ging over op Joram, de oudste zoon. Zodra Joram de troon van zijn vader bestegen had en zijn macht gevestigd had, liet hij al zijn broers en een aantal voorname Israëlieten met het zwaard doden. Joram was 32 jaar oud toen hij koning werd en 8 jaar heeft hij in Jeruzalem geregeerd. Hij volgde het voorbeeld van de koningen van Israël, zoals het huis van Achab dat gedaan had. Want hij had een dochter van Achab als vrouw. Hij deed wat de Heer mishaagt. Toch wilde de Heer het huis van David niet uitroeien, vanwege het verbond dat hij met David gesloten had, waarbij hij hem beloofd had voor hem en zijn zonen altijd een lamp te laten branden. Tijdens zijn regering maakte Edom zich van Juda onafhankelijk en stelde een eigen koning aan. Daarom trok Joram met zijn bevelhebbers en al zijn strijdwagens op en versloeg 's nachts de Edomieten die hem en de bevelhebbers van zijn strijdwagens omsingeld hadden. Toch werd Edom onafhankelijk van Juda en dat is het gebleven tot op de dag van vandaag. In die tijd maakte ook Libna zich van hem onafhankelijk. Dat kwam doordat Joram de Heer, de God van zijn vaderen, verlaten had. Ook bouwde hij de offerhoogten op de bergen van Juda, verleidde hij de bewoners van Jeruzalem tot afgoderij en bracht Juda op het slechte pad. Daarom ontving hij een brief van Elia, de profeet, met de volgende inhoud. Zo spreekt de Heer, de God van David, uw vader. Omdat u niet het voorbeeld van Jozafat, uw vader, gevolgd hebt en evenmin dat van Asa, de koning van Juda, maar het voorbeeld van de koningen van Israël, en u Juda en de bewoners van Jeruzalem verleid hebt tot de afgoderij van het huis van Achab, en u bovendien uw broers in het huis van uw vader, die beter waren dan u, gedood hebt, daarom zal de Heer uw volk, uw zonen en vrouwen en heel uw bezit een zware slag toebrengen. Zelf zult u door een zware ziekte getroffen worden, een ingewandsziekte, waarbij ten gevolge van de ziekte uw ingewanden naar buiten zullen komen, elke dag erger. En de Heer zette de Filistijnen, evenals de Arabieren, die naast de Kuzieten woonden, tegen Joram op. Zij trokken tegen Juda op, versloegen het, maakten alle bezittingen van het koninklijk paleis buit, evenals zijn zonen en vrouwen. Geen zoon bleef hem over, behalve Joachas, zijn jongste zoon. Na dit alles sloeg de Heer hem ook nog met een ongeneeslijke ingewandsziekte. Na verloop van tijd, toen 2 jaar verstreken waren, kwamen ten gevolge van zijn ziekte zijn ingewanden naar buiten en stierf hij onder de afschuwelijkste pijnen. Zijn onderdanen lieten voor hem geen dodenvuur branden, zoals voor zijn voorvaderen. Hij was 32 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 8 jaar in Jeruzalem. Maar hij stierf onbetreurd. Hij werd begraven in de Davidstad, ofschoon niet in de graven van de koningen.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 12. De bewoners van Jeruzalem stelden nu Achazia, zijn jongste zoon, tot koning aan, want al diens oudere broers waren door de bende Arabieren die het legerkamp binnengedrongen waren, vermoord. Zo werd Achazia, de zoon van Joram, koning over Juda. Achazia was 42 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 1 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Atalia en was een dochter van Omri. Maar ook hij volgde het voorbeeld van het huis van Achab, want zijn moeder zelf stookte hem op om kwaad te doen. Hij deed wat de Heer mishaagt, zoals het huis van Achab gedaan had. Leden van deze familie waren na de dood van zijn vader zijn raadgevers, en dat werd zijn ongeluk. Op hun raad ook trok hij met Joram, de zoon van Achab, ten strijde tegen Hazael, de koning van Aram, bij Ramoth in Gilead. Maar Joram werd gewond door de Arameërs en moest terugkeren om in Jezreel te genezen van de verwondingen die hij in de strijd tegen Hazael, de koning van Aram, bij Rama opgelopen had. Achazia, de zoon van Joram, koning van Juda, bracht Joram, de zoon van Achab, tijdens zijn ziekte in Jezreel een bezoek. God had besloten Achazia te verdelgen. Deze ging Joram bezoeken. Na aankomst reed hij met Joram Jehu tegemoet, de zoon van Nimsi, die door de Heer gezalfd was om het huis van Achab uit te roeien. Toen Jehu het vonnis aan het huis van Achab voltrok, stootte hij op enkele voorname Judeërs en neven van Achazia die in zijn dienst stonden, en hij liet ze allemaal doden. Vervolgens zocht hij naar Achazia. Deze hield zich in Samaria verborgen, maar werd ontdekt en voor Jehu geleid. Men bracht hem ter dood. Wel werd hij begraven, want men zei: het is een kleinzoon van Jozafat, die de Heer van ganser harte gediend heeft. Nu was er in het huis van Achazia niemand meer die in staat was de regering op zich te nemen. Toen Atalia, de moeder van Achazia, hoorde dat haar zoon gestorven was, roeide zij heel de koninklijke familie van het huis van Juda uit. Maar Jehoshabat, een dochter van de koning, haalde Joas, de zoon van Achazia, heimelijk weg tussen de koningszonen toen die gedood werden. En zij verborg hem met zijn voedster op de slaapzaal. Deze Jehoshabat was een dochter van koning Joram. Ze was de vrouw van de priester Jojada en zuster van Achazia. Zij slaagde erin Joas voor Atalia verborgen te houden, zodat Atalia hem niet heeft kunnen doden. 6 jaar lang bleef hij bij haar in het huis van God verborgen, terwijl Atalia het land regeerde.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 21. In het zevende jaar nam Jojada een moedig besluit. Hij stelde zich in verbinding met de aanvoerders van 100. Azarjahu, de zoon van Jerocham, Jismael, de zoon van Jochanan, Azarjahu, de zoon van Obed, Maaseia, de zoon van Adaya, en Elisafat, de zoon van Zikri. Ze trokken rond door Juda en brachten de levieten uit de steden van Juda en de familiehoofden van Israël bijeen. Toen zij in Jeruzalem gekomen waren, sloot heel de vergadering in het huis van God een verbond met de koning, waarbij Jojada tegen hen zei: "De zoon van de koning moet koning worden, want de Heer heeft bepaald dat het koningschap aan de zonen van David toekomt. Daarom staat u dit te doen. Van degenen die op Sabbat aantreden, zowel priesters als levieten, moet een derde deel de wacht houden bij de poorten van het huis, een derde deel bij het koninklijk paleis en een derde deel bij de fundamentpoort. En heel het volk moet zich opstellen in de voorhoven van het huis van de Heer. Niemand mag het huis van de Heer binnengaan, afgezien van de priesters en de dienstdoende levieten. Zij mogen er binnengaan omdat zij heilig zijn, maar al het overige volk moet het verbod van de Heer in acht nemen. De levieten zullen met hun wapens in de hand een kring vormen rondom de koning. Wie het huis wil binnengaan, moet gedood worden. Blijf bij de koning, waar hij ook gaat of staat." De levieten en heel Juda deden alles wat de priester Jojada geboden had. Ieder nam zijn mannen mee, zowel degenen die op de Sabbat dienst moesten doen, als degenen die op de Sabbat zouden inrukken. Want de priester Jojada had de afdelingen geen vrijgegeven. Jojada gaf aan de aanvoerders van 100 de lansen, schilden en pijlenkokers van koning David, die in het huis van God bewaard werden. Hij stelde het leger op, ieder met zijn werpspies in de hand, van de rechtervleugel van het huis tot de linkervleugel. Gekeerd naar het altaar en het gebouw vormde het een kring rondom de koning. Men leidde de zoon van de koning naar buiten, zette hem de diadeem op, reikte hem de oorkonde aan en verhief hem tot koning. Jojada en zijn zonen zalfden hem, waarop men riep: "Leve de koning." Toen Atalia het volk en de lijfwacht hoorde juichen, ging ze naar het huis van de Heer waar het volk bijeen was. Daar zag ze de koning op zijn podium bij de ingang staan, met de magistraten en de trompetters om hem heen, terwijl het volk van het land juichte en op de trompetten blies en de zangers met hun muziekinstrumenten het gejubel begeleidden. Toen scheurde Atalia haar kleren en riep: "Verraad, verraad." Daarop beval de priester Jojada, de aanvoerders van 100, de bevelhebbers van het leger: "Leid haar buiten het cordon. Dood ieder die haar volgt met het zwaard." Want de priester had beslist dat men haar niet mocht doden in het huis van de Heer. Ze namen haar gevangen en toen ze door de paardenpoort het koninklijk paleis bereikt hadden, doodden ze haar. Nu bracht Jojada een verbond tot stand tussen de Heer, de koning en het volk, waardoor dit weer het volk van de Heer werd. Daarna trok het volk naar de tempel van Baal. Ze braken die af, sloegen de altaren en beelden stuk en doden de Baalspriesters, Matan voor de altaren. Jojada droeg de zorg voor het huis van de Heer op aan de Levitische priesters, die David voor het huis in afdelingen ingedeeld had. Zij moesten onder gejubel en gezang brandoffers aan de Heer opdragen, zoals geschreven staat in de wet van Mozes en zoals David nader bepaald had. Hij plaatste bij de poorten van het huis van de Heer poortwachters, opdat niemand die om de een of andere reden onrein was, zou binnenkomen. Met de 100 mannen, de officieren
en de bevelhebbers van het leger en het volk van het land, leidde hij de koning uit het huis van de Heer en zij trokken door de hoge poort naar het koninklijk paleis. Daar lieten ze de koning plaatsnemen op de koninklijke troon. Het volk van het land verheugde zich en de stad hield zich rustig. Attalia had men met het zwaard gedood.

voor me als geen tegenslag mij raakt? Hoe leer ik volharden als alles voor de wind gaat? En hoe leer ik tevredenheid als ik zomaar alles krijg? Hoe kan ik overwinnen als ik niets ken van de strijd?

volgende bevel. Trek rond langs de steden van Juda en verzamel geld uit heel Israël om jaar na jaar het huis van uw God te kunnen herstellen. Zet spoed achter deze zaak. Maar de Levieten maakten er geen haast mee. Daarom riep de koning Jojada, de opperpriester, en vroeg hem: waarom hebt u er niet voor gezorgd dat de Levieten in Juda en Jeruzalem de heffing innen die Mozes, de dienaar van de Heer, de gemeenschap van Israël opgelegd heeft voor de tent met de verbondsakte? Want Atalia, dat goddeloze schepsel, en haar zonen hebben ingebroken in het huis en ze hebben zelfs de gewijde voorwerpen van het huis van de Heer gebruikt voor de Baals. Op bevel van de koning werd een kist gemaakt die buiten voor de ingang van het huis geplaatst werd. Men liet in Juda en Jeruzalem bekendmaken dat allen voor de Heer de heffing moesten meebrengen die Mozes, de dienaar van God, aan Israël opgelegd had in de woestijn. Alle aanzienlijken en heel het volk, tot de laatste man toe, brachten nu blijmoedig hun bijdrage en deden deze in de offerkist. Telkens als de kist door de Levieten naar de ambtenaren van de koning gebracht werd en zij zagen dat er veel geld in zat, kwamen de schrijver van de koning en de opzichter van de opperpriester om de kist te legen. Dan werd de kist weer opgepakt en op zijn plaats teruggezet. Dit gebeurde dagelijks en op deze wijze kwam er veel geld bijeen. De koning en Jojada overhandigden het geld aan de opzichters die het werk aan het huis moesten leiden. Zij namen dan steenhouwers en timmerlieden in dienst om het huis te herstellen, evenals smeden en koperslagers om het huis nog sterker te maken. De werklieden gingen aan de arbeid en het herstellingswerk vorderde gestaag. Zij herstelden het huis in zijn oorspronkelijke staat en maakten het nog sterker. Toen zij klaar waren, brachten zij het overgebleven geld naar de koning en Jojada. Deze liet daarvan werktuigen maken voor het dienstwerk en voor de brandoffers, evenals schalen en andere voorwerpen van goud en zilver. Zolang Jojada leefde, werden dagelijks de brandoffers in het huis van de Heer opgedragen. Jojada werd oud en hoogbejaard. Toen hij stierf, was hij 130 jaar oud. Jojada werd begraven in de Davidstad bij de koningen, omdat hij zich voor Israël en voor God en het huis van God zo verdienstelijk gemaakt had. Maar na de dood van Jojada kwamen de aanzienlijken van Juda en betuigden de koning hun hulde. En de koning luisterde naar hen. Men begon het huis van de Heer, de God van hun vaderen, te verwaarlozen en men vereerde heilige palen en afgodsbeelden. Vanwege deze zonde kwam een hevige toorn over Juda en Jeruzalem. De Heer stuurde profeten op hen af om hen weer bij zich te brengen. Zij waarschuwden hen, maar zij wilden niet luisteren. Toen kwam de geest van God over Zekaria, de zoon van Jojada, de priester. Hij ging voor het volk staan en sprak tot hen: zo spreekt God. Waarom overtreedt u de geboden van de Heer zonder enig voordeel daarbij te vinden? Omdat u de Heer in de steek gelaten hebt, heeft hij u in de steek gelaten. Maar zij spanden samen tegen hem en op bevel van de koning stenigden zij hem op de voorhof van het huis van de Heer. Zo weinig dacht Joas nog aan alle weldaden die Jojada, Zekaria's vader, hem bewezen had, dat hij zijn zoon liet vermoorden. Stervend riep deze nog: de Heer moge het zien en het wreken. Bij de jaarwisseling rukte het leger van de Arameërs tegen Joas uit. Ze trokken Juda en Jeruzalem binnen, brachten alle aanzienlijken van het volk om het leven en stuurden alles wat ze buit hadden gemaakt naar de koning van Damascus. Want ofschoon het leger van de Arameërs slechts uit weinigen bestond, liet de Heer hun zeer veel buit in handen vallen, omdat de Judeërs de Heer, de God van hun vaderen, in de steek gelaten hadden. Ook aan Joas voltrokken zij het strafgericht. Want toen ze hem met hevige pijnen hadden achtergelaten, zwoeren zijn hovelingen tegen hem samen